klusje voor Tankstedt dit. Iedereen van Sparta in het strafschopgebied. Toch kan er gekopt worden. En dan is daar de goal van Edvardsen. Omdat Martes en Drommel elkaar vooral in de weg zitten. Hij wil het weten. De man die nu weer als nummer 10 opereert in de rug van Sigurdarsson. Maakt zijn vierde van het seizoen. Na een miscommunicatie tussen Drommel en Martes. Het is een ogenschijnlijk ongevaarlijke kopbal. Martes kopt hem niet weg. Daardoor moet Drommel heel snel reageren. En kan hij die reactie niet meer koppelen aan hem goed verwerken. Precies voor de voeten van Edvardsen. Het is gelijk op het kasteel.

Van Bergen. Teruggetrokken, daar komt Kito Lano. Het is een fantastisch bot van Meulensteen. Misschien is dit wel een voorbode voor een leuke tweede helft.

echt heel goed ingegrepen door Meulensteen. Want kijk, de vrijheid die Kittolano geniet.

Mauritsen verlengt naar Mito. Moet dan eigenlijk direct naar rechts, waar Van Bergen vrij staat. Van Bergen. Nog altijd Van Bergen. En ja, het is weer hetzelfde verhaal. Het begint goed. De kans is aantrekkelijk. De uithaal is toch vooral de klasse. Omdat het een beetje hoog en een beetje naast gaat. Duw van Jong bestraft.

Slim weggelopen, Samsted. Ook goed dichtgelopen. Laat hem wel weer terug. Naar de bal voor Santos. Vianello. Mito. Sparta wel met veel krachten al op de helft van Go Ahead Eagles. Inclusief van Bergen. Die kan dit niet meer belopen. Hangt wel een buikje in de lucht. Laten we hopen dat het alleen regen is. En geen donder en bliksem. Anders moeten we deze wedstrijd even onderbreken uiteraard.

van Berg. Met hem aardig voor de goal. En dit zijn ideale ballen voor Lauritsen. Voorzet op de zoenen van Mitchell van Bergen. En zo kan die boomlange kopsterke Noor al zijn wapens in stelling brengen. Beklaagde zich juist dat er bij tegenstanders veel meer op hem gelet werd dan in zijn eerste seizoen. Nu ze weten wat zijn kwaliteiten zijn, wat hij goed kan. Daardoor het aantal kopdoelpunten geringer geworden. Maar hier komt hij weer een keertje klassiek voor de dag. Goed neergelegd ook, waardoor de busser niet kan komen. En dan klopt hij Sandstedt in de rug. Perfect voorbereid door Van Bergen. En dan kan hij die bal zo lekker aanvallen en binnenknikken. Sparta weer op voorsprong. Wordt voor het vierde jaar op rij topscorer van Sparta. Toch ook knap. Een man die transfervrij is deze zomer. Die staat dus ongetwijfeld lekker kan bekronen. Mito. Tweede helft. Niet alleen doelpuntrijker, maar ook gewoon aanvallender. En deze aanval eindigt met een glijpartij.

Go Ahead Eagles weer aan het woord met Tankstedt. Meulensteen.

Soeray. Sigurdarsson. Terug naar Soeray. Edwardsen. Tengstedt houdt het breed. Tengstedt kan Vianello opzoeken. Schieten. Hard genoeg. Maar niet goed gemikt. Echt wel kansen gekregen. Maar ja, als hij zijn ogen beter openhoudt, schiet hij met scherp. Santos, demareert. Van Bergen. Weer zo'n chip naar Lauritsen. Met links. Zou het ook kunnen. Kramer verhindert. Een nieuwe kopkans voor de Noren.

Lekker aanvliegen daar, Lauritsen. De goede corner van Krooi. Edwardsen, Breeuw, Dengstedt, net niet. Jong tussen.

Sigurdarsson. Vrije trap. Go Ahead Eagles. Paraplu is noodzakelijk momenteel. Jas niet voor Stijn. Anders wordt je jas nat. Vrije trap. Go Ahead Eagles. Een meter of 10 over de middenlijn. Breum. Gaat hem richting het strafschopgebied transporteren. Drommel schreeuwt, heerst en pluk. En reken dan op diepgang bij Van Krooij. Nou, die diepgang is er wel, maar zo diep ook weer niet. Dengstedt. Soeray. Dit werk Santos. Meulensteen. Linker flank, nog niet bemand. Ja, nu pas door Adelgaard. Alle tijd voor een voorzet. En dat ging Sigurdarsson. Nog zich wel naar een corner. Dat is goed gedaan. Het is op het punt om gewisseld te worden, Sigurdarsson. Maar deze wissel laat nu nog heel even op zich wachten.

halverwege de tweede helft bijna. Corner Tankstedt. Aan de vorige corner scoorde Go Ahead Eagles. Adelgaard. Zandstedt. Edwardsen.

Edwardsen. Meegeven aan Soerij. Goed uitgestapt Jong. En dan kan de wissel van Goat Eagles plaatsvinden. Jeugdproduct van Sparta. Vin Stokkers komt erin voor Sigurdarsson. Die weinig potten kon breken vandaag. Stokkers, 2009 van Barendrecht naar Sparta gegaan. 2017 Rotterdam verlaten voor Sittard. Santos, Van Krooi, Mito. Heeft hem beter geraakt vandaag. Edwardsen. Zandstedt. Kramer met geel op zak. Ik denk dat Van Krooi de Vos daar nu ook op attendeert. Van kijk eens aan wat een kans we hadden kunnen creëren. De Vos gaat er niet in mee. Steven door op Meulensteen, dan volgt er wel geel. Ja, en dan zijn ze bij Sparta boos. Je kunt in dit geval echt geen appels met peren vergelijken. Net terug van een schorsing. En hier loopt hij. Een beetje door, ja. Maar fijn, Vos beslist. Santos een beetje hongerig. Edwardsen. Stokkers. Dat is ook knap voor Soerij. Dat is prachtig gepakt door Drommel. Die daarmee een beauty van Soerij voorkomt. En in de tegenstoot. Van Krooi die van de sokken wordt gelopen. Volgende kaart is er voor Edwardsen. Maar daar zal Soerij balen van de redding van Drommel. Hier een vrije trap. Dit gebeurde ervoor. Zo'n goal die...

van Krooi. Staat bekend als specialist. Heel specialist, maar al enige tijd niet kunnen tonen. En ook nu niet. Dat de Bussen een goede keeper is. Goeie bal. Zeker op het natte gras. Duitst hij nog wat door. En moet Vianello echt voor de uiterste gaan. Nog een training. Het applaus dat u hoort is vanwege het warmlopen van Bruno Martins Indy. Wat dat betreft kiest de Sparta publiekant van de ervaren rot. Die zorgt de woorden van Stijn moeten uitleggen om sportieve redenen niet speelt. Maar het werd niet ontkend dat er iets is gebeurd in de kleedkamer in Breda. Dat is NAC Sparta. Breu. Adelgaard. Edwardsen. Een goede bal. Breum,

dubbele wissel. Waar Samsted naar de kant wordt gehaald. Hij wordt afgelost door Sivassen. En ook Margaret komt erin. Die komt voor Surai. Ze gaat echt rechtsback spelen met rug nummer 11. Edwardsen. Sivertsen kan buitenom komen. Hier is Tengstedt. Sivertsen. Aardige actie om mee te beginnen. Tengstedt. Tengstedt. Terugtrekken. Breu. En een corner. Slotoffensief lijkt ingezet.

getrapt. Van de bal voor Sievertsen. Margaret. Ik geef aan Edwardsen. Die heeft best wel veel tijd. Buitenkantje voet. Lekker Stokkers. Via Drommel over. Daar was hij dichtbij. Heerlijk laconiek buitenkantje voet. En Drommel pakt hem goed. Was niet nodig, maar pakt hem wel.

Iversen. Kramer. Wat een vrijheid van Meulensteen. En die komt hem tegen de Spartaan aan. Dirksen. Het is 2-2. Via Julius Dirksen. De man die voor eeuwig gratis kan drinken en doen in Deventer naar de benutte pingel. Hier niet heel ver vandaan in de bekerfinale. Maakt nu ook weer een belangrijk doelpunt.

waar lijkt geweken. Maar dan komt hij via Kramer weer voor de goal. Meulensteen, wegwerken, klaargelegd. Edwardsen, binnen. Doelpunt en een assist voor Victor Edwardsen. Eerst nog appelleren, dan assisteren. En vervolgens juichen om de 2-2. Mito. Dat met twee doelmannen die heel vaak de nul houden. Tolano dan nog. Afvalbal voor Santos. Fianello. Ook weer niet echt rustig gebleven hier. Eriksen sterk. Mito glijdt uit. Ja, het is door het regenwater niet heel stroef meer het veld. Vianello. Als Sparta weer wat voorwaarts gaat. Naar de 2-2. Om voor de derde keer vandaag op voorsprong te komen. Breum. Margaret. Martens Indy en Clement komen. Tien minuten voor tijd. Vianello maakt plaats. Gaat Quintero naar links. Santos moe gestreden, wordt afgelost. Compliment. En luister naar de ontvangst voor Bruno Martens Indy. Krijgt dus weer minuten. Naar de veten. Bescheiden applaus.

Vrije trap. Go Ahead Eagles. Dat twee keer trefzeker was uit corners. En nu krijgen ze weer een corner.

Pinkster trad. Hoop gegadigde. Gaat vrij. Zorgeloos over de achterlijn. Dan wel weer direct voorwaarts, zegt hij van Krooi. Mito. De man die het heel vaak geprobeerd heeft. Eentje gescoord en daar blijft het volgens nog bij. Schuift hem naast de goal van de Busser. Probeert weer listig de verre hoek te vinden. Van Krooi. Zo is het best een open slot. Clement. En daar valt hij bijna voor Quintero. Laat het aan Kitolano. De uitlopende Meulensteen. Martens in die toegejuicht. Van Krooi. Ongevaarlijk.

Margaret met Martens. Dit is een pijnlijke botsing voor Pito Lano. Dan volgt geel voor Margaret. Tik de bal en daarna de voet van Pito Lano. Oh, daar komt nu te hoog. Dat is een vrije trap.

Dit is nog een potentieel gevaarlijk moment. En je kunt het verhaal alvast gaan schrijven als Bruno Martens Indy hier een hoofdrol gaat vervullen. Hij staat er wel als Van Crooy de bal indraait. Bij de tweede paal is het Young die bijna kan koppen.

Volgende corner. En daar gaat hij op het hoofd van een van de kleinste. En wil Lauritsen gewisseld worden, zo te zien. Maakt zo'n gebaar van het kan niet meer verder. Eerst gaan ze bij Goat Eagles wisselen. James en Lindhorst komen. Voor Alugard en Tankstedt. En Zonneveld lost Lauritsen af. Helemaal leeg. Clement. Martin Zindi. Voorzet Quintero. Van Stevenson. Martin Zindi andermaal. Het is veel opener geworden in de tweede helft. Komt er nog een winnaar. Voorzet richting Edwardsen. Martin Zindi vangt op. Bal, Zonneveld komt hoog, kan hij richting geven.

Bamberg. Komt Mito, maar Dirksen verdedigt. Stokkers. Quintero. De meeste puf lijkt bij Sparta te zitten. Quintero. Dat is handig, alleen de achterlijn is dan een beste vriend van Go Ahead Eagles. Twente en Excelsior voor Sparta. PSV en NEC voor Go Ahead Eagles. En misschien nog play-offs. Maar die kans voor zijn elftal zo goed is verkeken. Tenzij de 3 minuten toegevoegd nog wat brengen. Meulensteen. Ingooi is voor Sparta.

0: overtreding. Edvardsen. Die zich direct verontschuldigt. Wiedemann is er ook bij. Jorg Oddelmans. De boel ook een beetje te sussen. Hij gaat vol op de Achillespees staan van Quintero. Even wachten nog. Het zal moeilijk te maken hebben met de videoscheidsrechter. Of die ook al helemaal akkoord is. Ja, dus. Meulensteen, Martens, Van Krooi. Kraam. Over het been bij Martens. Die hem niet raakt. Maar blijkbaar wel het risico neemt. Om Kramer een doorgang te beletten. Orde lopen. James gaat hem gewoon maar richting het strafschopgebied trappen. In de hoop dat daar nog wat te halen valt. Laatste tellen van de wedstrijd. Kramer verlengt niet. Edvardsen pikt op. Heeft Dirksen in zijn nabijheid. Geeft hem voor. Daar komt Kramer nog. En dan hoopt Sparta nog een keer tegen te stoten. En is Sibatsen op zoek naar het shirt van Mito. Dat is één keer geel en dit is twee keer geel. Ja, dat is een tikkie dom, zou je zeggen. Twee keer geel in één actie. Is dus rood. Twee overtredingen. Oscar Sibertsen. De Bol snapt er niets van, maar het lijkt me toch klip en klaar. Geel voor de overtreding op Mito. En dan nog iemand op de tribune proberen te onthouden. Duidelijker ga je ze niet krijgen hoor. Twee keer geel in één actie. Het is wel origineel. En overtuigend. Afvallende bal is nu voor Van Krooi. Van Bergen. Ja, dit is... iets waarmee ook de hoon van je ploeggenoot over je heen krijgt. Want hoe kan je het hier zo proberen? En dus eindigt het met een hoop boze gezichten. Bij Go Ahead Eagles vanwege de rode kaart. En bij Sparta omdat Van Bergen schiet. Ja, dit is geel. En dit is ook geel. Ik snap niet dat ze bij Go Ahead Eagles hier niks van begrijpen. Maar fijn. Vos bij het juiste eind hier. Het eindigt in 2-2. Go Ahead Eagles. Koning gelijkspel voor de 14e keer nu. Dit seizoen. Met een punt in handen aan het einde van een wedstrijd. Hij heeft de mooiste buiten alweer binnen. Dirksen scoort weer op Rotterdamse bodem. Daarmee bezorgt hij Go Ahead Eagles een puntje. 38 punten nu. Sparta gaat naar 43. Eén puntje meer dan Groningen. Zes meer dan Go Ahead en PEC. Het zal een strijd worden vermoedelijk tussen Sparta en Groningen. Wie dat laatste playoff ticket bemachtigt. En voor wie het seizoen dus nog ietsjes langer gaat duren. Inmiddels zijn ieder gemoederen weer bedaard. Ik snap ook wel dat ze bij Sparta heel boos waren op Van Bergen. Oh, wat is voetbal dan toch weer leuk. Stijn kan er ook om lachen. Ja, het duurt 90 minuten plus toegevoegde tijd. En daarna moet je ook gewoon weer terugkeren op aarde. Het seizoen voor Go Ahead. duurt nog twee wedstrijden. PSV en NEC. Dat zijn mooie ontmoetingen om jezelf nog een keer voor op te laden. Om nog wat fraais te laten zien. Wat hij nou deed in die laatste seconde, dat snap ik ook niet helemaal. Afijn. Zo werd het allemaal nog ook nog wel geinig en vermakelijk naar rust. En we gaan luisteren naar het verhaal van Joris Kramer.
1: Ja, Joris, wat een hectische slotfase. Wat gebeurt er nog in die allerlaatste seconde met rood voor Sivertsen?
2: Ik heb geen idee. Ja, ik heb geen idee. Ik was nog in de 16 daar. Maar ik heb geen idee. Ik moet het allemaal even zien nog, ja.
1: Jullie pakken een punt. Heb je daar wat aan? Heb je het gevoel dat jullie hebben laten zien dat jullie echt nog voor die laatste kans wilden gaan? Want Europees voetbal, die play-offs, zat er nog in?
2: Ja, qua vechtlust wel. Alleen het was wel vandaag te weinig. Ik denk dat we wel met klagen oké, voetbal hadden, maar dat was eigenlijk te weinig. En de eerste helft te veel foutjes, waardoor zij steeds vanuit omschakeling gevaarlijk konden worden. En daar moeten we van leren, ja.
1: Ja, jij krijgt in de eerste helft een gele kaart na een overtreding op Kitolano. Daar is discussie over of dat geel of rood is. Hoe zie jij dat?
2: Nou, het was gewoon de bal. En kijk, het was bal. Ja, maar ja, het is geen intentie. Het is, ja, als er iemand voorlangs loopt. Ja, ik snap het. En hij heeft er ook last van, hoor. Dus ja, weet je, het is ook vervelend voor hem. Alleen, dat is in mijn ogen nooit de rode kaart. Nee, zeg maar. Nee.
1: Dankjewel. En gaan wij gelijk door met de keeper van Sparta, die het vaakst de nul heeft gehouden. Vandaag wel twee keer gepasseerd. Wat gebeurde er bij de twee tegendoelpunten? Laten we met de eerste beginnen. Miscommunicatie?
3: Ja, ik coachte tegen Lucendri van jij, van knik hem weg. En hij reageerde daar niet op. En daarom was het voor mij half werk. En niet sterk gedaan, gewoon miscommunicatie. Kijk dan. Ja, zie je? Je ziet het alsof hij hem gaat knikken. Daarom moet ik op...

0: Twee overtredingen. Oscar Sievertsen. En Bol snapt er niets van, maar het lijkt me toch klip en klaar. Geel voor de overtreding op Mito. En dan nog iemand op de tribune proberen te onthouden. Duidelijker ga je ze niet krijgen hoor. Twee keer geel in één actie. Het is wel origineel. En overtuigend. Afvallende bal is nu voor Van Krooi. Van Bergen. Ja, dit is iets waarmee ook de hoon van je ploeggenoot over je heen krijgt. Want hoe kan je het hier zo proberen? En dus eindigt het met een hoop boze gezichten. Bij Go Ahead Eagles vanwege de rode kaart. En bij Sparta omdat Van Bergen schiet. Ja, dit is geel. En dit is ook geel. Ik snap niet dat ze bij Go Ahead Eagles hier niks van begrijpen. Ah, fijn. Vos bij het juiste eind hier. Het eindigt in 2-2. Go Ahead Eagles. Koning gelijkspel voor de 14e keer nu. Dit seizoen. Met een punt in handen aan het einde van een wedstrijd. Hij heeft de mooiste buiten alweer binnen. Dirkse scoort weer op Rotterdamse bodem. Daarmee bezorgt hij Go Ahead Eagles een puntje. 38 punten nu. Sparta gaat naar 43. Eén puntje meer dan Groningen. Zes meer dan Go Ahead en PEC. Het zal een strijd worden vermoedelijk tussen Sparta en Groningen. Wie dat laatste playoff ticket bemachtigt. En voor wie het seizoen dus nog ietsjes langer gaat duren. Inmiddels zijn hier de gemoederen weer bedaard. Ik snap ook wel dat ze bij Sparta heel boos waren op Van Bergen. Oh, wat is voetbal dan toch weer leuk. Stijn kan er ook om lachen. Ja, het duurt 90 minuten plus toegevoegde tijd. En daarna moet je ook gewoon weer terugkeren op aarde. Het seizoen voor Go Ahead. Duurt nog twee wedstrijden. PSV en NEC. Dat zijn mooie ontmoetingen om jezelf nog een keer voor op te laden. Om nog wat fraais te laten zien. Wat hij nou deed in die laatste seconde. Dat snap ik ook niet helemaal. Ah, fijn. Zo werd het al met al nog ook nog wel geinig. En vermakelijk naar rust. En we gaan luisteren naar het verhaal van Joris Kramer.
1: Ja, Joris, wat een hectische slotfase. Wat gebeurt er nog in die allerlaatste seconde met rood voor Sievertsen?
2: Ik heb geen idee. Ja, ik heb geen idee. Ik was nog in de 16 daar. En, maar ik heb geen idee. Ik moet het allemaal zien nog, ja.
1: Jullie pakken een punt. Heb je daar wat aan? Heb je het gevoel dat jullie hebben laten zien dat jullie echt nog voor die laatste kans wilden gaan? Want Europees voetbal, die play-off, zat er nog in?
2: Ja, qua vechtlust wel. Alleen het was wel vandaag te weinig. Ik denk dat we wel met vlagen oké, voetbal hadden, maar dat was eigenlijk te weinig. En de eerste helft te veel foutjes, waardoor zij steeds vanuit omschakeling gevaarlijk konden worden. En daar moeten we van leren. Ja.
1: Jij krijgt in de eerste helft een gele kaart na een overtreding op Kitolano. Daar is discussie over of dat geel of rood is. Hoe zie jij dat?
2: Nou, het was gewoon de bal. En kijk, het was bal. Ja, maar ja, het is geen intentie. Het is, ja, als er iemand voorlangs loopt. Ja, ik snap. En hij heeft er ook last van, hoor. Dus ik, ja, weet je, het is ook vervelend voor hem. Alleen, dat is in mijn ogen nooit de rode kaart. Nee, zeg maar. Nee.
1: Dankjewel. En gaan wij gelijk door met de keeper van Sparta, die het vaakst de nul heeft gehouden. Vandaag wel twee keer gepasseerd. Wat gebeurde er bij de twee tegendoelpunten? Laten we met de eerste beginnen. Miscommunicatie?
3: Ja, ik coachte tegen Lucendri van jij, van knik hem weg. En hij reageerde daar niet op. En daarom was het voor mij half werk. En niet sterk gedaan, gewoon miscommunicatie. Kijk dan. Ja, zie je? Je ziet het alsof hij hem gaat knikken. Daarom moet ik op reageren. Ja, dan ziet het er matig uit. Daarin komen we wel weer op 2 in voorsprong. En uiteindelijk speel je gelijk en dat is zuur. Maar ja, we hebben wel weer een puntje erbij en nog 2 te gaan. Dus de vertrouwen blijft voor de play-offs.
1: Je hebt ook nog een redding bij een hakbal van Soerai. Zag je die bal op het laatst heel snel komen? Was een wereldredding.
3: Ja, was een lekkere bal. Dan houden de jongens op de been ook weer daarin. Dat geeft je vertrouwen, ja. Je pak je top. Maar als je dan had gewonnen, was het helemaal lekker.
1: Ja, maar als we negatief zijn, zeggen we, laatste 11 wedstrijden slechts 1 overwinning. Maar als je positief bent, staan jullie, mede door de resultaten, Groningen verliest, op die plek waar je aan het eind van het jaar wil staan.
3: Daar gaat het om uiteindelijk. En wat ik net zei, we hebben alle vertrouwen nog in. Er zijn nog 2 wedstrijden. We weten dat Twente uit gewoon lastig wordt, maar Excelsior thuis, die wordt denk ik heel belangrijk. En ik heb alle vertrouwen in en we gaan het zien of we het gaan halen of niet.
1: Dankjewel. Joël Drommel was dat in die wedstrijd. Die eindigt in 2-2. Dirksen, hij heeft wel wat met de Rotterdamse bodem. Vorig jaar bezorgde hij Go Ahead Eagles in de Kuip de beker door de beslissende penalty te maken. En vandaag zorgt hij hier bij Sparta voor een 2-2 einduitslag na zijn knal in de droge hoek. En zo blijft het hier dus 2-2. Straks veel meer interviews, waaronder met Dirksen. Tot zometeen.

op het vliegveld geland van Barcelona. U rijdt naar de stad. Dan komt u links het stadion van Espanyol tegen. Real Club Deportiu Espanyol. Dit is het stadion. Espanyol staat 13e. Real Madrid 2e. Espanyol heeft in 2026 nog geen enkele competitiewedstrijd gewonnen. Wacht al 16 duels op een zege. Real Madrid heeft slechts één keer gewonnen in de laatste vier competitiewedstrijden. Maar het allerbelangrijkste is, als Espanyol wint of gelijk speelt, is Barcelona kampioen. In september won Real Madrid 2-0 van Espanyol. Goals van Militao en Mbappé, die zijn er allebei niet bij. Onder Xabi Alonso. Barcelona staat nu 14 punten voor. Nog 4 ronden te spelen. De keeper, Dimitrovic. Vroeger werd gezegd dat Espanyol Real Madrid hielp. Maar Espanyol wil echt winnen van Real Madrid.

als u van het vliegveld van Barcelona naar de stad rijdt, dan ziet u het witte dak van het stadion. Real Club Deportivo Español. Schrijfster is Gil Manzano.

0: Dimitrovic. El Hilali. Calero. Cabrera. Carlos Romero. González de Zárate. Terraz. Rubén Sánchez. Edu Expósito. Dolan. En voorop Roberto Fernández. Dit is de trainer Manolo González, 47 jaar. Hij geeft iedereen een hand in de dugout van Real Madrid. De VAR is Figueroa Vázquez, tweede van boven. Lunin in de goal. Alexander Arnold, Rüdiger, Huizen, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Pitar, Raim Diaz en Vinicius. Real Madrid heeft nogal veel geblesseerd.
1: A memoria de Isidro Oliveras Marquez, ex-vicepresident del Real Club Deportivo Español. Descansi en pau.
0: Een minuut stilte.

Isidro Marquez was een vicevoorzitter van Espanyol. Barcelona staat 14 punten voor. Nog 4 ronden te spelen. Real Madrid moet winnen. Anders is Barcelona nu al kampioen. Gil Manzano, u kunt beginnen. Bellingham krijgt een elleboog. Bij Espanyol ontbreken Paul Lozano. Die kreeg 2 gele kaarten tegen Levante in 3 minuten. Geblesseerd Puado de Gonge. Bij Real Madrid ontbreken Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Müller, Rodrigo. Volgende week is de Clásico. Barcelona, Real Madrid.

Henningham. Twint. Rüdiger. Huizen.

Verde. Courtois. Keeps volgende week. In de Klassico. Ryan Diaz. Pitar. Trent. Huizen.

thuis geweest. Dit is Robin Sanchez. En dat was geen goed schot van Roberto Fernandez. Een enorme kans. Bal door de benen van Huizen. Manolo González, 47 jaar, heeft een buikje. Cabrera, Dimitrovic. Dolan. Rubén Sánchez gaat zelf schieten.

Ocean. Union. Wade Diaz. Rüdiger. Ingooi. Espanyol.

Nero. Hilali. Is een overtreding. Van Huizen.

Arbeloa is de trainer van Real Madrid. Maar dat zal niet lang meer zijn. De naam van Mourinho wordt genoemd. Rooney. Opgevangen El Hilali. Sanchez. In de armen van Looney. Voorzet was van El Hilali. Pitar. Huizen. Brahim Diaz.

Geen overtreding. Vinicius. Bellingham. Weer Bellingham. Hij slalomt door de defensie. Wow. Het is de eerste keer dat Real Madrid in het 16 meter gebied kwam van Espanyol.

pips van een Espanyol verdediger op de paal. Alexander Arnold. Pitar. Tchouaméni. Brahim Diaz. Mendy.

Huissen. Mendy. Bellingham. Vinicius. Doel van González de Sarraten. Twee keer.

question. Rüdiger. Tchouaméni laat zich terugzakken. Bellingham. Trent. Huizen. Brahim. Trent. Mendy. Is weer geblesseerd. Daar heb je heel veel aan.

kant in de afgelopen twee jaar. Mendy. Niet eens de helft van de wedstrijden heeft gespeeld. Dat is raar. Van Garcia komt erin. En hij niet.

Valverde is nu linksachter. Trent. Niet goed. Tchouaméni, wel goed. Bellingham.

is in het veld. Mendy eruit. Alexander Arnold. Rüdiger. Corner. Arnold neemt de corner. Overgekopt door Huizen. Bal blijft in. Misverstand. Alexander Arnold. Valverde.

keer op. De geblesseerden van Real Madrid. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Wühler, Rodrigo en Dani Ceballos is buiten de selectie geladen. Die heeft ruzie met Arbeloa.

Tchouaméni. Huizen. Vinicius. Valverde. Trent.

Vinicius is de bal kwijt. Dimitrovic. Van Garcia. Buitenspel.

Geen goede trap. Tchouaméni. Het geblokkeerd. Van Garcia. Tchouaméni. Pitar. Alexander Arnold. Geen corner. Ingooi, Real Madrid. 20 minuten gespeeld. Valverde. Vinicius. Pitar. Valverde. Ruim Diaz. Dit mag. Brahim Diaz heeft geel gezien.

Het applaus geldt voor de speler die overleed. Het is al 15, 20 jaar geleden. Hilali. Huizen met een hakje.

Vinicius heeft iets gedaan. En hij heeft geel gezien. Hij trekt de Espanyol-speler onderuit.

ingooi. Espanyol. Tussen vier man in.

Tiris, Dolan, Vinicius, rood. Omar El Hilali.

trapt hem op zijn voet. De scheidsrechter gaat zelf kijken. Hij heeft rood gegeven.

Bilali. Over Sanchez. Mooi. Huizen. Brengt de bal over de lijn. Bilali.

Cabrera. Naar Carlos Romero. Cabrera. Dolan. Gaat de bal kwijt.

deze had kunnen zitten. Espanyol heeft al twee van zulke kansen gehad.

Er zit geen ziel in Real Madrid. Ze doen maar wat. Cabrera. Dolan. Vinicius. Corner.

Dimitrovic droogt zijn handen. Alexander Arnold neemt de corner. In de handen van Dimitrovic. Alilali. Calero. Alilali.

Lunin. Ingooi, Real Madrid. Dit is Dolan. Huizen.

Beringer. Rüdiger. Huyssen. Vinicius wordt uitgefloten. Een goede paas. Pitaar. Vrije trap, Real Madrid. Nolan. De lange mensen mee voorin. Rüdiger, Huyssen. Alexander Arnold. En gekopt. Dolan krijgt een zet.

Alvira. Wim Dias. Vinicius. En nog een keer. Maakt er een heel spektakel van.

Alexander-Arnold. Neemt de corners, neemt de vrije trappen. Nou, er staan drie man vrij. Of is het uit bij het spel? En drie man vrij van Real Madrid. Buitenspel. Trap van Dimitrovic. Van Casilla hield die bal tegen. Eerste corner, Espanyol.

36e minuut. Edu Exposito. Corner levert Espanyol niks op. Goed. González de Zárate. Nola. Romero. Real Madrid heeft meer balbezit, maar Espanyol is gevaarlijker. Dolan. Dit is de blessure van Mendy. 10 minuten geleden. Heel vaak geblesseerd. En hij hoeft er niet in te komen. Carreras. Vinicius. Hellingen. Valverde. Tchouaméni. Huizen. Brahim Diaz. Moet de bal krijgen naar Vinicius. Robert Sanchez. Goed geluk. Doet Rüdiger met je. Daar zit de eigenaar. Alan Pace. Rim Diaz. Bellingham. Trent. Valverde. Dat lukt niet. Dan maar weer de troef Vinicius proberen. De bal Valverde. Zo'n tent was vrij. González de Zárate. Cabrera. 5 minuten nog in de eerste helft. Opgeruimd. Frank Garcia. Dolan.

Iedereen wil bij de eerste paal zijn. Verder trapt de mis. Bellingham. Vinicius.

werd aan de grond geduwd door Dolan. Deze grensrechter slacht er wel. De 40e minuut. Het gaat geweldig regenen. Brahim Diaz. Over. De keeper, zegt Brahim Diaz, heeft de bal aangeraakt.

Uit deze beelden blijkt van niet. De 44e minuut. Huizen. Lunin. Rüdiger. Weer terug naar Lunin. Pitar. Ruim Diaz.

0-0. Laatste minuut van de eerste helft. Tenzij er nog wat bij komt. Het regent gestaag. Huizen.

Er komt wat bij. Drie minuten. Vinicius wordt uitgefloten. Rüdiger. Huizen. Vrije trap. Espanyol. Overtreding. Vinicius.

Huizen. Van Casilla. Pitar. Vasthouden. Gele kaart. Edu Exposito.

Vroeger speelde Espanyol in Sarriá. Als de dag van de wedstrijd kwam, dan liepen de supporters van Barcelona naar Sarriá. Dolan. En als de wedstrijd in Camp Nou was, Barcelona Espanyol, dan werd er met plantenbakken uit de flats gesmeten om de supporters van Espanyol te treffen. Die zat er bijna in. Valverde. Afgelopen. Eerste helft. 0-0. Meer kansen voor Espanyol dan voor Real Madrid.

als Espanyol gelijk speelt in deze wedstrijd, of wint, is Barcelona kampioen.

U bent in het stadion van Espanyol. Die spelen tegen Real Madrid. Het staat 0-0. Nog 4 wedstrijden te gaan.

nul. Heeft ieder een punt. Barcelona staat 13 punten voor. Nog 4 ronden te spelen. 12 punten te verdienen. Dus als het 0-0 blijft, is Barcelona kampioen.

hij is over een maand klaar. De oplossing was niet Alvaro Arbeloa.

tweede helft. Espanyol trapt af. Edu Exposito. Dolan. Mooi. Urco González de Zárate. Rudiger komt weg. Tchouaméni. Daar gaat iets niet goed. Van Espanyol in de eerste minuut.

opstellingen onder in beeld. Vinicius. De bal is voor Espanyol. Valverde. Bellingham. Bien. Roept het publiek.

vijfde minuut van de tweede helft. Dolan weer. Gele kaart voor Trent. Vijf gele kaarten uitgedeeld. Och. Trent komt op zijn voet op het scheenbeen van Dolan. Dolan loopt weer, maar niet van harte. Edu Exposito. Diaz werd tot twee keer toe vastgehouden. Ja, het is een vrije trap natuurlijk. Van grote afstand, niet hard.

Rüdiger. Huizen. Bellingham. Als u later hebt ingeschakeld, dan moet ik u nog een keer vertellen dat Real Madrid zonder Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Güler, Rodrigo speelt. En Dani Ceballos is buiten de selectie gelaten door Alvaro Arbeloa. Die heeft ruzie

Romani. Vinicius. Voor Real Madrid. Prachtige actie van Vinicius Junior.

Nu staat Barcelona 11 punten voor. Nog 4 ronden te gaan. Dus volgende week Barcelona, Real Madrid.

Romero. Hij deed wel eens goed. En er zat iemand aan. Terras. Fernandes zat eraan. En daarom is het geen corner.

Nu is het een hele andere wedstrijd. Real Madrid staat voor. Vinicius. Bellingham. Santuono. Trent. Weer Trent. Dolan. Heeft al een gele kaart. Dit leidt tot niets. Van verder. Bellingham. Real Madrid komt op gang. Dan staat er ook nog glijden uit. Roberto Fernandez. Koppen, maar hij staat buiten spel.

Bellingham. Alexander Arnold. Een uur gespeeld. 31.733 toeschouwers.

verder. Krijgt de bal nog voor. Mastantuono. In de voeten van Tchouaméni. Dolan loopt niet zo hard als Rüdiger.

Tchouaméni. Vinicius. Mooi gespeeld. Frank Garcia. Bellingham. Tegen Pikkel op.

Minuut 63. Vinicius. Hij wordt een beetje boos. Lange mannen voorin.

deze stand staat Barcelona 11 punten voor Real Madrid. Mooie beweging. Rüdiger staat in de weg. Twee meter naast. Het was maar een halve meter naast. De ruimtes worden groter. Garcia, Vinicius. Bellingham, hakje. En schitterende goal. Hij werd gedurende de wedstrijd steeds uitgefloten. Maar dit is een geweldige goal. 0-2.

Vinicius, Bellingham, hakje. Vroeger, bij het oude Sarria, stonden er bomen om het stadion. En daar floten de parkieten. Daarom wordt Espanyol ook wel de Pericos genoemd. Garcia. Van Garcia. Bellingham. De supporters van Espanyol fluiten hun eigen ploeg uit. Bellingham. Alexander Arnold. Huizen. Bellingham. Alexander Arnold. Huizen. Vinicius. Trent, Valverde, Tchouaméni, Van Garcia, corner, Real Madrid. Hij kreeg de bal op niet zo'n goede plaats.

Merel. Dan zo doorlopen. Van Kassia ramt weg. Dolan krijgt die bal uit zijn gezicht. Vinicius. Terrat duwde. Vinicius op zoek naar zijn derde. Ik denk dat het een overtreding is van de Espanyol-speler.

Fernandes gaat eruit. Terrat gaat eruit.

spits die er nu in komt. Als vervanger voor Roberto Fernandes. Die lijkt op El Bundy. Dat was hem. Kike Garcia.

De Espanyol spelers schieten vooral door het midden. Van Garcia. Vijfde corner, Real Madrid. Espanyol is kapot. Alexander Arnold neemt de corner. Neemt ze allemaal. Vrije trap. Voor Espanyol. Dimitrovic werd gehinderd door Gonzalo Garcia. Hij sprong wel hoog. Carlos Romero.

Jeremia. Achter de bal. Weer Jeremia. Twaalf minuten nog, plus extra tijd. Bellingham. Frank Garcia. Overgenomen door Pickel. Vinicius. Applaus voor de duik van de keeper.

zit er als een staar in de weg. Constantuono. Bellingham. Vinicius. Van Gonzalo Garcia. De scheidsrechter werd geraakt. Normaal gesproken geef je dan een scheidsrechtersbal aan de ploeg die het laatste bal had. Nu niet. Huizen.

Riddiger. Valverde. Bellingham. Marcel Tuono. Paul Lozano. Palacios. Komt erin. De man van twee goals gaat eruit.

Camavinga dus. Vinicius eruit. Tchouaméni er ook uit. De jonge César Palacios, 21 jaar, heeft al 2 wedstrijden voor Real Madrid gespeeld. Dit is zijn derde. Rüdiger. Bellingham. Huizen. Palacios wordt vastgehouden. Gele kaart. Voor Urco González de Zárate.

Manolo González. Moet nog op zijn post blijven. Maar Espanyol dreigt naar de laatste plaatsen te verhuizen. Camavinga verdedigt goed. Carlos Romero.

Iker Garcia. Scoorde 4 doelpunten tegen Real Madrid. Dit schot gaat het stadion uit. Komt wellicht op een landingsbaan terecht.

van Toronto.

15 minut. Manuel González Alvarez, oftewel Manolo González, is de trainer van Espanyol. Trainer ploegjes als Montanesa, Badalona, Ebro. Als trainer van de B-ploeg van Espanyol,

quarter. 5 minuten erbij.

Promotion. Salverde. Salverde. Frank Garcia. Corner. Hij kan niet meer lopen. Fernando Calero.

De supporters van Real Madrid moeten nog even blijven. Roept de speaker om. Dimitrovic. Camavinga. Garcia.

Dat was Romero. Een linksback. Die loopt niet overal. Rüdiger.

Angelo gooit. Nog 2 minuten. Joffre. Camavinga. Tuono.

Vinicius. Camavinga. Palacios. Rüdiger. Alexander Arnold. Laatste minuut. Valverde.

Real Madrid wint in het stadion van Espanyol. Real Club Deportivo Espanyol. Twee goals. Vinicius. Eén aangegeven door Gonzalo Garcia. En de tweede door een hakje van Bellingham. Espanyol 0. Real Madrid 2. Volgende week zondag, 10 mei, wordt de competitie beslist. Want dan vieren we de Clásico. Barcelona, Real Madrid. En daarom waren Courtois, Mbappé, Hüle, Rodrigo er allemaal niet bij. Barcelona staat nu 11 punten voor op Real Madrid. Nog 4 ronden te spelen.

0: Welkom terug in Groningen. Dit is kwart over twee vanmiddag. Deze man heet Tieme Smit. En hij loopt een heuse marathon in de Euroborg. Dat doet hij door 120 rondjes om het veld te lopen. Reken maar uit, dat is precies 42 kilometer en 195 meter. Hij heeft zelfs even over de tribune gelopen tijdens de warming-up van de beide teams. En hij doet dat in het kader van de actie Meer en Beter Bewegen. Een actie van de maatschappelijke tak van FC Groningen. Nou, wij ondersteunen die actie van harte. Hier zien we hem tijdens de warming-up, een kwartiertje 20 minuten geleden. En dit is live. En volgens mij is hij bezig aan zijn laatste twee rondjes. Hij is hier een beetje in de buurt. Anko, we gaan hem even aanmoedigen. Tieme Smit, 120 rondjes om het veld, is 42 kilometer. Als de trainer tegen jou gezegd had, jongens, doe het rustig aan vandaag. 120 rondjes en je kunt douchen.
1: Paul, ik moet er niet aan denken.
0: Ja, daar komt hij. Hij is nu vlak achter ons. Kom op, Tieme, zet hem op. Ja, mooi hoor, dat hij dit doet. Geweldig. De spelers komen zo uit de tunnel. Dan zou Tieme precies klaar moeten zijn. Dat betekent dat wij nog even tijd hebben om te praten over de wedstrijd. En ook over de keuzes die gemaakt moeten worden. Vul mij op. Ik had het met Ruben Danel over dat druk zetten wat Excelsior graag doet. Wat Groningen ook graag doet. Of hij dat ook in een uitwedstrijd wil doen. Hij bevestigde dat niet helemaal. Hè? Wat is nou het slimste voor Excelsior?
2: Nou, ja, ik neig eigenlijk naar... Ik vind namelijk niet dat Groningen heel makkelijk onder druk te zetten is. Ik vind ze daar heel goed in om daar onderuit te spelen. Vaas heeft daar ook een rol. En aanvallend vind ik Groningen eigenlijk het sterkst. Als ze kunnen omschakelen en als ze ruimtes krijgen. Dan hebben ze echt uitstekende lopers. Maar als het wat compacter wordt en Excelsior verdedigt wat lager... Ja, dan heb ik best wel wat wedstrijden van Groningen gezien waarin ze... Ja, waarin ze ook wel wat ontberen. Waarin ze heel moeilijk tot kansen komen. En dan wordt het wat stroperig. Dan gaat het heel langzaam van kant naar kant. En dan missen ze echt wel die individuele acties. En dat is ook wel een optie voor Excelsior, denk ik. En, we weten het niet zeker. Maar ik verwacht Excelsior misschien vandaag ook wel een paar keer in dat lage blok, hoor.
0: Ja, moeten ze echt helemaal gaan inzakken? Of zeg je, kunt ook zeg maar tot aan die kop middencirkel?
2: Ja. Ja, dat ligt er een beetje aan. Normaal gesproken doen hun het druk zetten met z'n drieën. Maar dan zou je kunnen zeggen, we wachten ze kopcirkel op. En we spelen maar met 30 meter in onze rug. Nou ja, dat is voor die lopers van Groningen. Wordt er dan al een heel groot gevaar getackled.
0: Ja, op zich betekent het ook dat Excelsior misschien makkelijker ruimte...
2: Sorry, Chris, ik hoor je even niet meer.
0: Hij
2: neemt nog een sprint.
0: Ja, wacht
2: even. Hij sprint.
0: Dit is de sprint, de eindsprint. Hij heeft een haas ook, hè. Team Siemens, jongens. Hij heeft een haas ook. Laatste 60 meter. Hij gaat de bal klaarleggen. En dan komen de spelers naar buiten voor de wedstrijd. Wat een timing. Geweldig. 42 kilometer en 195 meter rond de voetbalveld.
2: Ja, grote klasse. Doet het niet meer na, hoor, Chris.
0: Geen enkele weddenschap zou mij daartoe kunnen aanzetten. Tieme Smit doet het wel. Hij legt de bal klaar. En dat betekent dat de spelers naar buiten kunnen komen. Snel naar Michiel Teling voor de eerste helft. Groningen Excelsior. Veel plezier.
3: Ja, dankjewel Christian en uiteraard ook vanaf de commentaarpositie. De complimenten voor Tieme Smit. Nog eventje te doen. 120 rondjes rondom het veld van de Euroborg. Uitstekend gedaan. De hele middag heeft hij gelopen. Daar zien we inmiddels de spelers klaarstaan in de catacomben. De spelers van FC Groningen en Excelsior met in het midden de scheidsrechter Ingmar Oostrom. Afgelopen dinsdag was hij nog scheidsrechter bij de keukenkampioen playoff wedstrijd tussen Roda JC en RKC Waalwijk. Vandaag dus de scheidsrechter bij Groningen Excelsior voor beide ploegen. Een hele belangrijke wedstrijd. Groningen wil uiteraard naar de playoffs. En Excelsior wil graag daar staan waar het nu staat, op de 14e plaats. Het heeft 3 punten minder dan PEC Zwolle. Het staat gelijk in punten met Volendam. Excelsior heeft een iets beter doelsaldo. Excelsior heeft 1 punt meer dan Telstar. Het doel boven die 16e plaats eindigen. Want de 16e plaats is vaak fataal. Twee ongewijzigde teams dus tegenover elkaar. Groningen ten onder in de Kuip vorige week zaterdag. op bezoek bij Feyenoord. 3-1 nederlaag, een vrij kansloze nederlaag. Maar in de serie daarvoor was Groningen wel 5 wedstrijden ongeslagen. En pakte het in die 5 wedstrijden, maar liefst 10 punten. We zien Younes Taha, we zien Marvin Peersman. Wedstrijd dus die in het teken staat van meer en beter bewegen. Een speciale aanvoerdersband voor de captain van FC Groningen, Marco Rente. Op dit moment dus 9e FC Groningen. Dat is goed voor deelname aan de play-offs voor een plaats in de voorronde van de Conference League. En Excelsior op dit moment 14e met 31 punten uit 31 wedstrijden. De opstelling van Groningen kent u. Dezelfde elf. Met Taha vanaf rechts, Schreuders vanaf links. Van Bergen in de punt van de aanval en daarachter Van der Werf. Scoorde ook eerder dit seizoen in de wedstrijd in Kralingen, Tom van Bergen. Groningen won op bezoek bij Excelsior met 2-0. Scheidsrechter dus Ingmar Oostrom, hier met de captains. Rente en Wiedel. Als Fase nog even de bal komt voelen.
1: Goed zo.
3: En daar de tos gedaan wordt.
1: Staan.
3: En dan kunnen we nog even kijken naar de opstelling van Excelsior. De opstelling van Ruben den Uyl. Met Stijn van Gassel voor de 100ste keer in een eredivisiewedstrijd onder de lat. Ook hij heeft natuurlijk een basisplaats. Derencili, Sanchez, Fernandez. Achterin Meijsen, Wiedel, Schouten en Zagre.
4: Boys, let's take on what we started last week with the game against Utrecht. Let's take on a lot of stuff from that game, boys. But today is going to be completely different. But the intensity, the mindset, the way we go into duels, the way we run for each other, that's going to be the same, if not even more. So, let's go, boys.
5: Everyone, guys.
3: Even meeluisteren bij Wiedel. Hij zit daar met een grijns. Zo van, dat gaat goed komen vanavond, den Uyl. Samen met zijn assistent Michel Breuer. Maar voor beide ploegen zijn het dus zijn de belangen groot. Hij speelt dus een 100ste eredivisiewedstrijd. Dit seizoen 6 keer de nul. Stijn van Gassel. Lukt hem dat ook op bezoek bij Groningen. Achterstand op FC Utrecht. 5 punten voor Groningen. Gelijk met Sparta. Voorsprong van 5 punten op Go Ahead. Hier de aftrap van Hartjes. En dan zijn we onderweg in Groningen. Eerste balcontact voor Meijsen, die dus opnieuw de rechtsback is. Bronckhorst op de bank. Excelsior straalt uit dat het in de openingsfase vooruit wil. Heerlijke omstandigheden voor een voetbalwedstrijd, vooral voor het publiek in Groningen. Het is nog dik 20 graden. Goeie tackle van Dies Jansen. Schreuders ziet de ruimte aan de rechterkant. Slim het lichaam gebruikt door Van Bergen. Zo komt hij heel even los van Zagre, die wel kan onderscheppen. En ook onder druk gezet, Zagre. De wedstrijd eerder dit seizoen in Rotterdam leverde niet alleen 2 Groningse doelpunten op en 3 punten voor de ploeg van Lucky. In die wedstrijd ook 2 rode kaarten. 1 voor Middendorp en 1 voor Rente. Wie vangt hier de bal op? Dat is uiteindelijk Peersman. Tika de Jonge. Hier gaat Taha. Van Bergen voor het doel. Taha krijgt de bal daar niet. Het wordt wel een hoekschop via Wiedel. De centrale verdediger durfde daar geen risico te nemen. Had hem eventueel ook kunnen aannemen. Rente en Jansen mee naar voren. Hier is de kopbal van Rente. En dat is bijna de openingstreffer voor Groningen. Niet zo heel veel doelpunten gemaakt dit seizoen, de rechtsback. Slechts 2. Hier heeft hij toch echt de mogelijkheid om zijn derde te maken. Belangrijk daar op de doellijn zo'n beetje. Wiedel. Nieuw de hoekschop voor Groningen. En nu zit hij er wel in. Helemaal vrij bij de tweede paal. Tika de Jonge. Dekkingsfout van Jewelste bij Excelsior en ook Van Gassel is gezien. Groningen razendsnel op voorsprong.

Dat mogen de verdedigers van Excelsior zich aanrekenen. Eerst al die grote kans voor Rente. En hier voor Tika de Jonge, helemaal vrij is hij. Ontsnapt aan alle aandacht. En knikt die bal via Van Gassel tegen de touwen. 1-0 FC Groningen. En dan vraag je je ook af, had Van Gassel daar niet meer kunnen doen? Ik denk het eigenlijk wel.

Bergen, Taha. Voetje van Wiedel ertussen, Rente. Daar komt Groningen alweer, dat fel van start gaat. Van de Werf. Verdedigd hier door Zagre. Weinig problemen gehad met Excelsior in de meest recente ontmoetingen. 12 van de laatste 14 keer gewonnen. 10 keer de nul. Ook vandaag dus een hele goede start. Het is een stevige, het mag door van de scheidsrechter. Dan ligt er ineens ruimte voor Excelsior. De recht. En dit schot levert wel een rebound op. Weggegeven door Fase. De doelpoging van Hansson. Eerste schot van Naujox. Bal niet al te best verwerkt door Fase. Weliswaar naar de buitenkant, maar zo in de voeten bij Hansson. Goed verdedigd vervolgens door Rente. Zijn de corners van Excelsior net zo gevaarlijk als die van Groningen? Hansson zoekt het bij de tweede paal. Dat kan gekopt worden en dat is zeker niet ongevaarlijk. Razendsnel het spel alweer hervat door Fase. Leuke openingsfase.

Peersman. Dit is buitenspel voor Van Bergen. De vlag gaat nog niet omhoog. Nu alsnog. Net iets te vroeg gestart. Wellicht had Peersman de bal eerder kunnen geven.

Jansen. Schreuders. Taha laat ze invallen. Is boos op scheidsrechter Oosterom dat hij de vrije trap niet krijgt. Gevangen door Schreuders. Goed gespeeld. Fika de Jonge. Het is druk daar in de middencirkel. En Excelsior is er met de bal vandoor. Yegoyan, Hansson. Krijgt hem uiteindelijk niet bij Sanchez Fernandez die naar binnen kroop. Maar daar waar het kan, gaat Excelsior absoluut in de aanval. En wil het op jacht gaan naar de gelijkmaker.

0: Beersman.
1: Veel beweging bij Groningen. Taha, met een gelukje krijgt hij hem bij Van Bergen, die hem vervolgens wel kwijtraakt. Jansen vangt op, laat het over aan Peersman. Wiedel, beetje op goed geluk gespeeld. Afvallende bal, wel weer opgepikt door Excelsior. In dit geval door Yegoyan. Zagre, hier is Yegoyan. Niet al te veel lengte bij de aanvallend ingestelde spelers van Excelsior. De Recht en Noah Naujox. Naujox die vandaag jarig is, 24. Goeie bal dit van Gassel op Zagre. Zagre, mag wel ruimte. Yegoyan. Hansson. Moeilijke bal en een kans. Omdat die bal daar blijft liggen voor Sanchez Fernandez. En daar zat echt iets in voor Excelsior. Goede voorzet van Hansson. Jansen taxeert die bal niet helemaal goed. Maar zit er uiteindelijk wel heel belangrijk tussen met zijn uitgestoken been. Waardoor Sanchez Fernandez niet vrij kan schieten. Daardoor dus wel een hoekschop. Sanchez Fernandez. Fase niet lekker. En dan zit hij erin. Nee, voor de doellijn net weggehaald. De kopbal van Wiedel. Maar zo dringt Excelsior aan na 10 minuten. Schouten. Hansson. Countermogelijkheid wellicht voor Groningen. Van Bergen. Sterk verdedigd door Zagre. Zo is het toch een behoorlijk open wedstrijd in de eerste 10 minuten. En het scheelde helemaal niets of Wiedel had de gelijkmaker gemaakt. En daar komt Excelsior weer. Peersman heeft iets te veel tijd nodig. Het is wel een overtreding van Sanchez Fernandez. Hele belangrijke rol op de doellijn dus. Na deze kopkans die echt levensgroot is voor Wiedel. Maar fantastisch gedaan door Marco Rente. Want bij Excelsior tellen ze hem al. Als Wiedel daar vrij kan koppen. Schreuders. Opnieuw vol druk vooruit van Excelsior. Fase wordt daar niet nerveus van. Bereikt Tika de Jonge, Peersman, Land. Mag helemaal open aan de linkerkant, maar dan komt de paas niet. Wiedel belabbert de bal door Schouten. Kopduels mogen het probleem niet zijn voor Dies Jansen en Tijmen Blokzijl. Maar zo maakt Excelsior, ook al staat het met 1-0 achter door die vroege openingstreffer van Tika de Jonge, maakt Excelsior toch gewoon een hele goede indruk. Schattingsfout, Zagre. Van Gassel. Sanchez Fernandez. Hartjes.

Schouten. Dat is niet te belopen voor Hansson. Alsof de spelers eventjes op adem moeten komen na die openingsfase waarin het tempo best hoog lag en er veel gebeurde. Jansen levert de bal in bij Lewis Schouten. Sanchez Fernandez. Te makkelijk kwijt. De Jonge weer levert Groningen de bal te snel in. Uiteraard ook de verdiensten van Excelsior. Ruben Den Uyl is er even bij gaan staan. Zegt tegen zijn keeper, doe het maar heel even rustig aan. Hansson, goed werk van de recht. Hansson. Zagre. Heel veel ruimte hier voor Yegoyan. Meissen. Door Naujoks. Dit is buitenspel denk ik voor Sanchez Fernandez. Maar de vlag blijft omlaag. Dan is het een enorme kans. En moet het hier raak zijn, maar wordt het niet afgemaakt. En nu alsnog die vlag omhoog. Wellicht dat de recht zelf ook in de gaten had dat dit buitenspel was. En dat hij daardoor de scherpte niet had. Ja, kijk naar Fase. Die is ook geïrriteerd. Zo van, als het zo overduidelijk is, waarom gaat de vlag dan niet wat eerder omhoog? Nu levert het een blessure op bij de keeper van FC Groningen. En heel veel boosheid bij Fase. Hier de paas van Naujoks. En dan is het echt overduidelijk buitenspel van Sanchez Fernandez. Kijk, als er twijfel is, begrijp je dat de assistent scheidsrechter wacht met zijn vlagsignaal. Maar hier was toch geen enkele twijfel. En dan laat hij het doorgaan en levert het deze situatie op. Waarbij hij dus pijnlijk op zijn knie wordt geraakt. Tigo Land was even, terwijl het spel stil lag, op bezoek bij Lucky. Kijk, nu gaat de vlag dus wel meteen omhoog. Voor buitenspel. Aan de andere kant van het veld. Zo zitten de twee assistentscheidsrechters niet op één lijn. Zeggen ze nu bij Groningen dat dit helemaal geen buitenspel was. Om het verhaal nog wat interessanter te maken. En kijk naar de statistieken van het eerste kwartier. 1.0 expected goals voor Excelsior. Ja, de mogelijkheid voor Wiedel was echt heel groot. Inmiddels hier Zagre. Een scherpe voorzet. Met Kian de Recht die daar wel in positie was. De kansen dus voor zijn ploeg. In het eerste gedeelte van de wedstrijd nog niet het doelpunt.

Drenthe. Bal in de ruimte gespeeld, maar Zagre is serieus snel. Dat zie je niet zo heel vaak, zo'n mislukte trap bij Van Gassel. Druk gezet, dat levert Excelsior de bal op bij Hansson. Yegoyan

hartjes gekoppeld op het middenveld aan Tika de Jonge. Belangrijke speler op het middenveld van FC Groningen. Tika de Jonge, de maker van de openingstreffer. Poef, dit gaat net goed. Van Gassel onder druk van Taha. Zo komt Groningen nu toch al een tijd niet meer aan aanvallen toe.

twijfel bij Van Gassel. Blokzijl laat zich niet wegzetten. Schreuders moet eerst 20 meter overbruggen voordat hij wat meer op de helft van de tegenstander komt. En nu alsnog gefloten door scheidsrechter Oostrom. Die heel even de voordeelregel toepaste, maar de overtreding wel zag ten opzichte van Schreuder. En dus oppassen geblazen voor Excelsior, want de eerste twee corners leverden heel veel gevaar op en het doelpunt dus van Tika de Jonge. Vrije trap van der Werf. Van Gassel had hem hier denk ik kunnen vangen. Kiest ervoor om hem weg te boksen. Gooit hem op het hoofd bij Yegoyan. Het is nu aan Groningen om het spel te maken. Jansen. Schreuders zet goed door, loopt hier Meijsen vast. Maar is te fel, Schreuders. Trap van Gassel is niet goed. Bij Rente. Het is gezien door Fase. Taha zou kunnen verlengen. Dan ligt er heel veel ruimte. Goed balletje. Precies op het juiste moment. Mogelijkheid voor Van der Werf. Van der Werf gunt de bal aan Taha. Maar dan zit er een speler van Excelsior tussen. En schakelt Excelsior heel razendsnel om. Nou Joks. Rente op tijd terug. Hoekschop. Dat heeft Excelsior dan wel goed voor elkaar zodra ze de bal veroveren. Gaat het echt heel snel naar de overkant. Je ziet aan het gezicht van Den Uyl dat daar meer in zat voor zijn ploeg. Schop, Emiel Hansson. Scheidsrechter heeft oog voor wat geduw en getrek tussen Wiedel en Dies Jansen. Niet meteen een situatie om over te vergaderen. Zoveel is daar nou ook weer niet aan de hand. Dat zie je 100 keer in een wedstrijd. Nu dan alsnog de hoekschop van Hansson. Tweede paal, Fase. Oh, die... krijgt de bal uiteindelijk per ongeluk tegen zich aan. En dan heeft hij hem wel goed te pakken. Zag het toch niet lekker uit. Van der Werf nu. Groningen is eruit met 5 man. Peersman. Overtreding. Aangetikt door Naujoks. En ook even last. Peersman. Maar bij die corner zojuist... ging Fase toch vrij knullig onder de bal door. Ja, Jansen met Wiedel. Fase, ja, echt tussen wal en schip. En via Rente krijgt hij die bal tegen het lichaam aan. Wel een hele goede spelervatting daarna. Ook was een kracht natuurlijk.
Werf. Niet al te vaak in de as. Daar zien we toch vaker Taha. Vraagt nu ook weer om de bal, Younes Taha. Peersman. Schreuders. Tegenover Hartjes. Jansen. Is hem bijna kwijt. Gaat er fel in, maar speelt de bal. Dus mag Groningen door. Komt Schreuders er niet uit. Maar zit er nog wel muziek in deze aanval voor FC Groningen. Rente. Van de Werf.

0: Blokzijl.
1: Oh, goed gespeeld. Taha, dit moet de 2-0 zijn. Taha, wat een kans. En natuurlijk wordt er op het allerlaatste moment goed verdedigd door Hartjes. Maar het duurt hier gewoon te lang bij Taha. Heel goed gespeeld door Groningen. Al vraag je je af of dat nou precies de bedoeling was. Die steekpaas van Tigoland. Hoe dan ook. Taha. Als je hier iets sneller handelt. Is het waarschijnlijk wel 2-0. Hoekschop. Levert weer problemen op voor Excelsior. Nu kan het gaan omschakelen. Sanchez Fernandez is natuurlijk snel. Schreuders in de achtervolging. Sanchez Fernandez. Schreuders speelt de bal. En hier is de bal over de achterlijn. Maar niet volgens de assistent. En dus mag Groningen door. Ruimte voor Peersman. Land. En even rust. Al zal het van tijdelijke aard zijn, Blokzijl. Goed weggedraaid. Land versneld. Tigoland. Uiteindelijk toch niet de oplossing gevonden. Zo gaat het niet bij die ene goal blijven van Tika de Jonge. In een wedstrijd die heel aantrekkelijk blijft, heel open is. En in een behoorlijk tempo, want af en toe zie je gewoon spelers eventjes voorover gebukt staan. Om op adem te komen, zojuist Marco Rente. Peersman, daar gaat Taha van Gassel.

Schouten. Hartjes. Met zijn verdedigende actie zojuist ten opzichte van Taha. Wellicht een doelpunt voorkomen. Zoals Rente dat aan de andere kant van het veld al eerder deed. Met die bal van de lijn naar de kopbal van Wiedel. Toch allemaal hoogtepunten ook in deze eerste helft.

0: Schritt.
1: Fase. Beetje kort voor Jansen. Goed opgelopen.

Druk zetten van Bergen, hier ook van Schreuders. Sanchez Fernandez. Is er vandoor, Sanchez Fernandez. Ik denk wel buitenspel. Het doet er niet toe, want hij komt sowieso niet bij de bal. Twee goals vorige week tegen FC Utrecht. Vier treffers in de laatste vier wedstrijden. In een totaal van vijf goals in dit seizoen. Hier gaat Rente. De bal gaat over de zijlijn. Heerlijke omstandigheden dus om op de tribune te zitten vooral. Voor de spelers zal het warm zijn. Het is ook wat broeierig warm in Groningen. Dan gaat Sanchez Fernandez, die krijgt de bal eigenlijk cadeau. Sanchez Fernandez, doet hij het zelf? Ja, hij doet het zelf. Redding fase. En daarna opgelost in samenwerking met Jansen.

Bergen wil de bal wel. Fase heeft andere ideeën. Dan gaan we het over aan Jansen. De bal dit voor Peersman.

Heinz een eentje voor. Hansson. Zagre. Steeds wat minder tijd. De bal over de zijlijn.

Zo komt Groningen niet meer zo vaak in de problemen als in het eerste kwartier van de wedstrijd. Is het heel dicht bij de 2-0 geweest. Via Taha. Maar maakt Excelsior alles behalve een verslagen indruk. Maar speelde het een prima wedstrijd. Buitenspel. Dreigt hier voor Naujox. Paas is sowieso niet op maat van Gassel. Maar dat geeft Excelsior natuurlijk wel de gelegenheid om Groningen eventueel daar vast te zetten in de hoek. Als Peersman gaat ingooien.

rente. Geen controle bij Van der Werf. Prima verlengd. Blokzeil.

Land. Schreuders. 10 minuten nog in de eerste helft. Met name het eerste kwart. Zeer aantrekkelijk. En we hebben afgelopen week kunnen zien dat je ook in razend hoog tempo kunt voetballen. 90 minuten lang. Maar ja, we kijken nu natuurlijk niet naar Paris Saint-Germain en Bayern München. Spelers van Groningen en Excelsior doen het in het tweede gedeelte van de eerste helft toch wat rustiger aan. Taha, goede bal er tussendoor. Schreuders, Van Bergen en Van Gassel met de redding. Maakt ze makkelijk de laatste tijd. Tom van Bergen. Prima gespeeld door Taha. Hoe is de organisatie nu bij Excelsior als Groningen weer de hoekschop mag gaan nemen? Rente onderweg naar de eerste paal. Nu loopt het wel goed af voor Excelsior. Weggekopt door Wiedel. Slordig balverlies, Hansom. Zagre. Ja, dan gaat Sanchez Fernandez blokzeil. Niet alleen had hij een kleine voorsprong, ook heeft hij een goede tackle.

ruim 37 minuten onderweg. Hij liep dus een marathon. Eerder vandaag hier in het stadion. Tieme Smit, de spelers van FC Groningen, hebben op dit moment gezamenlijk met z'n elfen ook die afstand afgelegd. Ingeleverd door Van der Werf, die matig speelt in de eerste helft. Nog niet heel veel geslaagde acties heeft laten zien. Tycho Land. Niet die paas van Blokzijl en daarvan kan Excelsior wellicht profiteren. De Recht. Hansel voor het doel, maar De Recht voert zijn actie te ver door. Wel een hoekschop. Jansen opnieuw de bewaker van Bidel. Ook Louis Schouten is mee naar voren. Hij wordt bewaakt door Rente. Hier komt de corner van Hansel. Vaas uit positie. En de bal binnengekopt door Bidel. En het doelpunt staat. Maar wordt er daar niet een overtreding gemaakt in het strafschopgebied? Nu zit hij er wel in voor Bidel. Eerder werd zijn bal nog van de lijn gehaald door Rente. En de spelers van FC Groningen kijken naar scheidsrechter Oostrom. De hoekschop van Hansson. Let op Etienne Vaas, want die wordt daar min of meer van zijn sokken gelopen door Meijsen. Kan daardoor totaal niet meer bij die bal komen. En kan hem ook niet tegenhouden als er gekopt wordt. Ik ben toch benieuwd wat de videoscheidsrechter hiermee gaat doen. Blijkbaar werd het niet gezien door Oostrom, want die wees meteen naar de middenstip dat het een doelpunt was. En daar blijft het ook bij. Geen vrije trap voor FC Groningen en Vaassen. Nee, het is de gelijkmaker van Wiedel, kort voor rust. Je kunt je alleen wel afvragen of Vaassen hier niet wordt gehinderd door Peersman in plaats van door Meijsen. Dan gaat de scheidsrechter daar natuurlijk niet voor fluiten. Dan grijpt de videoscheidsrechter ook niet in. Het doelpunt niet onverdiend voor Excelsior. Als je kijkt naar de mogelijkheden die de ploeg heeft gehad in de eerste helft. Blokzijl. Van de Werf. Terug van Tika de Jonge, van de Werf. Goede bal op Taha. Gevaar is nog niet geweken voor Excelsior. Schreuders. Van Bergen kiest positie. Taha komt er niet bij. Hartjes durft dat zo op te lossen via Van Gassel. Oppakt, zodat Groningen die vrije trap niet snel kan nemen. Zijn tweede doelpunt dus in dit seizoen voor Wiedel. Zo maken toch ook de standaard situaties het verschil in deze eerste helft. Oostrom is weer streng, waarschuwt. Vrije trap, Groningen.
hoofd bij Hartjes. Nog maar een keer kijken naar het doelpunt van Excelsior. Ook deze treffer dus uit een hoekschop. Het is lastig te zien, maar het lijkt er toch vooral op dat ook Peersman in aanraking komt met zijn eigen keeper. Ja. Meijsen zit daar toch ook wel dichtbij. Het is toch ook niet zo dat Etienne Vaase hier vrijwillig naar de grond gaat. De keeper wordt dusdanig gehinderd in het 5 meter gebied. Dat je deze treffer er ook zou af kunnen keuren. Excelsior kan in de aanval. Diego Jan. Meijsen komt. Meijsen met nog een kans. En uiteindelijk de rebound. Dit schot van Naujoks. Als het uitverdedigen matig is hoor, bij Van der Werf. De minuut van de eerste helft loopt. Wat ook wel opmerkelijk was bij de gelijkmaker van Excelsior, dat de videoscheidsrechter toch vrij snel besloot om daar niets mee te doen. Wellicht iets te snel.

0: Heel veel oponthoud is er niet geweest in de eerste helft, maar een minuutje zal er toch wel bij gaan komen. En zo is het, als ik nu naar de vierde man kijk. Beersman. Goed geluk. Dat levert wat irritatie op bij Van Berg. Geen vrolijke gezichten op de bank bij FC Groningen. Dat op 2-0 had kunnen komen via Taha. Ook nog een serieuze mogelijkheid kreeg via Van Bergen. Hij gaat alvast richting de kleedkamer. Ruben Den Uyl. Zijn ploeg kwam vooral sterk voor de dag in aanvallend opzicht. In de eerste 20 minuten. De beslissing voor wie deze ingooi is, laat de scheidsrechter maar zitten, Oosterom. Hij fluit voor het einde van de eerste helft. En er klinkt zelfs een fluitconcert vanaf de tribunes. Groningen kwam op voorsprong al heel snel door de kopbal van Tika de Jonge in de derde minuut. Maar daarna waren er echt mogelijkheden voor Excelsior om op gelijke hoogte te komen. Dat duurde uiteindelijk vrij lang, maar het doelpunt viel wel 5 minuten voor rust. Een doelpunt waarover je wel kunt discussiëren, want Etienne Vaassen werd behoorlijk gehinderd. De keeper van FC Groningen, Oosterom, greep niet in en dus komt Vaassen hier nog even verhaal halen. We gaan er even kort tussenuit hier in Groningen en zijn zo dadelijk uiteraard bij u terug met Anko Jansen en Christian Willaert. Groningen tegen Excelsior staat halverwege 1-1. Tot zo.
1: Is het dan een tegenstander?
2: Welkom terug in de Euroborg. Het is 1-1 en het was een eerste helft van de spelervattingen. Tika de Jong die kon juichen, net als Caspar Videl. Beide scoorden uit de corner. Nou, laten we die goals er maar bij pakken, Anko. Ze hadden al een waarschuwing gehad, Excelsior, met een kans van Rente.
3: Ja.
2: Binnen 10 minuten, de tweede corner was raak.
3: Ja, nou, die corner kwam uit die grote kans van Rente. Maar moet je hier even op de recht letten. Die hoort de jongen te verdedigen en die eindigt gewoon 4 meter bij hem vandaan. Komt hij helemaal vrij.
2: Let hij niet op? Wordt hij geblokt?
3: Nou ja, dat is typisch een aanvaller. Hij trapt gewoon in een voorbeweging. En daarna heeft hij niet meer de gedachte om nog bij die tweede loopactie het om te schakelen. En dan laat hij het eigenlijk gewoon lopen. Misschien dat Van Gassel nog wat meer had kunnen doen. Maar hij komt wel gewoon volledig vrij op 2 meter van de goal.
2: De goal van Videl. Grote protesten bij FC Groningen.
3: Volledig onterecht.
2: Volledig onterecht. Lekker. Duidelijk.
3: Nee, het is gewoon een zuivere goal. En Meissen doet niet veel. En als je ook goed oplet, dan zie je dat Peersman, zijn hand komt in het gezicht van Vaassen.
2: Ja, zijn linkerhand, hè? Ja, en dan heb je wel met Meissen, ja.
3: Kijk. En er gebeurt niet zoveel. En op het moment dat Vaassen doorkrijgt dat de bal over hem heen gaat, gaat hij ook naar de grond. Er gebeurt niet veel. En die regel is er inmiddels wel af. Ik vind dit. Kijk, let op die hand van Peersman. Ja. Hier doet Meissen niet veel. En ik vind het echt zuiver.
2: Vaassen heeft misschien niet eens door dat het de hand van zijn teamgenoot is.
3: Ja, dat zou kunnen dat het daarom de protesten zijn. Dat hij wat op zijn hoofd heeft gevoeld. En dat hij denkt van ja, dat moet een overtreding zijn. Maar dat was van Peersman.
2: Ja. Groningen scoort wel eens vaker uit corners. Excelsior eigenlijk maar heel weinig. Toch was Videl. Ja, ze waren heel dichtbij. Ja, dat was
3: ze waren al gewaarschuwd. En ik moet zeggen dat Rente dat nog fantastisch doet. Want die was daarvoor heel druk met het verdedigen. Ja, dit is een ander moment trouwens. Dit is niet die kans van Videl. Nee. Dit is de omschakeling. Ja, dit vond ik wel geweldig van Vaassen.
2: Ja.
3: En opvallend om hier te noemen, dat zie je hier nog. Het is 3-3 voorin. Groningen houdt het 3 voorin bij een corner. En Excelsior, normaal waar je ziet dat ploegen dat altijd +1 willen houden, doet Excelsior dat gewoon 1-1. Nou, dan heb je dus zo'n spelervatting van Vaassen nodig om tot de kans te komen.
2: Had veel meer uit kunnen komen, toch?
3: Maar Van der Werf heeft gewoon 5-6 keer in kansrijke posities gewoon blinde ballen ingeleverd. Die speelt echt werkelijk waar dramatisch. Die heeft zo vaak in dat Groningen eindelijk een keer in positie komt. Maar Groningen is gewoon over het algemeen heel matig vandaag aan de bal. Dat wouden ze beter doen dan vorige week. Nou, dat lukt niet. Maar Van der Werf spant daarin wel de kroon. Want die heeft echt 4-5... nou kansen op een kans laten liggen door dramatische ballen.
2: Ja, speelde vanaf die rechterkant ook, hè? Weer anders dan die andere wedstrijden. Ik noemde de kopbal van Wiedel, die hebben we nog wel even, want dat scheelde echt heel weinig. Hè?
3: Ja, ja, die haalt Rente van de lijn, maar let even op Rente. Die ziet de bal hier helemaal niet, die is daar nog heel druk. En dan in één keer schakelt hij om en dan pakt hij hem nog van de lijn.
2: Dat je tilt
3: echt...
2: de bal.
3: Ja. Ja, nee, maar dat doet hij echt knap. Ik denk hier wel, ja, hij moet de lucht in. Het is maar van 2 meter. Misschien dat Wiedel iets meer kracht aan die bal moet geven. Maar ja, dat is best wel lastig. Hier ziet Fase er wederom niet goed uit. Maar Rente doet dat wel uitstekend. Ja. Want dat is dus een verdediger. Zoals je zeg maar de recht hebt gezien bij de eerste goal. Dit is wel een jongen die bij de tweede actie wel aan blijft staan. En die daardoor een doelpunt voorkomt.
2: Ja, en dus is het in de eerste helft van de dode spelmomenten van de spelervattingen.
0: Nee.
2: Tot zo. Welkom terug in de Euroborg. Het staat 1-1. Het was de eerste helft van de spelhervattingen. Toch waren er ook kansen, Anko, uit open spel. En dan zeg ik, eigenlijk vooral Excelsior. Hè? Na de achterstand sneden ze er een paar keer doorheen.
3: Ja, nou, dit zijn ook met name omschakelmomenten. Gewoon omdat Groningen heel veel vrije ballen heeft ingeleverd. Nou, dit is een schot van Naujoks. Die goed naar de zijkant. Moeilijke kans van Hanson. Ik denk dat Fase dat prima deed. Dit was een grote kans. Dit herstelt Jansen nog super knap. Want eerst zit hij ernaast met het wegwerken. Maar dat hij daarna achter zich toch nog die bal blokt, was echt een knappe verdedigende actie.
2: Ja,
3: maakte wel zijn eigen fout goed, maar
2: ja,
3: oké. Okay.
2: Hij lijkt er bijna van te schrikken van de kans, Sanchez Fernandez. Daarom is hij misschien net ook even iets later dan hij normaal
3: zou. Ja, maar ik moet zeggen dat ik dit met name echt uitstekend verdedigd vond. En de kans van Taha, hebben we die nog?
2: Ja, laten we zien.
3: Ja, want dat was echt,
2: jij was bijna boos op de tribune, Anko.
3: Stijf links. En we hebben het vaak over tweebenigheid van spelers. Nou, dat geldt ook voor spelers die links zijn. Deze moet hij gewoon met zijn rechter binnenschuiven. Hartjes komt van die kant, vanaf de kant van zijn linkerbeen. En omdat hij naar zijn linker wil, duurt het gewoon veel te lang. Deze kan je met je rechter recht doorschuiven. Kijk ook naar Van Gassel. Van Gassel gaat naar die hoek.
2: Omdat hij met links neemt, dan had je ze nog bij.
3: Nee, maar deze moet je gewoon met je rechter afwerken. Dat scheelt net die seconde dat Hartjes kan blokken. Overigens, geweldige verdedigende actie. Maar dit vond ik echt heel slecht van Taha. En ja, we hebben het vaak over tweebenigheid van spelers. En het gaat heel vaak over rechtsbenige spelers. Nou, dat geldt dus ook voor linksbenige spelers.
2: Zo is dat. En dus is het nog steeds 1-1. Spelers staan weer op het veld. Terug naar Michiel voor de tweede helft. Heel plezier.
0: Zo is het. De spelers van Groningen en Excelsior zijn terug. Doe nog even een mini warming-upje. En dan kunnen we gaan beginnen aan de tweede helft. Groningen is veel vaker in de aanval geweest over de linkerflank. In de eerste drie kwartier, de flank van Schreuders. En niet zo vaak via Van der Werf, die aan de rechterkant speelt, maar een vrij belabberde eerste helft achter de rug heeft. Geen wissels, halverwege dezelfde elf. Bij Groningen dezelfde elf. Bij Excelsior. 1-1 de stand. En hier de aftrap van de tweede helft via Van Bergen. Met hier Peersman voor de thuisploeg. En ruimte was er bij Taha. Maar die paas van Peersman alles behalve goed. Rente. Thuiswedstrijden van FC Groningen in dit seizoen tegen ploegen uit het rechte rijtje. Over het algemeen niet de succesvolste wedstrijden. Groningen heeft vaak het best lastig. 8 wedstrijden gespeeld hier in de Euroborg tegen clubs uit het rechte rijtje. 5 keer punten verspeeld. In 5 van die 8 wedstrijden punten verspeeld. Dat zegt toch ook wel iets. Daar waar Groningen het beter doet tegen clubs uit het linkerrijtje. Onlangs nog tegen AZ. 3-0 overwinning. Hier is Taha onderweg. Nu met links. En nu is hij raak. Nu hoeft hij niet om zijn rechterbeen heen te draaien. Nu kan hij het afmaken. En weer aan het begin van een helft. Een hele snelle goal voor FC Groningen.

voor rust de snelle openingstreffer van de jongen. En nu, als hier de bal wordt veroverd, door Tycho Land. Heel snel voorwaarts gespeeld en dan is Taha los. En als de bal dan heerlijk voor zijn linker ligt, heeft hij de trap om het af te maken. Amper onderweg in de tweede helft en Groningen heeft alweer gescoord. Vijfde van het seizoen voor Younes Taha.

ongetwijfeld een mooi plan bedacht in de kleedkamer halverwege. Ruben de Nijl. Maar een dramatisch begin van de tweede helft. Met de 2-1 van Taha. Beersman. Had wellicht nog even kunnen wachten met het geven van de paas. Dan was er denk ik veel ruimte gekomen bij Rente. Zagre probeert er kort op te zitten. Land. Van de huurling van PSV naar de huurling van Ajax. Van Tigo Land naar Dies Jansen. Peersman. Van de Werf. Kantenmogelijkheid Excelsior met Sanchez Fernandez. De steun. Naujoks is dichtbij. Naujoks krijgt hier de kans. Fase. En weggehaald door Tika de Jonge. Eerste mogelijkheid Excelsior in de tweede helft.

Ajax. De rechts zoekt de buitenkant op. Sanchez Fernandez. Weinig lengte dus. Bij Excelsior, dus een voorzet vanuit open spel. Ligt niet heel erg voor de hand. Handigheidje mislukt bij Hansson. Dan moet Excelsior dus opnieuw zien terug te komen van een achterstand. Lijkt het niet heel erg van de les door de treffer van Taha. Die hele snelle treffer van Taha. Hier nog eens die mogelijkheid voor Naujox. Die dus niet voor het schot op doel kiest, maar voor de voorzet. Topscorer van Excelsior met 9 goals. Hartjes. Herover door Tigoland. Schreuders krijgt de tijd niet, wordt door twee man opgejaagd. Yegoyan en Sanchez Fernandez. Het ingooien van Peersman. Bal komt nog wel aan bij Jansen. Zo is het even rommelig. Schouten. In controle bij Land.

Mason. Schouten. Zagre. Sanchez Fernandez. Lang balbezit voor Excelsior na bijna 10 minuten in de tweede helft. Druk zetten van Taha bij Wiedel, die daardoor de lange bal moet spelen en hem slecht raakt.

Spelers van Groningen gingen met een fluitconcert van de eigen fans richting de kleedkamer aan het einde van de eerste helft. Inmiddels is de stemming een stuk beter. Na de 2-1 van Taha.

Jansen. Schreuders tussen de linies aanspeelbaar. Yegoyan maakt Tigoland hier het leven zuur. Lijkt erop dat Dick Lukien zo dadelijk voor het eerst gaat wisselen in deze wedstrijd. Hier is Rente. Dan zou David van der Werven wel eens af kunnen gaan. Na die belabberde eerste helft. Schreuders

Blokzijl. Invalbeurt zo dadelijk voor Ryan Metu. 17 jaar. En deze week zijn contract verlengd bij FC Groningen.

Excelsior speelt vrij compact. Groningen voetbalt daar niet zomaar doorheen. Jansen nu met een goede paas. Beersman net niet in staat om hem aan te nemen. Dan kan er nu gewisseld gaan worden. En gaat het bord inderdaad omhoog voor David van der Werf. En is hier de 17-jarige Ryan Metu. In de week dus waarin hij zijn contract verlengde tot de zomer van 2029. Metu. Net als vorige week tegen Feyenoord een invalbeurt voor hem. Aan de linkerkant gaat hij spelen. Schreuders nu vanaf de rechterflank.

Gassel. Tackle, Taha. Wel op de bal. Dat is geen vrije trap, maar een ingooi. Want Taha raakt hem als laatste.

mee toe. Eerste balcontact. Een diepgang bij de invaller. Taha. Och, lekkere bal. Schreuders. Hier komt Blokzijl. Schiet hem maar. Blokzijl. Niet de volle overtuiging bij de centrale verdediger. Een souvenir voor die Groningen supporter achter de doel daar bij Van Gassel. Maar het was wel een lekkere bal van Taha. Volle snelheid richting Schreuders. Blokzijl werd wat uit balans gebracht. Komt toch aan koppen toe. Land, niet de juiste keuze gemaakt. Daardoor balverlies, maar hier herovert. Goed werk dus van Tycho Land. Laat zich toch meer zien. Al lukt natuurlijk niet alles. Levert de bal in bij Meijs. Sanchez Fernandez. Groningen in positie. Aardig balletje van Zagre. Het is net te hard voor Yegoyan. Slippertje Schreuders. Hansson. Sanchez Fernandez versneld. Komt los. Jansen vangt hem op. IJzersterk verdedigd door Dies Jansen. Nou, Joks.

ambitie gaan. Maar de 1-2 lijkt ingewikkeld. Blokzijl moet hier toch alle zeilen bijzetten. En dan is het de kans. En dat scheelt niet veel Zagre, omdat hij niet opgeeft. De linksback van Excelsior. Dicht bij 2-2. Eigenlijk lijkt er geen ruimte te zijn voor die 1-2. Uiteindelijk valt het goed. En dan scheelt het echt niet veel. Arthur Zagre. Wissel aan de kant van Excelsior. En daar wachten ze niet mee. Hansson naar de kant. Hier staat zijn vervanger klaar. Simon Lodarczyk, de Poolse spits. Onlangs trefzeker in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Daar waar Excelsior twee keer op achterstand kwam. Maar even zo vaak ook terugknokte en een punt pakte. Wellicht iets wat vandaag ook zou kunnen gebeuren. Hoekschop Sanchez Fernandez. En meteen kopkans voor Naujoks. Moet weer Zagre die er voorkomt bij Taha. Hier is die nieuwe spits. Speelt de bal te ver voor zich uit. Vlodarczyk. Yegoyan. Hele aardige opening. Zagre. En een hoekschop na de ingreep van Rente. Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Excelsior. Daar speelt hij ook een belangrijke rol in, Zagre. Goede individuele acties. Zo zorgt hij voor de nodige dreiging. Zojuist nog met dat schot dat net naast ging. Het FC Groningen met nog een half uur te gaan. De punten zeker nog niet binnen. Hoekschop weggekopt door Metu. Yegoyan Schouten ging overigens naar de grond bij de tweede paal. Mopperde behoorlijk in de richting van scheidsrechter Oostrom. Niet helemaal duidelijk wat daar nou precies gebeurde. Yegoyan kan inderdaad openen. Kian de Recht. Dat is te kort voor Zagre. In een fase waarin Groningen het lastig heeft en de bal hier wordt weggegeven. Fout van Rente. Jansen. Groningen moet echt even de mouwen opstropen. Balverlies van Metu. En nu valt hij wel goed, maar is dit schot wat te gehaast van Naujoks. Weer een hoekschop. Yegoyan. Sanchez Fernandez. Taha kan daar geen overtreding maken. Gevaarlijke voorzet. Wiedel nog hier. En dan fluit de scheidsrechter het af. Als Fase overigens het schot prima pakt van Naujoks. Krijgt Peersman de vrije trap. Goed gedaan, Sanchez Fernandez. Zo heel veel lijkt hij nou toch ook weer niet aan de hand. Maar komt hij uiteindelijk dus wel in de landing. Vol op de enkel uit van Peersman. De scheidsrechter floot juist. Voor de sprong die Wiedel of die Peersman raakte. En dat viel wel mee. Fase.
Klaassen maakt het jezelf niet moeilijk.

Jansen. Taha levert hem in. Nee, Lukien kan niet tevreden zijn over het voetbal van Groningen in de tweede helft. Goeie bal dit op Sanchez Fernandez. Jansen moet passen. Sanchez Fernandez langs Fase. Het is 2-2. En dat is buitengewoon knap afgemaakt door Derencili Sanchez Fernandez. Weer een doelpunt voor hem. Vorige week 2 in de wedstrijd tegen FC Utrecht. En je kunt niet zeggen dat dit doelpunt er niet zat aan te komen. Want Excelsior werd sterker en sterker. Goed gekeken door Meijsen die de ruimte ziet. Achter de laatste linie bij FC Groningen. Dan is Dies Jansen gezien. En heel subtiel afgemaakt door Sanchez Fernandez. Zal het misschien niet helemaal zo bedoeld hebben. Maar hij raakt hem voldoende. En dan is Fase kansloos. 2-2. Zo blijft hij scoren. 5 goals nu in de laatste 5 wedstrijden. Er wordt nog gekeken of er sprake is van buitenspel. Op het moment dat de paas wordt gegeven. Oostrom wacht op akkoord uit Zeist van videoscheidsrechter Martin Perez. En dus wacht hij nog in spanning af. Sanchez Fernandez of zijn doelpunt blijft staan. Ja, ook Dies Jansen komt even informeren.

Ik had niet de indruk dat Sanchez Fernandez buitenspel stond. Maar wat is uiteindelijk het oordeel van de videoscheidsrechter? Die daar toch flink de tijd voor heeft. Zou er ook nog hands zijn gemaakt? Nee hoor, het doelpunt staat. Excelsior juist nog maar een keer. Het is 2-2. Hier nog maar eens. Ja, het is wel lastig te zien inderdaad. Maar niet buitenspel. En hier is Groningen met Metoe. Van de bal gelopen door Meissen. Maar dan wordt er gefloten voor de overtreding die daarvoor werd gemaakt. Ten opzichte van Taha. Ja, natuurlijk is dat een overtreding. Veel steun vanaf de tribunes voor FC Groningen. Dat de punten nodig heeft in de strijd om de play-offs. En een gelijkspel en een punt zou ronduit teleurstellend zijn voor Groningen.

Achter de bal, Younes Taha. Er staat een tweemans muur. Dies Jansen onderweg. Och, het wordt een poging ineens op doel van Taha. Die de bovenkant van de lat raakt. De blik van Van Gassel zegt veel. Die had wellicht ook rekening gehouden met de voorzet. Behoorlijke zwabberbal. Heeft een heerlijke trap. Taha

Beersman. Dik 20 minuten nog. Ryan Metel. Land. Metel. Groningen zet weer aan en in de korte hoek de redding van Van Gassel. Verrassend geschoten door Metel, de 17-jarige invaller. Jansen. Aardige opening op Rente. Daar zit Zagre dan weer tussen. Zitten voor Excelsior in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Misschien zelfs wel meer in dan een punt. Dan zou het geweldige zaken doen. Sanchez Fernandez krijgt de bal hier zomaar cadeau eigenlijk van Rente. Het paasje niet onaardig, maar wel buitenspel voor Naujoks. Wissel bij Groningen. Willumsson komt in de ploeg. Einde wedstrijd, Tigo Land.

Van Bergen naar de teampositie. Gaat dus nu in de rug spelen van Willemsson. Eerste balcontact voor Willemsson, die vast wordt gehouden door Wiedel. Schreuders. Metoe kan Meijsen wellicht op gaan zoeken. Kiest hij nog niet voor. Schreuders. De Jonge. Willemsson. Blokzijl. Willemsson, die komt niet bij de bal omdat Schouten goed zijn lichaam ertussen houdt. Net als in de wedstrijd tegen PEC Zwolle van een paar weken geleden komt Excelsior dus twee keer terug van een achterstand. In Zwolle werd het uiteindelijk ook 2-2. Maar nu is er nog 20 minuten te gaan. Bij Hartjes, die is in het gezicht geraakt. Door Van Berg. Het is de elleboog van Van Bergen die bij Hartjes in het gezicht komt. Meteen ook de verontschuldigingen van Tom van Bergen.

met een overwinning gelijk in punten komen met PEC Zwolle, Excelsior. En nog eens het doelpunt. Waarbij dus gedacht werd aan buitenspel. Ook nog even aan Hens hier bij het controleren van de bal. Sanchez Fernandez. Op beide vragen was het antwoord nee. Niet buitenspel en ook geen Hens. Dus een geldige goal van Sanchez Fernandez.

Hartjes is in ieder geval weer overeind. Lijkt zonder al te veel problemen verder te kunnen. Al worden er wel wissels voorbereid op de bank bij Excelsior. Jansen. Rente. Bedoeling was Taha.

0: mee toe. Jansen, heel vast in zijn passes. Allemaal goede ballen. Taha, natuurlijk ook een lekkere trap. Willumsson kwam niet lekker uit. Of had het anders kunnen en moeten doen. Duim omhoog van Taha richting Dies Jansen. De Zweed Carlem gaat zo dadelijk in de ploeg komen bij Excelsior. Ook invaller tegen Utrecht vorige week. Weer ingeleverd door Rente. Dat gebeurt hem eigenlijk veel te vaak. Het wordt een dubbele wissel bij Excelsior. Als we zien dat Naujoks op de grond zit. Want ook Berggraaf gaat in de ploeg komen. Dit is Carlen. Zweedse middenvelder. Ja, gaat er niet vanaf. Nou, Joks, zo lijkt het.
1: Dat is de rikkertijd,
0: hè? Even wat verwarring. Ja, nu dan toch het bord omhoog voor de jarige Nou, Joks. En ook hartjes eraf. Carlen. En Berggraaf voor het laatste kwartier. Twee hele belangrijke krachten voor Excelsior. Wellicht zitten ze er doorheen. Taha. Uit balans gebracht. Zo vindt Oostrom vrije trap. Toe. Twee man tegenover zich, dan is het lastig passeren. En dit is geen terugspeelbal. Mislukt de trap van Gassel. Welke ploeg heeft in de slotfase de meeste energie om voor de overwinning te gaan? Rente. Nu wel prima natuurlijk. Taha. Rente, Taha. Ruimte bij Metu. Mislukte bal. Slordig van die 17-jarige invaller. En dus Excelsior in de omschakeling. Jake Goyan maakt ook niet de juiste keuze. Had hier richting Vlodarczyk gekund. Vrij trap vol van Bergen. Schouten vindt dat hij zich te makkelijk laat vallen. Heeft wel even last zo te zien. Tom van Bergen. Het is niet het beste gedeelte in deze wedstrijd. Maar wellicht volgt er een spetterende slotfase. Dit is in ieder geval aardig. Mee toe, maar de voorzet vrij simpel onderschept. En dit is een overtreding van Taha. Punt kan natuurlijk heel belangrijk zijn voor Excelsior. Want dan wordt het verschil met NAC 7. kan Excelsior in ieder geval niet meer rechtstreeks degraderen.

Van Bergen. Sagré in de achtervolging. De Jonge, 10 minuten nog. De Jonge loopt door. Sagré heeft altijd wel weer de snelheid om het te corrigeren. Knap binnengehouden, die bal met de hak. De voorzet verwerkt uiteindelijk door Meijsen. Het onderonsje tussen Taha en Van Bergen. Jansen. Heeft ook nog wel energie. Dies Jansen. Bal er tussendoor spelen was een idee. Daar is geen ruimte voor. Schreuders. Rente vrij. Rente hier gevonden. Taha, Rente. Geen goede voorzet. En Berggraaf voelt aan zijn achterhoofd wat even last. Gaat nu op de grond liggen. De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd er niet voor. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het allemaal meevalt. Dit was die botsing, blok gezet door Peersman. Heel bewust. Zo zorgt invaller Carlen bij Excelsior, eigenlijk een middenvelder,

Graaf, Sanchez Fernandez, Carlin. Mooi balletje zeg. Sanchez Fernandez, daar gaat hij. Is dit een echte kans? Het is een goede poging van Sanchez Fernandez. Maar wel daar waar Fase hem verwacht. Aan de andere kant moet Van Gassel opletten en dat doet hij. Komt er weer wat meer leven in de brouwerij. Is dit een overtreding van Metu? Echt een goed balletje was dat van invaller Adam Carlin. Niet te repareren voor Dies Jansen. Groningen toch gewaarschuwd. Zagreb. Dacic probeert er wat van te maken. Afgetroefd op Blokzijl. Van Bergen, een goed werk van Metu. Niet gefloten door de scheidsrechter. Excelsior mag door. Zagre. Excelsior heeft vier man voorin nu. Zagre. Heeft opties. Geeft de bal goed mee. Daar is de voorzet. En die wordt uiteindelijk tot ingooi verwerkt door Peersman. Daar komt Groningen goed weg. Groningen dat denk ik rekende op het fluitsignaal van Oostrom. Maar al dan niet een overtreding ten opzichte van Bergen. Taha uiteindelijk ook wat aangeslagen. En in het vervolg is het behoorlijk dreigend. Nog maar een wissel bij Excelsior. Daar komt Ilias Bronkhorst als vervanger van Sanchez Fernandez. Moe gestreden, maar natuurlijk heel belangrijk vandaag voor Excelsior. Onder andere vanwege de 2-2. Zit er nog in het vat voor Excelsior. Bronkhorst, zijn eerste klusje is deze ingooi. En die is heel gevaarlijk. Daar komt Groningen goed weg. Berggraaf. Afvallende bal voor Vlodarczyk. Berggraaf naar de grond. Blessure aan het hoofd. Botsing met Dies Jansen. Als Suntjens in de ploeg gaat komen bij Groningen, staat klaar langs de lijn. En nog eens dat duel, Jansen. Inderdaad, de botsing met Berggraaf. Maar zo is Excelsior toch dreigender in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Onder andere met deze ingooi. Het is dat de bal daar niet binnen wordt geschoten, maar gemist wordt na de ingooi van Bronkhorst. Suntjens komt voor Taha. En ook een invalbeurt voor Tyreek Mercera. Mercera komt voor Rente. Berggraaf zit nog altijd op de grond. Mercera nu rechtsback. Maar met de invallerspits van Excelsior lijkt het niet goed te gaan. Dus kan het wel eens een hele korte invalbeurt worden voor Berggraaf. Want hier komt good old Mike van Duinen. Ik weet niet of dit waarheid wordt. Het zou wat zijn als hij hier de winnende zou kunnen maken in de slotfase. Met een hoofdblessure er vanaf.

0: invallen. Geraldino Berggraaf.
1: En voor de laatste minuten dus Van Duinen.
0: Witte wissel. Dus heeft Ruben Den Uyl eventueel nog een wisselmogelijkheid over. Jansen heeft dus veel minder last. Die geeft hier de paas.

zoals er in de opbouw bij FC Groningen vrij veel op zijn schouders terechtkomt. Blokzeil, Weersman goed met de borst, Willumsson had wel de rust, maar de bal te ver bij hem vandaan. Weersman, nog een keer Willumsson, van Bergen, hoekschop. Hoekschop, FC Groningen in de 89e minuut. En we weten dat Groningen kan scoren uit de corner. Seuntjen trapt de hoekschop. Bal verlengd. Door Tika de Jonge. Nu Excelsior ervandoor met Zagre. Zagre kruist voorlangs bij Peersman. Het ligt aardig open hier. Kans voor De Recht. En die maakt het af. Wat een doelpunt zeg. Van Kian De Recht en Excelsior in de 90e minuut. Op een 3-2 voorsprong. Schitterend afgemaakt door De Recht. Daar waar Groningen op jacht gaat naar de voorsprong uit die hoekschop. Is Excelsior dodelijk in de omschakeling. Hij uiterlijk onbewogen Den Uyl. Tika de Jonge met Zagre. Zagre speelt de bal. En wordt hier op pad gestuurd door Carlen. En dan heeft hij nog de snelheid en de frisheid in de laatste minuut van de wedstrijd. En het overzicht. Om De Recht te bedienen. 2-3. En met 3 punten. Zou Excelsior hele, hele goede zaken gaan doen. Om zich veilig te spelen. 8 minuten de extra tijd. Maar wat een goal voor Kian De Recht. Dat had hij toch al een tijdje niet gedaan, scoren.

0: weer 3 tegengoals voor Groningen, net als vorige week bij Feyenoord. Lodacik. Wat kan Groningen nog in de blessuretijd? Boxheil. Laatste uitzegen was op 6 februari voor Excelsior bij NAC. Nu heel dicht bij de overwinning. En kijk naar de stand onderin. 34 punten. Met nog 2 wedstrijden na vandaag. Volgende week thuis tegen Volendam. En op de laatste speeldag gaat Excelsior op bezoek bij Sparta op het kasteel. Definitief veilig is Excelsior natuurlijk niet met een overwinning vanavond. Maar lijstbehoud komt wel heel dichtbij. Fase uit positie. Yegoyan probeert het. Het doel was tamelijk leeg. Overtreding Jansen. Stormram in de slotfase. Dies Jansen. Voor Groningen, u ziet het in de stand, zou het dus op 42 punten blijven staan. Kostbare nederlaag in de strijd om de play-offs. Van Duinen. Lokzeil, Peersman, Groningen moet vooruit zien te komen. Overtreding Yegoyan. Dat is alweer in de 4e minuut van de extra tijd. Jansen. Hier dus om de bal te verlengen met het hoofd. Hij komt net zo snel weer terug. Lokzeil moet oppassen. Lodacik daarachteraan gaat. Bij Mercera, fase. Slaat hem over. Doet het zo. Bal opgepikt, Tika de Jonge. Zit er nog een gelijkmaker in? Oh, daar is de kopbal van Willemsson. En Jansen claimt dat hij naar de grond wordt gewerkt door Wiedel. Oosterom kijkt de andere kant op. Jansen wil een penalty. Wordt wel eventjes vastgepakt, maar zoekt dat contact zelf ook wel heel bewust, Dies Jansen. Geen strafschop. Yegoyan. Overtreding, Willemsson. Die ook wel iets van de bal speelde, maar toch ook Yegoyan raakte. Zo is Excelsior het spel flink aan het vertragen. In de blessuretijd. En kunnen de supporters van Excelsior, u ziet het, hun geluk niet op. Bronkhorst. Die heeft nog energie. Bronkhorst. Sleept er een hoekschop uit. Heel nuttig. Nee, haast heeft Excelsior niet. Irritatie bij Peersman. En niet veel tijd meer voor Groningen. Ook hier duurt het weer lang voordat de hoekschop wordt genomen door de recht. Tijd winnen in de hoek hier met Van Duinen. Ingooi Groningen. Dat zie je aankomen. Javier Goyan naar zijn hamstring grijpt.
1: Die zit er behoorlijk doorheen. Peersman smokkelt wat. Die Jansen, goed gedaan zeg. Seuntjens, daar gaat Willemsson nog. Van Gassel is op tijd.
0: Zo blijft het razendspannend. In de absolute slotfase, Schreuders. Zevende minuut van de extra tijd. Mercera. Peersman slingert hem maar voor. Kopkracht is er voldoende, maar Seuntjens ziet die bal over hem heen zeilen. Peersman, Schreuders. Creëert FC Groningen in de extra tijd nog een kans. Jansen met een behoorlijke beuk ten opzichte van Wiedel. Niet gefloten door de scheidsrechter. Dat zou hij toch best kunnen doen. Oostrom die duidelijk aangeeft, ja, ik tel die extra tijd allemaal wel bij. Maar te bezien of dat altijd gebeurt. Wiedel werd in de rug gesprongen hier door Dies Jansen. Zo zal er wellicht, mag je toch aannemen, nog wel een extra minuut aan de extra tijd worden toegevoegd. Gaat het van 8 naar 9. Fase. Mercera verlengd. Schot geplaatst van heel ver, Tika de Jonge. Heel rustig gepaast hier door Zagre. Het ligt open. Hier gaat Vlodacik. Omsingeld door Groningers. Zijn inzet geplaatst, maar zonder kracht. En dus voor Fase. Achtste minuut van de extra tijd zit erop. Maar ik denk niet dat Oostrom al afsluit. Daar zou hij geen vrienden mee maken hier in de Euroborg. Fase. Blokzeil. Valt de bal nog een keer goed voor Groningen. Dies Jansen, nu het kopduel niet gewonnen. Meijsen is hem de baas. En dan zegt de scheidsrechter, het is klaar. Telt hij toch niet heel veel tijd bij. En kijk eens naar de dolle vreugde natuurlijk bij Excelsior. Dat zeer verrassend wint. Hier bij FC Groningen door die goal van Kian de Recht. Schitterend afgemaakt in de 90ste minuut. En na de 3 punten vorige week tegen Utrecht. 5-0 opnieuw. 3 punten voor de formatie van Ruben den Uyl. 3 hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Steeds dichterbij. Nog een seizoen in de Eredivisie. En Groningen gaat pijnlijk onderuit in de strijd om plaats 9 in de vriendenloterij Eredivisie en dus play-offs. 2 keer op voorsprong door de treffers van Tika de Jonge en Younes Taha. Even zo vaak kwam Excelsior terug in de wedstrijd. En het laatste woord was aan spits Gian de Recht, die het echt ontzettend knap afmaakte. En dit is waarheid geworden, al had Van Duinen een vrij beperkt aandeel met die korte invalbeurt. 3 punten in een uitwedstrijd voor Excelsior, voor het eerst sinds 6 februari. En normaal gesproken zeg je met 34 punten ben je veilig. Pek Zwolle voelt de hete adem van Excelsior in de nek. Pek Zwolle dat morgen in actie komt tegen Heracles in eigen stadion. Wat een overwinning voor de bezoekers uit Rotterdam. En de matchwinner staat inmiddels langs de lijn. Staat klaar bij Christian Willem.
2: Kian, gefeliciteerd. Ja, je kunt bijna niet lachen, zo moe ben je volgens mij.
3: Ja, ik was helemaal kapot. Ja, we begonnen wat minder. Ik liet zelf mijn man lopen bij de 1-0. Dus ik had wel de hele idee dat ik nog wat goed had te maken. Dus gelukkig heb ik dat uiteindelijk nog gedaan. Ja,
2: je wachtte tot het allerlaatste bij, hè?
3: Ja, klopt. Gelukkig hadden de trainer met er niet achter, daar was ik nog bang voor. Maar gelukkig zat hij er nog in.
2: Wat ik wel opvallend vond, jullie komen twee keer op achterstand. Dan knok je je terug in de wedstrijd. En dan denk je op een gegeven moment nog een kwartiertje. Groningen uit, één punt. Maar jullie wisselen heel aanvallend, hè? Was dat van tevoren doorgesproken?
3: Nou ja, je weet dat we nog drie wedstrijden hadden. Ja, voor ons zijn de drie punten gewoon heel belangrijk. Natuurlijk was één puntje ook al lekker geweest. Maar ja, als je dan toch 2-2 staat, dan kan je maar beter doorgaan. En ik denk dat we nog een paar goede counters eruit haalden. Ook nog in de laatste minuten. Omdat Groningen natuurlijk ook nog een goal wilde scoren. Dus daardoor kwam er wel veel ruimte.
2: Vertel eens over jouw goal.
3: Ja, ik moest volgens mij een lange sprint maken. En toen kreeg ik hem goed mee van Arthur. En ja, ik zag dat de keeper uitkwam. Dus het enige wat ik kon doen was een stiftje. En ja, die ging er lekker in.
2: Je scoort geen intikkertjes, hè?
3: Nee.
2: Hebben we ook afgesproken, hè?
3: In de eerste helft had ik ook nog een hele grote kans. Volgens mij was dat nog net buitenspel. Ja, ik weet niet wat ik daar aan het doen ben. Maar gelukkig scoor ik deze wel.
2: Ben je veilig?
3: Nou, dat vind ik nog te vroeg om te zeggen. Maar,
2: 34 punten?
3: Ja.
2: Een heilige 34.
3: Ja, maar toch, als ik kijk naar de ranglijst, kan nog van alles gebeuren. Dus we hebben nog twee wedstrijden. Volgende week Volendam is ook heel belangrijk voor ons. Dus gewoon tegenaan.
2: Dankjewel. We praten meteen verder met de aanvoerder van FC Groningen, Marco Rente. We kunnen het in Nederlands doen, toch? Marco, wat is het verhaal van deze wedstrijd voor jullie? Jullie komen twee keer op voorsprong en toch sta je met lege handen.
4: Ja, ik denk dat wij heel slordig zijn geweest vandaag. Zoals je zei, we komen twee keer op voorsprong. Maar daarna zakt het elke keer weer weg. En ja, het is wat mij betreft eigenlijk onverklaarbaar hoe wij deze wedstrijd weg kunnen geven vandaag.
2: Is dat ook de psychologie van de voorsprong in zo'n spannende fase aan het eind van het seizoen? Het mag natuurlijk niet, maar dat je toch gaat leunen te veel op zo'n voorsprong?
4: Nee, ja, zoals ik het zei, als ik daar echt een verklaring voor had, dan zou ik het jou wel zeggen. Maar het is mij te makkelijk om te zeggen van, dat het een beetje nu die fase van de competitie is. We hebben een droom, we willen heel graag die play-offs halen. En daar hebben wij nu nog twee wedstrijden om alles voor te gaan.
2: Onze analist Anko Jansen die zei ook, Groningen heeft in momenten de kans om met een snelle tegenstoot tot kansen te komen. En dat laten ze dan liggen door enorme slordigheid aan de bal. Heb je dat ook gezien? Hoe frustrerend was dat in het veld?
4: Ja, precies dat. Maar ik denk dat het niet alleen in die counters lag, maar ook als wij gewoon balbezit hadden. Dat we heel veel ballen hebben ingeleverd. Ja, heel slordig zijn geweest vandaag. En dan krijg je tegen Excelsior gewoon problemen, omdat ze dan sterker worden in hun counters.
2: Die negende plaats, hè? Hoe heilig is die voor jullie? Want je bent nu een beetje afhankelijk van Sparta natuurlijk. En je moet sowieso die laatste twee wedstrijden gaan winnen.
4: Ja, als we de play-offs willen spelen, moeten wij op die negende eindigen. Zo makkelijk is het.
2: Dankjewel.

0: Wij zagen net Gavi, die speelt met Pedri op dat middenveld. Mm. Het is te gekscherend om te roepen Xavi Iniesta, denk ik, hè, die combinatie.
1: Nee, met alle respect voor Gavi. Weet je, die vind ik toch wel een stukken minder.
0: Ja.
1: En daarom vind ik het middenveld Pedri, Frenkie de Jong, ja, is waanzinnig.
0: Ja, dat is zo goed.
1: Dat is wel een beetje het oude middenveld van Barcelona.
0: En die gaan ook beter spelen als ze met elkaar zijn,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat zie je echt terug.
1: Ja, ja. Maar het lijkt net of zij elkaar afwisselen met blessures. Weet je, dan is Pedri weer een tijdje weg. En dan moet Frenkie de boel weer draaien nou op het middenveld. En nou is het even andersom. Dus maar ik hoop dat... Ja, in ieder geval richting volgende week. En misschien vanavond ook een gedeelte. Dat Pedri en Frenkie de Jong weer even samenspelen. Want op een of andere manier... ik merk ook als zij spelen dat steeds mijn oog daarop valt. Weet je, hoe bewegen die nou van elkaar? Maar het lijken eigenlijk best wel qua technisch vermogen en zo. En qua inzicht. Hetzelfde spelers.
0: Ja.
1: Maar ze zijn toch complementair aan elkaar. Ze gunnen elkaar ook ruimtes. En ze maken daar echt een heerlijk middenveld van.
0: Wat ontbreekt er bij Gavi?
1: Ja, eigenlijk de individuele actie. Gavi is een fantastische, hardwerkende middenvelder die natuurlijk ook goed kan voetballen. Hè? Ik bedoel, maar je hebt het net, je maakt vergelijking met een Iniesta.
0: Yes.
1: Nou ja, dat vind ik Pedri wel. Mm-hmm. Maar Gavi, nee, net niet.
0: Nee.
1: Maar die zou in heel veel ploegen zou die een fantastische rol kunnen spelen. Maar om op zo'n hoogwaardig niveau mee te doen op het middenveld qua positiespel en zo, wat Barcelona eigenlijk altijd eist van zichzelf. Ja, is hij net de iets mindere, denk ik, in vergelijking met Pedri en Frenkie de Jong.
0: Ja, zeker weten. Dani Olmo, wat vind je eigenlijk van hem? Ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, ik heb op een of andere manier ook een hele schone voetballer en zo. Maar ik heb het idee dat hij heel vaak ook op zijn tenen moet lopen. Om mee te kunnen met het niveau.
0: Ja.
1: En ik vind het heel moeilijk om te zeggen van, nou ja, die vind ik veel minder en zo. Het zijn allemaal fantastische spelers. Maar als je sec kijkt naar wat Barcelona voor staat, waar Barcelona voor staat, vind ik hem ook een van de meest vlakke spelers, laat ik maar zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Een beetje vlak.
0: Ja.
1: En dat vond ik namelijk ook van Torres toen hij kwam bij Barcelona. Een beetje vlakjes. Ja,
0: kwam van City, hoge verwachtingen.
1: Maar die heeft zich wel geweldig ontwikkeld. Heeft zich echt ingeknokt, is bewegelijker geworden. En heeft zich het systeem al eigen gemaakt. Ja. Ik vind hem nog een beetje neutraal, die Dani Olmo.
0: Ja, zeker weten. We hebben al flink geteased naar deze wedstrijd. Maar om 21:30 kun je ook... Misschien op je tablet naar Ziggo Sport 4 kijken. Want gaan FC Porto de kampioenswedstrijd spelen tegen Alvarca. Die gaan kijken of ze kampioen kunnen worden. Kijken of het Farioli gaat lukken. Dat is dus de volgende via Ziggo Sport 4. Hier gaan we kijken naar Osasuna tegen FC Barcelona. Veel plezier. Het commentaar is van Sjoerd Vos.
2: Osasuna, Barcelona. Als Barcelona wint van Osasuna... En Real Madrid morgen wint niet van Espanyol, is Barcelona kampioen. We zijn in het Estadio El Sadar. Van 2005 tot 2013 heet het stadion El Reino de Navarra. Er kunnen 23.516 mensen in. En die zijn er ook allemaal. Op 20 september 2024 verloor Flick zijn eerste wedstrijd hier in El Sadar. 4-2. Dit is de trainer, Alessio Lisi. Geboren in Rome, 40 jaar. Sergio Herrera, Rozier, Oyomo, Catena, Javi Galán, Rubén García... Toro, Moncayola, Raúl Moro, Moy Gómez en Budimir. Scheidsrechter is Isidro Díaz de Mera. Pedri is aanvoerder van Barcelona. Het is 16 graden in Noord-Spanje. De VAR is Valentin Pizarro Gomez, tweede van boven. Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Rooney, Lewandowski, Fermín López. Nog even een kringgesprek. Frenkie zit dus op de bank. Osasuna staat negende. Barcelona is de lijstaanvoerder. 11 punten voor Real Madrid. Real Madrid moet morgen spelen tegen Espanyol uit. Het begin van Osasuna, Barcelona. Gerard Martin, Pedri. Joan Garcia, keeper Cubarsi, Gerard Martin. Barcelona is naastig op zoek naar een laatste man. Bastoni, Cuti Romero worden genoemd. En die zijn heel duur.

Vrije trap. Osasuna. Javi Galan. Speelde eerst voor Atletico Madrid. Boyomo. Javi Galan. Pedri. Rooney. Pedri. En Olmo. Moeilijke hoek. Dit is de trainer, een Italiaan, Alessio Lisi, 40 jaar. Hij zat 10 jaar bij Levante. Toen naar Mirandés. En sinds vorig jaar bij Osasuna. Maar hij was eerst fitnesscoach van Lazio. Overtreding Toro. Het heeft hier vandaag 30 mm geregend in Pamplona. Het lijkt droog. Maar dat is het niet. En Garcia. Gerard Martin. Cancelo. Pedri vroeg al om de bal. Hier Garcia loopt door. Olmo. Kobashi. Barcelona heeft 9 wedstrijden achter elkaar gewonnen in de Liga. De laatste keer dat er 12 wedstrijden gewonnen onder Luis Enrique. Maart 2016. Goeie bal. Goed. Van Kobashi. Dan vindt het niks. De aanvaller kreeg een trap tegen zijn knie. Hoedimir ligt voor Pampus. Nada.

Heeft een mooi gebit, Budimir. 34 jaar, Kroaat. Topscorer aller tijden van Osasuna. 89 doelpunten. In de topscorerslijst staat hij hoog. 16 doelpunten in 33 wedstrijden. 6 strafschoppen. Dit is zijn 13e wedstrijd tegen Barcelona. 4 goals heeft hij gemaakt. Daar is hij. Geen buitenspel.

Lewandowski. Femi Lopez. Corner. Valentin Rozier, een Fransman. Speelde voor Beşiktaş. En Sporting in Portugal. Olmo neemt de corner. 0-0. Dit is een overtreding. Mooi Gomez paast. Niet te ruim. Tomasi is beslissend in de eerste minuten.

Gavi. Kobashi. Olmo. Eddie.

Pedri, een paas naar Olmo. Lewandowski, net over de kruising. Wat een paas van Pedri. Heel hard, maar ook over. Weer een vrije trap voor Osasuna. Club Atlético Osasuna. Rubén Garcia. Osasuna won van Real Madrid in februari. 2-1. Garcia. Mooi, Gomez neemt de vrije bal.

Gavi, Fermín López, Eric Garcia gaat mee naar voren. Rooney, Gavi, Pedri. Barcelona krijgt een vrije trap. Omdat Pedri naar de grond ging. 4-5 spelers protesteren. Hij wordt vastgehouden door Moncayola. Meter van het doel. Die doelman, Sergio Herrera, is een beetje scheel. Hij kiept wel goed. Olmo. Anderhalve meter boven het doel.

Lewandowski. Rooney. Gavi. Eric Garcia. Rooney. Gerard Martin.

trap van Sergio Herrera. Budimir. In de handen van Joan Garcia.

Dit is niet goed. Raúl Moro komt er niet aan. De schoen van Gerard Martin is uit. Raúl Moro speelt in de plaats van Victor Muñoz.

De schoen is aan. De keeper heeft de bal. Lewandowski. Niet goed. Krijgt de bal terug. Erik Garcia. Gavi. Lewandowski. Rooney. Kwartier gespeeld.

Kobashi, Gavi, Gerard Martin. Kan de bal niet kwijt. Pedri. Cancelo. Fermín López. Gavi. Geen goede paas van Fermín López. Van Etienne. Rozier. Het lijkt wel een worstelwedstrijd.

Osasuna is ongeslagen in de laatste 10 thuisduels. De laatste wedstrijd die ze hier in El Sadar verloren was van Real Sociedad 1-3.

zit nog wat kwaliteit op de bank van Barcelona. Balde, Frenkie de Jong, Bernal, Ferran Torres, Rafinha, Rashford,

Corot. Robert Garcia loopt heel hard door op Joan Garcia. Dit is ook een overtreding. Pedri. Gavi. Rooney. Onderuit. Pedri. Fermín López. Cancelo. Cancelo wilde de bal spelen naar Dani Olmo. Heel Osasuna verdedigd. Rooney. Pedri. Rooney. Corner. De tweede voor Barcelona. Prachtig stadion. Ik zei al, 23.516 mensen kunnen erin. Javi Galán zorgt dat Eric Garcia niet kan koppen. Derde corner. Het is 16 graden. Rooney.

Herrera. Gekopt door Valentin Rozier. Maar een speler van Barcelona.

Petri. Gerard Martin. Cancelo. Erik Garcia. Is eigenlijk de rechtsback. Rooney. Olmo. Pedri. Foute paas van Pedri. Richting Erik Garcia. Gele kaart. Voor Gavi. Daar moest even de noodrem getrokken worden. Raúl Moro is het slachtoffer.

Hij speelt op de plaats van Victor Muñoz. Maar is nu zelf ook geblesseerd. Hij speelde bij Ajax vorig jaar. Was niet zo'n succes. En hij ging weer naar Osasuna in januari.

Gérard Martin. Terug naar de keeper. Kobashi.

kwart wedstrijd achter de rug. Corner Osasuna, de eerste. U merkt dat het vrij rond gaat. Onweer, regen. Dit is judo, hè? Voor Real Madrid B. Lewandowski. Koudimir stond buitenspel. Nu niet meer. Koudimir. Dit is zijn 13e wedstrijd tegen Barcelona. 4 goals heeft hij gemaakt. Pedri. Daar gaat hij. Fermín López. Wilde de bal bezorgen bij Lewandowski.

achter Hansi Flick, Rafinha. Cancelo, niet goed. Raúl Moro. Xavi Galan. Kubasi ruimt op. Is die bal uit geweest? Ja.

Hummel. Rui. Fermi Lopez. Cancelo. Te ver.

Hansi Vliek verloor hier zijn eerste wedstrijd in El Sadar. 4-2 won Osasuna toen. 28 september 2024. Cancelo. Olmo. Rooney. Eric Garcia.

vierde corner voor Barcelona. Een omstreden corner. Die gaat er bijna in. Nog een corner. Lewandowski ligt op de grond. Bijna de bal in eigen doel gekopt. Dani Olmo. Rooney.

Javier Garcia. Wel of niet buitenspel. Gavi. Pedri. Tegen de kont van iemand. Gerard Martin. Teruggelegd. Fermín López. Veel mensen van Barcelona voor de bal. Raúl Moro. Budimir. Moncayola.

Arantin. Causier. Fransman. Gavi.

Budimir. Trapt bijna het hoofd van Kobashi 2 meter verder. ...34e minuut. Nicosia. Kobashi. Hommel. Cancelo. Pedri. Garcia. Gavi. Fermi Lopez. João Cancelo. Heel Barcelona staat voor. Osasuna doet er lang over om het doel van Barcelona te bereiken. Paas naar Budimir. Gavi. Gerard Martin.

Osasuna staat permanent in de verdediging. Ze verdedigen met z'n allen. En Barcelona moet daar doorheen komen. Dat is één keer gelukt. Pedri.

Rooney. Budimir. Budimir. Oh! Rooney. Gavi. Applaus van de toeschouwers in het stadion. Qua kansen. Lewandowski was er eerder bij dan de keeper. Dit was de kans van Osasuna op de paal.

Gerard Martin. Voorbeeldige paas. Dit ook niet. Van Olmo. Net naast. Getikt door Joan Garcia.

Lewandowski kopt. Mooi Gomez. Neemt de bal mee. Dit was een hele gevaarlijke pelging. Toro moet zijn schoenen strikken. João Cancelo. Hommel. Krijgt een vrije trap. Schiet was iets te vroeg. Kobashi. Gavi. Pedri. Jair Garcia. Te ver, te hoog voor Lewandowski.

Bacassia komt eruit. Cayola, Boyomo, Catena. Catena is 1,94. Boudiwier. Kobasi. Heeft de bal niet vrij. Boudiwier maakt hens. Kreeg de bal tegen zijn hand. Pedri. Het onweert boven El Sadar. Cancelo. Gerard Martin. Marci, Eric Garcia, Rooney, Gavi, Pedri. Barcelona heeft vaak de bal, veel vaker dan Osasuna, maar kansen. Omar

Minuut 43. Kobashi. Bal is uit. En buitenspel.

Pedri. Gerard Martin. Cancelo. Daar gaat Fermín López. Laatste minuut. Rozier. Dit mag, kennelijk. Gavi. Cancelo. Krijgt de bal niet bij Olmo. Tot twee keer niet.

0: En precies na 45 minuten is het afgelopen. Osasuna, Barcelona, 0-0.
1: Ja, Jan. Kijk, ik wil het niet te zwaar laten wegen allemaal, maar het wordt ons niet gegund qua wedstrijden deze dag. Oh, de Napoli-Como 0-0. En dit is ook nog niet jut van het.
2: Nee, en ook heel weinig kansen kan Barcelona afdwingen. Ja, Osasuna speelt heel gegroepeerd, wat begrijpelijk is. Probeert een beetje op de counter te spelen.
1: Ja.
2: En Barcelona is gewoon heel erg onzuiver. Ja. Slordig.
1: Ja. Maar is dat dan misschien moeheid aan het eind van het seizoen? Is het de blik gericht op wat er gaat komen volgende week tegen Real Madrid?
2: Ja, nee, want als je het kampioenschap ruikt, dan wil je elke wedstrijd wel heel graag. Het is dus een soort onverklaarbaarheid.
1: Ja.
2: Weet je? En uiteindelijk ook, als je echt de topklasse nog op de bank zit, ik denk dat die de tweede helft wel in gaan komen met Rafinha en Frenkie de Jong.
1: Frenkie.
2: Ja, dan maak je. Kijk, Barcelona speelt heel vaak dit soort eerste helften of eerste uren, weet je. Dan is het heel lastig, want dan is de tegenstander nog fit en scherp. En zit er bovenop. En dat laatste half uur, dan gaan vaak de gaatjes vallen. En dan weet je dan van te profiteren. Nou, en ik neem ook aan dat Flick in dat laatste half uur dan ook die twee spelers die ik net noemde in kan brengen.
1: Ja.
2: Ja, dan zou je toch moeten winnen.
1: Ja, zeker. We gaan heel even naar een commercial break. Straks zijn we terug en dan gaan we meer vertellen over wat we hebben gezien in de eerste helft. De observatie van Jan van Hals. We hebben er zin in. Tot zo, na de reclame. Welcome back. Wat een beauty. Wat een shot is dit, zeg. Dit is het stadion van Osasuna. Het staat op dit moment 0-0. De wedstrijd is niet zo beautiful geweest, maar dat maakt niet uit. Er was wel nog een grote kans. Die Ante Budimir. Wat is dat toch een heerlijke spits, hè? Ik kan er echt gewoon van genieten als ik dat zie, Jan.
2: Ja, inderdaad. Op zijn leeftijd, hè, 34 jaar. Maar kijk, hij is nog snel ook en zoekt het gevaar op. Op dit buitenkantje voet. Dus niet met rechts nemen, maar buitenkantje links. Zo wegduwen die bal. Het was ook leuk, Sjiert zei het ook. Ik krijg ook meteen een applaus, weet je. Er is ook een soort van respect in het stadion.
1: Ja, ja,
2: die oude sluwe Vos. En misschien had ze het ook wel verdiend. Want ze kwamen een paar keer heel gevaarlijk uit. Net de eindpaas niet goed was. Dit was dan wel een hele grote kans. Dus Osasuna doet zeker niet onder voor Barcelona.
1: En hoe wapenen ze zich tegen FC Barcelona?
2: Ja, heel goed gegroepeerd. Wat eigenlijk heel veel tegenstanders doen.
1: Mm-hmm.
2: En wat ik al voor de break zei, dan proberen ze natuurlijk heel hard kapot te spelen. Maar dan moeten ze wel hoge tempo spelen. Want kijk, ze spelen tegen een blokje van een man of 8-9. Ja, je krijgt bijna nooit 1-1. Dus dan is het heel snel die bal rond laten gaan. Dus dit duurt eigenlijk al te lang. Hè, dat rondspelen. Want dan heb je heel gauw een voetje van Osasuna ertussen. Hier ook. Nou, dan staat Cancelo helemaal in zijn eentje, dan is zo'n blok om een bal hoog voor te geven. Jij heeft eigenlijk nauwelijks zin, want jij staat zo goed gegroepeerd. Je kan ook misschien beter ook de buitenspelers de opdracht geven. Blijf heel erg aan de buitenkant. Ja, ook Fermin aan de linkerkant. En probeer dat zo gauw mogelijk uit elkaar te spelen. Los van dat je dan niet, in eerste instantie misschien niet de kans krijgt, maar de tegenstander dwing je wel tot lopen. En dan krijg je eerder het effect waar we het voor de break over hadden, dat ze na een uur helemaal kapot zijn.
1: Ja.
2: Zodat de ruimtes toenemen en je ervan kan profiteren.
1: Ja, ik wil je nog veel vragen stellen, maar er wacht weer een reclame op ons, Jan.
2: Ja, er wordt veel verkocht, hè, de laatste tijd.
1: Ja, zeker, ja. Ze moeten ons kunnen betalen, hè.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat is niet niks. Dat is niet niks tegenwoordig. Ja, we zijn zo weer terug voor de tweede helft dan. Osasuna tegen FC Barcelona. Tot zo. Ja, we gaan weer beginnen, dames en heren. Osasuna gaat spelen tegen FC Barcelona. En de tweede helft van deze wedstrijd staat 0-0. Commentaar, Sjiert de Vos.
0: Dit is de 44e wedstrijd tussen Osasuna en Barcelona in El Sadar. 12 keer won Osasuna. 14 keer met het gelijk. En 17 keer won Barcelona. Dit is de trainer, Alessio Lisi, Italiaan. Nul.

El Moro, oud Ajaxiet, drinkt nog wat, is niet zo groot. 1,69. Tweede helft. Bij Osasuna geblesseerd Victor Muñoz. Bij Barcelona geschorst Koundé. En geblesseerd Lamine Yamal. Die speelt dit seizoen niet meer. Slecht ingooien. Cancelo. Kubashi. Erik Garcia. Die speelt overal. Gavi. Garcia. Pedri.

geen vrije trap. De reserves van Osasuna. Zegt dat hij hens maakt. Erik Garcia. Gerard Martin. Geen hens. Pedri.

Gavi. Erik Garcia. Rooney. Lewandowski wilde die bal meenemen. Wordt gevloerd. Pedri. Rooney.

Pedri. Hummel. Erik Garcia. Pedri. Gerard Martin. Cancelo. En niet in. En raakt hij nou nog de lat? Rooney kan er niet bij. Zesde corner. Barcelona. Weggekopt. Raul Moro. Osasuna zit een beetje opgesloten. Mooi Gomez. Iedereen staat in de dekking. Dus het is heel moeilijk om bij een inworp een vrije man te zoeken. Twee ballen. Uit het publiek. Commercie. Pedri. Rooney. Hij glijdt uit. Budimir. Erik. Luistert naar zijn coach. Mooi. Doeltrap. De reserves van Barcelona.

Xavi, Hummel. Gavi. Hummel. Gavi. Fermín López. 2 meter naast. Sergio Herrera. Dit is buitenspel. Kobashi. Rooney. Weer Rooney. Krijgt de bal van Eric Garcia. Fermín López. Zevende corner. Het is een kat-en-muis spelletje. Veel meer balbezit voor Barcelona. Maar echt dichtbij komen ze niet. Rooney wordt vastgehouden. Scheidsrechter, dat kon je toch zien. Pedri. Te ver voor Lewandowski. Hummel. Hummel. Pedri. Hummel. Barcelona is sterker, maar het staat nog altijd 0-0. Hummel. Osasuna hoeft ook niet zoveel te lopen. Rooney. Lewandowski wordt vastgehouden door Catena. Keeper in de problemen.

Dit is Aitor Fernandez. 34 jaar. Maar Sergio Herrera gaat door.

Volgende week, 10 mei, speelt Barcelona thuis tegen Real Madrid. Vandaar dat er heel veel vaste klanten op de bank zitten. Sergio Herrera. Gavi Galan. Trapte Eric Garcia.

Ja, die van Osasuna worden niet moe. Dit is een duw. Moncayola doet het. Doeltrap. Valentin. Rozier. Daar komen de eerste krachten al. Onderin maar door. Kubasi kopt. Olmo kopt. Icacia krijgt geel.

De drie musketiers. Frenkie de Jong. En Rashford. Hommel eruit. Gavi eruit. Heeft al geel. En Rooney eruit. Tien minuten nog. Sorry. 28 minuten nog. Rashford.

Osasuna. Buitenspel.

Te ver. Voor Lewandowski. Herrera. Kobasi. Twee Osasuna. Spelers koppen naar één bal. Boudemir maakt het Frenkie de Jong lastig. Frenkie de Jong is de 48e speler die de 200 wedstrijden haalt. Dit is een 200ste wedstrijd. Fermín López. Rashford.

thuiswedstrijd van Barcelona tegen Osasuna. Eindigde in 2-0. Twee keer Rafinha.

Bushy. Finke. Kobashi. Erik Garcia. Rashford. Meestal speelt hij van links. Ingooi. Hij is niet zo goed met de voeten, de keeper. Cancelo.

Rashford. Ferran Torres. Pedri wordt opzij geduwd. Ruben Garcia. João Garcia haalt die bal. Goed wel. Dit is allemaal een overtreding.

Raúl Garcia. Niet de echte Raúl Garcia. En rechts Aymar Oroz. Applaus voor Budimir.

20 minuten.

Jerikasia. Frenkie. Gerard Martin. Kubarsi. Frenkie de Jong. Ferran Torres. Glijdt uit. Cancelo. Corner. Nee, ingooi. Ja, daar was hij niet. Die bal ging uit naast de cornervlag. Kubarsi. Hier Garcia. Gerard Martin. Pedri. Frenkie is aanvoerder. Hier Garcia. Kubarsi, Frenkie. Gerard Martin. Cancelo.

het publiek fluit. Als protest. Omdat Barcelona zo lang aan de bal is. Pedri. Pedri heeft pijn. Dit is de eerste gele kaart voor de speler van Osasuna. Moncayola. Blijft.

Hij kan doorspelen, zegt Paddy tegen de dokter. Vrije trap. Marcus Rashford. Nog een kwartier. Fermín Lopez, Frenkie de Jong. Jean-Martin, Cancelo. Het speelveld wordt steeds kleiner. Cancelo komt er niet uit. Vrije trap. Osasuna.

De keeper moet hem nemen. De scheidsrechter telt bij. Gerard Martin. Buitenspel.

Rashford. Pedri doet weer mee. Fermi Lopez. Ferran. Er staan 6 verdedigers voor Sergio Herrera, de keeper. Ferran. Dit was een kans. Nog 11 minuten. Dus extra tijd. Kobashi. Pedri. Hij kan er niet bij. Thierry Garcia. Marcelo. Rozier. Pedri. Fermín López. Eric Garcia. Rashford. Kan nergens heen. En hier zit hij erin. Lewandowski.

En ik herhaal nog een keer wat ik in het begin van de wedstrijd zei. Als Barcelona wint van Osasuna en Real Madrid wint morgen niet van Espanyol, is Barcelona kampioen. Prachtige voorzet. Rashford

Sean Garcia. Dit is Lewandowski zijn 13e doelpunt. Hij is eruit. Araujo erin.

De speaker bedankt de toeschouwers die zijn gekomen. Aymaro Ros. Javi Galan. Raul Moro. Achterbal. Kubarsi kreeg met de elleboog te maken. Hij heeft dit seizoen dit al een keer eerder meegemaakt. De goal nog een keer. Lewandowski. 13 doelpunten. In totaal. Net zoveel als Vinicius

Bassi kreeg een elleboog. Heeft een bloedlip. Toro eruit. Moncoyola eruit. Borja erin. Uittrap, Joan Garcia. Ferran Torres. Barcelona wint dus van Osasuna. En als Real morgen niet wint van Espanyol, is Barcelona dan al kampioen. Vijftiende doelpunt van Ferran Torres. Door de benen van Sergio Herrera.

Bernal voor Predi. P3.

2-1. Raúl Garcia. Nu moet Barcelona nog oppassen ook. Voorzet. Abel Bretones. Dat is hem. Raúl Garcia. Kobashi. Cancelo. Nog een keer. Cancelo. Vrije trap. Barcelona. Buitenspel. Geen vrije trap voor Barcelona, maar buitenspel. Vrije trap. Osasuna. Gerard Martin trapt de bal weg. Uit. Wat komt erbij? 90 minuten gespeeld.

8 minuten. Komt erbij. Ferran. Cancelo. Gerard Martin. Kobashi. Cancelo. Rashford. Nu op links. Rashford. Frenkie. Buitenspel. Of niet? Met de hak probeert Lewandowski de bal in het doel te krijgen. Dit is buitenspel. Araujo. Bernal. Nog 6 minuten. Het Venijn zit hem in de staart. Gavi Kalam kon die bal niet halen. Wissi, de trainer. Osasuna fluit. Het publiek fluit. Omdat ze zo lang doen over die inworp. Kobashi. Rashford.

Javi Calón. Tegen drie. Heel mooi tegengehouden. Het is weer flink aan het regenen. Iemand anders moet de ingooi nemen.

Rashford. Fekir. Araujo. Maar hij zei het.

Frenkie. Jérôme Martin. Kobashi. Araujo. Inworp voor Barcelona.

Ferran Torres. Voorlangs. Sergio Herrera trapt. Vrije trap. Osasuna. Veroorzaakt door Fermín López. Aymaro Ros. Kumarsi. Roeit de bal weg. Nee, Bernal was het. Zes keer buitenspel, Osasuna. Twee minuten nog. John Garcia. Abel Bretonnes kan heel ver gooien. De seconden tikken weg. Kubacic.

No hay que ir. Lewandowski. Fermín López. Uit de lucht geplukt door Valentin Rozier. Het is afgelopen. Barcelona wint met 1-2. Doelpunten Lewandowski, zijn 13e. Ferran Torres, zijn 15e. En in de 88ste minuut maakte Raúl García 1-2. Voorzet Abel Bretones. Nu moet Barcelona afwachten wat Real Madrid morgen bij Espanyol doet. Osasuna 1, Barcelona 2. En nu staan ze 14 punten voor op Real Madrid. Real Madrid kan morgen 3 punten binnenslepen. En dan volgende week op 10 mei Barcelona, Real Madrid.

0: San Miguel Especial, officiële sponsor van La Liga.
1: Het is wat Siert zegt. FC Barcelona gaat morgen kijken naar wat Real Madrid doet tegen Espanyol. Want als Real Madrid gelijk speelt of verliest, dan is FC Barcelona kampioen van La Liga. Ja, Jan, deze wedstrijd kwam eigenlijk echt op gang na een uurtje. Hè? Wat jij voorspelde, de wissels.
2: Ja, een paar wissels erin. En dan, dan kan je erop wachten dat de tegenstander een beetje moe wordt. Het is absoluut niet zo dat Barcelona heel veel kansen creëerde. Nee. Maar er ontstonden wat kleine ruimtetjes. En daar profiteerde Barcelona van. Dus het is bijna voorspelbaar. Wellicht iets wat saai. Ja. Maar het is wel een terechte overwinning.
1: Ja, uiteindelijk toch wel. Ik zat nog te denken, kon Osasuna veel meer? Niet echt.
2: Nee. Kijk, hier zat ik nog te denken. Er is nauwelijks bezetting in de 16 meter. Eén spitsje, Lewandowski. Hij wandelt wat. Hij loopt naar achteren. Hij zegt gewoon eroverheen. Maar hij weet, deze ruimte, hier moet hij zo meteen komen. In dit rondje. En ik ga nu dat loopje maken. Ja, dat is afstemming tussen twee topspelers. Ik denk, vallend balletje. Hup, knikken, doelpunt. In zijn eentje, hè. Want er is helemaal geen verder ondersteuning van medespelers. Dat bedoel ik met van kleine ruimtetjes profiteren. Ja, dan is Lewandowski een fenomeen. Die profiteert hier dodelijk van. Moet je kijken, verwachten. En verwachten, hup, sprintje. Ja, geweldige goal.
1: Jan, ik zie dan wel, er wordt totaal geen druk gezet op Rashford. Dat had toch ook wel een beetje gemogen.
2: Ja. Nou ja, dat is dus een profiteren van ruimtes. Ja. Ja, want in de rust lieten we zien, van er was veel meer druk op en er was moeilijk doorheen te komen. En nou ja, dat is dan toch net even dat ene metertje dat je denkt, even uitrusten. Ik hoop dat hij niet zo goed voorgeeft.
1: Precies.
2: Ja, dat is killing tegen goede spelers.
1: Zeker weten. Ferran Torres was er ook ingekomen, scoort ook een doelpunt. Ja, laat zich ook weer gelden eigenlijk.
2: Ja, is toch een hele bewegelijke speler met heel veel diepgang. Ja, dit was ook, nadat 1-0 gescoord wordt, speelt Osasuna net een paar metertjes meer naar voren. Ja, daar profiteert Barcelona ook meteen van. Goeie goal, hoor.
1: Ja, jij zei toen inderdaad in de voorbeschouwing, toen hij net kwam, was hij wat minder. Ook bij dit soort momenten was hij niet zo efficiënt.
2: Nee.
1: Dat is hij een beetje geworden, hè?
2: Exact.
1: De afronding.
2: Exact. Ja, en daardoor heeft hij ook eigenlijk een plek afgedwongen in de spits. Ja. Vaak. Want dat is ook meer een beetje een 10 eigenlijk. Het is niet echt een keiharde spits of zo. Maar hij heeft hoog rendement. En echt een volwaardige Barcelona-speler.
1: Osasuna kwam nog terug in de wedstrijd. Met een kopbal. Raúl García.
2: Ja.
1: Ja. Zag niemand aankomen volgens mij.
2: Nee, zeker niet. Maar een prachtige goal. Wel een dekkingsfout in het centrum.
1: Stond vogelvrij, Jan.
2: Ja, inderdaad. Wat dat betreft zijn het niet echt killers. Moet je kijken. En ook op randje van de 5 meter. Oeh. Ja, daar blijft Barcelona toch wel kwetsbaar in.
1: Ja, het staat niet als een huis achterin.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar dit is gewoon de spits die door niemand wordt gedekt. Dat is wel heel opmerkelijk.
2: Nee, inderdaad. Maar ja, met de speelstijl van Barcelona, we hebben het deze week al heel veel over mooi voetbal en zo. Ja, gaan ze altijd vanuit dat ze een eentje meer scoren dan een tegenstander. En dat was vanavond ook.
1: Ja, zeker. Dat is gebeurd. We hebben

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel De Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 minuten vertraging in 5 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: onthou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands

0: cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Bij Hengelo 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht, waarschijnlijk tot 10 uur. En de vertraging is 5 minuten. 5 minuten vertraging ook op de A15. Gorinchem richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk staat 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Tiel-West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Hey podcastluisteraar, de jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.

0: maandag 4 mei. Ingetogen uitzending. En misschien ook wel niet helemaal, want Johan Derksen is erbij. En dan weet je het natuurlijk nooit. Valentijn Driessen, dan is het altijd ingetogen, dat weet je gewoon.
1: Juist.
0: Sterker nog, het is uitermate serieus dan. Zuur bijna. Negatief.
1: Ja. Nou, ik kan nog een tijdje doorgaan. Afgelopen, wanneer was dat? Woensdag was ik toch wel wat zonnig in huis.
0: Ja.
1: Ik heb een beetje in de steek gelaten door Johan en door Wiert.
2: Ja. Jawel, maar je was vanochtend behoorlijk onder de indruk dat NAC niet over mag spelen, geloof ik.
1: Hè? Nou, jezus, zeg jij.
0: Nou, je valt gelijk. Moet je even zeggen dat Bas er ook is?
2: Hè?
0: Dames en heren, Bas is er ook. Bas Nijhuis, ja. Ja, Bas. Leuk.
2: Maar wanneer stel jij ook alle figuranten voor?
0: Nee, ja, dat is waar inderdaad. Doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Maar jij was er van slag van, neem ik aan. Dat
1: ja,
0: je...
1: natuurlijk. Ja. Als we de wet al niet meer hoeven te handhaven. Of, nou, die wordt niet gehandhaafd als we die kunnen ontduiken. En reglementen tellen allemaal niet meer. Ja, waar zijn we? Wat voor land
2: leven we? Het is een pragmatische oplossing. Want ja, het was helemaal onmogelijk geweest om 33 wedstrijden over te spelen.
1: Ja, het waren 133.
3: 133.
2: 133.
3: Ja, dat was eigenlijk zo leuk geweest.
2: Een goede beslissing van de rechter. He? Nee, maar de rechter die... De rechter die heeft goed naar de reglementen van de KNVB gekeken. En die mensen zijn gewoon in hun gelijk gesteld.
1: Ja, maar kijk, Johan, we leven echt in een bananenrepubliek. Nou. 133 wedstrijden zijn er gespeeld op het hoogste niveau in betaald voetbal. Waarbij er gewoon geen werkvergunningen waren.
0: Ja, dus, wat voor spelers? We hebben
1: nee,
0: het
1: nee, maar
0: dat
1: gewoon gaat het even niet om. Maar daar gaat het even niet om.
2: Jawel, daar gaat het wel om.
1: Nee, je leeft gewoon in
2: het
1: de bananenrepubliek.
2: Het zijn geen jongens die van het buitenland gehaald zijn. Het zijn gewoon Nederlandse jongens.
1: Nee, maar iedereen moet gewoon
0: een werkvergunning. Zijn illegaal hier binnengebracht?
1: Iedereen moet gewoon een werkvergunning. Jij moet ook een werkvergunning hebben als jij dadelijk naar Egypte gaat en waar dan
0: Curaçao ook.
1: Curaçao, nou, dat is helemaal belachelijk.
0: Moeten we daar een werkvergunning hebben of niet? Nee, toch?
4: Nee, joh, natuurlijk niet.
2: Werken wij dan?
0: Stuk in Nederland, daar. Ja.
1: Maar het is sowieso... Curaçao is volgens mij een gemeente van Nederland.
0: Ja.
1: Maar met de identiteitskaart kom je niet binnen. Dus of ik meega, dat hangt er vanaf van de Amerikaanse ambassade. Want mijn paspoort is daar.
0: Ja,
1: en wanneer dat dan eenmaal een keer terugkomt...
2: Heb je wat over Trump gezegd?
0: Waar is jouw paspoort nu? Die hebben ze op de ambassade daar nu.
1: Bij de ambassade.
0: Ja, je komt niet meer terug. Nee, jij gaat ook niet naar Amerika, denk ik, als ik het een beetje in kan.
2: Nee, dan zullen we Sjoerd Mesoen mee moeten nemen.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, ja, dat is wel gezellig.
0: Ja.
1: Beetje,
0: maar goed, jij zegt, al die mensen hebben dat slecht geregeld. Kijk, dat het allemaal een beetje opportunistisch is gegaan. Omdat ze opeens allemaal voor andere landen mochten uitkomen. Om met een oma of een tante of een neef of een uit een ander land.
1: Ajax moet je niet in veel zaken als voorbeeld stellen. Maar in dit geval wel.
0: Met die paas.
1: Alhoewel, met die paas.
0: Ja,
1: ja, daar moet je eigenlijk geen werkvergunning voor aanvragen.
2: Maar hoe hebben ze in godsnaam die paas kunnen halen? Die is bij Utrecht mislukt en die laat iedere wedstrijd zien dat hij er geen klote van kan.
4: Ja, maar zat hij in Amerika?
1: Ja, ja.
4: Kiepte die daar?
2: Dat lijkt me, niet.
4: Dat weet ik niet.
0: Dit is niet zijn sterkste punt.
1: Nee, nee, maar je moet ook die verdedigers moet je toch ook die moet je waarschuwen. Die moet je zeggen, niet terugspelen. Maar ze spelen alleen maar terug op die jongen. Om verantwoordelijkheid afschuiven. En dan is hij is uiteindelijk de slemiel natuurlijk.
2: Hey, maar er is iemand bij Ajax die zegt, we moeten paas halen.
1: Ja, nou, die Jordi Kruijf,
0: die kende hem nog niet.
1: Nog niet. Die gaat ook nog een nieuwe trainer halen.
2: Jongen.
0: Hey, maar even die KNVB is toch uitermate opgelucht, hè, dat het zo gelopen is met NAC enzovoort. Dat zou toch een puinhoop geworden zijn?
3: Ja, ik denk ook dat het zo opgelucht zijn. Maar aan de andere kant, ik snap wat Johan net snap ik ook heel goed. Dan moet je voorstellen dat alles overgespeeld is. Dus dit is toch... Ja, net wat zeggen ze, volgende reglementen. Net wat jij zegt. En aan de hand van daar hebben ze nu gelijk gekregen. Nou, dat is toch prima.
2: Johan, een rechter gaat huis nooit in reglementen van een sportvereniging vroeten.
1: Nee, maar in het reglement staat 3-0 nederlaag of overspelen. En dat hebben ze eerder ook gedaan.
2: Nee, ze hebben, als ze iets constateren, dan heeft de KNVB de mogelijkheid...
3: Er stond ook
2: om in te grijpen en over te spelen, maar dat is niet de verplichting.
1: Nee, nee.
0: En ze hebben goed naar gekeken. Discretionaire
1: bevoegdheid hebben ze om het niet te doen.
0: Het is jammer dat Chris er niet bij is, want dat jullie samen eens kunnen zitten huilen hier.
1: Ja, nee, ik ga helemaal niet.
0: Huilen in het bos.
1: Ga ik natuurlijk niet over.
2: Maar het zijn een beetje slechte verliezers, hè? NAC en Valentijn en Chris.
1: Ja.
0: Ik hoorde bij de KNVB dat ze, toen jij zei en ook dat Chris zei dat het... allemaal wel zou lukken met die rechtszaak, waren ze meteen opgelucht. Maar waren ze meteen, hadden ze iets, oh, dan hoeven we niet bang te zijn meer. Nu weten we zeker, we gaan niet
1: jij leest het gewoon niet, jij lult maar wat. Maar zo
0: wat
1: heb
0: nou?
1: Je opgeschreven.
0: Ik ben de jurist, maar ik heb het ook gelezen.
1: Het kan gewoon niet zijn dat dit soort organisaties gewoon en de wet overtreden en de reglementen niet handhaven.
0: Maar jaar geleden hebben ze zelf...
5: niet van het tijd. Nee. We hebben er helemaal geen verstand van.
0: Nee.
1: Gaat die man ook nog zitten
0: een paar jaar geleden hadden ze zelf ook bij NAC zo'n spelen. Dat was ook allemaal fout. Nee, goed,
3: zullen we ermee ophouden?
0: Laten we er blijkbaar
3: niet van. Ik zat gisteren naar verhoorden te kijken. Die kreeg een half uur de tijd om zich eruit te lullen.
2: Maar weet je wat ik veel erger vind in de sport? Dat ik een rapport las vanochtend.
3: Een rapport?
2: En dat in 2025 dat 1 op de 3 sporters van boven de 16 jaar... grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Ja. En de sport, dat is natuurlijk een lustoord voor pedofielen met kinderen die zich
0: douchen. Ja, ik denk, beginnen we lekker licht deze uit.
2: Kinderen die gemasseerd moeten worden, want hebben een ernstige blessure. Het is allemaal heel klef. Ik vind ook dat amateurverenigingen van iedere sport aan iedere medewerker moeten ze eisen een gedrag van een briefje van goed bedrag.
1: Ja, ja, en gedrag, niet met gedrag. Kinderen alleen laten. Geen bedrag.
2: Nee, dat zit er helaas geen bedrag, maar wel gedrag.
1: Ja. Ja. Nee, en niet met kinderen alleen laten. Niet één persoon met een heel elftal alleen laten. Of met één sportster of sporter.
0: Nee.
1: Minderjarige sporter of sportster alleen laten.
0: Altijd. Hey, even iets leuks tussendoor. Jij hebt met Boskamp zitten eten, hoor ik.
3: Ja, maar Jan Boskamp, was vanmiddag in...
0: Hoe gaat het met hem?
3: Nou, vanmiddag in Lierse waren we. En ik had René natuurlijk gesproken vorige week. En die zei van, ja, maar Jan gaat het niet goed. En dat was ook zo. Hij zei, het was echt niet, ging echt niet zo goed. Nee, maar hij heeft nu...
0: Fijn geplaatst.
3: Ja, hij heeft nu heeft hij sinds... vorige week heeft hij dus een spuit die hij elke week in zijn been moet spuiten. En daardoor merkt hij gewoon dat hij toch weer meer kracht krijgt. En vanmiddag waren we in België. Hebben we wat gegeten. En hij kwam echt aan, ja, wel met...
2: Was gegeten? Zo'n bord zeker?
3: Nou, dat was mooi, want hij kreeg als voorgerecht... Vorige kreeg hij een klein beetje sla. Hij zei, ik ben geen konijn. Zeg, ik ben geen konijn. Zeg, dit was echt heel mooi. En asperges was echt superleuk. Maar je merkt gewoon aan hem dat hij ook in zijn woorden... Je merkt dat hij
0: leuk,
3: daar weer wat energie krijgt.
0: Ja.
3: Was voor het eerst leuk. Dat hij weer een half uur in de auto zelf had gereden. Was echt heel erg leuk. Dat hij,
0: wat leuk. Klein versprekentje hier en daar nog? Of?
3: Nou, hij begon over die speler van Feyenoord. Hij zegt, die wannabe, zegt hij, die is ook goed, zegt hij. Ik zeg, wannabe. Hij begon de hele tijd daardoor. Dus ik ging op een gegeven moment mijn telefoon pakken. Ik denk, pak dat de spelers van Feyenoord. Was het die Watanabe? Was het die Watanabe? Hij zegt, die wannabe, zegt hij.
0: Maar die komt toch van Gent vandaan?
3: Ja, ja.
0: Kent hij?
3: Die wannabe. Maar wel echt mooi om te zien. En hoe mooi het is om te zien hoe Jan Boskamp overal zo geliefd is. Waar hij ook komt, iedereen is, is zo, is zo lief.
0: In de Kuip ook inderdaad. Dat is prachtig om te zien. Nee, jij zei trouwens dat er een video is van 28 minuten versprekingen op YouTube.
3: Ja, ja.
0: 28 minuten?
2: Ja, 28 minuten. En ik heb het laatste alle 28 zitten kijken. Ik heb me op de pleuris gelachen.
0: Ja.
2: Ik heb me echt de pleuris gelachen.
0: Nou, die 28 gaan we niet halen, maar een klein stukje.
2: Die Bolle Jos, die zit wel echt in de kook, hè?
0: Die heeft er veel, hè?
2: Ja. 45.000 kilo.
0: Ja.
2: Nou ja, als dat van Bolle Jos is...
0: Dat moet van Bolle Jos zijn.
2: Dat zijn tegenvallers, hè? Dan is de criminaliteit in opstand.
0: Ja, nog even toch voor de liefhebbers. Even gewoon. Even Jan Boskamp, klein stukje.
6: Als je dus twee heel belangrijke goals maakt...
3: Ja,
6: die laatste. Flutterus, toch?
3: Flutterus.
7: Vraag het dan aan mij.
6: Ja, hoe heet die gozer?
7: Flederis.
6: Oh, Flederis. Of Flederis, mag je eten?
3: Als
6: je
3: niet.
6: De bellen, die stewardess, weet je, die ze afgekeurd hebben.
7: Stewardess? Nee, wat? Ik verstoe je echt niet.
0: Van Anderlecht bedoel je?
7: Oh, Suarez.
6: Kent ze allemaal. Dus dan lopen de ene wel schalken.
0: Van Schalken?
6: Schalken?
0: Schalken?
6: Ah. Sissi gezien heb gisteren. Heb jij die gezien?
0: Wie?
7: Sissi?
0: Sissi.
7: Nee, hij zit te lachen.
6: Zit de dolle, jongen.
3: Dat is zo goed, hè? Ja. Hij zei nog een keer van de foe, zei hij. De foe.
0: De foe.
3: Toen zei René, zo heet ze hond. Zo heet ze hond. Fantastisch.
0: De foe. Ja. Jij zag er een paar keer heel gezond uit nog in die periode. Ook. Zag je dat?
2: Vind ik er nu niet meer goed uit.
0: Jawel, je zag er nu ook, je ziet er nu ook goed uit. Maar je zag er lekker gezond uit.
2: Ja.
0: Ja, maar dat gaat niet
2: gebeuren.
0: Dat
2: was 100 jaar geleden.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Hey, hoe gaat het nou verder? Want heb je dat nou gedaan om de zaak te ondermijnen bij RTL Tonight? Of heb je het
2: wat een gelul. Ik zit vanmiddag even te kijken op die mediacourant. En dan heb je een kopje en dan denk ik, nou komt er wat.
3: Ja.
2: Maar dan aan het eind staat er al dus Victor Vlam. Ja. En dan denk ik, waar haalt hij de onzin vandaan? Dan zegt hij van, ik heb Renze aangepakt om onrust te zaaien, want dat is onze concurrent. Nou, ik heb altijd ben ik heel lovend geweest over Renze, omdat ik niet de informatie had die ik nu had. Maar wij zitten nog helemaal niet zo in elkaar dat wij onrust bij de concurrentie aan het veroorzaken zijn. Waar haal je het vandaan, joh?
0: Nou, zo zitten wij helemaal niet in elkaar.
2: Nee, als we onrust veroorzaken, doen we het hier in het groepje.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Want ik zag dat Bo ook nooit meer presenteert. Zou hij er geen zin meer in hebben of zo? Al een tijd niet meer geweest.
1: Hij heeft al een hele tijd geen zin meer in.
0: Nee, toch?
2: Geschorst, zou wel geschorst zijn.
0: Nou, denk je?
2: He?
0: Peter Lubbers deelt toch geen schorsing?
2: Nee, joh, ben gek.
0: Oh.
2: Maar iedereen is in de war. Zo Peter Lubbers, ik hoor dan van mijn dingen, dat die vindt helemaal niks. Die vindt Renze helemaal niks.
1: Nee,
2: en dan een boze brief sturen en hier aan de bar willen zitten. Want Renze stoppen zo. Oh, hypocriete wereld.
0: Nou, misschien meent hij. Ik heb hem aan de lijn gehad. Ik vond hem daar heel oprecht over. Maar jij zegt, dat moet je ook wel zeggen. In zijn positie moet hij wel even...
2: Tuurlijk. Nee, hij moet voor zijn mensen opkomen, natuurlijk. En die jongen hebben ze gekozen voor die talkshow te gaan doen. Ik heb alleen twee bedankjes van Bo en Humberto gekregen.
1: Ja. En dan had je regelmatig contact.
2: Oh, er was ook nog die zangeres, die oude zangeres van Luf.
0: Bertie Bart.
2: Ja, die ja. Die zag ik ergens verkondigen van... ja, daar staat die informatie van Bo en Humberto. Oh. Nou, die praat al jaren niet meer met die twee.
0: Maar, en zo lullen we allemaal een tijdje door tot het programma weer voorbij is. En dan gaan we door naar de volgende.
1: Maar jouw naam is natuurlijk goed voor iedereen om te scoren. Dus daarom word je...
2: Dat heb jij heel goed gezien, ja.
0: Hé, maar Schalke, dat doet het wel goed, hè? Ja. Schalke gaat weer boven. Maar
2: Schalke is echt een topclub.
0: Ja, dat is toch leuk voor Schalke? Ja,
4: waanzinnig leuk.
0: Ja, want Schalke staat nu met Jurie Mulder.
4: En dan weet je, Sterling ging mis. Maar bij hun ging het helemaal goed natuurlijk met onze vriend Zico.
1: Ja, ja.
4: Die is ook bijna 40. Die schoot 9 in 10 wedstrijden.
0: Ja. Kijk hem, daar staat. Ja, hij is blij, hè? Hij is toch leuk?
4: Ja, superleuk.
0: Hij is
4: een
0: technisch directeur. Dat hebben ze echt knap gedaan. Prachtig. Ja, maar,
2: kijk, we vergeten wel eens hier... Dit is echt een hele grote club.
4: Ja, natuurlijk.
2: Tjongejonge.
4: Er zitten gewoon iedere week 64.000
2: En een verschrikkelijke stad, hè?
3: Ja. Ja. Maar Johan, ze gaan echt vanuit Enschede, die hebben een samenwerking... gaan bussen elke wedstrijd vanuit Enschede gaan naar Schalke... om daar naartoe te gaan. Nou, die hebben echt supportersgroepen allemaal samen. Dat is echt fantastisch, hoor.
1: Leuk, man. Iedereen doet er natuurlijk een beetje lachig over Jurie Mulder.
2: Goeie informatie weer, Bas.
3: Mag ik even wat vragen? Tussendoor, is er misschien iets water of zo voor de hond?
0: Ja, hij is een beetje dorstig. Is
3: heeft hij wel?
0: Ja. Maar het is dus een hulphond, dus je mag er niet aankomen. Hè? Nee, okay. Johan heeft hem net ook al te pakken.
4: Maar waarom mag je er niet aankomen dan?
2: Nee, dat mag hulphonden, mag je niet aankomen. Die moeten helemaal gefixeerd blijven op het baasje.
4: Oké. Okay.
2: Maar als het goed is, dan komen ze ook niet naar jou toe. En dan negeren ze je. Maar ik ben moeilijk te negeren natuurlijk.
0: Ze zijn hartstikke lief op. Maar leuk voor Schalke. En ook voor Jan Boskamp een klein beetje.
4: Zeker.
0: Die is ook een groot fan natuurlijk.
4: En ik zag ook Podolski. Die is ook 40.
0: Oh ja, klopt,
4: die is ook 40.
0: Ja.
4: En die wilde nog één jaar bij de club spelen... waar hij grootgebracht was en hij wint de beker. Dat is toch een leuk man. 40 jaar, man.
0: Ja. Hij is niet in het pak, hè, voor de duidelijkheid. Hij is dit.
4: Nee, hij is dit.
0: Ja.
4: Ah, dat is toch hartstikke leuk als je nog één jaartje bij je eigen club wil spelen.
0: Ja, bijzonder.
2: Ja, maar ik vind het sowieso knap, die jongens die tot hun 40ste
4: volhouden. Man.
2: Tjongen.
0: Nou. Ja, maar over 40 gesproken, het 40-jarig jubileum van Dries Roelvink. En ik las louter positieve recensies.
2: En dan weet je dat ik daar heel blij om ben.
0: Waar heb je het gevierd? Concertgebouw.
2: Concertgebouw.
0: Ja. Concertgebouw, dak eraf. Nou,
2: en ik vond het heel leuk voor Dries, want die wordt altijd neergezet als een onbenul.
0: Ja.
2: En het is ook niet echt een grote zanger, maar hij is niet slechter dan de doorsnee volkszanger.
0: Nee.
2: En het is een bijzonder vriendelijke man. En ik heb me heel boos gemaakt over dat carré. Dat,
0: nee, concertgebouw was het. Want hij wilde ook een carré.
2: Nee, hij wilde een carré, maar die directeur vond hem niet cultureel genoeg.
0: Ja.
2: Wie denken ze nou dat ze zijn bij carré?
0: Nou, weet je wel? De directeur van carré is dat.
2: Ja, maar dat soort selectieve verontwaardiging, dat zie ik liever niet. Ja,
0: maar ik vond die recensies waren met respect geschreven. Voor iemand die dat 40 jaar doet, weet je wel. Dat, echt knap. En kijk, jij bent ook een groot fan volgens mij van hem, toch?
2: Nou...
0: Nee, joh.
2: Nou, wel van zijn raakballetjes.
1: Nee, wel van zijn zwembroeken. Dat zie je dadelijk wel in Curaçao. Maar voor de rest niet. Nee,
0: echt niet.
1: Ik ben geen... Het is een hele aardige vent, want wij hebben bij ons een keer in de podcast gezeten.
0: Ja,
1: hij is van Ajax. Ja, je kan niet alles hebben in het leven. Maar voor de rest, ik kan hem heel goed vinden.
0: Hij is toch fantastisch.
3: Hij doet het nummer altijd. Ik kom eraan. En dan gooit hij dat nummer erin. Dan gaat de hele zaal plat, hoor.
0: Ja, toch?
3: Ja, joh, dat is super. Goeie muziek, man. Dries.
2: Ja, maar het is ook een bijzonder sympathieke man. Ja. En die kan er niks aan doen dat hij twee van die vervelende zoontjes heeft.
0: Nou, en hij zou nog niet wel snel iemand de zaal uitzetten, volgens mij, toch?
3: Nee,
0: dat zou niet
2: leuk.
0: Doen.
2: Het was weer ontzettend leuk.
0: Ja?
2: Is mijn favoriete cabaretier. Ik begrijp niet dat hij de oudejaarsconferentie niet doet.
0: Nee, maar hij heeft dus twee mensen die hadden een trui over hun schouder. Dat vond hij nog het ergste, geloof ik. Ja, dat zei hij. Dat vond hij het meest storende eraan.
2: Wilfred,
0: ze hadden ook gedronken, zei hij, met die trui.
2: Ik kom nog vaak bij concerten. Hè?
0: Ja.
2: En als je dan akoestische concerten hebt, dat niet een band hard speelt... en dan heb je dat geroezemoes, dat is ontzettend hinderlijk. En die muzikanten hebben er een bloedhekel aan. Als je staat op te treden, dat mensen zitten te lullen. Hè? Dan denk ik, jongens, er zijn mensen die komen om te luisteren. Ga dan weg als je niet aanstaat. Ik heb een keer in de North Sea Jazz Club gehad. Achter in de zaal. Tony Joe White. Ook een groepje. En maar lullen en lachen. En ik zag die Joe White al een paar keer kijken, zo, hè. En op een gegeven moment heb ik er wat van gezegd. Ik zeg, als jullie het nou niet leuk vinden, ga lekker naar buiten. Ja. Dan kun je lol maken wat je wil, maar nu zit je te verpesten voor allemaal. En die mond kan mij niet verstaan. Die zei alleen maar, thank you, sir. Ja. Ja.
0: Maar je hebt niet een glas gepakt, in het gezicht gegooid en toen ben je gaan vechten.
2: Oh, dat was mijn volgende stap geweest. Ja. En dan ben ik er klaar mee. Hè?
0: Ja, dan weet je. Ja. Ja, wat zei je altijd? Je kan me niet bang, boos maken, maar wel bang. Hoe zeg je dat?
2: Maar dat soort dingen doe ik alleen als Henk Kuipers in de buurt.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan kun je er niks meer overkomen. Weet je wat die Jeremiah St. Justin deed een beetje, of niet? Dat hij echt even wilde laten zien. Wat was dat?
4: Ja, weet ik veel. Ja, dat is allemaal overspannen gedrag.
0: De arts van Feyenoord ging die verwijderen.
4: Kijk, die keeper die valt inderdaad alsof er heel wat gebeurt. Er bleek achteraf niet zoveel aan de hand te zijn.
1: Dat is de grootste matenaaier op het Nederlands.
4: Ja, dan wil die dokter die wil zijn vak uitvoeren. Nou, dan vindt hij dat hij dat...
0: Maar waarom?
4: Ja, waarom? Ja, waarom weet ik ook niet. Hoor.
2: Ja, maar dit vind ik een misdraging. Hier moet de scheidsrechter een gele kaart voor geven. Hij brengt echt het voetbal in discrediet op deze manier.
0: Maar wat is dit?
1: Maar die stress die was zo hoog bij dat Feyenoord. Ja. Dat bleek ook later wel toen ze die scoorden en dat ze... Ja,
2: het leek alsof we erop een kutrol hadden.
1: Ja, werkelijk ongelooflijk. Nou, ook bij Van Persie en zo. Dus er zat zoveel druk op. Maar deze jongen die heeft nog geen 5 minuten gespeeld.
4: Maar die scheidsrechters zoals Bas van Bas... Die houden ook geen rekening mee dat het gedaan wordt door de tweede spits van Fortuna Sittard. Daar kan je ook geen rekening mee houden. Maar het was een beetje lomp.
0: Ja, was ook
1: maar
0: lomp.
1: Vond jij het nou rode kaart?
4: Nee, het was een beetje lomp.
0: Ja.
4: Het
0: nou
4: was
0: ja,
4: een
0: Bas, beetje zeg jij het maar. Rood?
3: Ja, nou, ik kan wel, als wij gewoon volgens de regels gaan, nee.
0: Ja, tuurlijk.
3: Hij
0: gaat dood hier, hè?
3: Nee, dan is het echt wel... Kijk, hij komt door en hij landt daar volop.
4: Ja.
3: Dan kunnen we echt wel volgens de regels gewoon die rode kaart. Maar ik snap wat jij zegt. Maar dan gaan wij dus rekening houden
4: met
3: de speler.
4: Nee, tuurlijk niet. Maar het is de tweede spits van Fortuna Sittard. Die kan zoiets doen. Ja. Daar kan je niks aan doen.
2: Jawel, maar die keeper had eigenlijk ook een gele kaart moeten hebben voor die aanstellerij. Ja, dat vind ik zo provocerend. Wat een griezel van een gozer is dat. Is dat een Duitser of zo?
3: Maar dat hebben we nog steeds niet, Johan. Ja, dat kan. Dat zal in de toekomst misschien ook wel gaan komen... dat ze zich aangesteld hebben daar geel voor mogen geven.
2: Ik vind het al heel goed dat dit afgelopen is. Hè. Dat vind ik al heel goed.
4: Een enorme geluksgoal was dat.
2: Want ik kan nog veel meer vertellen van Renzo, maar ik doe het niet.
3: Ja, maar Johan, vroeger als jullie op veld zaten... jullie hebben toch nooit zo gestaan? Ik kan me dat toch niet voorstellen dat je zo staat van...
2: Nee, maar dan denken ze dat ze zo belangrijk zijn... dat er een liplezer in de studio zit die het vertaalt.
3: Ja. Ik vind het een uitstekende regel, hoor. Dat ze nu zeggen van...
0: Maar als ik ook dat discriminatiegeval gehad, van die speler... wat ze niet konden zien of het nou wel of niet zo was.
1: Maar dat is niet nieuws. Ongeacht wat er gezegd wordt,
3: bij
1: het
3: WK, als de spelers doorstaan, dan moeten ze straks moeten ze eraf sturen. Nou, ik vind het prima.
0: Als je moet niezen ook of niet? Zo, dat mag dan.
3: Ja, dat wordt nog lastig.
0: Dat is best ingewikkeld.
3: Als je hoort,
0: maar even terug naar het moment met die Jeremiah St. Justin. Moet je daar een gele kaart voor geven of niet? Wat is dit?
3: Nou ja, als je echt als scheidsrechter vindt van... Nou, hij misdraagt zich zo'n jongen, hij duwt echt iemand weg.
2: Het is de clubarts, hè? Die
3: dan kun je daar een gele kaart voor geven.
2: Alleen, het is hetzelfde als een ambulanceverpleger.
0: Als hij dat bij Kasper had gedaan, die was gek geworden.
4: Ja, Kasper gaat alleen... terwijl de post hoofd eraf ligt.
3: Maar je mag terwijl je eigenlijk bij een doelman... bij de doelman, die mag gewoon op het veld. Bij alle tijden, de tijd staat stil. Dus ja, we maken je in principe druk om. Laat gewoon even die
4: maar ik weet nog dat moment met Robby, met die jongen van RKC... die vond ik gevaarlijk.
3: Ja, die was... Ja,
4: dat was gevaarlijker. Zijn die snelheid was ook hoger.
3: Gestrekbeen.
4: Ja, dat was gevaarlijk.
2: Ja, en die heeft ook veel meer gewicht, hè?
4: Maar dit was lomp. Dit was lomp van die jongen. Kon hij niet veel aan doen.
0: Maar Feyenoord gaat dit niet meer uit handen geven.
4: Nee,
0: maakt een steady indruk.

0: wat hij geleverd heeft.
1: Ja, maar die jongen van Excelsior doet het ook heel goed.
2: Ja.
1: Die Ruben den Uyl. Ja, en die blijft er sowieso in. Zoals het er nu naar uitziet. Dus ja.
0: Nou vind ik wel dat Excelsior ook wel hele aardige spelers heeft.
1: Ja, ja.
3: Je vindt
1: ja.
3: niet dat die Garcia, die heeft het Ajax toch weer een beetje...
1: Ja, die ook. Die ook. Die Champions League gewonnen leek het wel zaterdag. Ja.
3: Maken ze 2-2, je denkt.
1: In de 95e minuut. Maar nee, die maakt ook de ene na de andere fout. En dan valt Wout Weghorst, die valt af. Omdat Wout Weghorst is ziek, gooit hij alles ondersteboven. Terwijl hij kan gewoon alleen Dolberg en hoeft hij niks voor te veranderen. Maar het middenveld gooit hij om.
3: Kijk eens. Ja.
1: 2-2, hè? Ja. In de 95e minuut, geloof ik.
3: Ja.
1: Ja, en als PSV gewoon vol met het eerste ploeg komt... dan is er niks aan de hand. Dan winnen ze echt met 4-5-2.
3: Zou ik net zeggen, een aantal spelers had nog wat oud in de benen van Ibiza.
0: Maar ja, het is totaal logisch, Valentijn... dat als jij jongens die niet zo heel fit zijn, die laat je gewoon niet spelen.
1: Nee.
0: Kijk, als wij nu nog trainden, als we kampioen waren... Ja, dat deed alleen nog maar partijtjes.
1: Ja.
0: Dan ging je niet meer trainen, ging geen corners nemen meer.
1: Maar voor Wesley heb ik net gezien. Die zei dat ze ook na het kampioenschap nog heel scherp waren. En alles gaven.
3: Echt?
1: Nee,
3: maar ja, maar die zaten ook... nog in de Champions League misschien?
1: Nee, maar dat is toch niet zo?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Jan Boskamp zei vanmiddag, hij zei als wij moesten trainen, was slecht weer. Gingen we naar binnen, gingen we kater, zegt hij.
0: Ja, tuurlijk.
2: Kater in plaats
0: als je kampioen
2: trainen.
0: Wordt, dan is dat klaar.
1: Zover.
3: Ja, lijkt me ook. Even één belangrijke vraag. Misschien dat mensen in de zaal er ook een antwoord op kunnen geven. Maar waar is Timmy?
0: Timmy de Bul terug.
3: Timmy is weg.
0: Ja, ze hebben hem nog wel af en toe...
3: Dan ja, het is hebben zo, ze met zo'n tech, weet je wel. Maar die valt vaak uit, dus ze weten niet wat Timmy is. Iedereen is boos nu ook, hè?
0: Ja, dan denk ik, het is een beest van 16 meter. Dan kun je toch godverdomme wel een goed dingetje eromheen binden, of niet?
3: Die waren ze binnen de kort.
0: Als je nou een goudvis niet kan tacken, dan snap ik nog. Weet je, dan moet je een heel klein apparaatje opzetten.
3: Nou, top het was nog dat die mensen die er allemaal voor betaald hebben... Die wilde niet dat hij daar al uitgezet werd. Die kapitein heeft gezegd, u vindt mooi, zet de deur maar open.
2: Ben ik klaar mee met de kutvis.
3: En zit het ding niet goed, maakt niet uit, sturen hem maar weg. Dus heb je een godsvermogen uitgegeven.
1: Ja. Ja.
3: En waarschijnlijk is hij al dood nu.
0: Ja,
3: misschien is het wezen.
1: Tuurlijk,
3: ja, dat hij al lang overleden is.
1: Maar die Denen zouden er ook niks aan doen, toch?
3: Nee, die zouden hem
1: als hij die kant op zou drijven, dan...
3: Ja, zoek ik uit.
1: Ja. Miljoen heeft gekost, hè?
3: Zoiets, ja.
1: Ja, ongehoord gewoon.
3: Ja. En dan gooit zo'n kapitein gewoon de deur op en zegt... zoek het maar uit met z'n allen. Ja. Niet te geloven wat jij zegt, dat die tag gewoon weg is. En die Bolle Jos nog even terugkomen, want we gingen er even snel
2: Bolle Jos.
3: Jij denkt wel dat die Bolle Jos daar een handje in heeft, of niet?
0: Nou, die Bolle Jos, 45.000 kilo.
3: Ja.
0: Ja, dat breng je ook niet één keer aan boord, of wel? Dan ben ik wel even bezig.
3: Maar waar hadden ze nou precies in verstopt dan?
0: Ja, in een boot.
3: Ja, de hele boot zat vol.
0: Ja, en die boot die hadden ze van Sierra Leone al gevolgd. Dus dat was ook niet handig.
3: Nee. Je kunt beter een bult terug gebruiken.
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar dat zal die baas van dat land zal dat niet leuk vinden. Zijn schoonvader zal dat niet leuk vinden.
3: Omdat het gepakt is?
1: Ja, natuurlijk. Want die is alleen maar aan het graaien natuurlijk. Al dat kookgeld.
0: Maar ja, maar ze hebben natuurlijk ook dat in moeten kopen. Dat zal ook een behoorlijk bedrag geweest zijn, hè?
1: Dus, kijk, die jongen die heeft natuurlijk toch al zijn doodsvonnis. Ze willen hem natuurlijk graag naar Nederland halen. Nou, dat gaat misschien niet gebeuren.
3: Maar we hebben geen doodstraf hier.
1: Nee, maar er komt daar natuurlijk wel een keer een opmerking.
0: Zolang hij bij die vrouw blijft, is hij veilig.
1: Ja, maar die vent moet daar ook maar president blijven. In dat soort landen kan het zo van de ene op de andere dag kan het over zijn. Ja. En dan wordt hij door de straten gesleept. Ook Bolle Jos.
3: Ja?
1: Ja, tuurlijk. Zo werkt dat daar toch.
3: Zou Bolle Jos nou kunnen kijken in Sierra Leone? En ons of niet, Sierra Leone?
4: Nee. Ja?
3: Dus dat er wel een schoteltje hebben of zo daar, of niet? Dat maar zit Jan zijn hele dag te doen daar in Sierra Leone?
0: Ja, weet ik veel.
3: Hij kan toch niet de hele tijd in het café
0: te blazen? Van de warmte.
3: Ja?
0: Ja, het is hartstikke heet daar, man.
3: Ja. Ja. En dan heb je op Curaçao nog een lekker windje, Johan. Daar kijk je wel uit natuurlijk, of niet? Hè? Een lekker windje erbij.
0: Ik kijk helemaal naar deze trip uit. Ik leef er helemaal naartoe.
3: Ja, toch? Zo kennen we jou ook. Ik zag net op Boulevard dat ze al je leuke uitspraken nog even achter elkaar hadden gezet... over hoe jij in het verleden over Curaçao dacht. Maar het is totaal anders nu, hè? Je bent nu een positief man inmiddels.
0: Fantastisch. Ja. Nee, maar kijk, een sponsorlijn nooit zakken, hè?
3: Nee, toch?
0: Nee.
3: Wie sponsort ons ook alweer dan?
0: Hè? Corendon.
3: Oh, Corendon, ja, dat is bekend natuurlijk. Ja, die geven morgen ook een reis weg naar Curaçao. Kun je gewoon bij de uitstelling langskomen. Ja, ja, fantastisch.
0: Prima.
3: Ja,
0: ze zijn eigenlijk te goed voor de mensen.
3: Eigenlijk zijn ze veel te goed voor ons allemaal.
2: Maar is er een heel programma? Want het is maar een uurtje uitzending. Is er een heel programma?
3: Nee, deze is een voorbereiding. Weet je, wij gaan altijd vroeg beginnen. Dus het is op de lokale tijd 3:30. Als de uitzending is, dus dan moeten we om 9:50 op. En beginnen.
2: Ja,
3: voorbereiden.
2: Ja, precies, ja.
4: Ja, maar dan kun je om 8 uur op de dot zitten, hè?
3: Ja, maar je bent wel lekker aan het voorbereiden de hele tijd. Op het WK, want daar gaat het uiteindelijk om. Het is een voorbereiding voor het WK. Curaçao er naartoe, wij er naartoe. Iedereen er een beetje klaar voor. WK-nummertje erbij. Vanmiddag WK-nummertje.
4: Ja, het is heel gedoe om uit te leggen waarom we daarheen gaan.
3: Ja, nou, we zijn... dat is, nee, dat valt niet uit te leggen. Het is helemaal niet zo moeilijk.

0: De bedoeling was om met het WK te gaan, maar ja. Jij wilde niet. Toen hadden ze bedacht, dan doen we het voor het WK. Dan kan Hélène naartoe, maar Hélène kon niet de hele periode. Toen zei ik, dan wil ik ook wel een gedeelte doen. Toen zei ik, nee, dat vind ik ook wel leuk, ga ik ook wel mee. Dus René ging ook mee, toen hoorde jij dat wij allebei meegingen. Toen zei je, nou, dan wil ik ook wel mee. En toen waren we opeens met z'n drie alsnog er naartoe.
1: Nou, prima toch.
0: Zo is het gegaan eigenlijk.
2: Nou, ik ben eigenlijk tot de inkeer gekomen. Oh. Kijk, ik vond het niet leuk. Ik vond het... Nee, ik vond niks. Maar goed, ik zag hier... Nee, maar wij zijn de mensen die geld verdienen hier. Maar je hebt hier heel veel mensen van afdelingen... die zitten op een cao-loon van de productie, van de redactie... de dames van de smink, cameramensen, geluidsmensen. Ja. Die waren allemaal dol enthousiast. Ja, die vinden dat hartstikke leuk. Ja. En dan denk ik, moet ik dan Jan Lul Blasé zijn om niet mee te gaan?
0: Precies. Ja,
3: dat is toch prima, joh.
0: Positieve man. Zo kennen we. Applaus voor Johan. Ja, zo kennen we.
1: Ja. Twee weken.
2: Ik vind overigens dat ik wel vaker een applausje mag hebben tussendoor even. Ja.
0: Ook even Johan. Nou, dan komt hij.
2: Nou, doe het maar niet, want de hond wordt onrustig. Die hond die heet Johan namelijk.
0: Hij wordt er wel wat onrustig van. Nou, dan zeg ik even heel stiekem, u kunt ook vragen stellen... aan de mensen hier aan tafel via sms 4600, 50 plus mobiel. Dan moeten vooral goede intellectuelen... diepgaande vragen zijn.
2: Zit je nou tegen die hond te fluiten of tegen die mevrouw?
4: Nee, tegen die hond. Daar moet je daar discussie over krijgen. Nee.
0: Ja, daar gaan we niet op door.
4: Nee, precies.
0: Dat doen we. Nee, Bas, dat moeten we niet doen.
4: Dat moeten we doen.
0: Voor je het weet zitten we weer in het verkeerde gedeelte. Ja. Even wat serieuze zaken ook. Die politiek, hè. We gaan nu binnenkort wel weer belangrijke beslissingen krijgen. Heb je er nog een beetje fiducie in?
2: Totaal niet.
0: Oh.
2: Nee, totaal niet. Het is een verloren zaak.
0: Zeg maar, echt... opdoeken die boel gewoon.
2: Nou nee, het is een verloren zaak, maar dat hebben ze langzamerhand zelf ook door. Maar die drie partijen met een minderheidskabinet... die dachten in hun naïviteit een beroep te kunnen doen... op het gezonde verstand van de oppositie. Maar het gezonde verstand van de oppositie bestaat niet meer. Tegenwoordig zijn het vijanden van elkaar. Dus wat ze ook voorstellen, ze houden het tegen. Dit wordt een gebed zonder eind. Dit loopt heel treurig af.
0: Maar tegelijkertijd wilde D66 toch weer veel geld uittrekken voor het klimaat... Voor jou een opluchting? Het
2: nou ja,
0: allemaal
2: kijk,
0: om mee te vallen. De opwarming.
2: Voorpagina, Volkskrant vandaag.
0: Nou, dat moet wel kloppen.
2: Het doemscenario wat de wetenschap gezegd heeft... in 2100 hebben we 8,5% verhoging van de temperatuur op de wereld. En dat geeft een hoop problemen, want dan is de zeespiegel... ruim een meter hoger, moeten we een nieuwe dijk maken.
0: Dat zou dus een stijging van 3,3 tot 5,7 graden betekenen.
2: En nu... Nu is het zover dat heel veel geleerden zijn het daar niet mee eens. En nu heeft het panel van de Verenigde Naties... heeft dat hele plan terzijde geschoven. Dat bestaat niet meer. Nu zijn ze tot de conclusie gekomen... in 2100 is het 3,5% of 3,5 graad warmer.
0: Nee, 2,6 staat hier.
2: Wat zeg je?
0: 2,6. Het zou eerst 3,3 tot 5,7 zijn. Nu wordt het maximaal 2,6.
2: 2,6.
0: Ja.
2: En dan krijg je ook niet dat het water in meter stijgt. Dus eigenlijk zijn wij bang gemaakt en in paniek geraakt... door allerlei mensen die de verkeerde dingen geroepen hebben. Zit Extinction Rebellion al vijf keer de voor Jan met de korte achternaam... op een snelweg. En is er helemaal geen sprake van paniek?
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Er is nog wel steeds sprake van opwarmen, maar niet
2: tuurlijk,
0: in de mate waar er eerst over gesproken werd. En veel belangrijker is, dat kwam ook omdat we 15 jaar geleden... dat rapport hebben laten opstellen. En toen hadden we nog al die nieuwe dingen niet. Al die warmtepompen en zonnedingen. Alleen nu hebben we het probleem dat er nu weer een president in Amerika zit... die juist de fossiele industrie weer ontzettend aan het oppompen is. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar zo heftig als het eerst was bedacht, dat is het zeker niet. Dus dat kunnen we overboord gooien nu bij deze.
2: Nou ja, de Volkskrant, dat zijn de klimaatactivisten... als die dit op de voorpagina zetten, dan nemen ze dit heel serieus.
0: Ja. Dus neem ik het ook serieus. Maanden tegengehouden, waarschijnlijk maanden konden ze het niet opbrengen... om het op te schrijven. Op een gegeven moment zeggen ze, we moeten het toch brengen. Het staat van de Verenigde Naties in een rapport.
2: Maar we moeten tot de conclusie komen, het valt wel mee. En nogmaals, investeren in klimaat... dat is weggegooid geld.
3: Ja, maar gaat dat maar bij D66 vertellen?
2: Nee, dat geloven ze niet.
3: Want aan de pomp
2: en GroenLinks gelooft het ook niet.
3: Nee, want de pomp doen ze niets. En ze hopen alleen maar dat iedereen...
0: Straks de dieseldubbeltjes komen erbij.
3: En alleen maar dat iedereen zonnepanelen en warmtepompen aanschaft... en van alles en nog wat.
0: Ja.
3: Maar de mensen ontzien, of de ondernemers ontzien aan de pomp. No way.
0: Vanmiddag België.
5: Valentijn heeft het heel goed gezien.
0: Ja, dit wel. Wat zei je, Bas? 1,79 vanmiddag, hè, litertje benzine in België. 1,79. In België?
4: Ja, vanmiddag. Denk
0: maar moet je eerst allemaal naar België rijden? Om
4: ja, nee, maar bewijs van het verschil. Want hier wordt gezegd, het wordt hier maar duurder en duurder. En daar kan ik kennelijk
0: ook jerrycannetjes allemaal meegenomen voor ons of niet?
4: Ik heb wel even iets meegenomen, ja.
0: Jouw kennende gooi je er wat jerrycannetjes
4: bij. Ja,
0: daar
4: gooi ik ook een bak mee, ja.
0: Je hebt die grote bak bij je natuurlijk, alles erin.
4: Alles erin. Ja. Nee, maar het is echt, dan denk ik, waarom zo'n groot verschil? Ja, waarom kan het hier niet?
0: Ja, waarom zo'n groot verschil?
4: Ja, daar zitten de experts, ik heb geen idee. Ja,
3: maar naar Duitsland bijvoorbeeld heeft al zin om vanaf 80 kilometer van de grens naar Duitsland te rijden om daar te tanken. Ik ben alleen
4: maar tijd. Wasmiddel.
3: Ja, dus, alles mee. Dus dat is toch idioot. Want dat betekent dat al die tankstations in de grensregio, ja, die vallen dadelijk
2: al. Jawel, maar diezelfde meneer Jette met zijn smoesjes, die laat al die ondernemers in de grensstreek verrekken. Of het nou slijters zijn, benzinepophouders, jongens met een supermarkt, ze gaan allemaal naar de kloten, omdat we in een niet-verenigd Europa zitten, waar de prijzen totaal uiteenlopen.
3: Ja, en omdat hij niet gelooft in dit soort rapporten.
0: Maar wat dacht je naar Dubai? Die hebben gewoon al die hotels gesloten nu.
4: Ja, er zijn alleen
0: 250 miljoen per dag.
4: Ja. Zo. Ja.
0: En als dat echt een tijdje zo doorgaat.
2: Nou vind ik Dubai, dat vind ik een beetje een verkeerd voorbeeld. Alle nouveau-ries die met te veel geld hebben, die moeten interessant doen in Dubai.
0: Maar ze sluiten nu gewoon af tot volgende zomer. Ja. En dan moeten al die arbeidsmigranten, die moeten eruit dan.
3: Die moeten eruit.
0: Die moeten eruit. Dus dat is sneu.
2: Ja, maar ik hoop dat al die zogenaamde rijke boys in Nederland er ook uit moeten. Want ik vind het echt. Ik vind het echt een verzamelplaats van patsers.
3: Ja, joh, maar die waren als eerste weg. Ja. Er is nog geen
2: Dat heb je op het ogenblik in Engeland hetzelfde. Londen is zo duur. En dan hebben ze dus voor de allerrijkste van Londen hebben ze een extra belasting ingericht. En de huizenprijzen in Londen zijn 12% naar beneden gegaan. Een huis in Londen gemiddeld is nu nog maar 1,3 miljoen.
3: Ja. Oh.
2: Maar, Ja, maar wat is het resultaat? Een exodus van miljonairs uit Londen die meteen naar andere landen gaan.
3: Ja, ja.
0: Maar ondertussen over de Dubai, want dat land kan ook nog failliet gaan. Hè? Al die sheiks moeten allemaal geld bijstorten nu. En die bouwprojecten gaan nog door, maar de 3- en 4-sterren hotels zijn allemaal al dicht. Alleen de 5-sterren zijn nog open en daar is een bezetting van 10%.
3: Ja.
0: Dus daar moet alleen maar geld bij. Dus ik begreep dat ze nu weer aan het schieten waren. De Verenigde Arabische Emiraten hadden alweer raketten moeten onderscheppen uit Iran.
3: Ja.
0: Er zal weer geschoten zijn op die boten, dus ja. Dat is nog lang niet voorbij, Johan. Hoe gaan we dat oplossen?
2: Maar jij bent een paar keer op vakantie geweest in Dubai.
0: Ja.
2: Maar vind jij niet dat het een enge stad
0: silo's
2: is?
0: Is het.
2: Een enge stad is van passertjes die willen laten zien hoe goed ze het hebben in het leven.
0: Ja. Nou, het is vooral. Kijk, in de winter is het lekker omdat het niet zo ver vliegen is, dat je toch in de zon kan
4: zitten.
0: Nee,
4: maar het is natuurlijk wel zo dat die Trump daar ook voor gezorgd heeft dat die mensen gewoon alles moeten sluiten daar.
0: Ja,
4: precies dat verhaal.
0: Maar die heeft het niet helemaal overzien, volgens mij. Dat ziet hij zelf anders. Want
2: en als je van klimaatproblemen houdt, dan moet je in Dubai niet gaan schaatsen. Want ze hebben daar overdekte schaatshallen terwijl het bloedheet is.
4: Ja, die zijn ook dicht nu.
3: Saudi-Arabië wil de Olympische Winterspelen organiseren. Waar gaat het over?
0: Dus. We leven wel in een gekke tijd. Hè? Het is goed dat wij nog een beetje een baken zijn wat dat betreft ook. Hè, in
2: deze... Ja, en Grollo is het hartstikke rustig.
4: Daarom. Maar dan willen we graag zo houden, jongens. Ze moeten niet allemaal naar Grollo en naar het oosten komen. Blijf lekker hier.
2: Nee, ik vind de intocht van randstedelingen naar de provincie vind ik al erg genoeg.
4: Het is, is het goed.
0: Ja, hoe gaat het met je blessure eigenlijk?
4: Ja, gaat goed.
0: Wanneer kun je weer fluiten dan?
4: Nee, ja, opnieuw seizoen, gewoon augustus. Dus,
0: je kan alles alweer. Je loopt alweer als een jongen.
4: Ja, ik ben al bezig. Dus de kracht is bijna weer terug. Dus, en dan mag ik straks weer rennen. Dus nee, gaat goed. Ben je heel blij mee.
0: Oké, en hoe vind je collega's? Hoe doen die het?
4: Nou ja, goed, daar gaat
0: het eerlijk gewoon. Nu even gewoon even.
4: Nee, ik moet zeggen, de laatste weken gaat het best wel aardig.
0: Ja?
4: En dan gaat ook wel eens wat mis. Want ik voor het verhaal het een weer invalt. Maar nee.
0: Met tijdrekken bijvoorbeeld, moet je daar ook kaarten voor?
4: Ja, dat was wel mooi. Want bij Telstar werd er natuurlijk heel veel gezeik over Koeman junior, over dat tijdrekken. En daar had iemand dus een onderzoekje gedaan. En die had gezegd, ja, heeft 13 minuten heeft die spel stilgelegen door Koeman. Maar ik had even gekeken, ze hebben 18 doeltrappen gehad. Nou, een gemiddelde doeltrap is sowieso al 20 seconden, als het normaal is. Dus dan gaan er al 6 minuten af. Dus dan heeft hij geen 13 minuten, maar dan heeft hij veel minder minuten gedaan. En daarnaast is het zo, ja, dan kun je als scheidsrechter optreden natuurlijk. Kun je zeggen, nou, schiet op of geef een gele kaart. Maar ze hebben gewoon mensen stilgezet dat die bal uitging, totdat die bal weer terugkwam. Plus daarbij hebben we nu nog te maken met dat we geen ballenjongens meer hebben. Dus die doelman moet bij de 16-meterlijn moet hij van zo'n pionnetje een bal weghalen. Nou, dat telt ook nog mee. Dus dat viel
2: het is zo sneu, Bas, dat zowel in de Champions League, maar ook in de Premier League, maar ook overal, dat die trainers willen geen genoegen nemen met het feit dat de VAR er ook naast kan zitten.
4: Nee, helemaal mee eens. Dat
6: daar
4: klopt.
6: Kunnen ze totaal geen genoegen mee nemen.
4: Nee, maar, als je, maar je doet het ook nooit goed. Want vorige week zeg maar die halffinale Champions League ook. Zeg het maar, wat is wel, wat is niet. Er wordt een beslissing beginnen. En er, wordt zo, er komt zoveel gezeik over. Ja, je zag het bij, kijk, met Buijs die natuurlijk ook op iets kwam. Maar, en Van Persie aan de andere kant. Trainers zijn zo allemaal opgefokt over alles. En we hebben het laatst ook al een keer over gehad. Het lijkt wel of dat steeds erger wordt. Ja, dus maar echt. En ze kunnen het ook niet accepteren. Want ze hebben misschien soms een andere mening dan de VAR. Maar ja, het blijft interpretatie. Dus dat blijf je houden.
6: Nee, je blijft fouten houden. Want
4: met
6: kijk,
4: die VAR gaat het er niet uit.
6: Als er twee spelers met hun hoofden tegen elkaar staan. In 99% van de gevallen krijgen ze allebei geel.
4: Ja. Ja,
6: ja nu niet.
4: Nee, nu niet. Ik ben het niet eens.
6: Ja.
0: En, en als een speler dan een overtreding maakt, hij is nog wat geïrriteerd en hij schopt een bal weg, moet je hem dan twee keer geel?
4: Ja,
0: dan
4: moet je helaas twee keer geel.
0: Moet je dat doen?
4: Ja.
0: Dat is bij Sparta,
4: dit was natuurlijk wel echt. Dus houdt hij hem vast en daarna schiet hij nog die bal. Ja, ja. Dat is, maar dit is echt, ja.
3: Ja, maar je opa zal er zitten, die zal die bal tegen zijn hartstikke krijgen.
0: Ja, want hij schiet echt. Blijven.
4: Wat een maar dit is echt. Kijk, deze actie, daar hou je hem al vast.
0: Ja?
4: En dan schiet je ook nog zo die bal in frustratie. Ja, dan heb je het ook zelf...
6: Misschien gaf hij hem wel voor, hè, Bas?
4: Ja.
6: Oh,
4: ja.
6: Want wat was hij van?
0: Eagles.
6: Eagles, ja.
4: Ja, ja. Ja, dan is het, ja, dat klopt. Nee, maar dat is toch dom. Kom op, zeg, dat,
0: jij zegt als je opa er zit, dan kan je hem zo tegen zijn hoofd krijgen.
3: Dit slaat toch helemaal nergens op. Wat is dit voor gedrag van die spelers?
4: Ja.
3: Je kan toch ook gewoon normaal gedrag vertonen?
4: Eens. Ja, vind
3: dus
4: ik ook.
3: Echt, ik vond het echt idioot. Maar dat vond ik ook bij Feyenoord ook. En ook van die Kooi. Die geeft die Hadji Moussa geeft die geel. En die jongen van Fortuna natuurlijk heel makkelijk gele kaart geven.
0: Zeker.
3: Dus ik begreep die buis wel.
0: Ja.
3: Dus nee, die scheidsrechters.
0: En toch pijnlijk als jij dat zegt als autoriteit, vinden die mensen dat toch niet leuk om te horen uit jouw mond. Dat is toch...
6: Nee. Ik blijf zeggen dat de VAR een grote rol daarin speelt.
4: Heel groot.
6: In de fouten en in de angst.
4: En van... we kunnen. Maar René, kijk eens terug naar de keukenkampioen divisie. Hebben we geen VAR. Nou, er wordt een beslissing gemaakt. Ja, scheidsrechter besloten. Er is daarna ook. Niks gezeik meer.
3: Nee, en we Henk de Jong heeft ook nooit wat geroepen.
4: Wie?
3: Henk de Jong. Die trainer
4: die
3: van Cambuur.
4: Maar ik bedoel het zeggen,
3: die zat er ook continu te zeiken. Ik zeg, ja, we moeten niet iemand uit Friesland hebben. Die scheidsrechter.
4: Maar ik bedoel, wat René probeert aan te geven, door die VAR, we houden de discussie, want het blijft interpretatie. En we kunnen denk ik niet meer terug. Want dit wordt alleen maar erger. Want de VAR gaat ingrijpen straks bij hoekschoppen die niet correct zijn. Misschien straks wel bij vrije trappen. We kunnen niet meer terug, denk ik.
2: Nee. Er is een lobby gaande voor die Henk de Jong, om daar trainer van Curaçao te worden.
4: Hè? Oh, echt?
0: Is het een grap of niet?
2: Nee.
0: Henk de Jong?
2: Hé, ja.
6: Ja. Assistent-trainer? Of...
2: Nee, bondscoach van Curaçao.
6: Maar Fred dan?
2: Hè?
6: Fred?
2: Ja, nee, die doet alleen die WK, maar het Curaçao moet
6: verder. Daarna?
4: Ja.
6: Oké.
0: Okay. Oh? Ja, daarna is het gewoon weer klaar, toch? Ik neem aan dat het een eenmalig uniek iets is. Ik ben nog steeds voor dat Dickie gewoon moet overnemen. Ik weet niet hoe de stand van zaken is.
6: Geen idee.
0: Nog wat gehoord? Spreek je die Corpot nog? Die kom je wel eens tegen, toch? In de Harbour Club of zo?
6: Ja, tuurlijk. Nee, maar ik spreek Casper ook. En Dickie ook wel. Maar volgens mij, Dickie heeft het druk zat nu. Die is met dat Feyenoord volop in beweging.
0: Ja.
6: En die is met zijn dochter nog steeds in beweging.
0: Zou het geen optie
6: zijn?
0: Nee,
6: die is, voor hem zou het geen optie zijn.
0: Oké. Okay.
6: Nee.
0: Heb je Peter Bos nog gezien trouwens?
6: Ik had net.
0: Nou ja, ik had de indruk vorige week dat hij het over jou had. Ik weet niet of je het gezien had, dat interview.
3: Nee, ik heb het helaas niet gebruiken,
0: maar hij zegt, er zijn mensen die zeiden dat je ook wel wat beter mag verdedigen bij de wedstrijd.
3: Nou, je mag verdedigen,
0: en Bayern München. En die mensen kun je niet langer serieus nemen, zei hij ook. En
3: nee,
0: ik had toch het gevoel
3: prima.
0: Dat dat over jou ging.
3: Ja?
0: Ja.
3: Nou, dat zou heel goed kunnen, trekken. Maar... Nee, ja, natuurlijk. Hij zegt, 1-1 zijn ze heel goed. Maar als je rugdekking geeft, Kvaratskhelia, die komt ook geen 4 man voorbij.
0: Hmm.
3: Echt. Dus je mag echt daar wel wat meer actie op ondernemen. En je zal woensdag zien dat het echt veel minder spectaculair wordt dan afgelopen dinsdag. Tuurlijk gaan ze verdedigen. Ja,
6: het is wel zo dat zowel de voorhoede van Paris Saint-Germain als van Bayern München is de top van de top van de top.
3: Ja.
6: En daar de top van natuurlijk. Hè.
3: Ja, maar als je allemaal wegloopt, René,
6: het allerbeste wat er is.
3: Als je met z'n allen wegloopt. Die back van Bayern München stond meer rechtsbuiten dan rechtsback. Dus ja.
0: Dus zo goed was die wedstrijd niet. Het was gewoon slecht verdedigd. Dat is de conclusie.
3: Nou, die wedstrijd was geweldig. Het was een hele open wedstrijd. Maar als je allemaal wedstrijden van 5-4 krijgt, dan denk je ook, waar zit je naar te kijken?
2: Hmm. Ook weer niet goed.
3: Nee, dat is ook niet goed.
2: Ja. Overigens, weet je waar ik me aan gestoord heb?
0: Nou, noem eens wat.
2: Aan die Sjoerd Mossoe.
0: Oh.
4: Sjoerd
2: Mossoe? Die maakte een heel groot interview met Peter Pannenkoek. Hij was duidelijk een fan van Peter Pannenkoek. En die Pannenkoek gaat afzitten geven op de Telegraaf. En dan denkt Mossoe, die denkt, oh, hier kan ik scoren, want dat vinden ze leuk bij het AD. En die gaat dat allemaal noteren en dan ben je zo ontzettend klein en dan ben je zo'n slechte journalist en dan hebben ze ook nog een slechte eindredacteur, want die had ook moeten zeggen, eruit met die onzin, want we gaan niet een interview met Pannenkoek misbruiken om de Telegraaf een trap na te geven.
0: Over collega's praat je louter positief, toch? Of niet?
2: Nee, praat nou, je niet. Helemaal niet. Maar kijk, als Moussou de Telegraaf een kutkrant vindt, ja, de column, moet hij dat schrijven. Maar dan moet hij niet Peter Pannenkoek misbruiken. Oh, die zegt wat over de Telegraaf. Nou, daar gaan we.
0: Ja, maar ja, als Peter Pannenkoek dat vindt, dan moet hij het opschrijven, lijkt mij, toch?
2: Nee, dan, ja, moet je niet, dan moet je niet, als de concurrent daar de dupe van is, dan moet je daar groot in zijn.
0: Maar ja, wij pakken toch ook RTL Tonight en al die andere programma's aan? Dat hoort er ook een beetje bij.
2: Nee, is iets anders.
0: Hoezo is dat anders dan?
2: Ja, dat is anders, ja.
0: Ja, hoezo? Ja.
2: Ik bedoel, ja, nee, ik pak RTL aan, ja, ik pak jou aan, ik pak iedereen aan. Ja. Dat mag Moussou ook doen. Maar dat moet je niet als je een interview hebt met Peter Pannenkoek en die zegt toevallig iets over de Telegraaf en dat gauw erin zetten. Nee, dat vind ik hypocriet. Dan heb je ze achter de elleboog.
3: Ik zou het ook nooit doen.
0: Nee?
3: Nee, natuurlijk niet, joh. Daar sta je toch boven, man.
2: Ja, en ze lachen zich dood bij de Telegraaf.
3: Ja, en kijk, ze hebben het altijd over ons. En wij hebben het nooit over anderen. Ik ga het ook niet over andere media. Dat is toch totaal interessant. Denk je nou dat die lezers denken van... Oh, leuk dat ze dat over het AD of over de Volkskrant zeggen.
2: Maar ja, die Moussou, nee, die denkt echt dat hij een autoriteit is. En er is geen slechtere tv-personality als Moussou.
0: Nou, wat is dit nou weer? Moet die jongen dan, ja, maar goed.
3: Daarom zit hij waarschijnlijk ook achter de decoder.
2: Waar zit hij dan nog?
0: Waar zit, ja, hij dan?
3: ESPN. Dat is de decoder, toch?
0: Oh ja, ja. Nee, ja, dat is wel, ja, achter de decoder inderdaad. Ja. Nou, wat is er zo mis met Sjoerd Moussou dan?
2: Nou ja, die gedraagt zich altijd als een soort prima donna van de journalistiek. En hij werkt hard, hoor. Hij heeft bij mij, ja, gewerkt. Dat is een goede werker. Hij werkt hard, maar als je heel hard werkt... dat heb ik zelf ook in mijn leven ondervinden... dan wordt de kwaliteit wat minder, hè?
0: Ja. Of je, ja, wordt heel moe, dan ben je wat, nou, ingetogener. Dat kan toch ook.
3: Dan werk ik waarschijnlijk niet heel hard.
0: Nee, wat doe je eigenlijk hele dag?
3: Nee, heel weinig.
0: Ja, dat, ja, doet dan haast wel, ja.
3: Vandaar die kwaliteit.
0: Een beetje voorspellen wat niet uitkomt. Ja.
2: Ik ben weer vastgelegd door jullie voor de zomer, hè?
3: En ik blijf ook, hè?
0: Ja, even duidelijk, want was, gesprek met Jan Helenius van, ja, RTL Tonight.
3: Job en ik hebben samen een gesprek met Jan Helenius.
2: Oh, Job ook, ook benaderd. Job ook.
3: Ja, ja, dus het wordt een grote leegloop hier.
2: Nou, die Job die mag hij, nee, wel hebben, maar jij blijft hier.
3: Nee, maar we hebben 7 keer afgesproken met Dennis Janssen, Jan Helenius. Dennis Janssen.
2: Ja, Dennis Janssen.
3: En nou, we kwamen nooit bij elkaar. En nu 13 mei is het gelukt.
0: 13 mei?
3: 13 mei. En dan, ja, maar, dan verwachten we natuurlijk een enorme aanbieding van Jan.
0: Zou ik net zeggen, als daar die zo onder je neus
2: wordt. En waarom word ik niet uitgenodigd?
3: Hebben ze jou? Jij wordt toch, het hele programma wordt er overgenomen door RTL?
0: Weet niet.
3: Maar volgens Tina.
7: Dat ook wel weer heel erg goed. Joppie Knoester ook.
0: Joppie Knoester, ja.
7: Zo goed.
0: Denk je dat Job het wel gaat doen?
3: Job wel, denk ik.
2: Ja? Nou, als hij RTL een paar van die lelijke jasjes geeft, is hij,
3: ja,
2: weg.
3: Ja,
0: ja. Die kan hem in jasjes voor gaan kopen, ja.
3: En Gerrit Joling wordt er niet uitgenodigd.
0: Maar dat, maar even,
3: oh ja, juist zo. Die staat
0: we hebben
3: onder
0: die Joep, we hebben, Job heet hij trouwens, niet Joep. Maar we hebben die Job dus hier gewoon helemaal groot gemaakt. We hebben van niks opgebouwd. Man lag in de groot. He, TBS, ja, een beetje, ja, maar verder, ja, helemaal niks. Nee. Helemaal
3: eigen
0: groot gemaakt. Aan
3: toe.
0: Tafel, begon op die bar. Dat heb jij nooit gehaald. En aan tafel, en dan, nu gaat hij weg.
2: Dat kan hij niet maken.
0: Nou, werkelijk.
2: Nee, we beginnen met een proces.
0: Ik neem aan dat hier een scheiding ligt, dan snap ik echt helemaal niks van. Ik bedoel, wat een onzin allemaal, zegt dit. He? Nou, Job, als je kijkt, laatste keer morgen. Tot dan.
2: Blijf morgen ook maar thuis.
0: Ja. Tot zo!
8: Hey podcastluisteraar, de jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
0: Met Johan, met Valentijn, met René en natuurlijk met Bas. We krijgen een bericht binnen van Job die ontstemd is over jouw opmerking. Het is niet de eerste keer dat jullie gaan eten, begreep ik althans. Zeker niet voor hem. En hij gaat het doen. Hij is over.
3: Ja?
0: Dus, ja, het is rond.
3: Ja, hij gaat,
0: nee, dat is een geintje, Job. Anders ga je het
2: niet meer. Maar bij RTL is correcte kleding is verplicht. Dus daar kan Job nooit gaan zitten.
3: Gewoon hier blijven.
0: Wie wordt nou de nieuwe trainer van Ajax?
3: Die jongen van Girona. Michel of zo heet hij.
0: Ja? Ja,
3: hij moet eerst met Girona in de Primera Division blijven. Van de week verloren ze. Als ze hadden gewonnen, dan zouden ze erin zijn gebleven. En daarna gaan ze hem...
0: En waarom?
3: Ja, dat weet geen
2: omdat de Spanjaard
3: Spanje
2: is.
3: Het
2: is al waarschijnlijk ook nog een Spaanse keeper komen. Hè?
3: Ja, nou, dan moeten 2 keepers komen. Dus ja, ik denk dat er een Spaanse invasie op komst is. Dat kan haast niet anders.
2: Dan mag je niet meer verliezen. Anders dan komen de mensen meteen in opstand.
3: Ja, ja.
2: Heel onverstandig.
0: Dus, zijn jullie nou in de podcast dat er ook met Slot is gesproken? Klopt dat of niet?
3: Nou, Slot is wel benaderd, ja. Nou, dat begrijp ik ook wel. Hè. Je moet altijd vragen aan de beste die eventueel beschikbaar is of gaat komen. Of die eventueel trainer wil worden. Ja. Nou, dat hebben ze gedaan. Nou, die heeft gewoon direct nee gezegd. Nee, maar... Dus dan houdt het op. Maar hetzelfde met Xavi of zo. Die moet je er ook bellen. Of Guardiola of Erik ten Hag. Maar ja, waarschijnlijk allemaal nee gezegd. En dan komt bij deze jongen.
0: Maar Slot weet toch gewoon dat hij doorgaat bij Liverpool? Die gaat toch niet terug naar Nederland? Zeker?
3: Nee, nu helemaal. Maar er was natuurlijk sprake van dat hij eventueel zou worden ontslagen. Of dat hij weg zou gaan op het moment dat hij geen Champions League zou
2: gaan. Maar je kunt nooit, als je in Engeland onder contract staat met een Engels salaris, ga je nooit meer in Nederland winnen.
6: Nee, natuurlijk niet, Johan. Niet. Nee, ga je toch niet tegen Excelsior?
3: Nee. Nee, denk het ook.
6: Uit naar Zwolle, daar heb je geen zin meer in.
3: En zeker niet als je bij Feyenoord
2: hebt. Ik kende die meneer niet, ik ken hem helemaal niet trouwens... maar hij is de directeur van de Tros AVRO Tros, Zimmerman. Meneer Zimmerman. Ja. Ik weet niet of het familie is van Bob Dylan, want die heet ook Zimmerman. En dat zijn vaak Joodse mensen, hè, Zimmerman. Maar die man die wordt nu van alle kanten aangevallen... omdat hij een principieel besluit genomen heeft... wij gaan niet meedoen aan de Songfestival als Israël meedoet. Maar... ik vind dat eigenlijk een hele goede, moedige beslissing van die man. En die wordt nu werkelijk van alle kanten belachelijk gemaakt. Want dat Israël, dat heeft dus structureel de mensenrechten overtreden. Die heeft tienduizenden mensen afgeslacht, waaronder heel veel onschuldige vrouwen en kinderen. En dan ga je toch niet mee in een groot Europees feest vieren. Dus ik vind het heel sterk van die man. En die krijgt er nou links en rechts van langs. En dan gaat die NOS de show stelen. Die gaat het uitzenden, maar die nemen het helemaal niet serieus. Want die hebben die vervelende gozer van Studio Sport... Schut. Hoe heet die?
0: Henry Schut
2: hebben ze als commentator aangesteld. Ja. Dan weet je, voordat de prijzen uitgereikt zijn, slaapt heel Nederland.
0: Henry Schut nou precies van Songfestival?
2: Ja, niks.
3: Niks?
2: Nou,
6: nee.
2: Wat weet hij van voetbal? Niks. Nee. Hij kan het hele Oude Testament opdreunen, dat kan hij wel.
0: Nee, maar
3: het is natuurlijk wel ongelooflijk dat de NOS gaat er gewoon met 20 man heen, geloof ik. Dus die nemen het ineens wel heel
2: ons geld.
3: Ja, ja.
2: Kijk, als wij gaan reizen, betaalt Corendon.
3: Ja.
2: En niet de belasting bepalen.
3: Nee, en daar wel. Dus dat is wel heel vreemd.
0: Maar vind je dat Dion gelijk heeft met zijn principes? Wat zien we?
3: Als je principes hebt, dan moet je er gewoon achter staan.
0: Ja.
3: En ik denk dat morgen zal Leon de Winter wel weer met een enorme vlammend betoog komen.
2: Ja, die zit wel eens niet met mij eens, hè? Nou, Leon de Winter.
3: Dat valt toch redelijk mee.
2: Die maar heel is de hoofdredacteur van de Telegraaf, komt hij dan nooit tot de conclusie... we hebben 3 jaar oorlog en 3 jaar schrijft hij iedere week... dat het allemaal de schuld is van Gaza en van de hele wereld, maar niet van Israël.
3: Nee, ja, dat blijft hij wel volhouden, ja.
2: Ja, heel consequent, maar als ik hoofdredacteur was zo... Leon, is er misschien ook nog een ander onderwerp mogelijk?
3: Ja, nou, dat kan je wel stellen, maar je moet hem natuurlijk niet verplichten... om een ander idee te hebben over die... want daar is die columnist voor, dus dat begrijp ik wel.
2: Ik had columnisten die wel scherp schreven... en dan Tom van Hulsen, mijn tweede man, die zei dan altijd... kan dit? Ik zeg, ja... het is een columnist.
3: Ja.
2: Dat kan altijd. Als je hem eruit haalt, als je een stuk eruit haalt... dan moet de columnist ontslaan. Ja. Dan is hij geen columnist meer.
3: Nee.
2: Dus je moet ze wel heel lang steunen.
3: Ja.
2: Ze moeten natuurlijk niet dingen gaan verkondigen... dat je rechtszaken aan je kloten krijgt.
3: Nee. Maar in dit geval, het gaat er inderdaad heel vaak over die hele toestand in Gaza natuurlijk. En het enige wat hij natuurlijk iedere keer terugbrengt is dat... Israël is aangevallen en die moeten zich verdedigen... in de situatie waarin zij zitten tegen de rest van de regio.
2: Maar waarom mag ik
3: dat is, maar dat betekent niet dat je alles maar omver of overhoop moet schieten... en hele dorpen moet wegvagen. Hè?
2: Ik heb dus onlangs een keer gezegd hier aan tafel... van ik vind het onbegrijpelijk dat die columnist van jullie... en dan Uri Rosenthal en onze meneer de advocaat... dat die... ten alle tijden Israël blijven beschermen. Dat was slechts mijn mening, zoals hun ook een mening hebben. Hè?
3: Ja.
2: Maar die vervelende advocaat gewoon... boze brief en een klacht ingediend tegen mij bij John de Mol. Hè?
3: Nee.
2: Ja. Het is een engel uit eerste klas.
3: Ja.
0: Maar de kennis een beetje volgens mij dat er nu zo op de man wordt gespeeld... waardoor het ook een beetje dreigend en gevaarlijk werd. Daar
2: koketteren ze dan mee. Ik word ook bedreigd. Hmm. En hij komt daar steeds mee. Als je kritiek op Israël hebt, dan wordt hij bedreigd. Nee, dat is gewoon een flapdrol.
0: Nou, kijk, bedoel, jij wordt bedreigd...
6: Dat kan
0: je...
6: ook.
0: Nee, maar goed, jij wordt bedreigd omdat je een sterke mening hebt. Kijk, het antisemitisme in Nederland wordt er niet minder op. Dat kunnen we niet ontkennen, toch?
3: Dat is ook zo.
0: Dat is absoluut wel een probleem aan het worden.
2: In de Randstad, ja. De rest van Nederland niet. In de provincie leeft het niet.
0: Volgens mij gebeurt het ook in Maastricht en ook wel in Groningen.
2: Nou, nee, dat gebeurt niet, Wissel. Want verleden jaar heb ik de cijfers opgevraagd bij Sidi. En er waren in Limburg en in Groningen 2 incidenten geweest. Okay. Dus dat valt mee.
0: Maar het neemt niet weg dat het antisemitisme voelbaar aanwezig is in de maatschappij. Toch meer dan het een tijd geleden is.
2: Ik hoor dat iedereen erover klaagt.
3: Nou, maar maar ik begrijp dat de Joodse gemeenschap, in wat jongens er in de Randstad, dat die best bezorgd zijn over dat hoe dat nu ook op dit moment allemaal gaat.
0: En dat de dreiging daardoor wat groter wordt. En op het moment dat je dan op de man gaat spelen, dat het daardoor wat gevoeliger ligt. Ja. Ik weet niet of het zozeer ligt.
2: Op de man spelen? Een columnist die blijft hameren iedere keer dat iedereen die is de schuld en niet Israël. Daar mag ik toch mee oneens zijn.
0: Daar mag ik absoluut mee oneens zijn.
2: En die meneer, de advocaat die hier naast mij zit. En die dan gewoon roept van, als Israël gaat bombarderen, dan waarschuwen ze eerst de mensen. Nou, dat vergeten ze ook wel eens, hè? Anders kunnen er geen 60.000 doden vallen.
0: Ja. Het is wel een gevoelig thema. Laten we het daarop houden. Ja?
2: Ja, maar mag ik daar geen mening over hebben? Is dat exclusief voor hun? Johan, het iedere week.
0: Daar mag je absoluut een mening over hebben.
2: Heel goed.
0: Ja, mag
3: op de persoon spelen. Leon de Winter speelt het ook op jouw persoon.
0: Ja, absoluut. Dat is waar.
3: Dus dat is natuurlijk
2: en
3: van
2: ik
3: twee
2: maak
3: kanten.
2: Me nou niet druk om. Maar die gasten maken zich er heel druk
3: om. Ja.
0: Ja, ik ken hun situatie niet. Dus ik kan het niet helemaal beoordelen. Hoe ernstig dat is. Dat maak ik uit hun verhaal op, dat het ernstiger is dan wij misschien met z'n allen bij elkaar weten. Dus dat zou kunnen dat dat meespeelt.
3: Ja.
0: Maar dat kan ik niet helemaal bepalen.
3: Maar dat hebben we het over de Nederlandse situatie.
2: Als dat zo erg is, die bedreiging, dan zou ik in zijn geval wat oppassen met uitlatingen over Israël te maken.
0: Ja, hoge bomen vangen veel wind. Daar komen we uiteindelijk op uit. Weet je
2: ben je mijn hoge boom?
0: Nou ja, aardig boompje jij, hè?
2: Oké.
3: Okay. Ja. Nee, maar dan ken ik je weer. Die gasten die moeten ook wel alles kunnen roepen natuurlijk. Zonder dat ze bedreigd worden.
2: Ja.
0: Nou, we leven in een onrustige tijd.
2: Gelukkig kan jij er ook nog even mee bemoeien?
0: Bas met zijn auto vol weer, met zijn benzineauto helemaal vol. En terug naar. Je bent een rijdende tinker nu, of niet? Of
4: nou, lekker zwaar uit voor slapen gaan, zo, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. En dan zit Job Knoester hier morgen ook nog woedend. Ja. En die zit hier schuimbekkend aan de tafel morgen.
3: Trouwens, Pierre van Hooydonk, de VI, die zijn wel wakker geschrokken.
0: Ja?
3: Pierre van Hooydonk heeft natuurlijk een verslaggever van VI... Ja, op een niet onheuse manier in de media neergezet.
0: Ja, op Twitter geplaatst en zo.
3: Ja, en nu zijn ze natuurlijk aan het vroeten. Volgens mij hebben ze wel iets gevonden. En...
2: Hij kwam er ook niet uit, hè, gisteren?
3: Nee,
6: hij duurde lang.
3: En dat betekent, dat zou het einde van Pierre van Hooydonk ook bij de NOS zijn.
2: Maar je wist al, hij in functie en zijn zoon voetballen, dat wordt rotzooi. Want overal krijgt Pierre van Hooydonk problemen.
3: Ja.
2: En hij is in dienst van NAC, hij is adviseur. En hij regelt dat die zoon transfervrij weggaat. Ja. Dan is hij wel een goede vader, blijkbaar, maar een slechte man voor NAC.
3: Maar daar is NAC, daar is die directie van NAC natuurlijk ook bij. Dat zijn dan ook slapjanen. Dan moet je zeggen, ga gewoon niet door. Mm. Pierre van Hooydonk wel of niet, dat maakt niet uit.
0: Nee.
3: Dus die directeur, die overzicht.
2: Wij kennen hem, het is een vervelende man.
3: Ja, nou, het is natuurlijk een interessant.
0: We gaan er stijl uit met een nodige venijn. Maar we zijn er gewoon morgen weer met Job Knoester met het volgende venijn. Tot dan, dag!
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Wat je doel ook is, onze support heb je.
12: Een blokje omrennen naar mijn werk.
13: 10 kilometer halen zonder pauze.
12: Mijn eerste marathon uitlopen.
11: Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat door de grenscontrole 2 kilometer file tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedendag en welkom bij de VIZSM van Bevrijdingsdag. Dinsdag 5 mei van het jaar 2026. Ook dan zijn we er gewoon bij met de dagelijkse podcast van Voetbal International. Elke dag praten we natuurlijk lekker over voetbal. Vandaag mag ik dat doen met verslaggever Bart Kruid. Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen Matthijs.
1: Ja, we hebben een aantal mooie dingen te bespreken. We gaan het hebben over NAC natuurlijk. Maar ook Engels voetbal, want daar wil ik eigenlijk mee gaan beginnen. Want het was toch wel een spektakel gisteren zo over de hele dag genomen. Het was eerst maandagmiddag om 4:00, gek tijdstip. Was al Chelsea tegen Nottingham Forest, wil ik het straks over hebben. Maar eerst natuurlijk ja, de wedstrijd waar ja, iedereen toch al klaar voor zat. En vooral in Engeland, denk ik. Everton tegen Manchester City. Ja, vooraf zou je denken, appeltje eitje voor City, hè? Belangrijke wedstrijd ook in de titelrace. Maar niets bleek minder waar. 3-3, Bart. Wat ja, een ongelofelijke wedstrijd.
2: Spektakel inderdaad, man. En vooral die tweede helft. Daar gebeurde echt van alles in. Ja, je zegt van misschien appeltje eitje, denk je vooraf. En nou, toen we dat eerste kwartier aan het kijken waren, toen had ik dat idee ook wel. Everton zat echt in één grote ronde. Ik geloof dat er op een gegeven moment een statistiek linksboven in dat schermpje kwam. Dat City 89% balbezit had. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Nee. En Everton 11 goede passes in een kwartier of zo. Dus die hebben al alles wat voor de voeten kwam gewoon naar voren geramd. Toen kon City weer opnieuw beginnen. Ja, het was echt wachten tot die muur zou breken eigenlijk. Maar dat gebeurde niet. Het was wel 89% balbezit zonder echt heel grote kansen. En de eerste serieuze kans kwam uit een uitbraak voor Everton eigenlijk. Met Donnarumma die net zijn handje tegen die voorzet op Beto kreeg. Ja, uiteindelijk wel een voorsprong verdiend. De Doku, geweldige goal. Sowieso een geweldige wedstrijd, geweldig in vorm, man. Zal nog wel een opgave worden voor Mika Gods om twee kalings buiten te spelen. Als je die Doku zo ziet spelen.
1: Ja, die staat gewoon in de basis hoor, bij België.
2: Ja, dat idee heb ik wel, ja. Ik geloof niet dat dat een discussiepuntje is. Nee. Nou ja, dan verwacht je misschien inderdaad van dat komt wel goed in die tweede helft. Maar Everton vond toch een manier om zich terug te vechten. Kijk, die gelijkmaker kregen ze cadeau. Dat was een fout van Gray. Een verkeerde trustbal die op ja, speler die waarschijnlijk niet eens had zien staan. Maar daarvoor had Everton natuurlijk ook al één of twee echt goede kansen gehad.
1: Hele grote kansen, ja.
2: Ja. En toen ging het op eerst razendsnel. 1-1. 3 minuten of 4 minuten later 2-1 voor Everton uit de corner. Ja, later nog 3-1 zelfs. Zag je al supporters van City naar huis gaan. Hè? Toen, terwijl iedereen wegliep, maakte Haaland meteen de aansluitingstreffer. Dus dan ging het allemaal zo snel. Het was echt niet meer te volgen. En in blessuretijd rampte Doku ook weer met een geweldige goal. Nog de 3-3 binnen. Dus nu was die blijdschap bij City eigenlijk best groot, vond ik. Ik zat daar naar te kijken en ik denk, maar ja, het is nog steeds eigenlijk hetzelfde verhaal, toch? Ja, de regie is uit handen gegeven. Arsenal heeft het nu weer in eigen hand. Door punten verliezen. Ja, misschien aan het einde van de rit is die later gelijkmaker nog heel belangrijk. Maar nu voelt het toch gewoon als een nederlaag. En Arsenal heeft nu nog 3 wedstrijden om het af te maken.
1: Ja, absoluut. Ja. Hoe kijk je dan naar City? Want je ziet inderdaad de eerste helft. Ja, leek het inderdaad gewoon appeltje-eitje. Dit is wachten gewoon tot het 2-3-0 wordt. Nou ja, vlak voor rust dan pas die 1-0 eigenlijk van Doku. Ja. Wat zou er dan gebeuren in de tweede helft? Is dat dan spanning? Is het Everton dat het gewoon beter voor elkaar heeft? Ja, kun jij de vinger daarop leggen? Want het is toch eigenlijk best wel een raadsel als je het verschil ziet. Ook in kwaliteit.
2: Nou, vind ik ook. En nou, dan zit je in de afloop. Dan was ik ook wel even benieuwd van, ja, hoe kijkt Guardiola daar daarna? Ja. Ja, volgens mij kon die de vinger er ook niet echt prima op leggen. Want die zei, we hebben gewoon een hartstikke goede wedstrijd gespeeld. En ja, in de tweede helft werd het een echte Premier League wedstrijd. En dat weten we. Maar we waren nog steeds hartstikke goed. Nou ja, dat

0: vechtje, ja. Die gelijkmaker kreeg Everton ook echt cadeau. En het hing wel al een beetje in de lucht, maar toch... Ja, in de eerste kwartier hing er ook wel wat in de lucht voor City. Dat werd ook niet gevonden. Dus ja, als je dan je tegenstander nog zo in een zadel helpt... dan kon het wel eens vervelend worden. Nou, bleek wel.
1: Ja, want bij Everton was de grote man die invaller, hè? Tchaino Barry. Ja. Ik vond het een grappige gozer om te zien. En hoe die ook omging met het vieren van die goals en hoe dat ging, zeg maar. Ja, als je gewoon twee keer scoort tegen City.
0: Ja, heb je een prima avond.
1: Heb je een prima avondje, ja. Inderdaad, ja. Ja, en ik denk dat ze in Noord-Londen wel heel erg blij zijn met hem. Ja. Dat hij misschien wel een klein standdurfje krijgt als Arsenal. Ja, precies,
0: die mag straks mee op de open bus, ja. Samen met Moyes en, ja. Nee, het is... ja, bij Arsenal zijn ze hier natuurlijk dolblij. Bij Everton waren ze nog vreselijk teleurgesteld eigenlijk, hè. Want, die laten gelijk maken. Ja, kijk, in die titelstrijd, daar hebben wij het erover. Alleen, voor Everton is het wel vervelend. Ze nog een overwinning op City weggeven. Maar goed, het is een heerlijke voetbalavond. En we zagen ook alweer wat een geweldig stadion dat eigenlijk is. Dat ze daar hebben neergezet bij Everton. Hè? Ja. Kijk, iedereen is romantisch over Goodison Park. En dat is ook wel terecht. Maar dat is daar wel echt wel wat gaafs neergezet. Hè? En dat leefde ook enorm gisteren. Dus het was echt weer... ik heb genoten gisteren.
1: De voorsprong van Arsenal bedraagt nu weer 5 punten. Nog wel 1 wedstrijd meer gespeeld, ja, natuurlijk. Arsenal speelt trouwens vanavond, hè, de halve finale van de Champions League tegen Atletico Madrid. Denk je dat die ploeg van Arteta misschien toch anders het veld op stapt al vanavond? Want het is natuurlijk Champions League. Het heeft in principe niks met de competitie te maken. Nee. Maar ja, het kan misschien wel een soort zelfvertrouwensboost geven. En misschien ook het idee van... Ja, als we al een klein beetje op 90% zouden gaan spelen in de Champions League... hoewel dat natuurlijk best wel raar klinkt, maar ja, je hinkt toch op 2 gedachten... dat ze misschien nu toch zoiets hebben van... ja, we kunnen gewoon echt volle bak 1000% gaan tegen Atletico.
0: Ja, je kan dat twee kanten op bekijken. Je kan zeggen van of ze stappen met nog meer zelfvertrouwen dat veld op... of ze hebben nu dat gevoel van, oh ja, dit is wel fijn... maar als we het nu weggeven, zijn we wel echt heel stom natuurlijk. Hè.
1: Dus nee, ja, oké.
0: Vlammen op de benen. Maar goed, ik denk wel dat het helemaal los staat van wat vanavond gebeurt. Ik bedoel, ieder kind droomt als hij s'avonds in zijn bed ligt... van een Champions League finale spelen. Die zitten nu niet van...
1: Nog steeds, maar het gaat nooit gebeuren.
0: Nou ja, ik droom er nog steeds wel eens
1: van. Ik denk
0: niet meer dat het erin zit, inderdaad. Het zal lastig worden. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand denkt van... oh, we moeten zondag tegen West Ham, dus laten we even een klein beetje rustiger aan doen tegen Atletico.
1: Nee, maar dat is natuurlijk, dat heeft ook niemand, hè. Echt oprecht niet. Maar toch misschien ergens in het achterhoofd dat je denkt van...
0: Ja, of ik kan me niet voorstellen dat...
1: Misschien het sentiment, weet je wel. Het is,
0: ik kan me niet voorstellen. Je Champions League finale, dat is zo groot. En kijk, je bent 3 wedstrijden verwijderd van de titel in Engeland. Je bent met 2 wedstrijden verwijderd van de Europese kampioen.
1: Dat kan ik ook weer zien, inderdaad. Ja.
0: Maar goed, dat programma is waarschijnlijk wel even moeilijker. Want dan krijg je Paris of Bayern. En in de competitie krijg je niet zo'n tegenstander meer. Dus Arsenal moet het gewoon afmaken in die competitie. Maar het is nog niet gespeeld. Ja, we gaan kijken hoe zij ermee omgaan met die druk.
1: Absoluut, ja. Wie er trouwens niet goed omgaan met de druk, dat is Chelsea. Speelde om 4 uur 's middags inderdaad een gekke tijd, zoals ik zei, tegen Nottingham Forest. Nou, Nottingham Forest speelt trouwens ook in Europa nog een hele belangrijke wedstrijd deze week. Natuurlijk in de Europa League verdedigen zij een 1-0 voorsprong tegen Aston Villa. Nou, wat dacht Forest? We sturen gewoon een B-team het veld op. Ja, kan ons die wedstrijd tegen Chelsea schelen? Nou, stonden gewoon met 3-0 voor en winnen uiteindelijk met 3-1 nog. En bezorgen zo Chelsea de 6e nederlaag op rij. Ja, ongelooflijk wat ook daar gebeurde, hè, op Stamford Bridge.
0: Ja, inderdaad. Ja. De meeste aandacht gaat uit naar Chelsea natuurlijk, terecht. Maar ik wil eerst nog wel heel even snel naar Nottingham. Want wat een krankzinnig seizoen hebben die wel. Ze staan al de hele seizoen hebben die degradatiestress. Gekke eigenaar die de hele tijd van trainer wisselt. Ze zijn nu aan de 4e trainer bezig dit seizoen. En ja, ze zijn nu opeens 10 wedstrijden op rij ongeslagen. Ze staan in de halve finale van de Europa League, staan ze voor. Dus ze staan nog steeds 16e, zeg ik uit mijn hoofd, in die Premier League. Dus en nog niet helemaal vrij van degradatie zorgen. Maar ik denk dat gaatje nu al geslagen is. Dus ja, de hele tijd heb je gekeken naar die Championship. En nu sta je in de halve finale van de Europa League 1-0 voor. Ben je in bloedvorm en zit je bijna in die Champions League. Want als je die Europa League wint, ga je de Champions League in. Nou, het is echt een krankzinnig seizoen. Dan kan je... Ja, dan denk je wel eens van... Ja, een trainer ontslaan, het heeft geen zin en alles wijst het uit. En Nottingham doet eigenlijk alles wat je niet moet doen. En die gaat straks misschien de Champions League in. Het is echt een heel bijzonder verhaal aan het worden. Maar goed, dat is wat Nottingham betreft. Chelsea is natuurlijk ook een bijzonder verhaal.

0: de competitie nederlaag op rij.
1: Ja, bizar.
0: En ze hadden in die vorige vijf niet gescoord. En het leek nu weer te gaan gebeuren. Alleen in blessuretijd maakte Pedro nog even de 3-1. En ja, dat doe je nu even af als een voetnootje. Maar dat was ook nog een waanzinnige goal. Echt een omhaal.
1: Wij bespreken net twee wedstrijden, Bart. Maar ik denk de allermooiste goal van die wedstrijd was toch wel van Pedro.
0: Zo. Kijk, je was omhaals dat hij gewoon lullig achterover valt en die bal erin hobbelt. Maar dit was zo atletisch, ja. Chef, ik dat gaat proberen, denk ik dat we niet meer opstaan, Matthijs. Hij kwam zo hoog en zo hard. Het was echt een waanzinnige goal. Maar goed, het is een hele mooie pleister. Op een diepe wond weer, want het is gewoon... je zegt het terecht, Nottingham kwam dan met een B-team. Want die sparen mensen voor de Europa League. Ja, die staan gewoon op een gegeven moment 3-0 voor. Dat was in een kwartier stond het al 2-0 van Nottingham. Het is krankzinnig wat daar gebeurt. En zit het Chelsea nu ook wel tegen? Want als zelfs Cole Palmer een strafschop gaat missen, dan...
1: Dan weet je dat het mis zit.
0: Dan weet je dat het mis zit. Dan heb je het idee dat ze echt nooit meer gaan scoren. Want, dat is dé specialist. Hij had wel één keer gemist vorig jaar tegen Leicester, geloof ik. Ja, nu dan weer. Als zelfs Palmer penalties gaat missen, dan zit je wel diep als trainer. Of als club. En dan mag die interim trainer maar zo'n oplossing voorzien te vinden. Maar ze dreigen gewoon alles te vergooien, man. Ze staan nu negende. Ja, het is... Met het hele miljardenproject is gewoon echt een blamage wat daar gebeurt.
1: Nou ja, met nog drie wedstrijden te gaan. Je staat 3 punten voor op plek 13. 5 punten voor op 14 en 15. Ja, met een beetje fantasie kan je nog gewoon net boven de streep eindigen.
0: Ja, het is dat Tottenham Hotspur er een zootje van maakt. Maar anders waren zij wel echt de schande van Londen dit seizoen natuurlijk. En als je nogmaals hebt gezien wat er allemaal in gepompt is. Nou ja, daar is het vaak genoeg over gegaan. Ja, is dit echt een enorme blamage wat daar gebeurt.
1: Absoluut, ja. Hey, wij gaan even naar eigen land, Bart. Want toch wel groot nieuws gistermiddag natuurlijk. Dat NAC het kort geding heeft verloren. Hè, wat ze hadden aangespannen tegen het competitiebestuur. Ja, ze hoopten natuurlijk dat die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles... die ze met 6-0 verloren overgespeeld kon worden. Omdat de Dean James, speler van Go Ahead Eagles, natuurlijk niet speelgerechtig was. Paspoortgate noem het in Nederland.
0: Ja.
1: Is dit het laatste hoofdstuk, denk jij? Of...
0: In de berichtgeving van NAC staat dat ze het nog even gaan bestuderen. En dat ze dan beslissen of we nog hoger beroep gaan en zo. Maar ik ben juridisch niet geweldig onderlegd, hoor, moet ik meteen zeggen. Maar als ik het vonnis heb gelezen en ook een beetje gewoon alle berichten erover heb gelezen, denk ik dat het wel vrij kansloos is. Hoe ik het heb gelezen is dat de KNVB toegeeft dat er een fout gemaakt is. Hij was inderdaad niet speelgerechtigd, dus zo heeft NAC een punt. Maar dat in de reglementen staat, de KNVB kan beslissen om de wedstrijd dan ongeldig te laten verklaren. En dat is dan wat anders dan moeten. En als je dan alle gevolgen meeneemt, dan kan je in alle redelijkheid beslissen om dat niet te doen. Dus dan lijkt mij de kous af. Dat woordje kan, denk ik, dat in deze gewoon beslissend is geweest. En dan heeft het voor NAC ook niet zo heel veel zin meer, lijkt mij. En dan... denk ik en hoop ik ook vooral, want ik vind het ook vreselijk om er steeds over te moeten praten.
1: Ja,
0: dat
1: is het ook, ja.
0: Ja, omdat ik geen jurist ben. Dus ik ben blij. Ik bedoel, ik heb niks tegen NAC. Maar ik ben blij dat het gewoon op het veld beslist gaat worden en niet in de rechtszaak. Of in de rechtszaal.
1: Absoluut. Ja, het woord paspoortgate, het is natuurlijk een beetje uitgegroeid tot een...
0: Van het jaar.
1: Woord van het jaar zou het misschien best wel kunnen worden in Nederland, inderdaad, ja. Dit soort dingen moeten natuurlijk gewoon ook gewoon niet meer kunnen voorkomen eigenlijk. Ik denk dat iedereen hier wel van gaat leren in Nederland, toch?
0: Want... Ja, het is een ongelofelijke fout geweest van de KNVB natuurlijk. En ook allerlei mensen daaromheen, ik bedoel zaakwaarnemers en alles, mogen hier ook wel wat een beetje met schaamte naar kijken. Dit had natuurlijk allemaal nooit mogen gebeuren. Maar goed, ik ben...
1: Ook de manier hoe het naar buiten kwam, hè? Via die podcast
0: van
1: de derde
0: helft. Helemaal
1: dat is natuurlijk helemaal een krankzinnig. Leuke podcast trouwens, maar...
0: Zeker weten.
1: Het is natuurlijk heel apart.
0: Het is een heel apart hoofdstuk in onze voetbalgeschiedenis geweest de afgelopen, maand. Maar ik ben blij dat het met de sisser afloopt. Want nogmaals, het moet gewoon op het veld gebeuren. En NAC verdient... Met wat er op het veld gebeurt, is verdienen ze degradatie. En dat kan komend weekend gaan gebeuren. Dus... ik zat afgelopen weekend toch op de tribunes van zitten we nou te voetballen voor niks? Want je zit toch te wachten op die uitspraak van maandag. Maar wat ik zeg, gelukkig heeft het allemaal geen gevolgen. Want het moet gewoon om het sportieve gaan.
1: Zo is het maar net, Bart. En vanavond gaat het ook om het sportieve. Zoals gezegd, Arsenal, Atletico Madrid in de Champions League. Maar we hebben natuurlijk ook nog in de play-offs RKC Waalwijk tegen Willem II. Eerste wedstrijd in dat tweeluik. Brabants onderrondje.
0: Zeker.
1: Wat denk jij?
0: Ja, lastig. Nou, er kwam ook al heel tragisch nieuws naar buiten bij Willem II.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Ella Lucie. Ja, zijn dochtertje verloren. Ja, dan kan je wel zeggen van we zitten met ons hoofd bij de play-offs. Maar enorm heftig voor een eerste instantie natuurlijk die jongen zelf. Maar dat dende het ook door in een hele club. En iedereen is daar vreselijk mee begaan. Dus je weet nooit hoe dat, wat dat achterlaat. En sowieso is het bij Willem II ook nog de vraag of de spitsen kunnen spelen. Want Haan en Vrijheid die vielen de laatste competitiewedstrijd uit. En nu wil de Stegeman er niet te veel over zeggen. Ook een beetje RKC niet wijzer maken. Maar goed, als die allebei niet zouden kunnen spelen. Ja, maakt dat natuurlijk ook wel wat uit. Dus ja, goed. Voorspellen is sowieso lastig. Maar voorspellen in die play-offs moeten we sowieso maar nooit doen. Hè?
1: Nee, daar moet je niet aan beginnen.
0: Daar gebeuren zulke krankzinnige dingen. Ik denk wel dat Willem II de favoriet is. Maar ja, wat zegt het allemaal? Joh. We gaan het zien en we gaan er zeker van genieten. Want die play-offs is ideaal genieten.
1: Absoluut, Bart. Vind ik mooi om mee af te sluiten. Dankjewel voor nu en tot ZSM.
0: Tot ZSM. Fijne dag allemaal.
2: Zou je favoriete radio-dj ook kunnen...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De beste muziek komt voortaan uit je pc.
0: Goldenzone FM.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 2 kilometer file vanaf de Lutte 10 minuten vertraging tot aan Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen 3 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: ESPN heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Dus maak snel een Sub-League aan en speel.
1: Download de ESPN Goal-app en meld je aan.
0: Jouw WK begint hier.
2: Goedendag, dit is Voetbalpraat van maandag 4 mei. Dat is de dag waarop de voorzieningenrechter in Utrecht uitspreekt dat Go Ahead Eagles tegen NAC niet overgespeeld hoeft te worden. Het is de dag waarop ze in Enschede bij FC Twente weer een beetje proberen op te krabbelen naar de dreun die ze gisteren hebben gekregen. Het gevoel bij Feyenoord zal vandaag heel anders zijn. En het is de dag waarop de ploegen in de play-offs van de keukenkampioendivisie vooruitkijken naar de wedstrijden van komende week. De ploegen onder in de Eredivisie aan het rekenen zijn. Hoeveel punten hebben we nog nodig om veilig te zijn? Kortom, veel om over te praten met Maarten Wijvels van het AD, Leon ter Voorde van Tubantia en Kenneth. Goedendag. Welkom alle drie.
3: Dank u wel.
2: Kenneth, wat zal van dit weekend jou altijd bijblijven?
4: Nou, eigenlijk is wat er vandaag is gebeurd, eigenlijk die uitspraak. Ja. Het is toch een soort van, nou, het hangt boven de markt een beetje van, nou, wat gaat er gebeuren? En stel je voor dat ze wel NAC gelijk had gegeven, wat zou er dan gebeuren enzovoort? Nou ja, de rechter heeft voor de minste weerstand gekozen, denk ik. En zijn we allemaal soort van.
2: De rechter heeft gekozen voor kijken naar de regels en wat erin staat.
4: Ja, oké.
2: Okay. Hier ligt het.
4: Net in het woord, net en zus en zo. Het is natuurlijk.
5: En dat algemeen belang.
4: Ja, ik neem aan dat NAC. Ja, oké, okay, nee, maar dat het algemene belang groot is dat van NAC.
2: Ja,
4: ja, oké, okay, maar vind NAC niet.
2: De rechter kijkt toch niet naar de minste weerstand?
4: Nee, het was ook maar. Doe nou even.
5: Laten we even beginnen.
4: Nee, maar ze hebben in ieder geval voor. En ik denk dat wij. Wij allemaal blij is met de uitspraak dat we verder niet hoeven te bedenken van wat er allemaal moet gaan gebeuren. Nee hoor, maar meer van, dan is dat ook afgerond. Of NAC moet zeggen van, nou weet je wat, we gaan het nog een keer proberen.
5: Ja. Ik hoorde dat ze bij de Eagles toch wel een beetje vanuit gingen dat ze donderdag moesten aantreden.
2: Nou, ik hoorde dat ze bij de Eagles vandaag een vreugdedansje gedaan hebben inderdaad.
5: Dat klopt, ja, nee, ik geloof dat de trainer heeft op Instagram nog een poppetje, dansenpoppetje gestuurd.
4: Chandler van Friends.
5: Ja. Ja.
4: Dat is geen poppetje.
5: Nee? Dat weet jij dan weer, hè?
4: Ja, Chandler, de beste serie ever.
5: Nee, maar ik hoorde een poppetje. Ik heb het niet gezien, Maar ik hoorde een dansenpoppetje.
2: Ja.
4: Gewoon Chandler.
2: Ja.
4: Chandler Bing.
2: Tuurlijk. Maar snap jij zo'n reactie dan, of niet?
5: Jawel. Na alles wat er gebeurd is, je kunt het beter niet doen. Maar ja, een beetje een. Een beetje mag ook wel. Om iets te laten voelen richting NAC van kijk eens wat jullie gedaan hebben. En wat heeft het jullie nu opgeleverd? Helemaal niks. Ze zijn de Eredivisie gaan ze waarschijnlijk uit. En ze hebben ook denk ik heel veel sympathie verloren. En ik moet zeggen van, ik wist niet in die reglementen dat dat het woordje kan en moet. Daar gaat het eigenlijk om.
2: Wat misschien een beetje juridische
4: weerstand bedoel je?
2: Achtergrond inderdaad. In de reglementen staat dat als je een wedstrijd over wilt laten spelen, moet die wedstrijd eerst ongeldig verklaard worden. En dat het competitiebestuur een wedstrijd kan ongeldig verklaren. Ja. En dat daar een soort van beleidsvrijheid in zit om te interpreteren.
4: Ze hebben ervoor gekozen om het.
2: Nee, dat heeft de competitiebestuur.
6: Maar de jurist die. Regel 2 gaat pas gelden als regel 1.
2: Precies.
5: Maar de jurist die het ooit heeft opgesteld in 1853, die. Die is een slimme jongen. Ah, ja, of een slimme jongen, slimme dame.
6: Maar gaan we dit nu nog vaker zien? Want ik weet niet hoe jullie erin stonden, maar. Mij leek volstrekt duidelijk al vanaf het begin dat NAC deze zaak nooit zou winnen. Echt niet, want het grotere geheel, het grotere belang gaat altijd voor. Dat hebben we heel veel zaken gezien. En dan kom je inderdaad bij de reglementen. Er zullen toch ook wel juristen zijn geweest die woordjes van tevoren al zo hebben uitgelegd.
5: Ja, dat is wel merkwaardig. Want
6: dat is toch heel merkwaardig.
5: Een beetje jurist had van NAC had wel gezegd tegen de beleidsbepalers daar van, hey, dit woordje gaat ons opbreken.
6: Ja, dat lijkt me
5: laten
6: wel.
5: We maar niet doen.
4: Maar het is al nakmoe. Ken je dat woord?
6: Je hebt iets geels aan.
4: Ja, ja, precies. Ja, dat is dus ook fout.
2: Ik dacht dat het toch een steunbetuiging was.
5: Dat voelde ik ook.
4: Ja. Nakmoe ben je toch wel echt de laatste dagen.
2: Ja.
4: Gaat het niet hierover. Dan gaat het over een adviseur en zijn zoon. En dan gaat het over.
2: Sydney van Ooydonk heb je.
4: Ja, en dan gaat het over dit. Dan gaat het over dat ze aan het degraderen zijn. Nakmoe. Kijk, best wel veel aandacht voor de club die NAC eigenlijk is, vind ik.
2: Ja.
4: Ook door Sjoerd Moussou trouwens. Die is natuurlijk vaak een graag geziene gast bij ons, by the way.
2: Beginnen jullie al te zuchten op de redactie als hij weer over NAC begint, of niet?
6: Nou, we hebben het er nooit zoveel over. Ja,
5: bewust niet.
6: Bewust niet. Dan zegt hij altijd inderdaad wel van NAC, laten we aan BN de stem over.
2: Ja.
6: Prima, toch?
2: Maar als het voor jou zo helder was, waarom hebben ze niet even geadviseerd van tevoren dan beginnen?
6: Nee, maar helder, omdat je... Maar ik denk ook, maar dat is dan even van, neem maar van iets verder af bekeken, maar... Het gaat hier ook om... Kijk, als hier nou spelers met hordes tegelijk het land waren ingereden... die ineens een enorme impuls aan de Eredivisie hadden gegeven... en toen was ineens gebleken, oh, maar die hebben geen paspoort. Dat is toch iets anders dan spelers die hier al waren? Het is niet ineens dat er andere kwaliteiten naar boven zijn gekomen. Ja. Dat telt toch ook in de hele beeldvorming?
2: Dat staat bijvoorbeeld ook in dit vonnis inderdaad. Hè, dat de situatie bij Ajax met Paas, dat niet vergelijkbaar is... omdat dat de speler is die kwam, die al een paspoort had. En
6: dat is toch gewoon je boerenverstand gebruiken en logisch redeneren? Ik vind het echt wel heel raar, hoor. Dat je daar aan een zaak over aanspant, sorry.
5: Elke amateurploeg, ook al ben je derde elftal die dit doet... een ongerechte speler, is de sjaak bij de KNVB.
6: Ja, maar dit is... Goed, ik vind het logisch.
2: Ja, maar daar zal het grotere belang dan misschien...
5: Iets kleiner zijn.
4: Wat is nu de bedoeling met, zeg maar, dit is dan dit... Maar wat is nu de bedoeling met die spelers... die allemaal, zeg maar, van een ander land is? Wat gaat er nu gebeuren met salariseisen bijvoorbeeld? Ja. Wat gaat daarmee gebeuren?
2: Ik neem aan dat de arbeidsinspectie hier ook nog wel naar zal kijken. Want je moet natuurlijk als club wel gewoon aan nou ja, net zoals je als tuinder in het Westland... of bollenkweker ergens anders ook aan die regels moet voldoen.
4: En dat heeft natuurlijk niks met... deze vonnis te maken. Nee, dat is meer precies. Van gewoon de arbeidsrechten in Nederland.
2: En het is niet een hoofdzaak in dit vonnis, maar er staat wel ergens ook nog wel dat de clubs en de KNVB het ook wel hadden moeten weten.
4: Ja.
2: Dus dat ze niet helemaal zonder schuld zijn in dat opzicht, zeg maar. Maar gaat dat nog een vervolg krijgen inderdaad, dat er in ieder geval betere regels voor moeten komen in de zin van, mag een speler zomaar...
6: Ja, kijk, het zou kunnen als je het dan even doortrekt naar bijvoorbeeld het coronareglement. De Eredivisie, hè, wat doen we als er een corona-epidemie uitbreekt? Nu zijn daar regels voor.
2: Ja.
6: Nee, maar nu staat het op papier, dus dan misschien dat daar ook nog iets in verandert.
2: Nou ja, dan komt ook vaak weer dat woordje kan, want ze kunnen dus...
4: Vind ik wel goed
2: is dat wenselijk eigenlijk, dat er gewoon een zonomschrijving in de reglementen staat... waar je als competitiebestuur alle kanten mee op kunt?
4: Nou ja, dat is vaak toch dat soort dingen. Dat ze hun de vrijheid geven om... zodat je niet om de oren wordt geslagen met van... nee, je moet.
2: Ja.
4: Nee, je kan. Ja. Dat is natuurlijk
2: maar dan ben je als club,
4: juridisch...
2: Ben je als club dus altijd kansloos?
4: Nou, hang vanaf of zij... Nou, hang vanaf van het belang.
5: Je ziet wel vaak dat als er een rechtszaak komt... dat de rechter ook vaak concludeert van... we gaan ons niet bemoeien met de reglementen van...
2: Ja, je hebt er ook nog wel een paar meegemaakt, toch?
5: Dat is jullie pakje aan, zeg maar. En daar bemoeien we ons niet mee. Dat ze dan vaak wel kiezen voor het algehele belang. En voor de minste weerstand. Uiteindelijk komen we daar toch weer op terug. De cirkel is rond, Pascal.
2: Ja, misschien is het toch wel gewoon inderdaad zo. Want ja, die ervaring heb je wel opgedaan met Twente waarschijnlijk.
5: Ja, want toen dacht ik ook... zat ik voor het eerst gelukkig in een rechtszaak. En toen dacht ik, nou, de raadsman van FC Twente maakt gehakt van die van de KNVB. Die kwam stuntelig over, die kwam niet goed uit zijn woorden. Die sprak in mijn ogen alleen maar onzin.
2: Jij dacht kat in het bakkie.
5: Kat in het bakkie, dacht ik als leek. En twee weken later de uitspraak. KNVB op alle fronten, de grote winnaar.
2: Ja.
6: Nou, je hebt het vaker gezien, ja.
2: We gaan afwachten hoe dat verder gaat. Zal ongetwijfeld nog wel ergens een vervolg krijgen. Niet meer dit seizoen. Nog twee wedstrijden te gaan. Kunnen we stellen dat Feyenoord definitief tweede is, Kenneth?
4: Niet definitief. Dat is pas als het echt zodanig is. En kan gek lopen in de competitie. Ik moet ook zeggen, als gisteren tegen Fortuna. Dan denk je, nou, als je niet van Fortuna makkelijk kan winnen. En weer Fortuna die uitgespeeld is. Trouwens ook weer geel aan. Dan is het wel ernstig gesteld met Feyenoord. Nou, dat was echt met de hakken over de sloot. En het kan veel gebeuren.
6: Het kan alleen nog als AZ een fatsoenlijke wedstrijd gaat spelen na de bekerfinale.
2: Omdat ze AZ zijn als tegenstander hebben.
6: Ja, dan moet je nog uit naar PEC. Ja, dan weet je het maar nooit. Maar
5: die zijn slecht, hoor.
4: Ja, maar Fortuna is ook slecht.
2: Ja, maar PEC.
4: Je weet het gewoon niet. Ik denk wel dat ze staan 5 punten los. Ja. 2 wedstrijden enzovoort. Ik denk het wel. Precies.
2: 5 punten op NEC, 6 punten op Ajax.
6: En dan moeten de anderen ook nog winnen natuurlijk. Ja. Zo is het ook.
5: NEC moet uit naar Groningen. Groningen heeft opeens een groot belang. Die hebben zichzelf natuurlijk wel in de voet geschoten. Met die nederlaag, die staan opeens onder die play-off plek. Dus ja, dat gaat nog wel ergens om zondag.
2: Maar jij wilde zeggen, ik denk wel.
4: Dat ze tweede worden. Ja. Maar ook omdat Twente bijvoorbeeld gisteren natuurlijk op het valreep het laat liggen tegen AZ. Maar daardoor eigenlijk niet dichterbij. Want dan was het natuurlijk wel echt een punt dichterbij dan de nummer 3 nu. Ja. Op Feyenoord 4 punten dus. En dan mag je dus niet 1 misstap, maar dan ook niet meer. Maar het is gewoon, wat ik vaak heb gezegd over Feyenoord, is gewoon kruipen naar het einde. Het ziet er niet uit.
6: Maar je zal misschien nu wel wat meer ontspanning zien, toch? Bij hun. Bij Feyenoord misschien iets meer ontspanning. Want als je het gisteren zag, die speel echt met de vingers in stopcontact. Hè? En het gedrag er ook omheen. Ja, dat is ook zo.
2: Dat is wat jij bedoelde, op
6: dus
2: alle
6: dat
2: vlakken.
6: Is nu misschien
4: op
6: wel
4: alle
6: iets
4: vlakken. En, kijk, en er spreken dan vandaag mensen die Feyenoord leuk vinden. En die zeggen, we hebben wel gewonnen.
2: Ja.
4: Ja, maar,
2: klopt.
4: Maar wij zijn echt te simpel bezig met dit vak.
2: Voetbal. In de zin van?
4: Wij gaan helemaal voorbij aan gedragingen en gekkigheid. Alles is maar veroorloofd omdat, maar je wint. Ik weet niet, wij zijn best wel te simpel vaak, vind ik, als beroepsgroep. Ja, maar alles is voorloofd.
6: Nou, ik volg dat wel. We hadden vandaag op de redactie een vergadering. En daar ging het ook over.
5: Leo. Nou, ik lach maar omdat we ook jarenlang hebben wij ook verkondigd in Nederland van wij willen altijd mooi voetbal spelen, goed voetbal spelen.
4: Nou, daar gaat het niet eens om.
5: Daar gaat het niet om.
4: Nee, het gaat niet zozeer om hoe je wilt voetballen, weet je, lange bal.
5: Alleen het resultaat in andere landen.
4: Nee, het gaat meer om het gedrag van Sint-Juste.
5: Ja, weet je wel? Nee, dat is een ander verhaal.
4: De overspannen gedoe op die hele bank van Feyenoord. Het is Feyenoord, hè? Rennen alsof ze de Champions League, weet je, gewonnen hebben.
2: Ja, jij bedoelt meer alles
4: maar
2: eromheen.
4: In het geheel maak je je club zo klein, terwijl je Feyenoord bent.
2: Ja.
4: Ja, en ze zijn ook aan de kleine, want weet je, qua punten is de slechtste nummer 2 na 32 punten.
2: Staan wel tweede.
4: Ja, nee, maar dat is het. Maar kijk, die opmerking is al. En als je dan verder wil kijken, we werden wel tweede. Wel met het puntenaantal waar je normaal gesproken 5e mee zou worden. En dat moet je wel verder kijken dan dat, vind ik. Maar goed, de resultaat, de waan van de dag, bepaalt of je een succes bent.
2: Ja.
4: En ik vind dat heel makkelijk. Maar goed, wat ik zeg,
2: het is vrij simpel. Vandaag op de redactie over maten.
6: Nou ja, nee, maar ook dat na zo'n wedstrijd gisteren in Fortuna Feyenoord, dan hoor je ook speler zou beter iets meer simuleren, want dan krijg je sneller een kaart. En het wordt eigenlijk, in plaats van dat mensen zeggen, dit was wel heel ongepast wat hier vandaag gebeurde, we zoomen even uit, dit kon niet, wordt er gezegd, nee, maar Lauwe, je moet nog wat meer doen, want dan krijg je dan kijk te var en dan krijg je een kaart. En daar gaat het dan om. En
4: we willen toch wat we afgelopen dinsdag hebben gezien.
6: Nou ja, precies, dat staat zo
4: dat
6: ver
4: af. Dat willen we toch.
6: Van Paris Saint-Germain, Bayern München,
4: en los van het niveau, want niveau kan je niet, dat is gewoon echt absoluut toch. Maar gewoon
6: gedrag.
4: Was jij het maar die had geschreven over de 7-jarige kind? Ze speelde als 7-jarige. Ja. Kijk, dat is wat je wil. Nu zijn ze een soort van doorgewinterde pro's. Maar het is een gedrag die aangenomen is. Want ze zijn hele simpele voetballers heel vaak hier. Maar ze gedragen zich van, ik ben zo'n doorgewinterde pro en ik ga er alles aan doen. En ik ben, kijk, mijn leider uithangen. Ga toch lekker voetballen, man.
2: Maar even psychologie van de koude grond. Als je niet zo heel goed kunt voetballen, zoals het niveau van Paris Saint-Germain tegen Bayern München, ga je het dan automatisch ook al niet meer zoeken in andere dingen, zeg maar, en proberen het te doen laten lijken?
4: Dat vind ik een goed punt. Dat vind ik een goed punt. Atletico Madrid kan niet zo goed voetballen als die andere hele goeie. Dus zeggen, probeer het op een andere manier. Maar we hebben het over Feyenoord. Hè. Het is niet bal op dak, het is Feyenoord. Die bedragen uitgeven, die salarissen kunnen geven, dan vind ik dit wel echt, niet oké. Okay. En alles wordt maar een beetje van, nu begreep ik ook dat Sint-Juste en die arts, die arts begrijpt er helemaal niks van. Dat lijkt me wel denkend, iemand anders ben je geen arts.
2: Joost.
4: Die gaat allemaal zo, jammer, we hebben dan gelachen, leuk. Dat is toch te gênant voor woorden voor die man.
2: Jij was gisteren nogal boos daarover.
4: Nou ja, in plaats van een schaamte.
2: Ja. Ik heb het nog een paar keer teruggekeken, omdat ik dacht, ja, inderdaad.
4: Wat maakte ze druk om?
2: Nee, helemaal niet. Want ik vond het ook een gênante vertoning in dat opzicht. Maar wat ik me misschien nog zou kunnen voorstellen, en probeer het gewoon een beetje te verklaren, is dat Sint-Juste dacht, ja, die Welleroyter, die stelt zich weer aan. We moeten verder, laat hem lekker gaan.
4: Maar dan maak je dat toch met woorden, kind. Ja. Dan ga je toch niet jouw eigen arts...
2: Nee.
4: Bij de kraag pakken. Hoe overspannen kan je zijn?
5: Maar Sint-Juste is al in totale overspannenheid binnengekomen bij Feyenoord. En sinds die er is, heeft hij nog niks betekend voor de ploeg. Voor de club niet. Maar hij is daar de zesde coach langs de lijn. Hij staat daar altijd druk te doen. Denken van wie ben jij in godsnaam? En waar bemoei jij je constant mee? Want hij staat niet binnen de lijnen, maar buiten de lijnen.
4: Die fout maakte ik gisteren ook, wat jij nu maakte. Want ik trok dat ook erbij, dat hij eigenlijk een onbeduidend speler was bij Feyenoord.
2: Maakt niet uit.
4: Maar dat maakt helemaal niks uit. Want ook was hij de beste speler. Dus die fout maakte ik ook gisteren, wat jij nu ook maakt.
5: Ook?
4: Ja. Want dat heeft niks met... Ja, mixed,
2: nee, je maakt gewoon een fout,
4: dat heeft niks met zijn gedrag te maken van hoe slecht of goed, hoe goed hij is. Het is gewoon krankzinnig gedrag.
5: Nee, maar daar ben ik toch ook mee begonnen?
2: Ja.
5: En ik had als bijzinnetje zei ik dat hij nog niet zoveel betekent.
6: Maar wat het natuurlijk ook is, de beloning van Champions League is eigenlijk te groot voor het niveau dat die ploegen hebben. Ja. En dus krijg je het heel krampachtig proberen om die pot met goud te halen. Terwijl het volgend seizoen is het eigenlijk veel realistischer. Er gaat één ploeg de Champions League in, de kampioen. Ja. En dan daaronder kun je nog voorronden. Maar het is niet meer dat. Het is volledig uit evenwicht. Het niveau van onze competitie en dan twee vaste Champions League tickets. Ja, en dat is nu eigenlijk voorbij. Dat is toch ook logisch?
5: Je zit vorige week te kijken. En toen kreeg ik ook wel een appje binnen van. Toen deed Twente nog wel mee om de tweede plek van. Stel je moet er toch eigenlijk niet aan denken. Dan zit je volgend jaar zit je daar 5 minuten in het stadion als verslaggever. En dan kijk je naar...
2: Maar dit is een halve finale. Hè?
5: Kom je ook tegen tegenwoordig.
2: Ja, dat klopt. Maar je komt ook hele andere fase tegen. Ja.
4: Maar het is wel zo, kijk, het niveau met onze competitie alleen... Het is wel onze competitie. En het is wel een hele spannende competitie. Nee, maar het is echt een leuke competitie. Spannende competitie. Want je hebt ook natuurlijk, je hebt de Telstars, je hebt de NEC's, de Twente, de AZ. Weet je, gisteren heb ik wel van die wedstrijden. Zaterdag was dan NEC. Ik heb ook best wel de eerste helft van Ajax. PSV, maar dan irriteerde me meer maatloos tweede helft. Dat wij een topploeg hebben die net 60 minuten aan kan. Ja. Fysiologisch. Maar we hebben natuurlijk wel van die ploegen. En dat is natuurlijk wel echt wel leuk om naar te kijken. Alleen dat overspannen gedoe en alles is maar geoorloofd. Ja. Ook jouw idiotie qua gedrag om van Fortuna te winnen.
2: Ja. Maar goed, ik vond AZ Twente gisteren ook leuk om naar te kijken. Maar dan zullen ze in Enschede waarschijnlijk iets anders over denken.
5: Nee, ik ben nog niemand tegengekomen die conclusie heeft getrokken.
2: Nee. Ja. Zijn ze alweer een beetje opgekrabbeld?
5: Zware vraag vrij. Maar ik denk dat ze die vrije dag ook wel nodig hebben gehad. En daar is denk ik in de Twentse huiskamers... gisteren zijn er heel wat dingen gesneuveld na het laatste schot op doel.
4: Niet voor het eerst dit seizoen.
5: Nee.
4: Beker ook, denk ik. Dat ook wel
5: ja, nee, het is een beetje de vloek van Alkmaar. Hè? Vorig jaar in de play-offs. 2-0 voor, heren en meester. En in de laatste minuut gaat het mis. Dit jaar in de beker, heren en meester in de verlenging gaat het mis. Nu kun je niet zeggen dat ze heren en meester waren. Maar ze waren natuurlijk wel heel erg dicht bij de overwinning. En ja, het laatste schot op goal.
4: Assist van de keeper
5: die, ik mag verkennen, die zeg maar een van de slechtste keepers vindt van de Eredivisie. Die is dus blijkbaar met de voeten iets beter dan met de handen. Maar ja, dat is allemaal wel zuur. En dat is ook wel heel erg hard aangekomen. Want we hadden het net over Feyenoord.
2: Maar als dat dan 3 keer gebeurt, is het ook geen toeval meer, denk ik dan.
5: Nee, maar goed, de ploeg van vorig jaar is weer anders dan die van dit. Dus ja, dus dat vind ik altijd heel moeilijk om dat met elkaar te vergelijken.
6: Hoe kijkt Den Haag hier naar? Kijkt hij dan iets afstandelijker en denkt hij... Voor ons niveau is het eigenlijk goed als we Europa League ingaan? Of kijkt hij zo niet?
5: Ja, misschien wel. Maar ik denk ook wel dat hij gisteren heeft gekeken van... sukkels. kijk, en er wordt al heel snel gezegd...
2: Zou niet wat andere woorden gebruikt hebben, denk je?
5: Nou, dat is misschien wat straattaal. Maar... Ja, kijk, er wordt natuurlijk heel snel gezegd typisch Twente. Maar dat zeggen ze dan ook bij andere clubs. Typisch Sparta,
3: AZ, Utrecht.
5: Ja, wat Kenneth net ook al zei, het is niet de eerste keer. Ook dit seizoen niet, hè, dat ze het eigenlijk weggeven. En je speelt dit jaar gelijk bij Feyenoord. Je wint bij Ajax. Je speelt gelijk bij AZ. Hè? Want je pakt toch nog een punt daar. En je wint thuis van AZ, je wint thuis van Feyenoord. Maar in de competitie sta je vijfde. Ja. En dat is natuurlijk wel...
3: Moet je dus de play-offs in.
5: En je hebt nu al, je bent al 13 uitduels ongeslagen. Je hebt voor het laatst verloren in augustus in de uitwedstrijd uit bij Excelsior. En je staat vijfde. En dat...
4: Maar dat heeft natuurlijk te maken met het begin.
5: Nou, nee, maar ook wel dit later het seizoen de gelijke spelen tegen Telstra thuis.
4: Maar Telt die eerste... Hoeveel wedstrijden was Oosting trainer?
5: 4 wedstrijden, 3 keer verloren. Ja. Maar daarna hebben ze ook nog wel, toen onder Van der Brom thuis gespeeld tegen PEC.
4: Dat begrijp ik allemaal. Maar neem van die 3 verloren wedstrijden. Ja. Laten we zeggen dat je 3 keer gelijk speelt. Dat is niet eens heel veel. Sta je nu ook heel dicht bij de tweede plek.
5: Het ligt ook allemaal zo dicht bij elkaar. Hè? Ik bedoel, zaterdagavond...
3: Ja, maar even 10 seconden voor het einde van de wedstrijd... zou je nog gewoon derde.
5: Ja, en
4: daarom is het ook zo leuk.
3: Zeker.
5: En Feyenoord was op weg naar een nederlaag. Er komt een discutabele rode kaart. Stel je voor, ze hadden ook op een paar seconden na... een paar minuten na, op 1 punt van Feyenoord kunnen staan. Ja. Nu alweer. Ja. Dus zo dun is het lijntje ook vaak. Hè?
4: En dat is het heerlijke van voetbal.

0: Die hebben alle drie een trainer gehouden, hè?
1: Ja, die strijd doen we zo meteen in de tweede helft, denk ik.
2: Eerst even wie wordt vijfde?
1: Ja, precies. Wie van die drie moet die play-offs in? En met wat voor gevoel ga je dan die play-offs in?
0: Ajax heeft wel een programma. Utrecht en Heerenveen.
1: Ja, uit.
0: Heerenveen uit.
1: Ja. Ja, Heerenveen kan ook nog gewoon...
0: Ja, maar die spelen ook goed.
1: Ja.
3: Kijk, ik heb constant gezegd, Twente moet na Sparta, ze spelen komt zondag tegen Sparta, dan moet je klaar zijn, want de laatste moet je uit naar PSV. Dan kun je wel zeggen, die zijn kampioen, die speelt nergens meer om, maar toch zo'n laatste wedstrijd. Ze halen bijna nooit wat in Eindhoven. Dus,
2: het hangt er vanaf wat PSV ook, of ze weer zo'n soort fantasieopstelling gaat doen, zoals tegen Ajax, zeker later in de wedstrijd met die wissels.
3: Ja, maar die jongens zijn nog gretig.
1: Maar dat gaat dus sowieso goed. Maar los daarvan, dat gaat sowieso niet gebeuren. Je bent niet zondag al klaar, want het is zo klein. Dus...
3: Ja, 5 seconden voor het einde is het wel.
0: Even nog Twente. Jij zegt dan, geloof ik meteen, die wedstrijden. Maar ik heb Twente NEC laatst gezien. NEC tweede helft, die wordt 3 keer zo goed.
1: Ja. Dus gaan jullie in de rust nog even verder over die wedstrijd. Zometeen zijn we er met de tweede helft. Graag tot zo.

0: De tweede helft van Voetbal Praat op maandag 4 mei. We moeten even die ranglijst wel goed bijwerken. Want Feyenoord wordt dus nummer 2, begrijp ik uit jullie woorden. Blijft NEC wel derde? Krijgen ze de bibbes? Of,
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best wel knap wat ze na de bekerfinale hebben gedaan. Niet qua punten, want ze hebben maar 2 punten gehaald. Maar gewoon van hoe je teruggeknokt hebben tegen Twente. Was echt waanzinnig hoe ze terugkwamen en veel beter was in de tweede bedrijf. Uh-huh. En tegen Telstar, wat natuurlijk ook een moeilijke tegenstander is, voor dat is gebleken voor heel veel, hebben ze toch weer ingeknokt, zeg maar, naar 0-1, 1-1. En dan hadden we allebei de kanten op kunnen gaan. Geweldige redding weer van die Kretters van Seedorf.
2: 2 keer.
1: Ja. En daarna had NEC natuurlijk een grote kans om alsnog te winnen. Dus ik vind de weerstand zit het wel goed bij NEC. Maar het wordt wel echt een
0: maar die gun je, geweldige die gun je het wel om derde te worden.
1: Ja, ze verdienen, maakt me helemaal niks uit. Ja, ze alleen ze hebben wel heel veel ze hebben ervoor gezorgd dat ik in ieder geval, als NEC op is, wil ik graag helemaal NEC zien.
2: Ja.
0: Nou, Ajax is nu de nummer 4 en Twente is de nummer 5. Dus inderdaad, die drie ploegen gaat uitmaken, 3, 4 en 5.
1: Maar wat wordt Twente, denk jij, als watcher?
2: Als objectief watcher heb ik mij inmiddels...
1: Haal objectief maar weg.
2: Nou, gisteren heb ik mij ingesteld wel een beetje op de play-offs.
3: Ja?
2: Ja.
3: Ja, omdat maar ze nog naar PSV moeten.
2: Ze moeten nog naar PSV, ja. Dat is het beetje...
0: Ja.
3: Ja, Ajax moet naar Heerenveen. Dat,
0: Verdient Twente meer?
1: Ja. Sorry?
0: Verdient Twente meer?
1: Nou, ik vind het ontzettend knap hoe zij eigenlijk... Want na 4 wedstrijden dus een trainerswissel. Je weet het maar nooit hoe dat gaat. Nee. John van der Brom zat ze helemaal niet op te wachten. Jij ook niet, denk ik.
2: Nee, ik laat mij vooraf nooit zo uit. En dan achteraf ben ik meestal sterk. Dan weet je toch als van.
1: Ja. Maar okay.
2: Ik was heel enthousiast over jou.
1: Nee,
2: en
1: dat
2: viel toen tegen.
0: Dat is de weg van de minste weerstand.
1: Mocht je een keer kampioen worden. Nee. Maar het is een ontzettend leuk elftal. Wat zij echt heel goed doen, is wedstrijd neutraal houden. Ook zijn ze niet helemaal goed in de wedstrijd. Ze blijft hem houden op 0-0. Eventueel 1-0 achter, zodat hij in ieder geval wel kan terugkomen. Het woord neutraal is het meest gebruikte woord bij Erik ten Hag. Toen hij assistent was bij ons. Nou, bij
3: Fred Rutte zei dat ook.
1: Bij 4 tegen 4, daar heeft hij het waarschijnlijk van. 4 tegen 4 was altijd neutraal houden, neutraal houden.
3: Hiddink zei dat ook.
1: Doen ze eigenlijk het hele seizoen al. Dus het heeft niks met Erik ten Hag te maken. Dat vind ik knap. En ik moest zeggen, nadat Sam Lammers gisteren stond te vertellen van we hebben gisteren samen...
0: Dat hij zo boos was vanwege die wissel?
1: Nee, dat niet. Oh. Maar dat hij vertelde, samen gisteren hebben we de wedstrijden gekeken. Vandaag hebben we ook de wedstrijden gekeken samen. Lijkt me gewoon echt een superleuk elftal om in te spelen.
0: Maar hij zei toch niet samen, of wel?
3: Jawel. Hij zei toch wel eens van, we willen echt een Nederlandse kern.
1: Dat vind ik leuk aan Twente.
3: Dat wil ik wel eens vertellen.
2: Ja, en Jan Strooij is natuurlijk de laatste jaren voor een groot deel verantwoordelijk geweest voor de samenstelling van de selectie. En die is daar wel heel scherp op. Ja. Dat hij het liefst Nederlandse jongens wil hebben. Ook Nederlandse trainers.
0: Ja.
2: Daar kijken ze wel bewust naar.
0: Ja, maar als zij inderdaad de play-offs in gaan, jij hebt je al een beetje op ingesteld.
2: Ik heb al vakantiedagen al ingelegd.
0: Met andere woorden, dat is eigenlijk een tegenvaller. Dat geldt dan ook voor de ploeg.
2: Ze werden vorig jaar zesde. Ze hebben dit jaar gezegd, de doelstelling is bij de eerste 5 spelen.

0: voldoen ze dus aan. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk een beetje de pech dat de bekerwinnaar niet uit die top 5 komt. Ja. En als die normaal gesproken als PSV, daar ga je toch een beetje vanuit, met afstand de beste selectie van Nederland, dat die dan ook de beker winnen. Dan ben je als nummer 5 gewoon gekwalificeerd. En dat is nu niet het geval. Dus ga je als nummer 5 ga je de play-offs in. Ja. Ja, dat kan een keer gebeuren in Nederland.
1: NEC speelt tegen PSV,
2: toch? NEC Groningen uit in Go-Ahead.
0: En dan een Go-Ahead thuis. Ja. Kijk, Go-Ahead, ja, die zijn natuurlijk.
1: Maar Groningen is winnen of verliezen in een reeks van de 4 of 5, hè?
2: Ja. Nou ja, maar ja, goed, Groningen zou nog 9e kunnen worden.
0: Ja, die moeten.
2: Die spelen ook nog wel ergens voor.
0: Ja, die moeten.
1: Ja, ook, nee, dat is het leuke aan deze opzet. Dat over het algemeen 90% van de teams spelen ergens om. Behalve die laatste
3: maar twee. Maar in die play-offs zou het wel leuk zijn als Heerenveen Europa ingaat.
2: Ja.
3: Vind ik wel, want die hebben echt een
1: meer
3: goede
1: dan 20.
3: Ja, nou ja, maakt mij niet uit. Maar Heerenveen is wel een goede trainer. Heeft het goed opgepakt na Van Persie.
2: Theoretisch kunnen ze die nog voorbij.
3: En die spelen goed voetbal ook.
1: Nee, ik bedoel in de play-off.
2: Ja, precies. Maar ze zouden zelfs de play-offs nog kunnen ontlopen.
1: Kunnen ze vierde worden, Heerenveen ook?
2: Ja. Ze hebben 50 punten.
3: Het kan.
2: En Ajax heeft er 55.
3: Maar Heerenveen was natuurlijk
1: Nu iets wat echt kan.
3: Heerenveen, nee, Heerenveen was toch vlees nog vis. Heel veel seizoenen achter elkaar. En nu... Ja, nu vind ik dat je daar wel... Die club is wel in ontwikkeling. Maar het zou leuk zijn als die doorgroeien, ook volgend seizoen.
1: Feit is wel dat bijna alle ploegen heel weinig punten hebben.
2: Ja, het is heel veel verdeeld over al die ploegen. En daardoor zitten ze zo dicht bij elkaar.
1: En dan is altijd de analyse, is dat omdat het heel erg beter is geworden van onderuit. Dat het heel moeilijk is om punten te pakken.
2: Wat denk je zelf?
1: Nou, als ik de twee topclubs in Nederland zie kwakkelen... dan denk ik niet dat dat het geval is.
2: Nee. Dan gaan we de strijd onderin, want daar hebben ze ook allemaal bij... nou, niet allemaal hetzelfde aantal punten. Heeft NAC sowieso, los van het kotgering vandaag... maar ook dit weekend een nekslag gekregen? En de definitieve nekslag ook?
1: Ja. Maar dat is iets met doelsaldo die...
2: Die staat op min 25, ja. En ze hebben 6 punten minder dan Volendam en Telstra. En die hebben allebei min 10 en min 19.
0: Ja, maar je moet ook altijd een beetje kijken naar zo'n serie op het laatste. Hè, van welke flow kom je terecht? Gevoel.
1: Excelsior bijvoorbeeld.
0: En bij NAC is er geen enkel aanknopingspunt. Geen houvast de laatste weken.
2: Nee.
0: Kijk, dan spelen ze voor hun doen redelijk tegen Ajax. Maar ze verliezen wel. En Excelsior, ja. En ook Volendam wint vorige week bij Heracles. Telstra doet gekke
2: dingen. Daar wint iedereen van, hè?
3: Maar het is toch wel leuk, net even bijna zeiden. Al die clubs hebben hun trainer gehouden.
2: Ja, dat haalde je net aan.
3: Dat zie je niet veel, meestal. Hè. Dan moeten we weer een schokeffect. Daar hebben ze allemaal niet voor gekozen.
2: Bij
3: half Heracles.
1: NAC heeft ook niet voor gekozen.
0: Heracles daarentegen vier andere trainers.
1: Ja, maar die gaan het niet.
2: Nee,
3: maar even los van het redden of niet. Maar meer,
1: ja, dat klopt. Valt op. Een van de vier moeten ze... Ja, ze redden het niet. Maar goed, als Telstra redt, dat is echt een prachtprestatie.
2: Nee, ik denk wel dat we ervan uit kunnen gaan dat Excelsior, Telstra en Volendam gaan uitmaken wie 16e wordt. En...
0: Maar het programma is ook geweldig, hè?
3: Ja, het elkaar.
0: Ja. Dat is
1: discipline, een pluim.
0: Ja.
2: Zeker.
3: Ik geloof dat Robert Muren toch zei dat hij niet meer kan kijken van de spanning naar...
2: Nee, die is vrij emotioneel bij betrokken inderdaad. Zowel in positieve zin als hij scoort en ze aan een overwinning helpt... als in negatieve zin als concurrenten weer punten pakken.
1: Het is ook echt... Dat spel onderin is zoveel minder leuk dan het spel bovenin.
3: Als speler bedoel je?
1: Als speler.
3: Ja.
1: Ik heb bij MVV meegemaakt dat degradatie wel of niet...
0: Ja. Zat jij het laatste elftal dat in de Eredivisie heeft gespeeld?
1: Ja.
0: Oh, 2000?
1: Ja, 2000. In de millennium. Daar ben ik zelf in de winterstop naar AZ gegaan. En toen is het
0: half jaar... Je bent een schip, heb je
1: van... Half jaar later.
2: Dat is toch heel simpel, Kenneth. Als je bovenin speelt, dan heb je iets om voor te winnen. En onderin kun je alleen maar verliezen.
1: Ja, maar kijk ook die gekkigheid wat er gebeurt om zeg maar bovenin mee te doen. Dat is eigenlijk...
3: Ja, maar dat is Champions League. Maar dat is anders bij als het Europa League.
0: Maar jij was buitenstaander toen, hè? En vrat dat ook aan jou toen? Wat? Heb je daar last van, die degradatiestress? Niet, jij niet.
1: Nou, niet de dingen. Nou, je zou heel vervelend.
3: Ik ben weg.
1: Je zou, ja, nou ja,
2: die kans was vrij groot.
1: Nee, maar ik bedoel.
0: Nee, omdat je net zei van, het is zoveel leuk om dan bovenin te spelen. Die anders drukken zo anders.
1: Het is bijzonder leuk bovenin mee te. Wordt ook niet.
0: Nee, dat is logisch.
1: Wordt ook niet zo ervaren door iedereen. Nee, het kan ook natuurlijk.
2: Het is een andere spanning, of niet?
1: Ja, maar het kan ook vervelende spanning zijn natuurlijk. Want je kan zeker als je iets voor het grijpen hebt en je verliest het.
2: Ja, dat is toch niet leuk.
1: Weet je, dat is natuurlijk ook niet leuk. Nee. Maar onderin is natuurlijk, dat voel je gewoon ook door de hele club heen. Dat. Ja, wij werden gered. De jaren voor door Van Nistelrooy, die scoorde voor Heerenveen in de laatste minuut tegen, weet ik veel wat. Ja. En de hele club doorheen voel je gewoon van.
3: Het verschil is toch, onderin verliest de wasvrouw zijn baan als je het niet redt. En bovenin verlies je niet je baan als je de Champions League niet redt.
1: Dat
3: is natuurlijk heel iets anders.
1: Dat klopt, maar het is wel zo. Als je iets kan halen, toen met Twente kampioen, dan stonden we bovenaan. Ja. Dat verliezen had ook wel pijn gedaan, moet ik eerlijk zeggen.
2: En tegelijkertijd, maar ik weet ook niet of alle spelers die op het veld staan nou realiseren dat het, als ze degraderen, dat banen kost.
3: Nee, maar bijvoorbeeld Robert Muren, denk ik wel.
2: Die zeker.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ja, maar die kent hij vooral met Volendam. Maar daarom komt hij tegen in de supermarkt.
1: Maar
2: en neemt afscheid.
1: Maar degraderen ze ook.
3: Kenneth had dat niet helemaal.
1: Echt een smet op jouw cv. Wat had ik niet?
3: Jij kende de wasvrouw niet in Maastricht.
1: Zeker weten.
3: Oh,
1: dat was mijn vrouw.
0: Thuis.
2: Ja. Ja, even, maar zo voelt het dat ook echt als een smet.
1: Nou, ik vind het wel een smet als jij onderdeel is van een elftal die degradeert. En een club die degradeert. Dat vind ik echt wel een smet op je.
0: Maar na jouw vertrek zijn ze gedegradeerd.
1: Half jaar later.
0: En voelde je dat als jouw degradatie? Of?
1: Nee, helemaal niet.
2: Nee, dat kwam juist doordat hij wegging.
1: Maar het kampioenschap van PSV toen ik halverwege ging terugging naar, ik voelde ook niet
0: dat
1: het
0: kampioenschap. Daar heb je ook altijd wel verteld.
1: Okay.
3: Ja. Maar,
1: jammer.
3: Maar jij hebt je toch ook wel geschaamd kennen toen jullie in 2007 met zo'n selectie.
1: Ja, was ook beschamend. Met Ajax. Met Ajax, ja. Was ook beschamend.
3: Met David zijn stam en noem ze allemaal maar op.
1: Nou, geen Snijder. Beschamend.
2: Ja, het kunnen nog emotionele weken. Het worden sowieso emotionele weken. En dan moet het mooiste nog gaan beginnen. Want een week of vijf nog tot aan het begin van het WK. Maarten, jij maakt eigenlijk iedere week ongeveer in de krant een balans op van nou, hoe staat de Oranje ervoor?
1: En?
2: Ja, je maakt je een beetje zorgen.
1: Drie wedstrijden en een douche?
2: Kreeg ik de indruk deze keer.
3: Nou ja, het is wel als je. Kijk, ga een jaar geleden terug. Toen hadden we die wedstrijd
2: net een mooi overzichtje gemaakt.
3: En toen gingen ze de wedstrijd interlands na het seizoen. En als je de opstelling toen keek, stonden allemaal winnaars van. Hoe heet die?
2: Een kampioen van Engeland.
3: Kampioen van Engeland. Van de Ven, onder Europa League.
2: Kampioen van Engeland.
3: Champions League finalisten.
1: Ja, maar dat hoeft niet per se een nadeel te zijn.
3: Nee, maar dat hoeft niet. Maar om maar aan te geven, als je het dan afzet tegen nu. Ja, ze hebben de spelers van Liverpool gewoon een zak aardappel op hun rug. Het is bijna niemand wint meer wat. En,
2: nou, kampioen van Italië, Dumfries en De Vrij.
3: Ja, maar De Vrij speelt bijna niks.
2: En Frenkie de Jong van Spanje.
3: Het hoeft niks te betekenen, maar je komt toch anders zo'n trainingskamp binnen.
1: Nou, wat niet hoeft te betekenen is dat je finales moet spelen na het seizoen. Dat is misschien wel het voordeel dat niet hoeft, zeg maar. Want één, het is fysiek inspannend. En als je hem niet wint, is het ook best wel.
3: Dat kan. Alleen ik ben toch weer getriggerd geraakt. Laatste van Bommel, Snijder, Robben. Die speelde de finale in 2010, hè? Bayern tegen Inter. Ja. En Snijder won hem. Nou, die zat op een wolk. Maar die andere twee, die hebben, juist omdat ze die finale hadden gespeeld, hadden ze toch nodig om ook dat gevoel. WK toen dat gevoel mee te nemen van nou, finale, we weten nu wat het is en nu gaan we. Ja. Dus dat
0: 88,
3: had
0: als enige succes.
3: Dat had toch
0: PSV, KV Mechelen.
2: Ja.
3: Alles. Dus ik denk dat het toch wel degelijk fijn is als jij als een winnaar dat trainingskamp in, ik weet het wel zeker. Maar ja, dat is nu dus totaal niet het geval. En nou ja, daar mag Koeman mee aan de slag. Ja.
0: Maar we zijn altijd gek op enquêtes in Nederland. Maar is het percentage dat gelooft in succes van Oranje, denk ik nooit zo laag geweest voor een toernooi?
3: Maar dat is toch heel vaak zo?
0: Nee, het is heel
3: 2014,
0: vaak.
3: 2014, want één wedstrijd kunnen we al naar huis.
0: Nee, dat klopt. Toen heb ik het thuis toch gezegd, daarover twee weken. Ja. En na die 5-1, toen belde ik op van het kan wel iets langer.
2: Iets langer
1: maar Leon heeft het ook niet te maken met misschien niet jouw eigen kwaliteit, maar ook gewoon het geweld. Bij bepaalde
0: absoluut.
1: Landen.
0: Nee, maar dat
1: Spanje is zo. Dat je denkt van, nou ja, hoe moet Nederland niet één keer per toeval, maar meerdere keren van dat soort landen.
0: Nee, maar dat speelt absoluut een rol. Want je kijkt dan vorige week naar die wedstrijd en dan zie je het potentieel van Frankrijk. Wat zij op de bank hebben zitten. Ja, dan
3: het enige is dat dit een WK wordt. Echt ongewis met het klimaat, omstandigheden. Ja.
1: Verschil van klimaat ook.
3: Verschil klimaat. En dat valt echt niet te voorspellen. Want je zag in die vorig jaar in die dat club WK.
2: Ja.
3: zag je natuurlijk ook... Sommige ploegen kwamen echt gewoon niet meer vooruit.
2: Nee. Denzel Dumfries zei dat ook een tijd geleden.
1: Voor Nederland is dat niet per se een voordeel. Dat zij in Dallas met die hitte Japan... Die...
3: Klopt, alleen ze spelen wel twee wedstrijden in een overdekt stadion. Dat wel. Ja, alleen je moet dagelijks trainen in de hitte. En dat is natuurlijk een aanslag op je lijf.
2: Dat hebben die andere landen ook. Dat heeft Frankrijk ook. En je kunt wel een heel breed arsenaal hebben aan kwaliteit. Maar uiteindelijk moeten die 11 die op het veld staan... Dus dat is niet per se een garantie toch dat je het
1: ik
2: ook
1: ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen trouwens.
2: Nee, dat
1: Pascal.
2: Je ook even zomaar met twee vingers in de neus dat je nooit wint.
1: Maar je hebt misschien 11 op het veld, maar als die niet voldoen, dan is het wel lekker als je naar de nazi kijkt. Van, oh, wacht even.
2: Het pakken we een andere.
1: Zou jij misschien even absoluut de wereld toppen? Zou jij daarin willen? Enige is wat
2: het. Nee, maar
1: wat
2: automatisch het land met het grootste arsenaal wordt wereldkampioen.
1: Maar het is wel zo. De enige wat echt nadeel is als je zoveel goede spelers hebt, als de hiërarchie niet in orde is.
2: Ja.
1: Dat is de enige wat jou een beetje nog kan. Verpesten.
2: Ja. Ik probeer een beetje hoop ergens uit te putten of zo.
1: Maar Nederland is absoluut niet een van de topfavorieten.
3: Nee, maar bijvoorbeeld.
0: Wij hebben onze hoop gevestigd op Malen. Ja. En dan kijk je woensdagavond even.
3: Ja, dat is wat anders. Maar kijk nou
0: naar de Fransen. Wat hier.
3: Ja, dat klopt. Maar de pool van Frankrijk.
0: Ik ben wel eens bekend. Het kan wel een nadeel zijn dat je te veel ego's en sterren hebt.
3: Ja, dat kan. Maar Frankrijk bijvoorbeeld, die zit in een pool met Noorwegen en Senegal.
2: Ook lastig.
3: Ik wil maar zeggen, je weet niet zeker of zij de pool winnen. En wat kom je dan voor traject tegen?
2: Stemmen, die gaan de pool niet eens overleven.
0: En in Frankrijk...
1: Noorwegen en Senegal, dat denk je, dat is top.
3: Nee, maar dat is natuurlijk wat anders dan België zit bij... Wat zitten die bij Congo?
0: Maar je wint niet zomaar met 4-0 van Noorwegen. Nee. En in Frankrijk is nu al de discussie losgebarsten dat...
3: Nee, maar dat is toch zo...
2: Voor jouw WK-pool geen 4-0 invullen bij.
3: Dat is toch een heel andere
0: pool. 4-1. Maar in Frankrijk is nu al de discussie losgebarsten of Mbappé wel moet spelen. Dat krijg je natuurlijk in de aanloop nu ook, hè. Van, kijk eens naar al die spitsen.
1: Oké, dus Frankrijk... Uitgesloten worden niet.
2: Nee.
3: Met Deschamps laatste toernooi. Hoe werkt
1: komt
3: dat?
1: Bondscoach van Spanje. Fantastisch. Ja. Maar goed, Nederland heeft ook op papier.
3: Maar als Jamal nou niet meedoet, is toch ook Jamal? Stel dat hij het niet redt. Hij valt in die blessure. Dat moet je maar afwachten. Alleen.
1: Stel je voor Virgil het niet doet. Dan kan je het ook niet. Zo kan je toch geen.
3: Even terugkomen op die prijzen.
0: Jamal is nu wel geblesseerd.
3: In 2022 kwam Nederland met die spelers van Ajax. Van Gaal die riep toen, noem ze dat maar op, Klaassen, Pasveer, Blind. En die kwamen uit een klote half jaar. En die merkte meteen al, wij kunnen die knop niet omzetten. Dat mentaal waren die waren voor het WK bijna.
1: Maar wel is dat veel spelers best wel lange blessures hebben.
2: Ja, we hebben er weer eentje bij.
1: Achter de rug, ja, maar niet zozeer dat is nu. Maar ook bijvoorbeeld Dumfries heeft best wel inactief, lang.
2: Ja.
1: Inactief
2: maar kan dat ook niet een voordeel zijn?
1: Dat denk ik niet. Ik geloof wel in dat je echt ritme. Week in, week uit aan het spelen is. En hoe het went of keert, als je lang gepasseerd bent, dan is het terugkomen en de aanslag op je lichaam en hoe verwerkt dit allemaal, dat is toch anders dan wanneer je gewoon lekker... Kijk, de blessures wat nu vallen, Koeman zei het ook gisteren. Nou ja, als je nu een spierblessure krijgt, dan speel je geen WK.
2: In Mega, bij Strasbourg geblesseerd geraakt. Hamstringblessure.
1: Hamstringblessure, nou,
2: ligt er een beetje aan.
3: Nee, dat is klaar, want die heeft gewoon geen fundament. Nee, maar die heeft geen fundament. Die heeft het hele seizoen, die heeft nog nooit een hele reeks van wedstrijden gespeeld. Dus die pezen en steeds dat optrekken en afremmen. Ja, dat redt hij gewoon niet meer.
2: Dus Emeka gaat niet mee?
3: Nee, dat lukt niet meer, helaas. En Justin Kluivert wordt natuurlijk moeilijk.
2: Nee,
1: als dat je hoop is, dan heb je last.
2: Nee, wel of geen Emeka. Maakt niet uit of je wel of niet wereldkampioen wordt.
0: Maar hoe lang heeft Kluivert al niet gespeeld?
3: Januari.
0: Ja.
3: Dus dat is ook moeilijk. Maar je wil eigenlijk, zoals Jean-Paul van Hekken... Dat wil je. In de Premier League spelen, tegen goede spitsen. Ja. Elke wedstrijd, elke week een wedstrijd. Niet te veel, niet te weinig. Die staat er perfect op. En zo zou je er een stuk of 7 willen hebben. Maar misschien hebben die Nooren, die hebben wel 7 van die spelers.
2: Koeman overweegt
1: Noorwegen,
3: Nee, maar
2: als voorbeeld.
3: Die was de beste van Europa in de kwalificatie ongeveer.
1: Je hebt dat net gezien, zeker Nederland.
0: Nee, maar dat is Deens kennis in.
2: Ja, precies.
1: Noorwegen, lange halen, snel thuis.
2: Ja.
1: Wat een kut.
2: Koeman overweegt, zo zei hij gisteren ook in voetbal, in Studio Voetbal.
1: Dat is niet meer zo, dat was vroeger echt zo.
2: Ja. Hij overweegt een vierde doelman mee te nemen.
1: Andere positief daarvan, wat hij niet noemde gisteren, dat als je 4 doelmannen... dan heb je namelijk, als je partijen speelt, dan heb je vier doelmannen. Vaak speel je op twee velden,
2: ja.
1: Dan heb je vier doelmannen. Anders heb je een keeperstrainer of iets die daar moet gaan staan. Vind ik een groot voordeel.
2: Nou, volgens mij hebben ze... ik heb nog nooit twee partijen tegelijkertijd gezien.
3: Nee,
2: je
3: nee. Nee.
1: Oh?
3: Nee.
1: Dat zag ik laatst bij Twente.
2: Maar goed, wij zien ook bijna geen training meer. Maar dus misschien dat dat...
1: Maar wie zou dan vieren? Wat grappig, wat gek.
2: Deze doen we 11-11.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar je doet bijvoorbeeld 5-5.
2: Ja, maar dan wisselen ze meestal in de goal aan één kant met de drie doelmannen.
3: Ja, precies. Dat komt eigenlijk nooit voor. Of tenminste, toernooien.
1: Maar Twente is een tijdvrij vooruit.
0: Tijdvrijheid.
1: Dan waren gewoon twee partijen op twee velden met vier doelmannen.
2: Ja, maar daar waren jullie zo goed.
3: Maar met vier keepers dan komt...
1: Het was laatst toen ik daar was bij John van der Bron.
3: Maar met vier keepers komt Bijlo er natuurlijk bij. Als je even
2: uitgaat,
3: dat Verbrugge, Vlekken en Roefs. En dan komt Bijlo erbij. Het enige is, omdat Roefs maakt nu ook wel even mee de andere kant van de medaille. Na alle lof is het ook wel even wat moeilijker. Is ook geblesseerd geweest. Stel dat daar nog wat mee gebeurt,
2: dan is
3: Kjell Scherpen, die ook Champions League heeft gespeeld, dan is dat degene die erbij komt. En voor de rest is er niemand in beeld.
2: Maar zouden jullie een vierde doelman meenemen, inderdaad? Los van...
1: Nou, blijkbaar niet als we niet op twee velden speelt.
0: Ik vind het niet zo spannend.
2: Nee.
1: Dat vind ik ook.
2: Vind je Arsenal-Atletico morgen halve finale Champions League wel spannend?
0: Ja, nou, volgens mij is het gelijk, hè?
2: Ja, 1-1.
0: Dus dan is het spannend.
2: En spannend of Timber wel.
1: Maar je
2: niet,
1: mag toch wel, wel woensdag, toch?
0: Ja, nee.
1: Dat is een soort van... Daar kijk je echt naar uit.
2: Bayern... PSG, bedoel je?
1: Ja, ik bedoel... Dat
2: of
1: had
2: Almere
1: ik...
2: City tegen de Graafschap.
1: Ook. Maar dat had ik vorige week ook. Van, ik heb allebei gezien, maar dan heb je die eerste op dinsdag. En dan ga je naar nog heel goed niveau, maar niet in de buurt.
3: Alleen Griezmann.
1: Ja, dat is ook
0: maar ik kwam een statistiek tegen dat in de eerste helft meer, bij die tweede wedstrijd meer schoten op doel had geweest dan in de eerste.
3: Klopt.
0: Ja, hè?
3: Ja.
2: Ja, maar dat is schoot op doel.
1: Maar wel doeltreffend.
2: Ja, wil niet altijd zeggen dat het slecht gevoetbald wordt of niet slecht gevoetbald
0: wordt. Dat de wedstrijd beter was, hè?
2: Ja.
0: Ik pas wel op.
2: Maar Arsenal, Atletico, wat zegt jouw natte vingerwerk?
0: Ja.
1: Ja. Zeg nou iets.
0: Ja, ik vind Arsenal, ik denk net nipt Arsenal.
2: Okay.
0: Voor mij mag het Atletico worden.
2: Iets makkelijker dan misschien RKC Willem II morgen in de keukenkampioen playoffs.
0: Ja, die vind ik net zo moeilijk eigenlijk.
2: Ja.
0: Gelijk spelletje. RKC heeft wel veel energie verspild, hè, natuurlijk.
2: Tegen Roda.
0: En die vierde het al alsof ze...
1: Ze moeten toch 6 wedstrijden spelen voordat ze überhaupt bij de...
2: Ja, nee, RKC wel.
0: Ze hebben naar die
2: persie... Stonden nu in.
0: Ze stonden een uur voor dat vak. Feest vieren.
3: Ja, dat is wat Willem II vorig jaar deed. Weet je,
2: RKC leek een beetje alsof ze de Champions League
1: hadden. Het
2: leek een beetje alsof Ajax er nog een punt pakte.
1: Maar Willem II natuurlijk heel sneu met Mounier.
2: El Alucci. Ja, even kort uitleggen. Hij heeft een dochtertje verloren eind vorige week. Dat is een
1: zwangerschap, hè? Zwangerschap.
2: Ja. Maar dat zal impact hebben in de spelersgroep ongetwijfeld.
1: Misschien krijgen ze wel iets van dit doen we voor hem, om hem hart op erin. Wel zielig en veel sterker aan hem en zijn
2: absoluut. Vrouw. Mooi om ermee af te sluiten, Kenneth. En het hele verhaal kunt u lezen op onze site. Maarten, dankjewel. Leon, dank. Kenneth, dank. Morgen weer een nieuwe voetbalpraat. Tot dan.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump zegt zij dat een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp 6 kilometer file door een ongeluk 10 minuten vertraging. De grenscontroles zorgen voor 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. En op de A12 Duitse grens Arnhem bijna 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Hey podcastluisteraar, de jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Paspoortgate zit erop. De rechter heeft bepaald dat Go Ahead Eagles NAC Breda niet hoeft te worden overgespeeld zoals NAC had geëist. Ik denk dat op de burelen van de KVB opgelucht zal worden ademgehaald.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 5 mei met Johan Inan. Ik denk dat er een paar mensen om 12 uur heel zenuwachtig keken maandagmiddag. Wat denk jij?
4: Het is toevallig bevrijdingsdag, hè?
3: Ja.
4: We zijn bevrijd van deze soap. Ik was er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee. Tje.
3: Ja, had je het gehad met Paspoortgate?
4: Ja. Ja, ik was er, kon geen paspoort meer zien ook. het duurde maar. En op een gegeven moment, ja, dan hou je er ook rekening mee dat enigszins dat de rechter besluit dat NAC het gelijk wordt gesteld, dat het nog weer een vervolg krijgt, dat tal van andere clubs uit wanhoop wedstrijden willen laten overspelen. Dus ik ben blij dat er een dikke streep onder kan, tenminste. Daar ga ik vanuit, ja. Want NAC stelde nog dat ze kijken wat ze verder nog kunnen en willen gaan doen. Volgens mij is het nu wel klaar. En de uitspraak ook van de rechter, die was vrij helder wel. Hè? Want ja. Het ging over het woordje kan.
3: Ja. Nou, de rechter vond ook dat de KNVB te volgen was dat die een andere keuze hadden gemaakt. Zeg maar. Omdat ook niet zeker is hoeveel andere wedstrijden eventueel ongeldig zouden worden verklaard. Ja. Dus dat daarmee dus ook dat grote gevolgen zou hebben voor de competitie. Dat is op zich best wel een zwaarwegend argument geweest voor de rechter.
4: Ja, en wat ik ervan begreep is dat de KNVB had ook gewoon de vrijheid om de wedstrijd te laten staan. En die was niet ongeldig verklaard. Dus ja, hoefde dan nu ook niet ineens anders te worden besloten. Dus dat ik dacht van ja, als het allemaal zo logisch was, waarom is er dan zoveel heisa over ontstaan? En heeft NAC überhaupt doorgepakt? En hoe ik het interpreteer, had NAC geen poot om op te staan. Want het gaat om het woordje. Het gebruik van het woord kan geeft aan dat het competitiebestuur de beleidsvrijheid heeft om te beslissen of een wedstrijd al dan niet ongeldig kan worden verklaard.
3: Ja.
4: Dus ja, dat is volgens mij.
3: Daarom is alles gezegd eigenlijk.
4: Vrij helder. Ja. En dat het van NAC een wanhoopspoging was, ja, dat was ook wel duidelijk. Dus een beetje, ze zagen in de strijd tegen degradatie, denk ik, nog één reddingsboei. Ja, goed. Het is voor NAC is het ook wel pijnlijk natuurlijk. Want eigenlijk best lang dit seizoen toch ook wel de credits gehad. Want ze maakten het heel veel tegenstanders moeilijk. En iedereen had volgens mij ook wel het gevoel dat ze erin zouden blijven. Dan gaat het richting degradatie. Dan krijg je deze zaak erbij. Nota bene na een wedstrijd die je met 6-0 hebt verloren, waarin de linksback om wie het gaat, Dean James, ook geen noemenswaardige aandeel heeft gehad. Het is niet dat hij de 1-0 en 2-0 maakte of 3 assists heeft gegeven. Dus moreel kun je er ook wat van vinden. Waarom gebruik je deze wedstrijd om je hachie nog te redden? Dan word je door de rechter ook nog in het ongelijk gesteld. En dan zit het op de achtergrond nog die zaak met Van Hooijdonk over de transfer van zijn zoon Sydney, waar NAC helemaal niets aan heeft overgehouden. Ja, dan wordt het wel een hele pijnlijke en gênante degradatie op deze manier.
3: In dit weekend werden genoeg wedstrijden gespeeld. De afgelopen weekend Gladon kreeg bij Fortuna Sittard een rode kaart na een overtreding op Timo Wellenreuter. Viel allemaal best mee. Kreeg nu 3 wedstrijden schorsing voorgelegd en Fortuna is in beroep gegaan tegen die straf. Is dat terecht? 3 wedstrijden?
4: Ja, ik vind dat lastig. Want het lijkt, als je die beelden ziet, dan lijkt het dat of die best had door gaat op Wellenreuter, even los van de naslepen, hè, met Sint Juste en die verzorger erbij en dat Wellenreuter inderdaad geen traumahelikopter nodig had. Sterker nog, helemaal eigenlijk helemaal niks mankeerde, maar Gladon gaat best hard door, maar het is volgens mij wel gewoon een poging om de bal nog te spelen. En daar zit voor mij het lastige. En op het moment dat iemand voor de bal gaat en in al die herhalingen, dan lijkt het alsof die keihard op de keeper doorgaat en hem wil blesseren, dan zou je zeggen, ja, dan is 3 wedstrijden wel op zijn plaats. Maar op het moment dat iemand voor de bal gaat, ja, dan vind ik 3 wedstrijden inderdaad best veel. En ik denk dat Fortuna ook op die manier beredeneert.
3: Je moet trouwens even nadenken. Zometeen kom ik erop terug in de podcast wat jouw allerbeste wedstrijd ooit is die je hebt gezien. Hè? Want dat hebben onze luisteraars gisteren gevraagd.
4: Ja.
3: Dat hebben we geweten. Onze Instagram-box ontplofte. Op internet hebben we ook al gelijk heel veel reacties gekregen. Op de site op ad.nl kan je nog reageren met je mooiste wedstrijd ooit. Dus dat straks.
5: Ja.
3: Even naar de competitie dan. Nu Feyenoord plek 2 in handen lijkt te hebben. En redelijk stevig toch. Ik bedoel, dat er moet een puntje moet voldoende zijn voor Feyenoord om plek 2 te hebben.
4: Ja,
3: en
4: dus... ik zie Feyenoord dat niet meer weggeven.
3: Nee, dus die hebben dan direct de Champions League. Dan gaat het om plek 3. Die geeft recht op voorronde Champions League. Ik zat nog eens een dag later te denken... Zou de druk nu niet enorm bij Ajax liggen als zij zien dat PSV en Feyenoord al de Champions League ingaan? Dat die voorronde Champions League bijna een must is om niet achterop te raken bij de twee andere topclubs in Nederland?
4: Jawel, alleen er verandert niet zoveel. Want iedereen zegt dat ze de resterende wedstrijden willen winnen. En er zijn de afgelopen weken, van de week nog met Anton Gai... Er zijn zoveel vragen geweest over het verschil tussen de Europese competities. Je hebt de Champions League al meegemaakt. Wil je niet weer Champions League en Europa League? En wat nou als jullie in de play-offs belanden? Maar niemand gaat erop in. En het is allemaal dezelfde teksten. Namelijk dat het enige wat telt de eerstvolgende wedstrijd is. Dat ze die willen winnen. Dus ja, de druk ligt bij Ajax. En dat heeft er ook mee te maken dat je... Ja, dat, ook dat we net over NAC hadden, een reddingsboei. Voor Ajax zou dit een reddingsboei zijn. Want je kan die Champions League miljoenen... kun je via die derde plek en eventuele voorrondes... kun je nog in de Champions League terechtkomen. Het is bovendien het laatste jaar dat we, dat we drie tickets krijgen. Ja, en overigens is het zo, maak even een zijstapje, Etienne. Het is ook niet zo dat de Champions League deelname Ajax netto... 20 miljoen meer opleveren.
3: Nee,
4: dat
3: klopt,
4: heeft ook met de salarissen te maken waar we het vaak over hebben gehad. Dus dat verschil is wel kleiner. Dan nog willen ze natuurlijk dolgraag willen ze die Champions League in. En jij hebt het over de druk. De druk zit denk ik ook een beetje bij de clubleiding. Want het is natuurlijk gewoon ook een mooi visitekaartje waarmee je spelers kan paaien om naar Amsterdam te komen. Wordt het Europa League, ja, dan is het toch al ietsje minder. En speel je helemaal geen Europees, dan maakt dat het nog lastiger. Dus daar ligt de druk vooral. Ik heb bij de spelers proef ik niet iets van wanhoop of zo. Want die zijn echt puur en alleen bezig met de wedstrijden. En proberen zoveel mogelijk punten binnen te harken. En daar hebben ze het al moeilijk genoeg mee.
3: Ja. Nou, maken wij deze podcast al een tijdje. En ik heb jouw verhalen, lees ik altijd op ad.nl, dat weet je. Ter voorbereiding op deze podcast die we dagelijks maken. En volgens mij was het zo dat jij schreef... onder andere na het vertrek van Ten Hag en in de tijd met Schreuder... en ook de jaren daarna, hoe het qua fysieke gesteldheid van de Ajax-zieden stond... en dat dat niet goed was ten opzichte van de andere clubs in de topclubs... Hè, Feyenoord en PSV.
5: Ja.
3: Wat mij dan verbaast is, als dat toen geschreven is... dat we nu 3 jaar verder zijn en dat bij Ajax precies hetzelfde probleem heerst... dat ze na 60 minuten steeds instorten... en dat niemand daar een antwoord op heeft.
4: Ja.
3: Nou, jij wel, hopelijk.
4: Nou,
3: Farioli zei toch dat het allemaal beter maakt. Moest? En dat, die was toch mee bezig met de topsportcultuur.
4: En dat ging ook beter. Daar heeft hij ook heel veel dingen aan gedaan. Ook, kijk, er zijn een aantal verschillen met de periode Farioli. Die voorbereiding, daar zit denk ik al een verschil in. En dat zit niet per se in... Want we hoorden spelers destijds na 3 weken voorbereiding onder Farioli zeggen... ik ben nog nooit zo fit geweest. Dat is één ding. Maar ook welke spelers haal je binnen? Wanneer arriveren ze? Pakken ze de hele voorbereiding mee? Of hebben ze een voorbereiding bij een andere club gedraaid? Misschien helemaal geen voorbereiding. Ajax heeft dit seizoen, om er een paar te noemen... Glock kwam begin augustus aan. Itakura, volgens mij ietsje eerder. Kasper Dolberg op deadline day. Tomiyasu is in december vastgelegd. Maar die had al bijna 2 jaar geen fatsoenlijke wedstrijd gevoetbald. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. We hebben vanuit de club het afgelopen seizoen... dus ook tijdens het seizoen van Farioli, denk ik, dat Marijn Beukers zei... Ja, wat we merken is dat zodra jeugdspelers aanhaken bij het eerste elftal... dat ze niet belastbaar genoeg zijn. Nou, er zijn er, zeker dit jaar, zijn er een aantal doorgekomen. We hebben natuurlijk de doorbraak van Bounida, van Sean Steur gezien. Jotimokio, die al wat langer meedoet. Dat zijn ook allemaal factoren die meespelen, want... Heel veel mensen denken van ja, het zit er vooral in... wat doe je in de voorbereiding? Maken ze dan genoeg meters? En hangen ze al kortstond over de boarding? Dan gaat het de rest van het seizoen gaat het wel goed. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Daar kwam nog iets bij dat Ajax dit seizoen weer in de Champions League ging spelen. Ja, dat hakt er ook in. Want dat merk je ook na die wedstrijden. Iets meer blessures, iets meer ongemakken. En dat suddert dan door naarmate de tweede seizoenshelft vordert. En als ik heb nu even op een rijtje gezet. Als je kijkt, jij was erbij tegen Excelsior... 0-2 en het stortte helemaal in. na rust. Dat hebben ze ook tegen Go Ahead meegemaakt. 2-0 voor in januari. Wordt ook nog 2-2 tegen Telstar. Laatste half uur met tegen 10 man notabene. 3-0 voor en het wordt nog spannend ook. Want Telstar maakt 2 doelpunten en bijna nog een derde. En zo hebben we dit jaar wel 10 wedstrijden meegemaakt. En Garcia zei erover, ik kan dat niet in 4 weken veranderen. Dus het zit in heel veel dingen. En misschien wel het allerbelangrijkste, Etienne. Het allerbelangrijkste vergeet ik nog. Wat denk je wat het met spelers doet als je van trainer naar trainer gaat?
3: Ja, klopt.
4: Die trainer die verwacht 50 sprints van jou per wedstrijd. Die verwacht de 100. Dan pas je de trainingsintensiteit weer aan. Onder Grim was het wat rustiger. Nu gaan ze weer iets meer tekeer. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor het fysieke gestel van de spelers. Het is toevallig dat je de vraag, want we maken er ook een verhaal over. Waarin we eigenlijk meerdere factoren benoemen en beschrijven van de zwakke fysieke staat van Ajax. En ja, eigenlijk wil je ook de concrete cijfers erbij hebben. Vergelijken, want daar doe jij ook op. Ja. Op een gegeven moment hadden we ook, was het Maurice Stijn, waar was het? Wat vanuit de KNVB doorkwam.
3: Ja.
4: De lijstjes met de meters die ze bij Feyenoord en PSV maakten ten opzichte van Ajax. Maar er liggen dus ontzettend veel dingen aan te grondslag. En de laatste, dan moet ik dan ook nog aan denken, het is ook niet voor niets dat Farioli bij Ajax erop aandrong om te kijken naar fysiek sterke spelers. Dus en loopvermogen en body en fysiek, zeg maar. Je mist bij Ajax ook gewoon een paar powerhouses. Daar hebben we het heel vaak over gehad. En het zijn allemaal dingen die voelen ze nu keihard. Zeker nu we richting de laatste speelronde van de competitie gaan en eigenlijk nog keihard moet strijden voor een fatsoenlijk Europees ticket.
3: Want het verbaast mij dus ook, we hebben het ook vaak over gehad bij Feyenoord, hè? Omdat je die vergelijking maar te maken. Arnesen legt een plan neer, Arne Slot zit daarbij. Je hebt de blauwdruk liggen. Dus je had de blauwdruk van Ten Hag liggen. Die verkwansel je een beetje, ondanks dat je de assistent van Ten Hag hebt aangesteld en je gaat anders trainen. Oké. Okay. Maar dan zeg je, weet je wat, dat moet allemaal beter worden. En dan krijg je Farioli, die geeft je eigenlijk een soort van nieuwe blauwdruk hoe je dit kan doen in moderne tijden, toch? Ja. Op een andere manier, iedereen laten spelen, iedereen fit houden, alle kikkers in de wagen houden. En dan ben je nog geen, dan gaat hij weg en je bent 3 maanden later ben je verder en alles is alweer overboord gegooid. En dat verbaast mij zo. Er zit er een beleidsbepalers toch boven?
4: Ja, maar ook daar vinden veel wissels plaats, Etienne. Ja. En daar moeten mensen komen die zeggen, we gaan nu eerst bepalen, wie zijn wij? Hoe voetballen wij en wat voor spelers horen daarbij? Dat leggen we vast, dat wordt onze blauwdruk. En wie hier ook de trainer wordt, wie hier ook de TD wordt, dit wordt onze, laten we zeggen, voetbalbijbel. Dit gaan we volgen en daar wijkt niemand meer vanaf. Maar dat gebeurt niet bij Ajax. En nu komt Jordi Cruijff en dan gaan ze weer een andere kant op, want er komt waarschijnlijk een Spaanse trainer. Nou goed, dat leidt ook weer tot misschien wel een andere opvatting en horen. Misschien ook wel weer andere spelers bij. Misschien is er dan helemaal geen plaats voor Oscar Glock van Kasper Dolberg. Die overigens, dat wil ik nog even zeggen, geweldig speelde tegen PSV van de week. En die mocht dan geen minuut meedoen tegen de degradante Heracles en NAC. Dat je afvraagt hoe dan. Ik hoorde Garcia zeggen, ja, maar tegen Heracles kregen we rode kaart. Ja, dus je speelt tegen Heracles uit. Je staat met 3-0 voor. Betekent dat dan dat je met 10 man speelt? Dat je niet meer een aanvaller als Kasper Dolberg kan inbrengen? Ja, het is ook beredeneren vanuit de defensieve. Dat hij te weinig vuile meters zou maken. Ik kan ook beredeneren, we hebben een spits die een bal kan vasthouden. Dan houden we de bal wat langer in de ploeg. Hoeven er ook minder vuile meters gemaakt worden. Maar goed, waar waren we? Ik ben alweer helemaal
3: Je bent er wel afgedraald, geef niet. Maar we hadden het zeg maar over Farioli en de blauwdruk van Farioli. Ja. En wat hij daar had wat achtergelaten, zeg maar.
4: Ja, en nu komt Jordi Cruijff. Ja. Die gaat er dan over een Spaanse boek. Waarschijnlijk een Spaanse trainer. En ik denk ook dat er toch zeker een handvol Spaanse spelers bij zal komen. Dan ga je die kant weer op. Ja, en al met al heeft Ajax in al die jaren helemaal geen rode lijn. En dan hoop je dat Cruijff het lang volhoudt. Want dat zou betekenen dat Ajax succes heeft en echt weer een duidelijke lijn en visie heeft. Ja, en loopt ook dit in de soep. Ja, dan zit je straks weer waarschijnlijk met nieuwe bestuursleden. En dan gaat het misschien wel weer een andere kant op. Onderdeel ook van de fitheid.
3: Ja.
4: Mensen verklaren hem voor gek, maar Farioli rouleerde. Dat was ook niet zonder reden. Hij heeft niet voor niets gezegd van dit elftal is niet, dat zei hij ook, hij zei dit elftal is niet belastbaar genoeg, niet fit genoeg. Dus dat was een van de redenen voor hem om te gaan rouleren. Dat is nu ook minder gebeurd. En ja, wat je dan ziet is even afgaande op de resultaten en het verval ook tijdens wedstrijden, is dat spelers opgebrand raken en dus minder fris zijn naarmate het seizoen vordert.
3: Ja, je vraagt je bijna af tegenwoordig in de huidige Eredivisie wat nou meer leidend is, de hoofdtrainer of de performance staff. Hè? Als je ziet hoeveel blessures Feyenoord heeft, hoeveel moeite Ajax heeft. Ja. En als je dit soort ploegen dan zometeen zet in de Champions League tegen het geweld wat we woensdagavond te zien krijgen, Bayern München, Paris Saint-Germain, dan denk je, ja, nou, dan zijn ze na kwartier al kapot, toch?
4: Ja, ja, dat zei Farioli ook. Ik weet nog dat ze verloren van Lazio met 3-1. En dat hij eigenlijk met een strakke blik ook meteen stelde van, voor mij is de verklaring heel simpel. Lazio is fysiek vele malen sterker dan dat wij zijn. Dan kun je nagaan, we zijn niet opgewassen tegen de Europese subtop. Laat staan hoe dat dan gaat als we volgend seizoen in de Champions League terechtkomen. Dat is waarom hij erop aan heeft gedrongen om een speler als Brobbey te behouden die fysiek sterk is. Jordan Henderson met zijn loopvermogen. Jorrel Hato, die mis je heel erg. Dat wordt heel weinig benoemd. Maar ik vind dat Ajax juist het type Jorrel Hato, die er meteen bovenop zit bij een tegenstander, een bal herovert. Ik vind dat ze dat soort gasten heel erg missen. Nou, dat is één ding. Dan geeft de clubleiding aan van ja, hij had zoiets van verkoop er dan eentje van de vijf. De clubleiding zei, nou, het worden er zeker 3 en misschien wel 4. Nou, en dan moet je gaan kijken van oké, maar kunnen we dan de randvoorwaarden versterken? Hij vroeg bijvoorbeeld 1 extra kok. Kunnen we de randvoorwaarden versterken om de spelers fitter te krijgen en sneller te kunnen laten herstellen? Ja, en als je dan ook daarin niet tegemoet komt, ja, dan trekt een trainer zijn conclusies en dan denkt hij van ja, ik kan deze club, deze selectie komend seizoen, zeker ook met het aankoopbeleid, want daar was natuurlijk in een paar transferperiodes ook van alles gebeurd met Jurie Regeer en Bergwijn die werd verkocht en op deadline day kwam er geen vervanger. Hij wilde Forbes houden, lukte niet. Ja, dan trekt hij de conclusie, ik kan deze selectie komend seizoen niet Champions League proof maken. Dat is ook waarom hij bij zijn afscheid verklaarde, ik zie een storm hier aankomen. En dat maakt dat ik ergens anders naartoe ga.
3: Ja, en hij werd kampioen bij Porto en Ajax zat intussen 5e in de Eredivisie of 4e. Op weg naar misschien wel plek 3. Maar geven ze toch een beetje kans, of niet? Of zie je het gebeuren?
4: Er is zeker wel een kans. Want ik vind het ook echt wel leuk en spannend. Want even Feyenoord, die hebben dan nu even de tweede plek toegedicht.
3: Ja.
4: Maar tussen NEC, Ajax en Twente zit volgens mij 1 punt.
3: Ja.
4: Zeg ik dat goed?
3: Ja, NEC staat op 1 puntje voor op de rest.
4: NEC heeft de laatste 2 wedstrijden niet gewonnen. Ik vind nog wel dat ze heel behoorlijk voetballen. Die moeten nog naar Groningen toe.
3: Ajax krijgt Utrecht nog op bezoek. Dat is ook altijd een beladen wedstrijd.
4: Ajax krijgt Utrecht nog op bezoek. Heerenveen uit. 2 tegenstanders van wie ze in de eerste seizoenshelft niet hebben gewonnen. Nou goed, op het spel valt natuurlijk ook van alles aan te merken. Kon je tegen PSV zeker na rust ook weer zien. En ja, voor Ajax zijn het gewoon 2 loodzware wedstrijden. Andersom, Twente krijgt Sparta thuis. Nou, Sparta draait voor gemeten. Ik zie Twente thuis van Sparta wel winnen. Maar dan gaan ze de laatste, moeten ze naar PSV toe. En dat wordt ook nog, kan ook nog grappig worden, dat PSV straks ook een beetje het lot van Ajax in handen heeft.
3: Als je heel slecht denkt, als je denkt als directie, weet je wat, we gaan die miljoenen lekker aan Twente gunnen. Laten we Twente winnen.
4: Nou denk ik dat Peter Bos dat nooit zal toestaan. Die wil dat ze de sportieve plicht vervullen. Heeft volgens mij ook nog een hele goede band met Jordi Cruijff. Maar nou goed, we hebben het erover. En er spelen meer dingen, want PSV kan wel willen winnen van Twente, maar er komt ook een WK aan. Wie zegt dat Perisic dan nog mee wil doen? Misschien heeft hij zoiets van, laat mij alsjeblieft op het bankie. Want ik ga hier in de laatste wedstrijd niet mijn laatste WK in gevaar brengen. Guus Til, die goede papieren heeft om met Oranje mee te gaan. Ricardo Pepi. Dus dat kan nog leuk worden. Want jij begon het verhaal ook met volgens mij ook de miljoenen. Voor PSV en Ajax, het gaat er natuurlijk ook een beetje om. En hoe groot wordt dat gat nu? Gaat Ajax bijvoorbeeld helemaal geen Europees voetbal spelen? Ja, dan groeit het. Het verschil in financiële stootkracht gaat natuurlijk ook groeien.
3: Zeker. Stefan Duindam dan nog, die vraagt aan jou. Vraag aan Johan, zou Ajax/Cruijff overwegen om hun Spaanse vrienden in Barcelona in te zetten om bijvoorbeeld Kees Smit te halen? Dan Barcelona hem koopt en dan 1 of 2 jaar bij Ajax stalt. Ik hoor die constructie wel vaker voorbij komen, maar nooit concreet in combinatie met Ajax en Barcelona. Weet Johan niet daar iets over te zeggen?
4: Niet dat er iets speelt of ding. Ik vind het wel een goede en interessante vraag. Wat je vaak ziet, kijk, bij AZ hopen ze op een bedrag van 50, 60 miljoen.
3: Ja.
4: De ervaring leert als een Europese topclub een speler zoveel geld uitgeeft aan een speler. Dan is dat niet om hem nog een paar jaar elders te stallen. Want dan is een speler vaak zo goed dat ze hem meteen in de selectie nemen. Zeg maar. Het gebeurt wel eens hoor. We hebben bijvoorbeeld bij Sporting loopt Giovanni Kenda. Is een hele talentvolle rechtsbuiten. Die is vorig jaar al gekocht door Chelsea voor, ik geloof, 1,5 miljoen. En die hebben ze nog een jaartje in Lissabon gehouden. Dus de vraag van Stefan was het, geloof ik.
3: Ja.
4: Is wel interessant, want ik denk dat AZ er dan ook nog een stem in heeft. Sterker nog, voor AZ zou het geweldig zijn, die constructie die ik net noemde, dat bijvoorbeeld een club als Barcelona of Madrid, want wat ik begrijp is dat de grote droom van Kees Smit, een van die topclubs in Spanje, dat ze hem kopen voor een jaar later, zeg maar. Of nog een jaar in Alkmaar stallen. Ik denk dat voor AZ, en zeker ook voor Huiberts, als ze hem voor dat bedrag verkopen en hij gaat uiteindelijk nog naar Ajax, dat het ook echt wel een smetje zou zijn op die schitterende recordtransfer van Max Huiberts. Dus misschien gaan ze daar dan nog wel proberen een stokje voor te steken, voor zover de sprake is bij Ajax. Want ik denk wel dat Ajax, zeker door Jordi Cruijff en de banden die hij met Barcelona heeft en de vele mensen die hij daar kent. We hebben natuurlijk reeds mensen voorbij zien komen, ook bij die première van de documentaire Cruijff, ja, waar Laporta nota bene nog bij was. Ik denk wel dat Jordi Cruijff een klein streepje voor heeft als hij een speler van Barcelona, die zij niet nodig hebben of nog niet nodig hebben, graag willen. Dat hij wel een klein streepje voor heeft. Maar of AZ, wat nogmaals voor zover er sprake van is, of AZ het dan zo ver laat komen, dat betwijfel ik.
3: Ja. Hey, vanavond krijgen we voetbal in de Champions League, maar we hebben ook vanavond play-offs natuurlijk weer. Dus we gaan even naar Dolf van Aert schakelen. Afgelopen weekend werden de play-offs om promotie, de eerste ronde daarvan, werd beslist. En daarmee zagen we dat RKC doorging ten koste van Roda JC en Almere City doorging ten opzichte van Den Bosch. Dat was al enigszins voorspeld, Dolf van Aert, door jou. Dus hulde, dat had je goed ingezien, goed ingeschat wie er door zouden gaan naar de volgende ronde in die play-offs. Maar nu gaat het pas echt een beetje beginnen, hè?
5: Ja, voor je gevoel wel, hè. Ik moet wel even terugkomen op jouw compliment. Waarvoor dank. Maar volgens mij had ik ook aangestipt dat ik het gevoel had dat Roda JC favoriet was. Misschien wel licht tegen

0: Laten we nog heel even teruggaan naar die eerste ronde in de play-offs. Want keepers kunnen een groot verschil maken in de play-offs, zo blijkt.
1: Ja, en wat voor keepers zou ik daaraan willen toevoegen? Kijk, vooraf wordt er altijd gezegd, de play-offs die zijn knotsgek. Gebeuren rare dingen, komen mooie verhalen. En ergens denk je dan stiekem in je achterhoofd, het kan niet elk jaar toch gek lopen. Nou ja, dat kan dus wel. RKC Roda was echt op meerdere vlakken een ontzettend spektakel. Maar zeker ook vanwege de rol van de keeper. Die in de laatste minuut volgens mij van de verlenging een geweldige redding had. En vervolgens in de penalty-serie ook nog twee ballen pakte. Waarmee die RKC dus naar de volgende ronde hielp. Maar het opmerkelijke daaraan is dat bij RKC in 37 van de 38 competitieduels dit seizoen Mark Spenkelink de keeper was.
0: Ja.
1: Vervolgens in wedstrijd 38 kreeg Yannick van Os de kans. Want daar hebben we het over. Na heel lang blessureleed. Die jongen keepte dus zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Sander Duits, de trainer van RKC, die gaf ook nog toe dat dat eigenlijk alleen maar was in die wedstrijd. Omdat RKC al zeker was van de play-offs. Dus dat dat ook de ruimte bood om hem de kans te geven. Maar vervolgens had hij dus blijkbaar in die ene wedstrijd die nergens meer om ging zo'n indruk gemaakt. Dat hij ook in de play-offs in één keer mag keepen. En dan denk je op voorhand, waarom zou je dat als trainer zijnde in vredesnaam doen? En zeker ook omdat Duits ook nog toevoegde dat die Spenkelink, die hebben we het hele seizoen niet kunnen betrappen op grote fouten, heeft een heel stabiel seizoen gekiept. Nou, dan was dat natuurlijk extra opmerkelijk dat je dan toch wisselt van keeper.
0: Ja.
1: En dan pakt die keeper van ons zo de helderrol. Als je het vooraf zou bedenken, zo'n scenario, dan zouden heel veel mensen denk ik zeggen, nou, een beetje ongeloofwaardig.
0: Ja.
1: Maar het is prachtig. Die jongen die straalde ook van oor tot oor. Die is zielsgelukkig met het feit dat hij überhaupt eindelijk weer onder de lat staat en dan zo'n rol mag spelen. Dus dat draagt allemaal bij aan die magie van de play-offs. Hè.
0: En dan komt toch eventjes de wet van Mossoe om de hoek kijken. Want RKC begint thuis en ook Almere begint thuis. En dan is de tweede wedstrijd bij de sterker geachte ploeg. Dus de Graafschap speelt dan de tweede wedstrijd tegen Almere in eigen huis. Hè, de return. En Willem II heeft ook de return dan daarna pas. Maar ze beginnen uit. En Sjoerd zegt altijd, thuis beginnen en uiteindigen is een voordeel in de play-offs. Deel je die mening? Ja.
1: Nou, volgens mij bewijzen de statistieken in ieder geval dat wat door iedereen en ook door de KNVB als thuisvoordeel wordt gezien, dat misschien helemaal niet zo'n enorm voordeel is. En kijk, het is altijd achteraf is het makkelijk praten. Telstar vorig jaar die haalde de Eredivisie door inderdaad eerst thuis tegen Willem II te spelen en daarna uit. Dus ja, is dat dan het voordeel geweest, al hebben ze toen thuis helemaal niet zo'n heel goed resultaat neergezet en uit juist een heel goed resultaat. Dus het gekke is wel inderdaad dat op de een of andere manier in zijn algemeenheid nog als het thuisvoordeel wordt gezien. De nummer 3 en 4 die mochten de eerste ronde overslaan en hebben dan dus ook dat tussen aanhalingstekens thuisvoordeel in de ronde waarin ze instromen. En misschien zou het wel eerlijker zijn als je de clubs dan gewoon zelf laat kiezen. Dus als je derde wordt, dan mag jij kiezen of je in de ronde dat je instroomt thuis of uit begint. Misschien dat sommige ploegen het juist inderdaad precies wat jij en Sjoerd en heel veel andere mensen zeggen. Misschien wel lekker om thuis te beginnen en het dan alvast een goede stap te zetten. En het dan uit afmaken. Lijkt me misschien een betere regel. Ja.
0: Ja, maar stel inderdaad nu dat Willem II begint nu uit. Maar stel dat RKC zo in een flow zit en die beginnen deze wedstrijd en die winnen deze wedstrijd met 2-0. Ja, dan moet je thuis zoveel goed maken. Wordt een hele andere. Dat hele thuisvoordeel is weg natuurlijk.
1: Ja, maar stel dat je uit met 1-2 wint.
0: Ja, dat is waar.
1: Nee, dat is een beetje wat ik net bedoelde. Je kunt achteraf pas zeggen of het een groot voordeel of een groot nadeel is. Ik denk dat het. En wat ik zei, volgens mij als je de cijfers en de historie erop naslaat, heft dat zichzelf of elkaar wel een beetje op ook. Is het geen enorm voordeel, maar zo wordt het dus nog wel gezien.
0: Leeft het ook een beetje RKC Willem II? Want jij volgt natuurlijk Willem II op de voet. Het gelijk een leuke burenruzie of niet?
1: Nou, burenruzie vind ik net iets te veel eer. Het zijn buren. Echt ruzie. Nou ja, dat is hier vooral bij Willem II en NAC. Dat is echt over en weer natuurlijk haat en nijd. Ja, RKC Willem II. Het wordt bij ESPN wel eens enigszins schertsend en onbegrijpelijk de Efteling derby genoemd.
0: Ja.
1: Ik wil alvast benadrukken dat wij er absoluut niet in meegaan. het is vooral vanuit RKC richting Willem II is er wel sprake van flink wat rivaliteit.
0: Mm-hmm.
1: Andersom valt het wel mee. Maar het is voor ons als Brabants Dagblad zijn in ieder geval wel lekker. Lekker allemaal wedstrijden dicht bij huis.
0: Dat wou ik zeggen. Dat is ook wel leuk toch een beetje. Als ze zo een beetje bij elkaar in de buurt zitten. Dat je een beetje zo'n Brabants derby gevoel een beetje krijgt in die wedstrijden in play-offs. Maar het geeft er iets extra's.
1: Ja, nee, dat vind ik ook. En we gaan het ook, zul jij begrijpen.

0: helemaal uitmelken.
1: Dacht ik, ja.
0: Waalwijk tegen Tilburg. Dus nee, uiteindelijk doen we er vrolijk aan mee. Maar nee, een echte derby en een echte burenruzie, dat is het niet echt.
1: Nou wordt die wedstrijd voor Willem II wel een beetje overschaduwd door een persoonlijk drama, hè?
0: Ja, klopt. Eind vorige week kwam al naar buiten via social media Mounir Elalouchi, middenvelder van Willem II, die deelde het verschrikkelijke nieuws dat zijn vrouw en hij hun dochtertje zijn verloren. En ik sprak daar net over John Stegeman, de trainer. Die ging daar in zijn vooruitblik, waar het normaal gesproken gaat over blessures en tactiek en dat soort dingen. Kwam die nu ook terug op dat bericht rondom Elalouchi. Ja, verschrikkelijk, zegt hij. Keihard aangekomen in de groep, in de hele club. Elalouchi is ook echt wel een geliefd lid van de selectie. En los daarvan zou dit nieuws natuurlijk altijd keihard aankomen bij een club en bij een ploeg. Hij zei ook, Mounir wil de ploeg dolgraag helpen waar mogelijk. Hij wil ook dat we ons met z'n allen focussen op RKC. Dus dat gaan we ook doen en proberen. Maar dit plaatst alles wel enorm in perspectief. En dat lijkt me ook, ja.
1: Dat lijkt me ook. Nou, heel veel sterkte ook vanaf deze kant natuurlijk. Met het verwerken van het verlies van je dochtertje. Wij gaan nog wel even van jou willen horen. Wie is de favoriet bij allereerst RKC Willem II? Wie zie je als de favoriet?
0: Ja, bij Willem II hangt dat toch heel erg af van het meespelen van één of twee spelers. Devin Haan en Thomas Verheid zijn de twee topscorers van het elftal. Zijn ook een spitse duo gaan vormen sinds de winterstop. En die raakten in de reguliere competitiewedstrijd allebei geblesseerd. Dus het is nog een heel klein beetje de vraag of ze wel in actie kunnen gaan komen. Met Devin Haan ziet het er beter uit dan met Thomas Verheid, vertelde Stegeman. Hij wilde nog niet verklappen of ze erbij zijn. Maar het meespelen van in ieder geval Haan en in zijn kielzorg ook Verheid, dat bepaalt wel echt heel erg veel bij Willem II. Want die twee zijn echt van cruciaal belang voor Willem II. En de manier van voetballen met hun doelpunten, maar ook gewoon met hun spel. Dus als die twee erbij zijn, dan is Willem II de favoriet. Zo niet, ja, dan wordt het close. Ook gezien die flow waarin RKC zit, zoals jij net al zei. En niet alleen in de play-offs, maar ook in de laatste weken van het seizoen draaide die heel aardig. Dus dat wordt spannend.
1: En dan de wedstrijd tussen Almere City en de Graafschap. Wie is daar jouw favoriet?
0: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Want op het moment dat wij dit opnemen is nog niet duidelijk of bij de Graafschap Reuven Niemeyer kan meespelen. De grote roerganger en uitblinker van het team. Ik denk uiteindelijk, en ook vanwege de prestatie van de laatste weken. Want Almere City heeft inderdaad die eerste playoff ronde wel vrij soeverein overleefd. Maar ook tegen een FC Den Bosch, wat een beetje op de tenen liep. Fysiek, natuurlijk ook als nummer 9, maar met alle respect de play-offs ingegaan. Dus die overwinning zegt ook weer niet alles, denk ik. En de Graafschap draaide eigenlijk hartstikke goed. De laatste weken van het seizoen zijn natuurlijk ook gewoon vierde geëindigd. Dus puur cijfermatig gezien zijn ze ook de favoriet. Maar ik denk dat die net de overhand gaan hebben.
1: Oké, okay, nou ja, laten we gaan kijken hoe het gaat zijn. We spreken elkaar vrijdag weer in de voorbeschouwing. Dan blikken we een beetje terug op de wedstrijden van dinsdag en woensdag. En dan blikken we vooruit op wat het weekend gaat gebeuren.
0: Gaan we zeker doen. En ik zou zeggen, geniet ervan. Want ook deze ronde, ik zei het begin al, staat weer garant voor de gekke verhalen, rare ontknopingen, doldwaze wendingen. Dus lekker achterover gaan zitten en twee avonden play-offs gaan kijken.
1: Mooi, ik wens je ook veel plezier in het stadion.
0: Jij ook.
2: Hey podcastluisteraar, de jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Van Dolf van Aert, gaan we terug naar jou, Johan. En praten we even over het voetbal in de Champions League. Want we krijgen natuurlijk morgen het geweld van Bayern München en Paris Saint-Germain. Maar eerst hebben we nog die wedstrijd tussen Atletico Madrid en Arsenal. Grootste kans hebben voor die wedstrijd, wat verwacht jij?
3: Arsenal toch?
1: Arsenal toch, ja? Thuis?
3: Ja, jawel. Ja? Jawel, vind ik wel.
1: Oké.
3: Okay. Ja, ik denk dat ze met een hele lelijke 1-0 overwinning de finale gaan bereiken. En voor Arsenal belangrijk, want die hebben natuurlijk nog een ander pad. Je wil ook niet dat een uitschakeling nu een soort schaduw werpt over de competitie. Dat je die enorme teleurstelling, die mokerslag, dat hij misschien wel door gaat dreunen in de competitie. Dus dat staat er daar ook op het spel. En voor Atletico is het seizoen eigenlijk al langer klaar.
1: Ja.
3: Is dit eigenlijk het enige pad wat zij nog hebben? De Champions League, het zou voor Simeone een geweldige bekroning zijn op zijn werk. Voor jaar zit hij er nu.
1: 15 volgens mij, zeg ik dat goed? 15
3: jaar. Ja, 15 jaar sinds 2011. Eén keer de finale gestaan natuurlijk. Of twee keer, één keer sowieso. Toen waren ze er al ontzettend dichtbij. Nou goed, hij kan nu weer de finale bereiken. Dat zou een schitterende prestatie zijn. En zo niet, ja, dan gaat het seizoen daar als een nachtkaas uit. Want in La Liga hebben ze vrijwel niks meer om voor te spelen.
1: Nee, precies. Nou, Willem, ik ben toch benieuwd. Wat is met het oog op die wedstrijd die we vorige week zagen tussen Paris Saint-Germain en Bayern München? Wat is de mooiste wedstrijd die jij ooit hebt gezien?
3: Ik denk Barcelona-Real Madrid 5-0.
1: Dat was welk jaar, weet je het nog?
3: Ja, ik denk 2011. Even kijken, zoek even op.
1: Ja. Is ondertussen wat andere wedstrijden doornemen die veel genoemd zijn.
3: Ja, noem er eens een paar.
1: Liverpool AC Milan, finale van de Champions League 2005.
3: Komt ja, was ook heel mooi.
1: Werkelijk vaak voorbij. Willem II PSV, de 5-0 in de op 10 maart 2018. Was een wedstrijd waar ook echt heel veel mensen op terugkwamen met een Willem II hart natuurlijk. 88, EK-finale 88, kwam bij veel mensen voorbij. Ook de halve finale tegen Duitsland zag ik veel voorbij komen. Mm-hmm. Ik zie hier ook nog voorbij komen Chelsea-Barcelona dit seizoen, 3-0 was ik bij. Anders de Champions League finale tegen Bayern München, die 1-1 met Van Drogba onder andere. Dus een wedstrijd die...
3: Oh, dat vond ik een verschrikkelijke wedstrijd.
1: Oh, nou, onze luisteraars vinden dat vooral, maar ik denk dat ook...
3: Ja, dat is een Chelsea-fan, denk ik.
1: Ja.
3: Dat is een Chelsea-fan, maar Chelsea had die wedstrijd, ja, dat was een beetje gestolen overwinning ook. Natuurlijk prachtig dat ze de Champions League wonnen, maar Bayern was veel beter met heel veel kansen voor Robben ook.
1: Ja.
3: Ga verder.
1: Mark Wassink die schrijft onder andere WK-finale, wedstrijd Argentinië-Engeland WK86. Ik was 12 jaar, zag een wedstrijd die ik nooit meer zou vergeten. Het werd 2-1, mooiste doelpunt, misschien ooit wel, meest controversiële, maar vanaf dat moment was ik verkocht, dus dat is ook een mooie natuurlijk. Eens even kijken hoor, wat hebben we hier nog meer staan aan wedstrijden, want het stroomde binnen.
3: Mijn wedstrijd was uit 2010, 29 november.
1: Ja. Oké, ik heb hier ook Frankrijk-Duitsland, WK 82.
3: Ja.
1: Weet je niet, hè? Weet je niet,
3: zeg,
1: hè,
3: maar zeg maar weinig, nee.
1: WK 94, Roemenië-Argentinië, Hadji tegen Maradona. Arvid, geeft hij nog door. De 4-3, Manchester United-Real Madrid in 2003, Ronaldo. En maakte er 3, Van Nistelrooy scoorde. Die kan ik ook nog herinneren, inderdaad. Ook een legendarische wedstrijd. Ik heb hier nog staan, Bayern München, PSG was een voetbalfeest. Maar ja, er zijn zoveel wedstrijden, schrijft Wouter. Nederland-Argentinië ook. City QPR ook. Bayern United met Solskjær en Sheringham. Met die 2 goals in extra tijd.
3: 2-1.
1: Ja, dat was 2-1, ook inderdaad een hele mooie.
3: Ja.
1: Inge Kaan, die zegt mijn mooiste wedstrijd was 2005 AC Milan-Liverpool. 3-3.
3: Mm-hmm.
1: Nou, die wel een paar keer ook voorbij horen komen. Beste herinneringen, Borussia Dortmund tegen Malaga, Champions League 2013. Was ik zelf, ben ik erbij geweest, schrijft hier Dennis Lemmens. En dat was een wedstrijd waarin Dortmund stond tot in blessuretijd met 1-2 achter. En we zouden uitgeschakeld zijn met deze uitslag. Door 2 doelpunten in extremis in blessuretijd ging Dortmund door naar de halve finale van de Champions League. En die explosie van geluid zal ik nooit vergeten. Zo zie je, maar iedereen heeft eigen herinneringen bij dit soort wedstrijden.
3: Mooi.
1: Real Madrid, Ajax komt voorbij. Ja.
3: Doet mij denken aan de finale van de playoffs jaar, weet ik zo niet meer. RKC won van Go Ahead. Dat het in de slotfase nog dat er nog wel 4-5 wendingen in zaten. En dat Thomas Verheid eigenlijk de promotie van Go Ahead in handen had. Die hoefde er eigenlijk alleen nog maar de bal met de bal naar de hoek te drijven.
1: Ja.
3: Dat deed hij niet. Kwam nog een counter en RKC scoorde. Ja, dat was... Dat was een hele, hele gekke wedstrijd. En ik noemde Barcelona-Real Madrid 5-0. Want dat is denk ik het beste voetbal wat ik ooit gezien heb. Ja. Ik vond Barcelona toen zo verschrikkelijk goed. Dus, en ik moest nog denken aan... Kom ik weer bij Barcelona uit. Vorig seizoen de halffinales tegen Inter. Waren ook leuke wedstrijden.
1: Zeker. Inter moet het trouwens ook nog even feliciteren. Want gisteren toen we de podcast opnamen waren ze nog geen kampioen, maar nu wel. Dus bij deze gefeliciteerd ook aan Denzel Dumfries. Maar goed, mocht je nog meer van dit soort historische wedstrijden hebben, je kan naar onze website gaan. Daar staat een bericht. Zal het even in de show notes erbij zetten. Kan je daaronder ook reageren. Er staan nog veel meer wedstrijden van mensen. Dat leeft heel erg bij mensen wat de mooiste wedstrijd was. Overigens, Evert Jelgerhuis, om even deze podcast af te sluiten waar we mee begonnen. Paspoortgate, hè? Die stuurt nog een berichtje. Die heeft een nieuwe derby voor volgend jaar in de KKD. Vitesse-NAC, dat wordt de rechtbank derby. Nou, is toch mooi?
3: De rechtbank derby, ja.
1: Dus of we die volgend jaar even mee willen nemen, de rechtbank derby, ja?
3: Ja, leuk.
1: Gaan we nu naar de vraag van vandaag.
3: Ja.
4: De vraag van vandaag.
1: En dit was de vraag van Mikkel Schister.
5: Ik heb ook een vraag over die mooiste wedstrijd die je ooit hebt gezien. Kijk, Antwerp tegen Vitosha Sofia in 1989. Dat is eigenlijk Levski Sofia geworden. Maar dat is natuurlijk een wedstrijd waar niemand echt in geïnteresseerd was, behalve als je voor Antwerpen bent. Maar ja, vroeger was er natuurlijk veel minder voetbal op tv dan tegenwoordig. Dus dan bleef je wel eens bij Europees voetbal hangen op de BRT in België. En die wedstrijd was heel bijzonder, want die stond 1-3 voor de Bulgaren in de 89e minuut. En het werd uiteindelijk 4-3 voor Antwerpen, wat met 10 spelers speelde. En in die ploeg, Nico Klaassen maakte bijvoorbeeld 2 goals in 1989, speelde 1 Nederlandse speler. Een goede speler, maar die vooral in België heel goed was. Ja, weten de mensen wie dat was. En dat is ook echt een hele bijzondere wedstrijd geweest. Alleen, ja, je kunt hem in je top zetten, maar het was voor ons natuurlijk niet zo heel belangrijk of nou Antwerpen of Levski Sofia won. Als je snapt wat ik bedoel. Het maakt mij ook niet uit of Argentinië of Frankrijk wint, maar dat is natuurlijk een heel ander idee van voetbal kijken.
1: Nou, wie was dit?
3: Geen idee. Geen idee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Frans van Rooij.
3: Frans van Rooij, zeg mij ook heel weinig.
1: Ja, maar het was jaren 80, hè? Dan moest je nog ongeveer de speen nog in de mond krijgen. Dus ja, dat snap ik wel. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is allemaal.
3: Ik was drieëtje. Dus ik denk dat ik net van de speen
1: af was. Los. Nou, dan laten we even checken bij mama Inan of dat inderdaad klopt. Maar in het kader van de eervolle vermelding. Even kijken, er hadden heel veel mensen die het namelijk wel wisten. En onder andere Hans Hoppenbrouwer bij deze. Hans, eervolle vermelding is voor jou. Mooie was namelijk, er kwamen ook mensen met hele cv's van Frans van Rooij terug. Die werd verhuurd aan Antwerp tegelijkertijd met iemand anders van PSV. Die werd namelijk een jaar later teruggehaald en werd wereldberoemd als rechtsback Berry van Aarle. PSV haalde Berry wel terug van Antwerpen en Frans van Rooij niet. Die wilde ook liever blijven, geloof ik, in Antwerpen. En Berry werd een jaar later, won de Europa Cup 1... en werd onderdeel van onder andere een sketch van in cabaret. Dus bij deze, Theo Maas.
3: Met dank aan Antwerpen, mooi.
1: Ja, jij mag de vraag van morgen neerleggen.
3: Ja, we hadden het al over Simeone, die dus al 15 jaar in dienst is bij Atletico Madrid. Ik ben benieuwd of onze luisteraars weten in die periode hoeveel Nederlanders hij onder zijn hoede heeft gehad en of ze de namen ook kunnen noemen.
1: Hoeveel Nederlanders heeft Simeone in zijn jaren bij Atletico Madrid onder zijn hoede gehad? En kan je de naam ook noemen? Kom erop. Kan via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of stuur even een berichtje via Instagram. @AD Voetbalpodcast is het kanaal. Gelijk even volgen. Kan je reageren in de stories. Of je kan reageren door een DM'tje te sturen. Maar ik weet niet of het in de stories allemaal redt met al die namen dan. Dus dat is een beetje. Nou, ja. Kijk maar hoe je dat precies gaat doen. Dat is aan jou. Ik ben benieuwd. Johan, ik wens je een mooie voetbalavond. En tot later deze week, vrijdag, hè? Weer.
3: Wij zien elkaar vrijdag weer. Ja,
1: goed. Tot dan.
3: Tot dan.
6: Hey, we vallen even binnen in je podcast, maar met heel goed nieuws. Want vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Pop, 80s, 90s, rock, blues, nederpop. Dit is onze muziekmix.
8: Goldenzone FM.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging tussen Afrit Beek en de Duitse grens in 2 kilometer file. 7 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Knopend Velperbroek, een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door AA Drink. Tony Media.
1: Ajax vormt een erehaag als een boer met kiespijn. Feyenoord is weer de lachende derde voor plaats 2. En de overperformed derby eindigt onbeslist. Verder zijn de prehistorische druiven zuur voor Mammoet John. En degradeert NAC officieus doordat Paspoortgate in ieder geval in Nederland gestrand lijkt. Het is maandagavond. Yalla, naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
2: Jij staat in de belangstelling, begrijpen wij, van PSV. Wat weet jij daarvan?
3: Als het zo mag zijn, dan mag het zo zijn. En dat mag vandaag niet zo zijn.
4: Youssef El-Khashati, alias Youssef El-Khashati.
5: Als we dit nog weggeven...
6: Ja, dan eet ik mijn bakfiets op, joh.
7: Heerlijk.
1: Hallo kijkers van YouTube en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug weer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. Nog altijd de Eredivisie-podcast waarin we jou helemaal bijpraten over de in onze ogen in ieder geval belangrijkste Eredivisie-zaken. Dit seizoen doen we dat meer, vaker en internationaler dan ooit. En zoals eigenlijk altijd doe ik het vandaag niet alleen, maar zit ik hier met Tim Rogier en medejournalist de Fabrizio Romano van Nederland, Mounir Boualin. Welkom.
8: Dankjewel.
1: Superleuk dat je er bent. Superleuk dat je bent.
8: Ja, ik vind het ook superleuk dat ik hier mag zijn, man. Ja, meen ik echt. Ik kreeg een berichtje van je. En ik was vereerd, hè.
1: Zoals dat bij de scoopshow, hè. De grote scoopshow.
9: Ja, de tegellichters.
1: Ja, de tegellichters. Ja, we zijn nu compleet, Rogier. We hebben een even knie van je gevonden. Maar dan op het gebied van transfers. Want voor de mensen die jou niet kennen, Mounir, je bent begonnen als acteur en rapper. Maar geëvolueerd tot transferjournalist namens Soccer News.
8: Dat is ook een rol, hè?
1: Ja,
8: die transferjournalist is gewoon een acteurrol.
1: Ja, precies. Of namens Soccer News. En je hebt de term bijna Yalla over het internet verspreid. Het is inmiddels iedereen die dit luistert, neem ik aan, die weet waar dat voor staat. Maar vertel meer over dat moment waarop dat geboren werd, de bijna Yalla.
8: Bijna Yalla. Een vriend van mij, een voetbalvriend van mij, die gaf eigenlijk aan van toen ik dit werk ging doen en ik primeurs begon te brengen, exclusief transfernieuws, van ja, je moet een soort van slogan eigenlijk gaan verzinnen, wat Fabrizio Romano ook doet.
1: Je hebt de here we go.
8: Inderdaad. Dus wist ik veel. Toen zei die vriend van, jij moet Yalla doen. Als een transfer plaatsvindt, Yalla. En als hij bijna plaatsvindt, bijna Yalla. Maar nee, zo ging het niet. Hij zei gewoon Yalla. Die bijna Yalla, die kwam daarna in één keer heel spontaan op. Dus ik dacht van ja man, dit is het. En toen begon ik hem te gebruiken. Maar ja, toen ging het nog een beetje mondjesmaat, werd het verspreid. Totdat Ruben van Bommel naar PSV ging. Dat nieuws kon ik brengen. Uiteindelijk ook dat hij dus definitief de stap naar PSV ging maken.
9: Was die transfer dus jouw doorbraak? Even als,
8: Nee. Ik denk, ja... Misschien... Ja,
9: in ieder geval de doorbraak van Yalla misschien.
8: Ja, dat wel.
9: Van bijna Yalla.
8: Dus ik wist dat die transfer ging plaatsvinden. En ik wist ook wanneer die gekeurd ging worden. En dat was ergens op een zomerse dag, op een woensdag, weet ik nog goed. In Eindhoven, bij Topsport Mediacentrum in Eindhoven ergens. En ik dacht van, ik ga daar staan en ik ga een foto maken. Dat was eerst mijn intentie. Nou, dus ik was er om 9 uur. Maar ik wist niet hoe laat hij gekeurd ging worden. Dus het werd 10 uur, het werd 11 uur. Ik als een gek daar kijken of ik al iets zag of zo. Nee, nog niet. 12 uur, 1 uur, nog steeds niks. Ging ik wat appjes sturen. En toen wist ik, oké, hij is onderweg. En toen werd het ook drukker. Toen kwam ook Willy Samba, als ik het goed heb. Dat is altijd de vaste transferspotter bij PSV. Mm. Die ook daar staat en dan vlug een fotootje wil nemen. Er kwam ook een fotograaf van de Telegraaf. Kwam toen ook nog erbij. Die had hem gemist trouwens, was hij niet blij mee.
1: Was zijn lens nog opzitten?
8: die was zo ongeduldig. Die ging zoeken naar... In de prullenbak kijken. Maar die ging zoeken rondom het gebouw. En op een gegeven moment liep hij naar de parkeerplaats achter het gebouw. En toen kwam er een dikke Range Rover aanrijden. Met Mark van Bommel achter het stuur en Ruben van Bommel ernaast. En Willy Samba, die PSV-spotter, en ik zagen dat. En toen kwam je aanrijden en die fotograaf van de Telegraaf... Ja, die zat in de bosjes ergens, weet ik veel. Maar niet daar, dus die had hem achteraf had hij hem gemist. Maar goed, Mark van Bommel kwam er aanrijden met Ruben van Bommel. En spontaan dacht ik ga geen foto maken, ik ga een filmpje maken. Dus ik filmen en Ruben van Bommel stapt uit. Mark van Bommel stapt uit. Dus ik, Ruben, ik zeg, bijna naar PSV, jongen. Bijna Jalla. Maar hij keek me aan. What the fuck is die gast? Wat is bijna Jalla? En uit mijn ooghoek zag ik Mark van Bommel voorbij komen. En uit reactie zei ik gewoon, hey Mark. En Mark heel droog, hey jongen. En zelfs dat zinnetje, want Mark van Bommel spreek ik af en toe nog. Zijn DM van Mark van Bommel op dat moment liep helemaal vol met alleen een zinnetje. Hey Mark, hey jongen. Ja, en toen is dat eigenlijk, dat filmpje heb ik toen gepost op Insta. En dat ging echt super viraal. En ik had ook op dat moment, toen ik het daarna terugkeek, een uur later, toen dacht ik van, meneer jongen, wat ben je toch allemaal aan het doen, jongen? Toen had ik een beetje gemengde gevoelens bij, maar uiteindelijk heeft het wel goed uitgepakt.
5: Ja, en zit je hier.
8: Ja, nu zit ik hier bij de echte Eredivisie-podcast. Dat is helemaal leuk. Ja.
5: Ja, superleuk. Echt mega leuk dat je er bent. Als er nog iets tussendoor komt, gewoon inbreken. Hè?
8: Ja,
5: als er gebeurt.
9: Staat jouw telefoon nu dan op aan? Dat je... Nee, mag wel hoor.
8: Hij staat wel op aan, maar omdat hij hier ligt bijvoorbeeld, ja, dat heb ik altijd een beetje interessant doen. Hè.
9: Ja, snap ik.
8: Nee, ik heb altijd... Oh ja,
5: er komt hij heeft zijn vriendin een hele vette voetbalnaam gegeven. Weet je wel, MF midden in de uitzending. Oh, gaat hij een iets hebben nu? Later. I'll call you back. Hey, maar Rogier, het is een hele fijne, of ook een zwarte dag voor jou, denk ik. Nee, paspoortgate is officieel, nou ja, gesloten, toch?
7: Ja, geeft ook rust, hoor.
5: Ja?
7: Het geeft ook rust, ja. Toch, je gaat toch elke dag even kijken naar die voetbalwebsites door de hele wereld heen eigenlijk onderhand. Jezus, want het was leuk in onze appgroep dat we elke keer artikelen naar elkaar toestuurden. Dat we in de Deense nieuwszender werden we genoemd.
9: Een Tunesische vlogger die zei in één keer dat Rogier Jacobs allemaal tegels had gelicht.
7: Ja, en uiteindelijk een interview bij de BBC. BBC Radio door Adrian.
5: Ja, vet man.
7: Dat was ook wel heel spannend.
9: Druk maar heel veel op die knop, Gijs, want kunnen we heel even horen hoe dat dan ongeveer klonk.
10: Just popped up Holland, where once again what happens off the field in football becomes bizarrely almost as stressful as what happens on it. It's something called passport gate, which... It's feared could lead to appeals and replays of over 100 matches. And I can't begin to explain it, but Roger Jacobs, host of the Dutch football podcast Die Derde Helft, the third half, joins us now. Roger, thanks for coming on. Keep it simple. What on earth has gone on here?
11: So it started all in a bar when I heard a story from a lawyer who said that there might be an issue.
9: Enzovoort. Ja, wel echt vet. Ik vond dat je het supergoed had gedaan.
7: Ja, dat is lief, dankjewel. Het was erg spannend, ging heel snel en het is...
9: Het is toch zo cool. Maar ik heb ook nog eentje om het af te sluiten. Is het Instagram-account van Gazzetta dello Sport met 1,9 miljoen volgers. Die had een heel groot artikel geplaatst. En in de caption stond onder andere... Durante una puntata di de derde helft, il terzo tempo... Uno dei podcast calcisti più ascoltati d'Olanda, l'opinionista Rogier Jacobs lancia una bomba. Ja, zo vet.
7: Kan je Italiaans of niet? Want er staat namelijk wat een bullshit dat die gasten zeggen. Hey, niet naar luisteren.
9: Oh, wat goed. Ja. L'opinionista, gewoon super vette naam, toch?
5: Opiniemaker, denk ik ook.
9: Ja, nee, echt. Het was een hele aparte tijd, dankzij jou, Rogier.
5: Maar het vonden ze uitgesproken maandag, dat is vandaag.
7: Het was vandaag, 12 uur zou het inderdaad bepaald worden. En dus het is bepaald dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. De reden is eigenlijk dat het gewoon te veel chaos oplevert. Te veel gedoe. Zo vaak, ik doe ook heel vaak dingen niet omdat het te veel gedoe oplevert. Maar nu is de KNVB het in gelijk gesteld. En zij timmen terecht in onze appgroep de rust. Is weer er gekeerd.
5: Zo is het. En wij gaan ook nu het vaste format af. We beginnen bij de kampioen. Dat is namelijk de koploper. Die speelde uit bij Ajax en PSV. Als boeren met kiespijn vormden de Ajaxiden een erehaag voor de Eindhovense kampioen. En nog voordat de poriën van de PSV'ers open stonden om alle goedjes vanaf Ibiza eruit te zweten, stond het 0-1 en had het eigenlijk al 0-2 moeten staan. Hierna herpakte Ajax zich en leken de Ibiza-benen van PSV met de minuut zwaarder te worden. Uiteindelijk kon de kampioen de zegen niet over de streep trekken in deze lekkere wedstrijd. Het werd 2-2, Tim. Het ging eigenlijk vooral veel over die erehaag.
9: Ja, ik had het logischer gevonden als hij na afloop gedaan werd. Wanneer doe je een erehaag? Kijk, dit was natuurlijk allemaal theater, toch? De Ajaxide werd dit opgelegd. Die hadden dat. Ja. Die menen het niet. Ik vind dat je een erehaag moet doen voor een uitzonderlijke prestatie. En ik vind dat PSV deze wedstrijd niet verliest. Eigenlijk knapper dan dat ze kampioen zijn geworden.
5: Mm.
9: Want Het wanbeleid bij de andere topclubs zorgt ervoor dat PSV heel goed beleid voert door gewoon twee vingers in de neus kampioen is geworden. Maar dat je deze wedstrijd niet verliest, in ogenschouw nemend dat zij zelf nergens meer omspeelden, Ajax eigenlijk overal omspeelde. Nou, dat bij PSV heel veel belangrijke spelers er niet waren. Dat Ajax thuis speelde en dat PSV naar Ibiza was geweest, vind ik het eigenlijk ongelooflijk knap dat ze niet verliezen bij zo'n wedstrijd. Dus daarvoor wil ik even in mijn eentje een eraag doen met jullie PSV. Want ik vind dat gepaster dan dat ze nu kampioen zijn geworden. Wat een prima prestatie is. Maar niet verliezen is ronduit geniaal.
8: Ik ben het er niet helemaal mee eens.
9: Dat mag niet.
7: Dat is jouw rol niet.
8: Hoor je, dan komt de beveiliging. Oh.
7: Zeg dus.
8: Mag het? Nee, oké. Maar je geeft net aan, die spelers van Ajax menen het niet. Maar ik denk dat er toch wel een paar tussen zitten die het wel juist menen, hoor. Als ik kijk naar Steven Berghuis en zo, die al eerdere keer heeft uitgesproken, een beetje via een achteringang, dat het beleid bij Ajax op dit moment, of althans de periode hiervoor allemaal niet zo lekker liep, dat het bij Ajax gewoon niet loopt. En dat het bij PSV wel gewoon al jarenlang goed loopt, goed beleid is, goed voetbal wordt gespeeld, opnieuw kampioen zijn geworden. Ik denk dat die jongens juist wel daar respect voor hebben en meer iets van denken van, het is die gasten gewoon gegund. Want zij flikken het wel, wat we hier in Amsterdam eigenlijk van dromen. Ja. Dat het beleid gewoon weer goed is. Dat Ajax weer in de top staat, waar het eigenlijk ook in principe hoort. Dus ik denk dat dat soort jongens die ook wel andere Nederlandse spelers bij Nederland zelf al vaak zien en dat zo, dat die wel daar respect en het wel menen, denk ik. Ik denk goeie de supporters nuance daaromheen, dat is een ander verhaal, die vonden denk ik verschrikkelijk. Maar ik denk sommige spelers die daar toch wel stonden van, het zij zo, man, het is zo. En,
7: waarom is er nu eigenlijk een erehaag? Waarom niet de afgelopen wedstrijden? Want toen zijn er bloemen gegeven een andere keer, nu een erehaag. Het is wel grappig dat als je als PSV zo vroeg kampioen bent, dat je begint gewoon moe wordt. Ja, gasten. We zijn al vier wedstrijden kampioen.
9: Ja, dat je als club elke keer iets anders. Je mag niet hetzelfde.
7: Ja, dat is echt moeilijk. Dus jongens, ik heb slecht nieuws. Spelen laatst zijn tegen PSV. We moeten iets origineels verzinnen. Weet je, allemaal gekke mascottes.
9: Een flashmob gaan we doen.
7: Dus het stadion is helemaal leeg. Iedereen gaat onder de stoelen zitten. En als ze opkomen, komen allemaal omhoog.
12: Vet. Maar door deze uitslag is de strijd om, spoiler alert, om plek 2 lijkt gestreden. Dat betekent dat we misschien onze focus moeten verleggen. Ja, oké. Dan moeten we onze focus verleggen naar plek 3. De strijd op plek 3, denk ik.
7: Dus plek 3, dat geeft dus kans op voorronde plek Champions League.
12: Ja. Correct.
7: En voor de mensen die rijk willen worden, dan zou ik inzetten op de laatste wedstrijd PSV Twente. Zet daar maar in op Twente. Want als PSV, die ruikt namelijk miljoenen, die krijgen extra miljoenen als er geen derde club de Champions League haalt. Dus als zij een beetje slim zijn, dan verliezen ze die laatste wedstrijd. Dan denk ik dat Twente namelijk de minste kans heeft om die voorrondes door te komen en de Champions League te bereiken. En dat levert gewoon miljoenen op. Dus wat zouden jullie doen als je de laatste wedstrijd heel veel miljoenen meer kans maakt op heel veel miljoenen
12: dan als je niet wint.
7: Als je niet wint.
8: Plus PSV kan daarmee financieel gezien ook Ajax nog verder van zich af gaan zetten.
9: Jij bent het wel met hem eens?
8: Met een PSV-pet op dan wel. Want PSV denkt dan denk ik ook van, als Ajax ook geen voorronde Champions League haalt, dan hebben ze helemaal geen kans meer op die Champions League miljoenen. Ja, zetten ze we nog meer financieel. Ja, dat vergroten we nog meer.
7: Zeker.
8: Ja. Dus ik denk echt wel dat een klein beetje kan spelen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar
12: Wij zeggen dat wel.
8: Ja,
12: dat
8: gaat
12: gebeuren.
8: Nou, dadelijk
12: jij hebt de reputatie hoog, maar wij niet.
8: Maar ik heb nu een boze perschef in mijn nek. Dus
7: maar ik heb nu een tip voor Ajax. Als zij nu al die miljoenen inzetten op Twente de laatste wedstrijd,
9: dat zou echt goed zijn, zeg.
12: Ja, dan krijg je echt de Versa College. Die Ernest Stewart denkt, ja, kut, Ajax heeft natuurlijk geld ingezet op Twente.
7: Ja, wat ga je doen? Gelijkspel.
9: Wauw. Fantastisch.
12: Hé, Mounir, jij had eerder deze, eigenlijk in de vorige zomer had jij de kans om Heitinga te brengen. Niet fysiek te brengen naar Ajax, maar het nieuws te brengen. Dat heb je niet gedaan. Nee. Heeft dat zijn sporen nagelaten voor jou dit seizoen of juist niet?
8: Hoe bedoel je?
12: Nou ja, dat je de kans had gehad om zo bij een topclub de nieuwe trainer als eerste te kunnen brengen.
9: Ik wil wel even weten, ten eerste, waarom heb je dat nagelaten destijds?
8: Omdat ik het gewoon niet wilde geloven. Echt, het was zo bizar. Ik kreeg een tip binnen van iemand en die zei van,
12: Heitinga, Epte.
8: ik hoor dat Ajax in gesprek is met Heitinga. Ik dacht, dat kan niet, man. Ik ging het nog niet eens checken. Ik dacht van, dit kan niet. Toen kreeg ik het weer vanuit een andere hoek binnen. Van, het lijstje met trainers van Ajax, daar staat Heitinga op. En die staat, wat ik hoor, best wel hoog. En dan moet je eigenlijk al gaan, want je hebt twee bronnen uit twee andere hoeken die niks met elkaar te maken hebben. Dan weet je gewoon, er speelt iets. Al had ik alleen al gebracht van John Heitinga staat hoog op de lijst bij Ajax om de nieuwe hoofdtrainer te worden. Dan zit je al in de buurt. En tot slot ging ik wel zoeken. Toen dacht ik, nou, even zoeken. Toen kwam ik bij een andere bron uit.
9: Kwam je een
8: telegraafjournalist
9: tegen?
8: Ja, die
9: fotograaf. Hij is de graafjournalist.
7: Ik was ook steeds aan het zoeken naar Ruben. Ruben is Ruben er al niet.
8: En die zei, ik heb Van Bommel niet gevonden, maar hij heeft een Ajax. En die zei ook van, ja, wel, ik weet in ieder geval dat ze met elkaar in gesprek zijn. Dat weet ik zeker. En nu kunnen we weer over nadenken, vraag ik me eigenlijk nog steeds af waarom ik daar gewoon niks mee gedaan heb. Gewoon echt, denk toch bang dat het zo groot zou zijn en dat je dan mis zit. Ik denk dat. Ik ben best ook wel een denker in dat soort dingen. En dus ik heb er toen niks mee gedaan. En toen werd ik weet nog goed, ik was op de bank in slaap gevallen. En toen belde iemand mij wakker om 10:50. En die zei van, ja jongen, daar gaat je nieuws, hè? Ik zei, welk nieuws? Heitinga, die gaan naar Ajax. Ik zei, wat, die gaan naar Ajax? Ik zeg,
7: het is 10:50.
8: Ik zei, ja, begin je nou weer? Ik zeg, doe dat morgen vroeg. En hij zei, nou, kijk maar bij Fabrizio Romano. En ik ging kijken op zijn X en die bracht dat Heitinga zo goed als rondol was met Ajax.
7: Die bronnen van jou, die hebben gedacht, gast, die ligt te slapen. We bellen Fabrizio. Ja,
8: die dacht, joh, flikker maar op met zijn jalla. Maar toen heb ik niet meer veel geslapen die nacht. Nee. Dat was wel, maar dat is ook weer een leermoment van dat je altijd moet doorpakken op het moment dat je, ook al lijkt het niet echt geloofwaardig of wat dan ook, dat je toch...
7: Twee bronnen is gewoon...
8: Ja, is gewoon waarheid. Is waarheid. Ja.
9: We gaan het in Substack, in de vierde helft, gaan we het hebben over jouw beroep. Dus dan gaan we meer van dit soort
7: En je krijgt deze zomer waarschijnlijk een herkansing, hè? Want ze zijn op zoek naar nieuwe hoofdtrainers.
9: Ja, precies.
7: Twee bronnen is gewoon
8: gaan. Ja.
7: Heel goed. Het werd 2-2 Ajax-PSV. En dan gaan we naar nummer 2. Dus Feyenoord speelde uit bij Fortuna Sittard. Ueda mag dan wel de beste timer ter wereld zijn. Kai Sierhuis deed zondag een gooi naar de beste timer van de dag. Die gooi bleek, mede door een rode kaart voor Gladon, net niet genoeg voor een punt. Feyenoord kwam vlak voor tijd op gelijke hoogte en kroop in blessuretijd op tandvlees nog langs Fortuna. Het werd 1-2. Zo is Feyenoord weer de lachende derde in de strijd om plek 2. Mounir, jij hebt een heel warm hart voor Helmond in de KKD.
8: Ja.
7: Een iets minder warm hart, maar toch ook wel redelijk warm hart voor Feyenoord.
8: Ja.
7: Beïnvloedt de temperatuur van jouw hart jouw werk met betrekking tot Feyenoord, of niet?
8: Nee, sinds ik dit werk doe, kan ik dat heel goed scheiden, man. Bij Helmond Sport heb ik dat niet. Daar word ik af en toe wel eens heel fanatiek. Dus moet je nagaan wat voor leven ik heb. Dat is al jaren even.
7: Dat je al weet welke trots verder is. En dat jij zegt, joh gast, dat gaan we niet doen. Hè? Dat gaan we niet doen. Ik ga niet naar buiten brengen, dat is er niet gebeurd. Ja? Jullie kunnen nu nog terug.
9: Maar het is toch wel best wel een voordeel voor jou dat Helmond Sport jouw favoriete club is?
8: Ja.
9: Denk ik wel, toch?
8: Nou,
9: omdat je, kijk, de grote nieuwtjes rondom de grote clubs, daar kan je wat objectiever en wat te werk gaan of zo.
8: Nee, eens. Kijk, ik vroeger, toen ik dit werk allemaal niet deed, toen kon ik echt de pest erin hebben als Feyenoord ook verloor.
9: Oh, ja.
8: Dat heb ik nu minder. Ook wel dat ik was gisteren toevallig bij Fortuna Feyenoord. En het is niet zo dat ik echt met spanning naar die wedstrijd zit te kijken. Dat is gewoon een stukken minder geworden. En dat heb ik bij mijn clubje Helmond Sport dan weer wel. Dus ik kijk dan meer met een afstandje tegenwoordig na of zo, blijkbaar.
7: Hoe was de wedstrijd vanuit het stadion?
8: Dat was niet goed, hè? Dat was echt... ik kwam daar bij Fortuna en de laatste keer dat ik daar kwam is denk ik 14 jaar geleden met Helmond Sport. En ik lieg niet, toen zat er nog geen 1000 man in het stadion. Echt bizar. Die club was eigenlijk al begraven, alleen het zand was er nog niet opgepleurd. Ja. Zo kon je het weer een klein beetje zien. Ja. En toen kwam ik daar gisteren weer en het leeft daar enorm. En een bomvol stadion, de businessclub, lekker gezellig. Gratis drinken, maakt het extra gezellig. En ik ging die tribune op en ik ging zitten langs een man. En die vroeg aan mij van, waar kom je voor? Nou, ik zei, ik ken een speler van Fortuna en daarom kom ik hier even kijken. En ik zei, wie ben jij? Ja, mijn zoon is de trainer van Fortuna. Dus ik zat naast zijn vader van Danny Buijs en... Hij zei, ja, het is voor mij wel lastig, een tweestrijd. Hè. Ik ben een Rotterdammer, ik ben Feyenoorder ook. En
7: vet.
8: Hij zei, ik gun me zo'n alles, maar...
7: Nou, Emily stond je ook weer, godverdomme!
12: Sorry, jongen.
8: En hij zei, ja, ik gun me zoveel. Alleen, ja, Fortuna kan nog eventueel play-offs halen en zo. Maar dan laat ze dat volgende week die puntjes maar pakken. Ja. Maar ik hoop nu eigenlijk stiekem dat Feyenoord wint. En
12: zo geschieden.
8: Ja, daarom. En uiteindelijk, net de wedstrijd was... echt niet van Feyenoord kant, echt verschrikkelijk.
9: Nee. We hadden het vorige week over Ueda.
12: Ja.
9: Er zijn 25 doelpunten. Op het moment dat een spits 25 doelpunten maakt... dan
12: verwacht je Jalla.
9: Dan verwacht je ergens Jalla, alle grote clubs. Ik heb een theorie waarom ik... Ik denk dat ik weet waarom die hype niet zo groot is rondom Ueda. En dat is omdat... hij heeft niet zijn fysiek mee. Als in, hij is niet heel groot en niet heel sterk. Dat betekent dat je als spits heel slim moet zijn. En hij maakt volgens mij... heel veel slimme doelpunten, maar niet heel veel mooie doelpunten. Snap je? Dus hij heeft weinig spectaculaire dribbles. Maar hij kiest positie, hij is heel goed in timen. En ik denk dat de gemiddelde voetballiefhebber, waar ik mijzelf onder schaar... de klasse daarvan minder door heeft, snap je? Wij hebben dribbles en afstandsschoten nodig om te zien... hey, dit is wel een aardige spits. En daarom denk ik dat ook de hype rondom Ueda in Nederland... toch eigenlijk relatief heel erg meevalt.
7: Maar gebeurt dat ook bij andere clubs? Want ik neem aan dat wij ook geen... Wij kopen geen spelers voor clubs. Dus die zien dan natuurlijk wel dat een goede spits is. En hij is niet zo heel klein, toch? Hij is...
9: Dat is ook niet super groot.
7: Nee.
8: Heb je nog geen sprongkracht gezien? Dat is niet normaal.
9: Ja, dat is niet normaal.
7: Maar daarom manier...

0: Ja, ja. Golemaker. En, dus ik denk dat hij er wel bij redelijk wat clubs goed op staat. Ik denk ook wel vooral uit de Bundesliga. Mm. En hij gaat dadelijk met Japan mee naar de WK. Mm. Stel, hij legt er daar ook een paar in. Kijk, hij gaat sowieso als topscorer van de Eredivisie. Gaat hij eruit. Stel, hij doet het op het WK ook wel aardig. Dan denk ik wel dat er wel wat clubs in de rij gaan staan.
1: Ja. Interessant.
2: Ik denk dat er voor nog iemand clubs in de rij staan. Dat is namelijk voor onze Danny Dwangbuis. Hij heeft aangegeven in een interview dat hij de competitie van Duitsland heel interessant vindt. Ja, ik denk dat zegt hij niet zomaar. Nee. Ik denk Danny Dwangbuis heel goed past bij een Duitse club. Ik verwacht dat hij weggaat. En dan weet ik weet, de nieuwe trainer van Fortuna Sittard.
1: Ja?
2: Ja.
1: Categorie Jalla of bijna Jalla?
2: Nee, dit is...
1: Wanneer mag beoordelen.
0: Ja. Hij
1: beoordelen.
0: Valt nu pas Danny Dwangbuis.
2: Ja, mooi. Danny Buis wordt vervangen door Mark van Bommel.
1: Hey.
2: Oh. Ja.
0: Mag ik een min 5 Jalla oproepen?
1: Ik vind het wel, wel vet.
2: Ja. Hij woont in Limburg, hij wil dicht bij zijn zoon zijn ook.
1: Komt daar vandaan, toch?
2: Ja, precies. Dat is maar één club in Limburg die in de Eredivisie speelt.
1: Hij is er wel gek genoeg voor.
0: Ja, wat gaat hij niet doen?
1: Nee? Een jaartje Fortuna?
0: Nee.
1: Mark, okay. Als je luistert.
2: Okay. Waarom gaat hij niet doen dan?
0: Nee, die...
2: Te klein?
0: Nee, hij is heel kieskeurig, wat ik begreep. En ik zie niet dat hij Fortuna... ik zie sowieso niet dat Danny Buijs vertrekt. Want zijn vader, zeker schrok, hij heeft het hier heerlijk naar zijn zin. Hmm. Hij woont lekker hier. Mocht hij een stap maken, zei hij ook zijn huis hier vlakbij Sittard. Die houdt hij ook gewoon echt, want hij vindt het prima hier.
1: En dan blijft hij daar ook wonen.
0: Ja, op zijn huis houdt hij. Hij verhuurt het, weet ik het. Maar nee, Mark van Bommel gaat niet in Fortuna stappen.
3: Jammer, Rogier. Ik maak me wel zorgen om Wellenreuters. Mijn laatste punt, die ging ter aarde.
1: Kermend,
3: alsof er een hoge drukspuit op een tuinslang staat. Weet je wel, zo helemaal krioelend door het 16 meter gebied. Maar kijk, dat is natuurlijk een beetje aanzetten om uiteindelijk iemand een kaart te bezorgen.
1: Ja.
3: Maar wat mij nog veel meer zorgen baarde is dat de spelers van Feyenoord keken niet op of om naar hun aanvoerder die daar in een soort oorlogsgebied lag te kermen in het 16 meter gebied. En dat zegt mij dus dat hij dit elke dag doet op de training en dat ze helemaal zijn geloofwaardigheid in die jongen kwijt zijn. Wat heel zielig is voor Wellenreuter, maar ook echt wel een teken aan de wand dat dan je aanvoerder is. Ik denk dat ze dat even moeten fixen deze zomer.
1: Dus of het is dat, of het maakt ze echt niet uit. Want als hij dit niet doet op de training, en snap je?
3: Ja.
1: Dat maakt ze gewoon helemaal niet uit.
3: Nee. Ja.
1: Dat kan ook. Dat ze het allemaal gewoon een lul vinden.
3: Ja. Nee, ik maak
1: hoe dan ook slecht nieuws. Ja, snap ik.
3: En ook een matige keuze als aanvoerder. Dus als je dit zo zoekt. Maar goed, dat is er. Hoe noem je dat? Van de koude grond. Psychologie van de koude grond.
2: Ja, maar het heeft ze wel de winst opgeleverd.
3: Ja, dat is waar. Ja. Echte winnaar. Hartstikke goed. Gaan we naar nummer 3 NEC. Die speelde thuis tegen Telstar. In de door mij omgedoopte overperform derby stelde de ex-staalvlechter tegen de mannen van Tata Steel niet teleur. Een wolkbreuk was de opmaat voor een geniale stormachtige slotfase waar zo ongeveer alles gebeurde dat voetbal leuk maakt. Toen de storm na 98 minuten ging liggen, stond er bizar genoeg maar 1-1 op het scorebord. En ben ik er nog steeds niet over uit wie de overperformer van dit seizoen is, Rogier. Hoe kijk jij naar mijn derby?
2: Ja, overperform derby vind ik een hele goede titel. Maar ik vond het eigenlijk ook de finale om de tv-gelden eigenlijk moet zijn.
1: Oh.
2: We hebben het misschien al eerder over gehad. Maar ik vind eigenlijk dat de club met het mooiste voetbal, het leukste voetbal, die moet eigenlijk de meeste tv-gelden gaan. Het gaat ook echt om veel miljoenen.
1: Maar wordt dat dan na afloop uitgereikt? Dat is wel leuk. Toch?
3: Met een erehaag dan ook?
2: Ja, precies. Gewoon een mand met al het geld erin. Gewoon echt cash. Best onhandig. Moet je helemaal naar de bank toe. Maar ja, het ziet er wel goed uit.
1: Ja, het is wel goed.
2: Ja, maar in dit geval zijn natuurlijk Telstar en NEC zijn de twee clubs waarvan ik vind, dat zijn het grootste verrassingen zien, het leukste voetbal zien. Dus wat mij betreft was het de finale om de tv-gelden. En ik vind ook gewoon Eredivisie, doe dat nou gewoon. Want het zet andere teams tot nadenken. Ja. Jongens, dat zijn serieuze centen. Ja. Laten we mooi voetbal en leuk voetbal gaan spelen. Plus het maakt daar de Eredivisie ook iets eerlijker. Want nu krijg je elke keer alleen maar de topclubs die dus het meeste geld krijgen.
3: Ja.
1: Dus je op een gegeven moment een degradatiekandidaat die haalt alleen maar pleinsvoetballers, weet je wel. Om alleen maar de hele tijd straatvoetbal. Ja, supergoed.
2: Dan zet je wel je tv aan. Ja. Misschien zou je niet naar Fortuna kijken. Maar nu denk je, dit team speelt heel leuk. Of Telstar, of wat dan ook.
3: Ja, vet.
2: Goed.
1: Leuk.
3: En Ronald Koeman, junior moet ik zeggen, die kreeg een gele kaart ook nog in deze wedstrijd voor tijdrekken.
2: Ja, hij kreeg een gele kaart voor tijdrekken. En later bleek hoeveel minuten hij gedaan heeft aan uittrappen die wedstrijd. Dat was in totaal alles bij opgeteld was het 13 minuten dat hij bezig is geweest met het uittrappen van ballen.
1: Maar wacht even, vanaf het moment bal vasthouden, toch? Denk ik, en dan kijken.
3: Of keeperbal, hè?
2: Ik denk
1: keeperbal. Dat ook.
2: Ik denk

0: Die ballen, ja. Die keeperballen. Toch?
1: Ja, keeperballen denk ik.
0: Dus bal uit. Tijd loopt.
2: Ja.
0: Ik heb ook opgezocht wat de keeper is. Welke keeper van de Eredivisie het... Ja, het langste doet over zijn uittrappen.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dat is Van Gassel van Excelsior. Die doet gemiddeld iets van 32 seconden per uittrap. En toen dacht ik inderdaad, ja, soms zit je gewoon dus een wedstrijd te kijken. En als je dan 10 uittrappen hebt, heb je gewoon 5 minuten lang gekeken naar uittrappen van de keeper.
1: Ja.
0: Dus,
2: niemand die daarop let. Toch? Nee, het is alleen met, je mag hem niet 8 seconden in je hand houden. Dus eigenlijk moet vanaf nu ook gewoon gaan tellen als hij wel achter gaat. Dat hij scheids gewoon 1, 2, tot 12 of zo.
3: Maar als een spits van de tegenpartij een beetje karakter in zijn flikker heeft en slim is, doet hij dat ook. Vroeger kon ik me, we hadden bij Helmond Sport heel lang geleden een spits, Dirk-Jan Derksen. Die is nu de technisch directeur van Helmond.
1: Bij Veerman had je ook
3: nog. Oh ja, daar komen we dadelijk op. Kom er geen klote van. Dirk-Jan Derksen deed vroeger altijd, die ging voor de keeper staan en die ging zijn handen in de lucht houden en die ging aftellen. Zelf aftellen. Dus die keeper die voelt ook druk. Van hey, ik moet opschieten. En die scheidsrechter die denkt ook van oh ja, hij telt wel af. Dus ik zie het eigenlijk niet meer. Maar als spitsen slim zijn, gaan ze dat ook gewoon doen. Gewoon die vingers in de lucht en aftellen.
0: Ja, of met het hele team tegelijk.
3: Ja, allemaal.
0: Stadion zo. 5.
2: Ja, dat is wel echt leuk.
0: 3.
2: Echt leuk.
0: Ja,
1: vet. Hij gaf het schuld dat... De balletjes, er zijn geen ballenjongens meer, dus die liggen op pionnetjes. Achter goal moet je zelf pakken. En normaal gesproken liggen ze op de rand van de 5 meter. Ja. En nu lag hij, in Nijmegen lag hij op de rand van de 16. Dus moest hij verder lopen.
0: Dat is het eerste wat je doet, toch? Als je denkt, nou oké, deze wedstrijd moet ik misschien gaan tijd trekken.
1: Dan leg je bij de cornervlak.
0: Leg je toch bij de cornervlak neer, inderdaad, op dat pionnetje.
1: En een trage keeper opstellen. Die dan, ik kan echt niet sneller dan dit. goed jongens, het werd 1-1 deze geweldige wedstrijd. Maken wij een uitstapje naar buiten de lijnen.
4: Edwin, Kevin hier, het buitenspel.
5: Ik hoor je nu voor half.
4: Oké, Edwin, buitenspel.
1: Het buitenspel nemen jullie allemaal aan tafel iets mee van buiten de lijnen. Normaal gesproken beginnen we bij de gast, maar ik zie dat Monier nog druk bezig is om het op te zoeken, denk ik. Dus anders kan ik eerst beginnen bij Tim.
2: Ja, Sheffield Wednesday heeft geen topseizoen in de championship. 46 wedstrijden, 0 punten. Want ze hebben wegens wanbeleid allemaal punten in mindering gekregen. Oh. Dus dit was de laatste wedstrijd, nu tegen West Brom. En wegens wanbeleid zouden ze volgend seizoen in de League One met min 15 punten beginnen. Wegens slecht financiële zaken op orde. Maar ze zijn dus net op tijd overgenomen door een Amerikaans consortium. En die eigenaar die kwam het veld oplopen. En toen gingen ze op de schermen in het stadion aftellen. Begon op min 15, want dat zou het aantal punten dat ze in mindering hadden. En ging zo aftellen naar min 14. En zo, min 13, wow! En uiteindelijk bij 8 stopte het. Iedereen helemaal blij. En toen zei wow! En toen ging het door tot 0. Omdat ze nu weer financieel gezond zijn voor volgend seizoen.
0: Oh, dus, wat geweldig.
2: En iedereen helemaal uit het dak. 0 punten dit seizoen. Echt geweldig.
1: De Amerikaanse invloeden reiken nu al tot zeer ver. Daarna een kisscam. Allemaal mensen met elkaar tong op te zetten.
2: Het was echt zo goed, jongen.
1: Oh, wat goed zeg.
0: Goed. We hebben even een shout-out naar een andere voetbalpodcast. Namelijk de Eerste de Beste podcast. Okay. Zij hebben een voetbalclub gekocht.
2: Echt?
0: Ja. Ze hebben ervoor gezorgd. En dat is een uit de hand gelopen grap. Ze zijn nu mede-eigenaar geworden van Scarborough Athletic.
2: Mm-hmm.
0: Volgens mij 6e divisie wel in Engeland. Maar in de podcast begonnen ze erover. En uiteindelijk hebben ze samen met 450 of 500 mede-eigenaren... zijn ze mede-eigenaar geworden van die club. Vet. En hebben ze nu die club gekocht. Dus eventjes ook naar onze collega's dus van de Eerste de Beste. Sterk gedaan. Shout-out. En succes. Ik zie jullie over 10 jaar dan in de Premier League.
1: Ja, heel vet. Gruwelijk. Heel goed. Monier, wat heb je meegenomen van buiten de lijnen?
3: Pepijn Veerman, hè? Jullie gewaardeerde collega.
0: Erg leuk.
3: Kijk, ik ben Helmond Sport supporter dan. En je benoemde net al mijn rijkvolle rapcarrière. Ja, dat was echt een succes. Pepijn Veerman speelde toen bij Helmond Sport.
0: Ja.
3: En het was de open dag. En toen hadden ze aan mij gevraagd van Monier, zou jij een rap kunnen verzinnen om de spelers mee aan
0: niet
3: te kondigen?
0: Waar. Nee, dat is niet waar. Ja.
3: Dus ik moest voor elke speler, die kwam dan op... en dan moest ik een rap bij verzinnen.
1: Wat vet.
3: En ook voor Pepijn Veerman.
0: Nee.
3: Kijk, en ik heb een foto meegenomen. Even kijken hoor, ik moet eventjes goed...
0: Geen video?
3: Nee, die waren er gelukkig niet meer. Maar hier zie je mij samen, een heel jong gastje.
0: Kijk, mag ik kijken?
1: We gaan heel veel
2: door kijken.
0: Wat zien we hier?
6: We zien hier Pepijn Veerman.
3: Pepijn Veerman staat naast de boten van de steen, denk ik.
0: Ik zie een podium en ik zie jou daar met een tekst op... en een microfoon op het podium staan. En je rapper dat doen en daar staat Pepijn Veerman op de achtergrond. trots.
3: Vet, hoor. Ja. En ik weet nog goed, de laatste zin was iets. De man die alles kan, hij trekt van binnen naar buiten. Het is Pepijn Veerman. En hij kwam op, hè, een borstje vooruit. En, heerlijk, hè. En vervolgens, ik heb peper nooit gedaan in dat seizoen. Verschrikkelijk. Nee, Pepijn Veerman vond ik een aardig spelertje, hoor.
1: Zeg, ja, dat jong ook door 19 of zo.
3: Ja, van RBC Roosendaal kwam je toen de tijd.
1: Geweldig.
3: En, ja.
1: Komen veel dingen samen in deze aflevering. Hartstikke leuk. We gaan terug naar de Eredivisie en wel naar AZ tegen Twente. Zondagmiddag werd Parrot vergezeld door twee pigeons. Maar was het Rome Jaden Owusu Oduro die de hoofdrol opeiste. Zijn doelpunt zorgde voor de 1-1. Maar zijn assist redde ook, zijn eigen doelpunt moet ik zeggen. Zijn assist redde ook een punt voor AZ. En zorgde voor waanzinnig zure druiven of ander prehistorisch fruit. Voor Mammoet John en de zijn. Het werd 2-2, Tim. Ja, toch een... Moet het echt hebben over Jordi.
2: Ja, Jordi Klaas, die wordt niet ouder. Nee. Dus je hebt een aantal voetballers die gewoon qua uiterlijk niet ouder worden. Ik noem een Javier Zanetti, ik noem een Ibrahim Afellay. Er zijn nog een x-aantal. Jordi Klaas valt daar ook onder. Ja. Maar hij voetbalt nog precies zoals de 18-jarige Jordi Klaas bij Excelsior. En hij wordt nog steeds, volgens mij is hij 36 of zo... gezegd van ja, als Ajax, die moet hem gewoon deze zomer halen en de problemen zijn opgelost. Weet je, dat gebeurt nooit met een speler van 36. Nee. En ik geniet er enorm van. En ja, waarom zou hij niet mee moeten naar het WK?
1: Ja, omdat er andere spelers...
2: Ja, maar ja.
1: Ja, nee, dat klopt.
2: Ik vind Jordi Klaas geweldig.
1: Ja.
3: Ja, eens. Ik
1: ook. Echt genieten, ja.
3: En mijn broer ook. Ken je? Ja.
2: Nee, dat ken ik niet.
3: Nee. Wanneer van die gala niet? Hij, dat was een keer een Eredivisie gala. En daar werd Jordi Klaas, die werd daar door Humberto Tan naar voren geroepen. Hij was speler van het jaar geworden of zo toen nog. En Jordi Klaas is een super lieve jongen. Een hele emotionele jongen ook. Ja. Laatst bij de huldiging van AZ Helden, die volgens mij ook toen hij toegezongen werd. En ik kan me nog een keer herinneren, toen Koeman afscheid nam bij Feyenoord, moest hij ook heel erg huilen. Ja. En toen was ook zo'n moment, toen moest hij ook huilen. En
2: hij wordt gewoon niet ouder. Nee, het is gewoon een kind. Jordi Koeman gaat
3: Ik
0: kan
3: nog
0: wel een jong AZ.
3: En ik kan me nog herinneren, hij komt op en hij raakt heel emotioneel. En hij pakt die microfoon van Humberto Tan af en hij zegt... Pa, ik ben trots op jou. Ik hou van je. En dan begint te huilen en Humberto pakt die microfoon weer terug en wil hem troosten. En hij pakt die microfoon weer terug. En mijn broer ook. Ja, een zinnetje om altijd bij blijven.
1: We moeten
3: hele lieve jongen
1: echt omarmen, man. Want echt een geweldige speler ook. Echt, je hebt helemaal gelijk. Waarom gaat hij niet mee? Ja, Koeman, op.
2: In actie moet hij komen. Net als onze amateurscouts zijn ook weer in actie gekomen. Want met A.A. Drink altijd op zoek naar de charme van het amateurvoetbal in de profwereld. En we hebben het ooit een keer een discussie gehad over een gebrek aan professionaliteit bij FC Utrecht als er pigeons op het veld zijn. Ja. Maar onze amateurscouts lieten dit moment niet onbenut.
1: Was dat trouwens ook niet tegen AZ? Dat gewoon Parrot altijd twee vogels meeneemt ergens in het stadion.
2: Nou, dat waren toen meer vogels. Oh, ja, dat die gewoon altijd zo meevliegen met hem. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. We hebben ingestuurd gekregen door Niels Kalkman, Freek VDV, Cas Nijhuis, Yannick K, David van Wijngaarden, Mafklapper 27, Maurice Morsink, Lenne GV, Lolke VDB en Held op Sokken. En Held op Sokken die was... zeer op tijd. Die krijgt de A-drink bidon. En weer een grote getale. Ja, die duiven werden ook geraakt en die gingen weer op het veld zitten. Ja, dit is wel iets wat op het amateurveld steeds minder gebeurt. Want op kunstgras vinden ze dat toch minder prettig. Maar
0: gaan ze vreten in het zand en dan vallen ze dood neer.
2: Had je trouwens gezien dat bij Atletico Madrid was er toch ook een keer zo'n... Dit was vlak nadat we Expected Pigeons hadden besproken.
1: Oh ja?
2: Was bij Atletico Madrid. Toen werd er ook een duif geraakt. Die werd gereanimeerd op dat veld. En die heeft dat toen overleefd.
1: Echt?
2: Ja,
1: klopt. Ja.
2: Wow. Zeer interessant was dat. Ja.
1: En hoogtepuntje, assist van Rome Jaden.
2: Ja, want als een keeper een assist geeft, is het altijd van een lange bal naar voren op een snelle buitenspeler. Maar nu was het met zijn rug naar de goal op randje 16 terug. Ik denk serieus dat het misschien wel een unieke assist is uit de geschiedenis van het voetbal, wat dat betreft. Ja. Zo vet.
1: Ja, heel vet.
0: Wie krijgt de bidon?
2: Held op sokken.
0: Oké, goed. Ik weet niet of je dat gehoord had.
1: Het werd 2-2 AZ tegen SC Twente. Gaan we ter Volendam tegen Heerenveen. Ondanks de aanwezigheid van Snijboon was het andere oranje het echte degradatiespook in Almelo vorige week. In Volendam was het de beurt aan Heerenveen om het kleinere spookje te spelen. En Volendam de nieuwe hekkensluiter te maken door 0-2 te winnen. Moenier Hekkensluiter is bij ons de nummer 16. Tim, Volendam, die moeten wel echt alle zeilen bijzetten om niet de play-offs in te raken.
2: Volendam heeft nu, die gaan voor alle procentjes die kunnen helpen. Dus wat ze nu hebben gedaan is... die hebben nu afspraken gemaakt met de selectie over schermtijd. Dus minder hun telefoon, want ze zeggen...
1: Dat hebben ze bij Klaasje ook gedaan. Nee, Klaasje
2: heeft
1: niet gedaan.
2: Nijntje even afzetten. In ieder geval. Toen vroegen ze aan me voor, weet je wel, die... volgens mij ook halverwege 30. Wat is jouw schermtijd? En hij zegt 6 uur per dag. Vind ik fors.
1: Ja, het gaat alleen mobiele schermtijd.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Vervolgvraag was, hoe verhoudt dat zich tot de rest van de selectie? Hij zei, hoeft er niet lang na te denken. Ik zit echt onderaan. Dus dat betekent, ja. Dus,
0: dan moeten ze ook tijdens de training ook gewoon aan het appen zijn.
2: Nou, het gaat in ieder geval heel ver.
1: De massagebank sowieso.
2: Ja. En toen moest ik denken op een gegeven moment aan een artikel van Fabrizio Romano. Die volgens mij rond de 17 uur en 23 minuten zat.
1: Jezus.
2: Hoe zit dat met jou? Heb je het wel eens gecheckt?
3: In de transferperiode geen 17, dat haal ik niet. Ik kom op 15 ongeveer. Ja,
1: echt. Dan snap ik wel dat je een lange vakantie nodig hebt. Nou,
3: ja,
1: dan
3: krijg
0: je zo'n powerbank op je rug in een tas zitten. Zo, of niet?
3: Ja, ik heb ook mijn oplader bij. Die heb ik altijd bij me, man. En hij kleeft gewoon aan je handen op een of andere manier. En vooral met het werk moet het wel. 15 volgens mij ongeveer.
2: Wauw.
1: Zo. Ja. Dus je hebt echt een Apple Vision Pro nodig die je gewoon constant op je hoofd
3: hebt. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. 15 en dan heb ik porno kijken niet bijgenomen. Dus dan kom ik op 16,5.
0: Minuut. Ja, dat zou mij maar een minuutje schelen eigenlijk.
2: Mij is het korter eigenlijk.
0: Wat is de reden eigenlijk dat ze dat willen doen? Want kinderen doen ze dat omdat ze natuurlijk overprikkeld raken. Is dit omdat er negatief nieuws is?
2: Het is een combinatie focus en negatieve reacties. Dus ze willen niet dat ze beïnvloed worden door dat supporters die ze bedreigen of die de druk erop leggen.
1: Maar hoe gaan ze monitoren en handhaven?
2: Ja, nee, dat is wel
0: fijn. Schermtijd laten zien als je binnenkomt.
2: Ja. Oh ja, dat zou kunnen natuurlijk, ja.
1: Ja, en dan koopt ze een tweede telefoon.
2: Ja.
0: Waarom staat Amber voor nu op de bank? Ja, zijn schermtijd is 16 uur, dus hij gaat banken.
1: Het werd 0-2 voor Heerenveen in Volendam. En zo blijft de drukker bij de Volendammers op. Terwijl Heerenveen bijna zeker is, of vrijwel zeker, van de Europese play-offs. Gaan we door naar NAC tegen FC Utrecht. Met een fit verklaarde Hoefkens trad NAC in een 4-4-2 aan tegen de mannen van Mammoet Ronde. Na ruim een half uur werd het 4-4-1. En want met 10 man hield NAC vreselijk lang stand. Maar het was uiteindelijk niet genoeg voor een punt. Door de 2-0 nederlaag en de winst van Excelsior klampte NAC zich met mannenmacht vast aan de toga. Maar ook dat mocht niet baten. Zo is degradatie officieus een feit na de uitspraak van eerder vandaag, Rogier. Maar kan jij NAC nog redden?
0: NAC kan deze wedstrijd nog winnen. nee, maar ik heb wel een tip voor volgend seizoen en het seizoen erop. Het is namelijk zo dat NAC heeft veruit de meeste rode kaarten dit seizoen. 7. In vergelijking met Telstar bijvoorbeeld, directe concurrent, die hebben er 1. Nou ja, in principe verlies je een wedstrijd als je een rode kaart krijgt. Die kans is heel groot. Dus dat zijn in principe 7 wedstrijden of 7 momenten dat je dus puntverlies hebt. Nou, als je dat nu vergelijkt met Telstar, dan gaat het om genoeg punten om erin te blijven.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat echt een hele simpele vorm was dit seizoen om meer punten te halen. Is gewoon letten op die rode kaarten.
2: Nu dus de degradatiekandidaten moeten hele lieve straatvoetballers hebben. Ja. En tv-geld en ze blijven erin.
0: Ja, nee, of ik zou nu eventjes kijken hoeveel kost het, denk je, om naar de KKD te gaan?
2: Ja, volgens mij 5 miljoen.
0: Nou, dan zou ik dat gaan verhalen bij de jongens die rode kaart hebben gehaald.
2: Dat één iemand dan 3 keer rood heeft gepakt.
0: Ja,
2: weet je?
0: Nou ja, heel kut.
1: Nou, goede tip. Het werd 2-0 voor Utrecht.
0: Ja.
1: En zo is NAC officieus. Dalen ze af. Ze hebben 6 punten verschil naar Volendam, maar dat gaat niet meer.
0: Ze waren heel boos op Van Hooijdonk.
1: Ja.
0: En er waren een aantal
1: vader, hè, Pierre?
0: Pierre van Hooijdonk. Ja. En er waren een paar quotes waren er in het publiek te zien. En ik wil even met jullie toch even...
2: Gericht op Van Hooijdonk?
0: Op Van Hooijdonk. Oh, ja, welke jullie het mooiste vonden, want ze waren allemaal aan het rijmen.
1: Oh.
0: Ga er heel even snel doorheen. Monier, je mag ook meedoen. Duistere deal, Breda'se opbrengst, nihil.
1: Mm-hmm.
0: Oké, volgende is... Wie is de mol? Papa in zijn dubbelrol.
1: Ook leuk.
0: Ja, ook omdat het actueel was. Want wie is de mol had de finale dit weekend.
2: Ja. En papa had zijn dubbel.
0: En de laatste was echt heel lang. En dat was een heel groot spandoek daar in het publiek. Wat echt heel lang duurde. NOS, wanneer worden jullie wakker? Hij is een toezichthoudende stakker.
2: Maar kennen jullie een hooligan? Want ik denk soms serieus dat ze alleen in rijm praten.
0: Oh, ja.
2: Dat dit is wat ze doen.
0: Ja, maar ik vind het wel creatief. Dat je toch laat rijmen of zo. Dat hoeft helemaal niet, toch?
2: Nee, daarom. Dus daarom denk ik ook, waarom doe je dat nou? Ja. Heel grappig.
0: Nou goed.
2: Ik vind die...
0: Welke vond je de beste?
2: Ja, wie is de mol? Want het is actueel.
1: Ja.
2: Ja, goed.
1: Heel goed. Het werd 2-0 voor FC Utrecht.
2: Of waren dat gewoon twee spandoeken? Dat iemand vraagt wie is de mol. En dan je vader in een dubbel.
0: Iemand die aflevering niet had gezien. Jongens, wie is eigenlijk de mol? Kan iemand
2: ik
0: even
2: had geen
0: wijzen?
2: Tijd om te kijken, maar ik heb wel de spandoek gemaakt.
1: Gaan we Sparta tegen de Golden Eagles. Normaal gesproken fladderen Eagles rustig over kasteelmuren heen. Maar onder andere de lengte van Lauritsen gooide goed in het eten. Een leuke wedstrijd eindigt uiteindelijk in 2-2. Iets waar niet voor de eerste keer dit jaar beide ploegen niets mee opschieten in een eventuele route naar Europa. Rogier, maar jij kunt na maandag ook wel weer met een gerust hart richting Deventer.
0: Ja, laat ik nog gewoon eventjes wel mijn excuses aanbieden aan alle Ahead Eagles supporters. Sorry voor alle heisa. Sorry voor al het gedoe. De wedstrijd hoeft niet overgespeeld te worden. Dus, maar,
3: nee, is nou te laat, jongen.
0: En met mij was ook Melvin Boel heel blij. Die tweette een dansje van een dansende meme van Chandler van Friends.
2: Zou hij weten wie dat is?
0: Melvin Boel toch wel? Nee?
1: Ja, ik denk dat bedoel je toch?
0: Hij
2: kan toch gifjes zoeken met dan doe je gewoon hashtag dance of zo.
0: Dat zou kunnen. Dus die was er ook heel blij mee. Dus ik ben ook blij voor Go Ahead Eagles.
1: Het werd 2-2, allebei een puntje. En wij zijn blij voor de Eagles. Gaan we naar Groningen tegen Excelsior. Nog voor het noodweer losbarstte in Nederland had FC Groningen een bliksemstart. Het bleek de kickstart voor een leuke pot voetbal die besloten werd met een geniaal schepje suiker, zoals Snijboom zou zeggen. Het schepje van de recht zorgde ervoor dat de Kralingers niet meer rechtstreeks kunnen degraderen. Ze wonnen met 2-3 in Groningen. Rogier, een waanzinnig prestatie van Excelsior.
0: Ontzettend knap om dat nu te doen. Het is ook... jij zegt schepje suiker, maar ik moet zeggen, Sagré was ook wel echt een barista aan de voorkant, hoor. Met die assist en met die actie daarvoor. Ja. Dus een goede koffie gezet, schepje suiker erbij, top doelpuntje. Ja. En ontzettend knap wat ze doen. Ik wil nog één iemand wel uitlichten, want het is niet zomaar speler nu. Het is namelijk Sanchez Fernandez. Ja. Die heeft de afgelopen 5 wedstrijden heeft hij 5 keer gescoord. Dat is... heel erg lekker als dat in deze fase gebeurt bij die speler. Ik word er ook heel erg blij van. En toen heb ik opgezocht wat hij de rest van het seizoen heeft gedaan. Hij heeft in 27 wedstrijden... dus de eerste 27 wedstrijden, hoeveel keer heeft hij toegescoord? Dus niet die laatste 5 wedstrijden meegeteld. Hoeveel keer heeft hij gescoord in die 27 wedstrijden hiervoor?
1: 2.
2: Denk ik ook.
3: 3?
0: 1.
3: Okay. Ja.
0: En dat is nu 5 keer scoren. Ja, dat is wel echt heel erg lekker voor een trainer als dat gebeurt. Ja, en ik denk dan ook meteen, moet je kijken hoe goed hij is. Hij moet naar Feyenoord toe, weet je wel. Dat denk je meteen.
2: Maar als speler is natuurlijk het seizoen afsluiten met heel veel doelpunten is natuurlijk heerlijk. Want straks is in één keer Sheffield Wednesday die in één keer geld over heeft. Die denkt, laten we even een buitenspeler van Excelsior halen, jalla.
0: Ja, laten we gewoon naar de data kijken van de afgelopen wedstrijden. Toevallig.
2: Van de afgelopen 5 wedstrijden,
0: Wat voor ketchupfles was dat dan? Ja. Dat hij zo 1 druppeltje eruit en de hele seizoen dan niet. En dan in één keer boom.
2: Klang.
0: 5 doelpunten.
1: Monier, jullie hebben wat gemeen. Jij en Tim. Die zijn namelijk allebei fan van Berggraaf.
2: Oh ja.
3: Ja, ja.
1: Maar die komt weinig aan minuutjes toe. Of is hij geblesseerd?
3: Dat is een hele goeie.
2: Ja, ik heb het
3: niet te zeggen.
0: Nee. Nou, zo fan zijn ze dus.
3: Goeie speler. Echt een goede speler. Ja. Met potentie. Alleen, het komt er nog niet helemaal uit. Maar volgens mij heeft die jongen ook een bepaalde goede data toekomstgericht.
2: Alleen, hij doet mij denken aan Emega een beetje. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja.
2: Die kwam bij Sparta aan het begin ook er niet helemaal door. Maar die was lang, snel, tering hard werken.
3: Ja.
2: Dus ik zie het nog altijd wel in hem zitten.
0: Okay.
2: Niet te snel afschrijven. En hij is pas 19 trouwens ook.
1: Ja. Ja, we gaan het zien. Iets wat jullie bindt. Dus hou contact daarover, zou ik zeggen.
2: Laten we echt veel contact houden over.
1: Voor ons er niet mee lastig in ieder geval.
0: Ja, mag ik er ook eens over horen? Dan mag ik ook mee doen of niet?
2: Ja, dat is goed.
3: Maak een
0: appgroepje. Ja,
1: Moenie heeft toch 16,5 uur per dag op de telefoon. Dus je kan
3: alles uurtje, dan kan er nog wel bij.
2: Anders stuur ik wel pornofilms daarin.
3: Dan mag het helemaal mooi.
1: Gaan we naar PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. De Road to 35 marketingcampagne van PEC Zwolle bereikte zijn hoogtepunt in de laatste seconde. Tegen 10 keukenkampioen-divisiespelers had PEC het tot de slotminuut lastig en bleef het waanzinnig spannend. Uiteindelijk completeerde PEC de Road to 37 door de 1-0 overwinning en blijft het nog een seizoen in de Eredivisie. Meneer, ik zat deze wedstrijd te kijken en dacht, is transferwatchen, dat noem ik even jouw beroep dan, bij kleinere clubs makkelijker? Dus bij PEC of Heracles dan bij grotere clubs? Of is dat...
3: Ik denk juist moeilijker. Daar een kleinere club houden alles wel wat meer intact. Wat minder aandacht eromheen. Dus ik denk wel wat kleiner.
1: Dus dat is moeilijker dan bij een grote club?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: En als je, hoe ga je te werk als je bijvoorbeeld bij PEC binnen wil komen? Hoe begin je dan?
3: Hoe begin je dan?
1: Heb je inmiddels bij alle 18 clubs wel een soort ingangetje?
3: Ja, wel wat, denk ik. Ja, altijd wel via via of
2: En zijn dat mensen dan in de organisatie? Of is, zijn dat...
3: Ja, kan in de organisatie. Maar ook rondom de speler. Af en toe krijg je gewoon een tipje via je DM binnen.
2: Ja, ja.
3: En ja, eigenlijk zo, man.
2: Dit even niet.
3: Oh, sorry. Ja, eigenlijk zo.
2: Vanaf het begin even helemaal.
1: Oh, interessant. Oké,
2: okay. Heel leuk.
3: Ja.
0: Cool. Hadden jullie gezien dat gehoord dat Pasveer zijn plek in, het, ja, in de goal had afgestaan?
2: Ja.
0: Wat,
2: ja.
0: Oh, Janssen, nee. Wat vinden jullie daarvan? Want ja, het zou zomaar kunnen dat Pasveer toch gewoon stopt na dit seizoen? Of?
1: Nou, ik denk dat ook dat Jalla is dat hij stopt.
0: Ja, is dat, hoeveel Jalla's geef je dat? Dat hij stopt?
3: 5.
2: Ja, ja. Denk ik
0: maar dan,
2: ook wel.
0: Dan was dat dus, je laatste wedstrijd is dan al geweest. Als je plek afstaat. Ja. Dat is ook gek dan, toch?
2: Ja. Ja,
1: het siert hem wel, hoor.
2: Het siert hem wel, maar ik denk ook dat meespeelt. Kijk, hij is teruggekomen met de bedoeling Heracles in de Eredivisie te houden. Dat is gewoon echt falikant mislukt. Hij heeft ook echt niet goed gedaan.
1: Nee.
2: Dus dan gunt hij. Ik denk dat hij zo bescheiden ook is om dan te denken: ja, jongens, laat dan maar gaan. Weet je wel, dit was het risico wat ik had gelopen.
1: Ja.
2: En ik bedoel, zo, iemand van hoe oud is hij? 43. Het maakt hem een soort van die waardering op het laatst, denk ik, dat hem niet heel veel uitmaakt.
0: Oké. Ja.
2: Maar ik snap wat je bedoelt.
1: Sportief. Goed, ja, jongens, het was speelronde 32. We hebben er nog 2 te gaan. Het vet is wel altijd natuurlijk alle wedstrijden tegelijk. Dus aanstaande zondag 16:45. Alle 9 potten tegelijk 16:45. En volgens mij die zondag daarna om 14:30. Die gaan we nog 2 keer uitgebreid en met liefde verslaan natuurlijk. En daarna gaat toch om het schuin oog kijken richting het toernooi wat eraan komt.
2: Juist.
1: Dus hou ons in de gaten, zou ik ook zeggen. Maar voor die tijd gaan we eerst met Moenier achter het Substack muurtje zijn beroep.
2: Het is niet duiden. Achter een muurtje, Gijs. Substack is gratis. Mensen kunnen abonneren en we gaan lekker met Moenier praten over zijn vak.
1: Zo is het.
0: Klasse.
1: Rogier bedankt, Tim bedankt. Moenier, superleuk dat je bij deze uitzending was. Sportief dat je blijft hangen. Het wordt ongelooflijk gezellig. Kijkers, luisteraars, dank jullie wel voor het intunen. En nou, ik zou zeggen, klim niet over het muurtje, want die is er niet. Maar kom lekker op Substack, dan kan je tips van Moenier krijgen van hoe je in godsnaam hier in deze beroepsgroep belandt. Dag.
7: Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
8: De gezelligste podcast van Nederland.
7: Waarin we grappige anekdotes vertellen.
8: Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
9: Ik merk wel dat ik het klaar een beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
7: En vragen naar spannende geruchten.
10: Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
8: En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
11: Oké, nog 1 biertje dan?
7: Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
12: Ik krijg nu al dubbele tong.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij de grens een afgesloten snelweg. Je moet daar omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35 en dan vervolgens Duitsland in via de A54 en de A31. Afsluiting duurt nog tot 8 uur volgens Rijkswaterstaat. Slecht wegdek van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch houdt de rechterrijstrook bij afrit Everdingen dicht. 9 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht-Duitsland bij Westervoort. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file en ook daar een klein kwartiertje vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de Golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: serieus niet. Wel. Nee, echt niet, serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel. Het is mijn dag.
2: Oh, mama!
0: Echt hartstikke lachen.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
5: Ja, lieve kijkers en luisteraars, zijn we dan in het Slaakhuis, het Fletcher Hotel in Rotterdam, met Wim Kief, met Michael Douglas, zonder René van der Grijp. Zonder René van der Grijp, wilde ik zeggen, die is een beetje ziek, zwak en misselijk. Die ligt op bed met Jorn uit Hogeveen.
6: Goedemiddag.
5: Jorn heeft allerlei andere luidruchtige jongens uit Hogeveen meegenomen. Die sterven werkelijk van dorst. Die hebben niet één, maar twee biertjes in de hand.
7: Ze zijn gisteravond begonnen om 8 uur.
5: Die zijn gisteravond begonnen, nooit meer opgehaald.
7: Die zijn goed doorgetrokken.
5: En de rest van de harde kern, blij dat iedereen er weer is. En Wim, laten we even met jouw vakantie beginnen.
8: Ja, dat was een klaterend succes.
5: Klaterend succes?
8: Klaterend succes.
5: Vertel eens.
8: Ja, je vindt elkaar weer terug, hè? Op die vakanties en zo, natuurlijk. Ja, nee, dat is gewoon waar. Ja, dat is, dat is supergezellig.
5: Maar was het echt therapeutisch bedoeld?
8: Nee, joh, lekker. We gingen eerst. Suzanne was jarig 25 april, dus we zijn 24 april, 23 april vertrokken. Tweedaags alleen. Verlien kwam in vliegen.
5: Ja, vertrokken waar naartoe?
8: Naar Valencia. En in Valencia, nou ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat je wel Suzanne de hele dag volgt met de plannen en zo. Dus wij hadden elektrische fietsen gehuurd.
5: Elektrische fietsen?
8: Ja.
5: In Valencia?
8: Ja, dat is hartstikke leuk, man.
5: En alleen... Met zo'n helm?
8: Nee, geen helm. Maar... Maar wel...
7: Ik heb daar ooit nog in een koets gezeten.
5: Ja, jij in een koets, hij bij een elektrische fiets. Ja, dat vind ik ook wel passend. Zin,
8: maar je hebt echt wel... Ja, het is een mooie stad, weet je. En je hebt ook van die fietsbanen allemaal in de stad. Maar daar houdt mijn vrouw zich niet zo aan. Die steekt gewoon dwars een avenue over. Gewoon 4000 auto's per minuut langskomen. Dus ik heb geprobeerd te volgen.
5: Ja, want jullie hebben altijd problemen met wandelen. Dan herinner ik me nog dat
8: fiets
5: het...
8: Fiets ook.
5: Hetzelfde. Ja.
8: Verder wijd ik niet uit.
5: Ik vind het net interessant worden. Die mensen ook, die hangen echt aan je lippen.
8: Ja, nee, maar het was superleuk.
5: Maar waar fiets je dan heen?
8: Nou, ja, gewoon door de stad. Ken je Valencia?
5: Ja, ja.
8: Hele mooie stad.
5: Hij heeft in de koets gezeten. Hij heeft in de koets gezeten in Valencia.
8: Ja, hij is de koning van Valencia. Ja.
7: Nee, je vraagt helemaal niet waarom ik in een koets zat.
5: Waarom zat je in een koets?
7: Nou, dat zal ik je vertellen.
5: Oh.
7: Guus Hiddink was daar trainer.
5: Ja, dat weet ik. Ja.
7: En toen was ik bij Guus, dat is heel lang geleden. En toen zei hij van, Rob, wil je mij een plezier doen? Ik zei, nou ja, natuurlijk, dat kan ik voor je doen. Hij zegt, daar komt dadelijk familie van mij. En ja, ik heb niet zoveel zin om dat de hele dag te doen. Vind jij het leuk om in een koetsje door de stad te gaan?
5: Nee.
7: Dat heb ik toen gedaan.
5: Met die familie van Guus?
7: Ja, zat ik in een koetsje.
5: Terwijl hij iets leuks aan het doen was, zat jij met die familie?
7: Ja, daar haalde een wedstrijd, geloof ik.
8: Ja, ja, ja.
5: Dat is dan je taak.
7: Maar goed, ga maar terug naar je fiets.
8: Nou, nee. Gewoon even, ook even uitleggen aan de mensen waarom je er zo mooi uitziet vandaag.
7: Nou, kijk, ik dacht eens een keer, dat is anti-Nederlands dit.
8: Ja.
7: Niemand kleedt zich meer in Nederland.
8: Oh, ja.
7: Niemand.
8: Okay.
7: Dus als mensen naar een restaurant gaan, hebben ze een t-shirt aan, een petje op de hoofd, geen pyjama.
8: Ja.
7: En toen dacht ik bij mezelf, kleed je eens een keer netjes aan.
5: Je praat tegen iemand die is geboren in een zwart t-shirt met een
7: V-hals.
5: Dus doe een beetje rustig. Nee, maar dat vind ik niet aardig gewoon.
8: Wat zeg je?
5: Ik vind het niet aardig.
7: Het is niet alleen naar jullie twee, het is naar de hele zaal ook.
5: Vind je dat al
7: en
5: deze mensen...
7: daar beneden, het is voor heel Nederland dit. Doe eens een keer wat aan.
8: Ja.
7: Kleed eens een keer leuk als je weggaat.
8: Ja, het gaat met
7: ga eens naar een restaurant, doe eens wat leuks aan.
8: Ga me toch een beetje te ver om een driedelig pak en een strop...
7: Het is geen tweedelig pak.
8: De trein in te stappen. Ja.
7: Waarom niet?
8: Statement. Heb je ook een giletje aan, of niet?
7: Nee, die
5: normaal
8: heb ik ook vaak.
7: Die
8: heb ik
7: ook.
5: Giletje. Zo'n goochelaarsgiletje.
7: Ja.
8: Maar goed, wij waren in Valencia. Dat was Valencia.
5: We komen daar straks nog wel op terug, denk ik.
8: Toen zei ze... ik fiets erachteraan, geen idee wat ik ben. Want zij regelt dat allemaal. Langs Mestalla.
5: Ja.
8: Nee, ben jij er geweest als Gusta trainer was? Mestalla, het stadion van Valencia.
7: Ja.
8: Het is een mooi stadion van buiten. Ik ben er ook een paar keer geweest binnen. Maar om die wijk, er was die wedstrijd. Valencia speelde tegen, je weet even niet zo gauw tegen wie, zondagmiddag. Al die cafeetjes eromheen.
5: Ja.
8: Maar ze hebben dus Nou ja, wat mij zo verbaasde was dat ik laatst bij Feyenoord kwam in de Kuip. Weet je nog, voor die Eurojackpot nog iets.
5: Ja,
7: badjassen. Dat is niemand
8: daar ontgaan. Daar hingen allemaal grote foto's buiten aan het stadion van spelers die ik niet eens kende.
5: Ja.
8: En daar hing Abelda, Mendieta, Mario Kempes. Ja. Hele grote zwart-wit foto's. Echt geweldig om
5: Faas
8: te zien.
5: Wilkes, hing die er ook nog?
8: Ik heb niet gezien, maar die zal er ongetwijfeld gehangen hebben. Ja. Die heeft er ook nog gespeeld. Ja, ja. Frank Canese heeft er gespeeld. Ja. Maar met name Mario Kempes.
5: Dat is een grote held daar, hè?
7: Hebben we nog meer Nederlanders, hebben we Nederlanders daar gehad eigenlijk?
8: Maduro, volgens mij.
5: Ja, Maduro, ja.
8: Maar zullen we, Johnny Rep?
5: Ja, dat zou wel eens kunnen.
8: Johnny
5: ja.
8: Rep?
5: Ja, ik denk het wel.
8: Ja, Johnny Rep.
7: Niet veel.
5: En Jorn zou dit kunnen weten.
1: Ja. Justin Kluivert.
7: Maar
1: Justin
7: Jorn hebben die zelf wel.
5: Justin Kluivert. Nee,
1: Justin Kluivert.
5: Ja.
8: Nou, kijk, ja, je, door, nu ja. al onderscheidt Jorn zich. Nu al. Maar dat is makkelijk nog, hè?
1: Ja, maar, inkomentje.
5: Zo makkelijk dat wij er niet op kwamen.
8: Maar Mario Kempes was natuurlijk de grote...
5: slachter van het Nederlands elftal.
8: Nederlands elftal, ja, met twee goals in de finale. Ja. Met dat wapper om de haar.
5: Ja, de jongen met die lange haren.
8: Geweldig speler, geweldig speler.
5: Dat was de 1 april grap van Telesport. Dat Ajax Mario Kempes zou kopen.
8: De tijd van Jan de Deugd.
5: Ja, inderdaad.
8: Zoals Taylor.
5: Toen werd iedereen boos. Zoals nu iedereen boos werd vanwege die erehaag, merkte ik.
8: Waarom boos dan? In Amsterdam?
5: Ja, dat begreep ik. Dat er een beetje ophef
8: in Amsterdam over. Begrijp ik dat wel. Hier is frustratie natuurlijk.
5: Ja, joh, maar het is toch netjes. Ik vind het wel een mooi gebaar.
8: Ik vind het hartstikke leuk gebaar. Maar wel pijnlijk, weet je.
7: Okay. Engeland doet het ook. Ja. Alle andere landen ook. Spanje ook.
8: Spanje, volgende week is Madrid, Barcelona.
5: Dat is ook wel echt pijnlijk.
8: Dat is hartstikke leuk.
7: Ja, wat is daar mis mee?
8: Maar wij gingen naar, daarna gingen we nog door naar Gabia.
5: Naar?
8: Gabia.
5: Oh ja,
8: Gabia.
5: Je bent met de fiets
7: terug.
5: Ja, hij is niet op de fiets daarin.
7: Ja,
8: we hadden
7: ook nog
8: een auto.
5: Maar Valencia, wel heel veel Nederlanders neem ik aan.
8: Niet normaal.
5: Dus de hele dag op de foto met die mensen?
8: Nee, dat viel reuze mee. Oh. Ik had een petje gekocht.
5: Had je petje gekocht?
8: Maar er was heel veel Nederlanders. Maar dat hele, wat is het, de Costa Blanca of de Costa Brava?
5: Weet ik van, jij bent er geweest.
7: Jorn.
1: Het is niet de Costa Brava.
5: Zeg maar wat, Jorn. Af en toe moet je ook bluffen, Jorn. Gewoon zeggen.
8: Een paar plekken die je moet neigen.
7: Gewoon liegen, Jorn.
8: Ja, en dat is een Benidorm en zo. Ja, ja, ja. Maar ja, mooie omgeving. Ja. Lekker eten, goed. Ja. Dochter mee.
5: Ja.
8: Dochter is er dan wel klaar mee na 4 dagen met papa en mama, hè? Die.
5: En hoe merk je dat?
8: Gaan we weer eten? Mag ik niet thuis blijven in het hotel?
5: Lekker met die telefoon?
8: Ja, lekker. Ja, hele dag.
5: Ja, tuurlijk.
8: Dat is echt gek. En dan zit je in het vliegtuig. En dan is er natuurlijk geen ontvangst op die telefoon.
5: Nee, ja, totale paniek.
8: En dan, nou ja, maar dan krijg je contact.
5: Toen heb je verteld van die kopbal tegen Ierland eindelijk.
8: Maar er zat een... naast mij zat een... Suzanne Verlies zat achterin. En naast me zat een meisje van 10, 11, weet ik veel.
5: Ja.
8: Met een grote knuffel op de arm. En die... Ja, natuurlijk heb een meisje geen idee wie ik ben.
5: Nee.
8: Maar die vader die zat voorin en die moeder zat achterin. Dus die vader... Die kwam de hele tijd... Nee, die vader die kwam de hele tijd tegen het meisje. Ze wel naast een bekende Nederlander. Dat is echt een hele grote kind, denk ik. Mij. Rotte, wie dat is, ik ken die man niet, die is oud. Die gaat dood binnenkort, weet je. Ja, moet ik daar allemaal mee?
7: Moet ik met
5: een hele bange bekende Nederlander ook, of niet? Of ging het wel vliegen? Een hele bange bekende Nederlander, of ging het wel met dat vliegen?
8: Nee, altijd aardig.
5: Nee, maar normaal ga jij...
8: Oh, met vliegen.
5: Jij ging mij enorm knijpen. Je hebt nog niet dat meisje van 10 zitten knijpen.
8: Nou, nee, ik had wel de neiging...
7: Heb die knuffel afgepakt.
5: Die knuffel.
8: Ik had wel de neiging om... Ik heb wel vliegangst om een fles witte wijn naar binnen te gooien. Maar ik dacht, laten we dat nou maar niet meer doen. Maar dat heb je in het verleden te vaak gedaan.
5: Maar dat heb je ook als je geen vliegangst hebt. Dus dat telt eigenlijk niet.
8: Wat bedoel je?
5: Dat je zin hebt om een fles witte wijn te drinken.
8: Ja, maar ja, dat gaat nou helemaal niet. Nee, die wil is wel weg. Maar verder, weet je, wie je ook tegenkomt in Nederland... Het is net als je nooit voetballer bent geweest. Het is net als je nooit op tv verschijnt. Maar iedereen zegt, leuke podcast.
5: Ja.
8: Nee, maar het is echt waar. Jouw ervaring toch ook?
7: Ja.
5: Dus
7: nou
5: ben je eindelijk van dat gezeur over Ierland af. En nu begint iedereen van, waarom draagt die Rob Jansen zo'n raar bruin pak? Vragen ze dan de hele dag.
8: En ik zat gisteren met die Koeman in die uitzending. En dat laten ze zien, het mislukte schot van Koeman.
5: Ja, maar dat was ook te mooi om te laten liggen.
8: Ja, dat was leuk. Ik vind Ronald zo'n goede gozer.
5: Ja, hè?
8: Die is rustig.
7: Hij is helemaal in balans.
8: Die is stabiel, weet je. Geen onzin. Kan alles pareren wat je zegt.
5: Ja, hij kan vooral heel goed, zonder dat het irritant wordt... heel lang praten zonder antwoord te geven op de vraag.
8: Ja, dat is...
5: Over wie er nou meegaat. Je kan hem ook gewoon ja, op de brandstapel leggen. En dan nog gaat hij heel vriendelijk niets vertellen. Dat is toch heel knap.
8: Maar hij kan ook niks vertellen.
5: Nee, dat snap ik
7: niet. Hij kan niks zeggen.
5: Nee, maar heel veel trainers gaan dan zweten of gaan dat gek doen. Maar hij pareert alles gewoon met gemak.
8: Nou, weet je wie er ging zweten toen ik met Studio Voetbal? Dat was die trainer van Excelsior.
5: Oh ja, die daar toen zat.
8: Die was echt onder de indruk nog.
5: Weet je wie er ook ging zweten bij Studio Voetbal?
8: Nou?
5: Pierre van Hooijdonk. Ja. Die zat opeens tegenover de officier van justitie.
7: Met wie zat hij dan? Ik heb het niet gezien.
5: Met de presentator Sjoerd van Ramshorst. Ja,
7: die is niet zo scherp, toch?
5: Nou, die gaat er altijd... Nee, dat gaat er dat wel op door.
8: Maar weet je, het is, kijk, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar het is natuurlijk ook een hele moeilijke situatie. Want bij NAC dan, hè, met Sidney... Zijn zoon, weet je, die komt dan, weet je, dus de ins in en outs ken ik niet, maar ik begrijp best wel dat je dat een beetje lastig te scheiden is allemaal natuurlijk.
5: Je moet hem natuurlijk voorzichtig
8: het beste voor je zoon natuurlijk.
5: Ja, dat is heel lastig. Ja, Rob zou er van alles over kunnen zeggen, want die heeft zijn hele leven lang Pierre, nou niet zijn hele leven, maar
7: ik heb al zijn transfers gedaan.
5: Ja.
8: Jij hebt veel geleerd van Pierre, toch, in de onderhandelingen?
7: Vindt Pierre. Nou, ik heb wel. Ik moet één ding zeggen. Pierre is een markante persoonlijkheid. Daar zitten wat alle kanten, kan je naar hem kijken. Hij had iets dat hij gaf geen genade in een onderhandeling.
8: Nee, nee, nee.
7: En dan zei hij tegen mij, verder gaan, nog meer, nog meer.
5: Onderstuiten kan.
7: Alles. En dat ik op een gegeven moment wel tegen hem zei, was hij later ook, hij is gauw boos, hè. Als je kritiek op Pierre hebt, dan is hij boos. Maar dat is dan maar jammer voor hem. Maar en zei Pierre, het is ook wel eens genoeg.
5: Maar hoe ver ging dat dan? Hoe ver ging dat dan? Ging dat over de benzinepas of zo?
7: Hij was in staat om echt de laatste euro eruit te persen. Op zich zijn goed recht, trouwens. Maar ik ook wel zei, nou, ik denk dat we er wel een beetje zijn. Je bent al ver uit de beste nu. En dat gevoel had hij niet. Je gaat maar gewoon verder.
5: Maar jij hebt een tactiek. Je gaat de bestuurskamer in met een bepaalde tactiek. Dat is wel lastig als iemand dan de hele tijd jou zit te pushen, of niet?
7: Nou, dat is het woord leerzaam. Ik vond het wel interessant. Hmm. Kijk, je kan ook leren uit negativiteit. Iets wat je irriteert, kan je ook van leren. En dat vond ik bij hem wel... Hij was een hele interessante speler om te begeleiden. Hij heeft ook overal ruzies gehad.
5: Ja, hij heeft ook met jou...
7: Hij staakt ook gewoon in Engeland.
5: Hij heeft ook met jou ruzie gehad, maar jullie hebben het ook weer bijgelegd.
7: Nee, ik heb niet echt ruzie met hem gehad. Oh. Hij kan moeilijk tegen kritieken. Toen ik een keer dit zei, van hij ging eigenlijk te ver in onderhandelingen, was hij boos. Hmm. En toen heb ik hem later, sprak hij me over. Zeg je, maar Pierre, doe eens relax, man. Het is in feite is nog een compliment voor je, maar je moet af en toe ook wat kunnen hebben als iemand anders een andere mening heeft dan jij.
5: Ja.
7: En dat aspect heeft hij moeite mee.
8: Ja. Ja. Ik vind Pierre zo gewoon bij Zuidvoort prima.
5: Ja.
8: Aardig gozer.
7: Ja, maar als je één op één met hem bent, is het prima. Ja. En ik heb ook vreselijk met hem kunnen lachen en plezier met hem gehad. Hij was een fantastische voetballer. En hij had wel een ding, hij leverde wel, hè?
8: Zo.
7: Dus waar hij ging voetballen, leverde hij als speler.
5: Hij leverde altijd.
8: Ik vond het heel leuk wat hij vertelde. Ik zei, dit zit niet aan... heeft hij gescoord, dit of dat. Dus hij zei, nee, maar ik heb hem wel... Toen hij daar bij die nieuwe club kwam, heb ik wel gezegd... je moet op de eerste training meteen... na afloop 20 minuten op die vrije trappen gaan oefenen. Zodat ze zien dat je een goede trap hebt.
5: Ja.
8: En dan pak je in ieder geval de penalties en de vrije trap om bij. Ja. Dat deed Pierre natuurlijk ook vaak.
7: Daar was hij ook heel goed in.
8: En hij was onder de indruk van Koeman, zag ik.
5: Oh ja? Ja, ja.
8: Ja, dat, omdat Pierre, heb ik dat verteld, dat hij had van mij... ik deed vroeger die voetbalkampen voor voetbalinternet met Johan Derks. En hij had nog een foto wat hij toen... een foto met al die kinderen die... Stond hij ook op, die liet hij me zien. Want hij zegt, ja, jullie waren de jongens waar ik tegenop keek natuurlijk.
5: Ja.
8: En dat had hij bij Ronald ook gisteren. Dat ben ik
7: heel grappig. Nou ja, dat is leuk,
8: toch? Vind ik leuk om te zien.
7: Hij schiet me te binnen. Hij speelde bij Fenerbahçe. En toen had hij een heel mooi huis aan de Bosporus. En in de kelder van dat huis, want dat huurde ze ook allemaal, was een voetbalveld. En we waren bij het eten geweest daar. En we kwamen terug. En toen zei hij tegen mij, zullen we beneden nog even 1-1 spelen? Ik was in die tijd wat fitter dan nu. Ik zei, we lachen. Dus Pierre tegen mij. Dus we gingen die kelder in. En Corine, was zijn vrouw toen de tijd, de schat van een vrouw. Die kwam kijken en die zei tegen mij, dit gaat helemaal verkeerd aflopen.
5: Ja, tuurlijk.
7: Ik zei, helemaal nee. Ja, ze zei, ja, let er maar op, dat moet je niet doen met hem. Maar ik zei, ja joh, het schijt aan hem. Dus we gaan 1-1 spelen. En per ongeluk speel ik door zijn benen en score. Had ik beter niet kunnen doen. Toen heb ik echt moeten rennen door die zaal.
5: Ja.
8: Had je toen ook zo'n pak aan?
7: Nee, ja, een andere kleur.
8: Maar ik moet nog eventjes... Mag ik nog even over die Curaçao-reis gaan hebben? Want ik heb...
7: Jezus.
8: Die dood die is wel bezig, hè? Godzien.
7: Programma is aardig vol.
8: Ongelooflijk. Nee, maar weet je wat ik... Een schema.
5: Ja, ze stuurde een soort blokkenschema
7: op. Ik heb het gezien daar gisteren.
5: Maar ze weet niet dat ze het naar 4 enorme boomers stuurt. Ik heb daar een half uur naar zitten staren. Ik snap daar helemaal niets van. Het lijkt wel het nucleaire programma van Iran wat werd uitgelegd. Nee, serieus. Jij snapte dat ook niet.
8: Nee, maar ik snap sowieso weinig.
5: Ja. Ja. Zet dat er maar als kop boven deze podcast. Kieft, ik snap sowieso weinig.
8: Hey, maar
5: wat is het? Er was verontrustend veel vakjes waren er ingekleurd.
7: Met kleurtjes.
5: Ook. Met kleurtjes.
8: Ja, dat is leuk.
7: Ik begrijp die kleuren ook niet.
5: En waar Wim het meest tegenop ziet, zeg dan nou maar eerlijk... is dat jij de hele tijd met ons moet eten.
8: Ik ga niet echt elke avond uitgebreid met z'n drieën, vieren, vijf, zes.
5: Ongezellig. Gaat hij alleen... Ga je
7: waar denk
5: zitten?
7: Je dat je heen gaat om?
8: Hè?
5: Wat ga je dan alleen?
8: Nou, ik wil gewoon lekker barbecue-kippetjes eten. Ja, maar als... Gewoon zo. Ik hoef niet al barbecue-kippetjes.
7: Maar als je alleen gaat, moet je zelf betalen.
8: Nou, dan wil ik het nog even met jou over hebben, Rob. Kunnen wij niet een creditcard krijgen?
7: Nee, die krijg je
5: van,
7: niet.
5: Maar,
7: nee?
5: Let nou maar op, ik heb gehoord van
7: nog geen tankpas.
5: Dat hele eiland staat volledig op zijn kop nu al. Voor de komst van de bedwinger van Ierland. Het hele eiland is in de war. Ja. En er is echt wel een lokale kippenboer die jou gaat sponsoren.
8: Ja. No.
5: En die jou de hele dag van die fucking kip gaat voeren.
8: Je weet wat, het kippenpootjes moet je geen saus op doen. Ja. Die moet je gewoon lekker knapperig aanbranden. Dan moet je dus niet te hard bakken. Want dan wordt het droog.
5: Zeg, kan je het beter op de camera zeggen? Want ik ga toch geen kip voor jou bakken.
7: Maak even reclame naar de zaal. Nee. Over kip.
8: Nou ja. Heb je verder nog wat geregeld daar, zeg maar, dat wij...
7: Een auto voor je.
5: Ja? Nou, dat is dan meer dan in Nederland.
8: Met Michel of alleen?
7: Nee, die auto
8: maar niet de hele dag met Michel, weet je.
5: Dat is een geheel wederzijds vriend.
7: Jullie zijn aan elkaar gekoppeld. Want René heeft een eigen programma.
5: En ik doe niet mee. Ik weet precies hoe het gaat.
7: Ja, tuurlijk.
5: Hij wordt wakker, hij gaat op het balkon staan.
7: Ja, huilenballetje.
5: Hij merkt dat het waait. Hij belt mij, wakker. Hij zegt, waarom waait het zo? Dat krijg ik. En dan zeg ik, wat kan ik er nou aan doen? Ja, jij hebt ook niks geregeld, zegt hij dan.
8: Ik ga dood de hele dag bellen.
5: Ja, dood. Waar moeten we heen? Dat is gewoon constant de vraag.
7: Dat vind ik niet eens erg. Moet je rustig doen.
5: Maar jij doet ook mee, hè? Want ik bedoel, aan alles, aan alle activiteiten.
7: Nee.
5: Jawel. Want we gaan niet dat gekke Henkie en ik dat blokkenschema gaan
7: maken. Maar je zegt het goed, gekke Henkie.
5: Nee.
7: Nee, maar jullie doen niet. Jullie hebben een ochtendprogramma. Dan heb je even een uurtje vrij.
5: Ja.
7: Dan heb je een lunchmeeting en een diner.
5: Meeting. Ja.
7: En dat alles wordt voor jou gesponsord.
8: Dat spoorloos ben in één keer.
5: Jongens, dit is misschien wel handig.
8: Kan nu gewoon Tim ook mee?
5: Tim moet filmen. Alles wat jij daar doet, zegt. Ja. En ook zelfs wat je niet zegt, wordt opgenomen.
7: Ja.
8: Okay.
5: En uitgezonden. Ja. Ongefilterd.
7: Juist.
8: Nou, einde loopbaan.
5: Maar ga jij daar echt ook zo'n pak ook? Hou je dit in Curaçao ook vol?
7: Ja, wat warmer. Ik doe wol.
5: Want dat is wel. Dan ben je samen met Johan Derksen de enige die daar een stropdas draagt op Curaçao.
7: Ga ik doen.
5: Hè? Want die jongen die komt altijd in dat gebreide pak aan.
8: Ik wil Rob in een korte broek zien.
5: Rob in een korte broek,
8: Rob in een korte broek zien.
7: Wat slaat dat nou wel?
8: Ja, gewoon leuk, lijkt me grappig. Ja.
7: Ik
8: heb je ook bruine benen?
7: Ik ben
8: wel
7: afgetraind.
8: Heel heb je lekker bruine beentje?
7: Ik stond naast jou geloten met een buikie.
5: Hij is enorm bezig met of wij niet te witte benen hebben.
7: Hoe wij eruit
5: zien. Want hij zegt, zei hij ook tegen mij, van, je hebt toch niet van die witte benen, hè? Dat ik de hele tijd tegen van die witte stokjes aan moet kijken.
8: Ga je wel korte broek aan doen?
5: Zeker weten.
8: Ik wil jou een korte broek zien.
7: Dat vindt hij leuk.
5: Hij is snel tevreden. Ja. Een kippenpootje en iemand in een korte broek. Ja, dan heeft hij het nou zijn zin.
7: Top vakantie.
5: Dan heeft hij top vakantie. Verder een beetje met rust laten. Jongens, het is een beetje gek dat we het nog helemaal niet over voetbal hebben gehad. Want het is best wel spannend ontknoping van de Eredivisie.
8: Ja.
5: Weet je, ik zat te denken, weet je waaraan je echt kan merken dat het echt spannend wordt?
8: Nou.
5: Als ESPN dat schakelprogramma gaat doen.
8: Ja, dat is
5: doen.
8: De laatste twee spelers.
5: Ja, dat is aanstaande zondag, dus dat is zover. Ja. Dan krijg je dus echt lasogen van al die wedstrijden.
7: Wanneer is die uitspraak van NAC eigenlijk tegen de KNVB?
5: Ja, die is al geweest.
8: Ja.
7: Oh, die heb ik gemist.
8: NAC heeft verloren.
7: Vandaag.
5: Verloren.
1: Eagles gewonnen.
8: Eagles
1: won de uitspraak.
5: Ja, precies.
7: Ah, okay.
5: Hoeft niet te worden overgespeeld.
7: Dus de KNVB wint.
5: Ja, precies.
8: Nee. Nee, zo kan je het ook zeggen. Hier gaat,
7: maar die Jorn uit Hogeveen?
5: Die is scherp.
7: Dat is niet niks.
5: Misschien is de voorbereiding van Jorn een goede tip voor de komende camp.
1: Ja, dat sowieso.
7: Eerst slapen de avond daarvoor en wat indrinken.
5: Avondje slapen in het hotel, Fletcher Hotel. Ja. Een beetje indrinken en dan gewoon gaan zitten op de bluff. Dat is alleen maar goed.
7: Ontbijt missen.
5: Ja.
8: Hey, maar ik las dat interview van die...
5: wat las je? Zeg maar, zeg maar.
8: Nou ja, maar we hadden zeg maar, het even zeg maar, over de Nee, van Stemt Valks. Heb je dat gelezen? Nee. Daar heb ik 6 jaar meegespeeld. Dat is ADHD-gast, weet je, hele leuke gozer, maar altijd druk.
5: Ja.
8: Hield van een biertje en noem maar op. Maar ik ging een keer, wij waren een toernooi in Spanje. Het Stem Valks was net erbij, we hadden net Europa Cup gewonnen. Dus wij dachten, nou, we gaan even een avondje nog eventjes op stap of zo. Niks gezegd tegen Heerding.
7: Kan je standen rustig meenemen, hoor.
8: Type, ja, zeker. Maar we stonden in de lift, dus Koeman, ik en Seuren.
5: Mm-hmm.
8: Waarop Seuren zegt op een gegeven moment, ja, als die trainer dit doorkrijgt, is er uiteindelijk maar één die een probleem heeft.
7: Ja, Stem Valks.
8: Ja. Stond er meteen bij, jongen. Ja. Niet normaal. Leuke jongen.
7: Maar hoe was dat interview met hem dan?
8: Nou, er ging een beetje meer over dat hij ook al toen hij voetbalde slecht zicht had. Nou, dat hadden we allemaal lang door natuurlijk. Maar heel druk, de ADHD-jongen. Maar hij is ook nog manager van PSV geweest.
7: Ja, en manager ook van Fortuna? Of?
8: Ja, PSV geloof ik.
7: Of Fortuna, ja.
8: Ja.
7: Hij heeft gevoetbald in Portugal, bij Sporting.
5: Ja.
8: Ja. Bobby Robson.
7: Ja.
8: Bobby Robson.
7: Hij was een goede verdediger.
5: Maar ik wist niet dat hij... Dus hij heeft een beetje op de tast gevoetbald. Hij was gewoon had slecht zicht.
8: Ja, hij zei... één keer kon ik niks zien. Toen speelde hij tegen die Kluivert. Hij zegt, en die kwam in één keer opduiken uit... Weet je,
7: met mijn nek. Ja.
8: Dat hij...
5: Zijn dode hoek.
8: Daar zouden die trainers tegenwoordig op inspringen.
5: Dat denk ik ook, ja. Alhoewel, jij hebt Arnold van Hanegem gezien. Die speelde gewoon half blind. Dat was nog de beste.
8: Dat was wel van Hanegem.
5: Ja, maar het kan wel.
8: Ja.
5: Hey, waar hebben jullie die wedstrijd eigenlijk zitten kijken? Ben je toevallig nog in het stadion geweest? Of heb je tv zitten kijken?
8: Nee, ik heb ESPN gewoon gekeken.
5: Alles? Ajax en Feyenoord?
8: Ja, zo goed als alles, ja. En
5: Ajax PSV.
8: Ik vond het zo leuk dat... dat hadden ze ook wel goed gefilmd, weet je. Dat Feyenoord die 2-1 maakt...
5: Was die ontlading.
8: Ja, was echt. Daar zat dus alles in. Bij de coach en bij die hele spelersgroep en die staf. Want reken maar dat die onder druk gestart hebben.
5: Dat allemaal. Zag je nu, hè?
8: En het is voor Robin ook leuk, weet je. Uiteindelijk, weet je, ik denk dat iedereen natuurlijk wel ziet... dat de dingen behoorlijk verkeerd zijn gegaan en gedaan heeft. Maar hij is te leuk en hij is te goed, denk ik, uiteindelijk... het zou zonde geweest als hij in maart zouden gezegd wegwezen. En het is ook wel weer groots van hem dat hij dit accepteerde met Dick Advocaat.
5: Dat doet hij netjes, hè?
8: Want heel veel zouden zeggen, ja, rot lekker op. Ja. Weet je, daar heb ik mooi gezin in, ik pak mijn spullen en ik ben weg.
5: Ja.
8: En nu toch Europees Champions League gehaald.
5: Ja, hij heeft het doel bereikt.
7: Bronckhorst accepteerde toen ook.
8: Wat zeg je?
5: Ja.
7: Bronckhorst accepteerde toen ook met Dick.
8: Ja, dus het is hartstikke goed gedaan. Leuk voor hem.
5: Maar kan dat nog een jaar? Kan die dat in deze constructie?
7: Ja, waarom niet?
5: Ja, ik zou ook zeggen misschien waarom
7: ik denk,
5: niet.
7: Het leren uit ellende, laten we zo maar zeggen... en jezelf evalueren en goede mensen om hem heen... komt hij er sterker uit.
5: Ja.
7: Waarom moet je dan nu iemand eruit zetten? Juist moet je hem houden.
5: Ja.
7: Geef hem nou de kans. Ja. Kijk wat er geleerd is.
5: Ja.
7: Misschien doet hij het fantastisch.
8: Kijk of hij wat geleerd opgepikt heeft.
7: Ja, van zichzelf ook en wat er allemaal gebeurd is. Nooit ontslaan. Robin lekker laten zitten. En volgend jaar gewoon weer beginnen.
5: Leuk, met Dick Advocaat erbij.
7: Nou ja, wel of niet. Als hij klikt met Dick, wat is daar een schandaal om met een oude routinier te klankborden?
5: Nee, het wordt door sommige mensen als een zwaktebod gezien. Dat is iets wat niet kan.
7: Het is helemaal geen zwaktebod.
5: Nee?
7: Nee. Voor trainers die beginnen op een serieus niveau helemaal. Maar überhaupt, waarom kan er geen oudere trainer bij komen... en met wie je kan klankborden over je beroep?
5: Ja.
7: Het gaat erom het eindresultaat.
5: Ja.
7: En Robin heeft karakter en charisma genoeg om te staan.
5: En hij heeft ook aangetoond dat hij is wel veranderd. Want er is weinig meer over van de ideeën van aan het begin van het seizoen. Dus
7: heeft hij al geleerd.
5: Is hij wel bereid om aanpassingen te doen.
7: Ja. Klaar. En meer was er ook niet haalbaar.
8: Maar zo'n schakelprogramma, dat is wel leuk.
5: Ja, dat is wel leuk.
8: Ik echt op, nee, maar...
5: Zit je nou al te

0: Ja, dan moeten we afscheid nemen van Henk Veerman en van die muren.
1: Ja, maar er komt altijd weer een nieuwe muren. Dat is het mooie in Volendam. En ook weer een nieuwe Veerman.
0: En een
1: nieuwe BZN. Alles begint daar altijd weer helemaal opnieuw.
0: Ja, dat is jammer dat René niet is. Maar hebben jullie
2: dat van Arnie
1: Schilder.
0: Ja, maar dat hij Kees niet verteld heeft dat hij het met de dochter heeft gedaan van Arnie Schilder.
2: Alsjeblieft. Kees Jansma.
0: Nee.
2: Kees wie?
1: Pakman.
0: Je hebt die John de Bever en die Kees.
1: Oh! God Jezus, ja.
0: Nou, luister nou. Ja. Nee, eerst werd...
2: Ik stond benieuwd Kees Jans, maar dat kan toch niet?
0: Nee, ik weet niet over Kees. En eerst stond er in de privé of zo... Ja. Aan die schilder met John de Bever... en dat John de Bever daarna homo...
1: Ja, maar dat had niks met elkaar te maken. Nee, dat was toeval.
2: Hij was
1: maar
2: hetero, toen werd hij homo.
0: Toen kwam het dus uit dat Kees de man
1: Kees
0: van John...
1: Ja.
0: Een verhouding had gehad met de dochter van Arnie Schilder.
1: En die is toen ook homo geworden.
0: Maar dat heeft hij nooit aan John de Bever verteld. Dat zit er dan onthulde hij in dat programma.
2: Dus iedereen die met een schilder heeft gedaan, wordt homo.
1: Jezus, jongen, waar zit je toch de hele dag naar te kijken en te lezen?
0: Nou, ja, nee, gewoon, jij hebt dat ook gelezen.
1: Ik heb dat niet gelezen.
0: Je zit de hele dag op
1: ik
0: telefoon.
1: Ik zit de hele dag op mijn telefoon.
0: Je stuurt mij de hele tijd leuke berichtjes filmpjes.
1: Ja, maar niet over Kees van John de Bever.
0: Nou, maar dit is gewoon echt... Nou, okay. Ik vind het een grappig verhaal.
1: Dit is ook een grappig verhaal.
0: Ondanks dat toch... Maar dat hij dat niet even had verteld aan die John de Bever.
1: Misschien schaamt hij zich daar een beetje voor.
0: Ja, maar het is toch lullig dat je dat dan op tv onthult. Waar die naast zit.
1: Die Annie Schilder die heeft geloof ik in 1953 voor het laatste plaat gemaakt, maar die staat elke week nog in de privé geloof ik door dit soort oude.
2: Ja, Mon amour.
1: Zing maar even, ja.
0: Jan Keijzer.
2: Oh my god.
0: Oh godje,
2: maar. Nou goed, waar waren we ook alweer? Oh ja.
1: Weet ik niet.
2: Als Telstra erin blijft, dat is uniek.
1: Dat is knap, ja. Dat zou wel heel mooi zijn.
0: Dus ook, ja, ik gun het ze alle drie, weet je. Ik gun het Excelsior, ik gun het Telstra, ik gun het Volendam.
2: Ja,
1: ja oké, maar het wordt dus Volendam, daar zijn we uit. En dan nog even, wie wordt er derde? Want Feyenoord
0: wordt
1: wel tweede.
0: Lastig.
2: Ajax.
0: Ja?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ajax-Utrecht zondag?
2: Nee, Ajax wordt derde.
0: Ja, Ajax wordt
2: derde. Dat is typisch in de top. Die lopen nu door.
1: Dit wordt allemaal opgenomen, hè?
2: Ja, dat geeft ook helemaal niet. NEC vierde.
0: Ja, nou ja, goed.
2: Dus Europa League, ook knap.
0: Ja, ja. Als je het voor om de
1: Champions... Ja, ga dat nou niet aan mij vragen. Vraag dat lekker aan Jorn.
0: Jorn.
3: Ja, vertel.
0: Als je voorronde Champions League speelt, als je derde wordt... ben je dan gegarandeerd, verzekerd van Europees voetbal?
3: Volgens mij niet. In die eerste ronde nog niet. Dus er stroom al heel vroeg in.
0: Als je nou uitgeschakeld wordt, ga je dan weer play-offs spelen?
3: Dan ga je weer play-offs, ja.
0: UEFA.
3: Ja.
2: Voor de Europa League.
3: Had Feyenoord vorig jaar ook. Of dit seizoen had Feyenoord.
2: En vroeger was je gelijk geplaatst Europa League.
3: Ja, maar nu zou je in principe alles ook kunnen mislopen.
2: Ja, dan kan je alles mislopen.
0: Ah, ja. Oké. Okay.
1: Jezus, dat komt...
3: Is op de bluff dit, hoor.
2: Ja.
1: Niemand kan dit nou controleren, man. Nee.
2: Maar iedereen denkt dat het onwaar zijn.
1: Het kan best wel een gelul zijn.
0: Ja. Renéetje is ziek.
1: Renéetje is ziek, ja, opeens. Ik weet
2: ook zijn stem kwijt.
0: Griepje.
1: Nou, jij was je stem kwijt, hè?
2: Ja.
1: Zoveel mensen heb je daar een plezier mee gedaan. Dat wil je echt niet weten.
2: Met name mijn gezin.
1: Jongens, ik heb het geprobeerd, schrijft René. Maar ik voel me niet lekker. Zweten. Hij doet nooit interpunctie, hè? Alles is.
2: Loopt één keer door.
1: Dus ik zal het voorlezen zoals het er staat.
2: Ja, zoals hij praat.
1: Jongens, ik heb het geprobeerd, maar voel me niet lekker. Zweten, koud, ik ga even liggen. Dan gaat het hopelijk vanavond X. En dan stuurt Wim rustig aan. Nou, dat hoef je tegen René niet te zeggen.
2: Nee.
1: Dus we wensen Renéetje beterschap. Oh, nee, we gaan kijken of hij vanavond zich meldt in het gekkenhuis.
0: Dat Renéetje de hele dag op de bank gelegen heeft gisteren een beetje voetbal kijken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, maar ik denk dat Renéetje, of hij nou ziek is of niet ziek is... of weekend of door de week, altijd een beetje lang uit op de bank ligt tv te kijken.
0: En de tuin vegen.
1: En met de bladblazer.
0: Heb je zo'n blazer, heeft
1: dat vindt hij het mooiste wat er is, met de bladblazer.
2: Hoe komt hij daar die dag door op Curaçao?
0: Ja.
2: Het woord was voor hem, hoor.
1: Ja, maar voor hem...
0: Dat is jouw taak.
2: Nee, want wij zitten daar niet. Wij zitten aan de andere kant van het eiland.
0: Je moet elke dag even langs gaan.
2: Nee.
0: Jawel, vind je leuk.
1: Nee, hij moet wel aandacht hebben. Het is net een plantje. Je moet een beetje aandacht geven.
2: Minoesjes, hoor.
1: Oh ja.
0: Oh, minoesjes mee.
1: Nee, maar jij vraagt je af hoe hij de dag doorkomt. Maar hij doet toch thuis ook relatief weinig. Voor hem is het juist een heel klein verschil.
2: Ze hebben volgens mij een huis gehuurd. Oh. Ja, oké. Okay, dan gaat het wel goed.
0: Ja, maar ja, goed, weinig doen. Ik bedoel, maar als je elke avond...
1: In de lampen hangen. Oh ja, natuurlijk.
0: Iemand erheen, iemand terug.
2: En de podcast.
0: Je moet je een beetje voorbereiden.
1: Ja, jij moet ook elke dag aan de bak.
0: Ja. Ik hoop dat ik een beetje een behoorlijk hotel heb. Een beetje een gezellig hotel.
2: Een heel goed hotel.
1: Toei. Verzorg je als een soort klein prinsje. Echt waar. Je wordt daar...
2: Toei, daar vlieg je mee. Weet je waar

0: Ik op hoop dat als we dan landen daarop...
1: Dat hij herkend wordt.
0: Ja, dat er vanuit de cockpit wordt omgeroepen. Wim Kief, nog een keer bedankt voor die goal in 88. En dat iedereen gaat staan.
1: Een staande ovatie.
0: Ik zie dat wel gebeuren. Ik zou dat ook wel terecht vinden.
1: Ja, ook. Normaal.
0: Vind je niet?
1: Ja.
0: Hey, Italië is interkampioen.
2: Ja.
0: Jij weet dat natuurlijk als Italië-kenner. Maar ik hoor dat er wat kritiek is op jouw co-commentaar.
2: Ja, dat,
0: wat is dat dan?
2: Dat was, hè. Mensen moeten even aan je wennen natuurlijk. Hè,
0: maar wat is dan?
2: Wat voor intelligente dingen jongen roept natuurlijk de hele tijd. Ademhaling.
0: Ja, je zit in die microfoon te hijgen, jongen. Ja, het is godverdomme net. Deze uitzending wordt u aangeboden door het astmafonds.
2: Nee, astmafonds.
0: Echt waar. Ja,
2: nee, maar ik heb het nu weer door. Ik had het heel lang gedaan, dus ik was er even uit. Maar je moet gewoon, kijk, als je co-commentaar geeft, doet, met John van Vliet meestal, die doet het. En ik moet af en toe wat roepen, wat ik zie. Nou, leuk, dit en dat. Of dat nou zinnig is of niet, dan moeten de mensen maar beoordelen. Maar je moet dan gewoon, als je dan even wat gezegd hebt, dan druk je je knop gewoon uit.
0: Ja, precies.
1: En dat doe jij niet?
2: Ja, dat doe ik nu. En sindsdien is het alleen maar een en een lof wat ik over me heen gestort krijg.
0: Maar daarvoor zat je tussen te roggelen en te hoesten in dat ding, zonder dat je wist dat
2: nou,
0: het
2: ja,
1: te hijgen.
2: Ik neem wel eens. Ik nam van de week een filmpje op van Suzanne. En dat ging ze terugluisteren. En toen zei ze: ja, maar je moet gewoon leren dat als je gewoon mijn X filmt van mij of van Paulien, dat je even je adem inhoudt.
1: Dat heet apneu.
2: Heb je
1: een masker?
2: Nee, daar begin ik niet aan. Nee.
0: Zo niet?
2: Ja, ik heb een keer zo'n...
1: Maar wat heb je op dan nu?
2: Nou ja, goed.
1: De zak. Een masker heeft hij nu om.
2: Nee, ik had op een gegeven moment...
1: Hij heeft dat apneu ding. Nou ja,
2: Oké, ze hebben er toch wel een beetje last van, dacht ik.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Dit staat morgen weer op social media of zo. Dus ook eindelijk. Hartstikke leuk natuurlijk.
1: Ja. Wim is
2: en toen heb ik zo'n beugel laten aanmeten. Maar in die beugel, zeg maar... Nou ja, dat die snurkt. Nou, dus ik deed die beugel om. Maar er zit aan zo'n beugel... Dus die doe je een beugel in.
0: In je mond?
2: Er zit zo'n ding...
1: Waarom dan zit op je hoofd?
2: Daar zit zo'n stokje aan en die houdt je huig omlaag. Nou, dat is net of je de hele nacht moet kotsen, jongen. Dat was echt gewoon... Ik zei, nou, dat ding heb ik weggegooid. Nou, ik heb hem nog wel. Wil jij hem misschien? Of heb jij geen last van apneu?
1: Nee, maar ik neem hem al voor de gezelligheid.
2: Verder kun je gewoon dat maakt helemaal niet uit.
1: Het maakt niet schoon, geef maar gelijk af.
2: En nu, nou ja...
0: Maar dat werkte dus niet. En wat heb je toen gedaan? Ben je gewoon voor verder gaan snurken of heb je een andere oplossing?
2: Nee, zo word ik om 2:30 s'nachts naar boven gesommeerd.
0: Op zouten.
2: Ik ga er wel gewoon gezellig bij liggen, lekker. En, en daarna zegt ze, het gaat gewoon echt niet meer, schatje.
1: En ze kan niet meer met jou slapen.
0: Met je slaapmuts op en je kussen onder je arm de trap op.
2: Vind ik helemaal niet erg, hoor.
0: Je kan niet wachten.
1: En jullie slapen niet meer samen, hè?
2: Soms.
1: Nou, niet vaak, hoor ik.
2: Nee, daar ga ik het helemaal niet over hebben met jou.
0: Kijk, hier komt die interviewer boven.
2: Ja.
0: Hier komt dat natuurtalent.
2: Niet als wij daar zijn. Jij mij komt interviewen thuis en Suzanne is er ook. Ja. Dat je die gewoon ook erbij gaat betrekken.
0: Mm. Nou, en ook dat apparaat moet je nou vragen.
1: Ik kom al binnen met zijn apneumasker op. Ja.
0: Je zegt, laat eens even dat ding zien wat zo tegen je huig aan zat. Laat eens even zien.
2: Ja.
0: Ja, dat wordt wat.
2: Waar?
0: Die interviewsessie.
1: Zondag ben jij aan de beurt.
2: Ach.
0: Zondag ben ik aan de beurt.
2: Ik hoop wel, Rob.
0: En ik kan mijn lachen niet houden, hoor.
2: Ik vind die interviews hartstikke leuk. Dat meen ik echt oprecht. Ja? Het wordt heel goed beluisterd en bekeken.
1: Mateloos populair.
2: Maar ik zou wel graag, als jij mij interviewt... dat ik iets meer aan het woord kom dan jij. Veel op of niet?
1: Ja. Dat is niet de bedoeling van Roma.
0: Hier heeft hij echt nog nooit over nagedacht.
1: Nee.
0: Dat dit ook zou kunnen.
1: Dat is helemaal de format.
2: Rob ontmoet.
0: Ja, maar het is ook helemaal geen... Kijk, Rob zegt altijd, dat is natuurlijk een goede truc... om van tevoren al te zeggen, het is geen interview.
2: Ja.
0: Dan kan namelijk niemand zeggen, het is een slecht interview. Want dan zeg je, het was ook geen interview.
1: Nee.
0: Maar jij zegt, het is een gesprek.
1: Ja.
0: Dat is het ook niet.
1: Nee?
0: Het is een psychologische duiding van de hoofdpersoon. Ja. Door jou. Je gaat zitten, zo stel ik me zondag voor. Ik ga zitten, ik loop hierheen zoals ik naar de tandarts loop.
1: Ja.
0: Het gevoel, het kan alleen maar meevallen.
1: Ja.
0: Dan neem ik plaats in de stoel, neem ik aan dat real-time media... alles voor elkaar heeft. En dan laat ik het gewoon gebeuren. En dan laat ik me psychologisch door jou helemaal ontleden.
1: Ja.
0: En ik weet nu al dat ik het nergens mee eens ben.
1: Dat weet
0: nu,
1: ik ook.
0: Bij voorbaat al. Dus dit wordt een heel vervelend gesprek.
2: Maar het hoeft geen gevecht te worden. Je kan ook gewoon denken, ik maak gewoon een leuk gesprek.
0: Ja, en
2: een
0: beetje sympathiek.
1: Al die gesprekken zijn leuk.
2: Ja,
1: deze week is Maarten Stekelenburg.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Woensdag.
2: Wie is dat ook alweer?
0: En die heeft vraag maar aan Jort.
1: Vraag maar aan Jort.
2: WK-finale
1: gespeeld. WK-finale
2: gekiept. Ja.
0: Dat lijkt me wel nog een uitdaging om daar een spannend gesprek mee te voeren. Of
1: maar het was heel leuk.
0: Ja?
1: Zal je nog verbazen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Hij was zelf niet vaak aan het woord, maar...
0: Ja. Maar hij kon er wel af en toe tussen komen. En toen heeft hij
1: nou, ik was heel blij met mezelf in dat gesprek.
2: Ja, maar dat... Waar woont hij? Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: In Noord-Holland.
2: Oh, in Noord-Holland. Wat, Joran?
3: Nee, weet ik niet.
1: Vind ik wel jammer.
2: Uit Noord-Holland?
1: Ja.
2: Ah, ja.
1: Maar we filmen in zijn huis, kan je het zien.
0: En heeft hij ook zo'n Maarten Stekelenburg Museum?
1: Die heeft een hele mancave. Heel gaaf om te zien. Maar een hele goede rode. Die zie ook nog wel terugkomen in het voetbal.
0: Ja?
1: Die zie ik eerder als een directeur terugkomen ergens in.
2: Echt?
1: Ja.
2: Doet hij niet iets bij Ajax? Er dus waren een paar jongens bij Ajax, toch die daar...
1: Nee, daar zit hij niet bij. Bij die groep die ze opgeleid hebben intern.
0: En neem je hem ook mee naar die Engelse club die je gaat kopen? Of hoort hij daar niet bij?
1: Daar gaat hij uiteindelijk ook belanden, ja.
0: Weet hij dat zelf
1: jij
0: al?
1: Ook.
0: Ja, als wat? Als
1: stadionspeaker.
0: Stadionspeaker. Lijkt me wat heel lang aan het woord ook als stadionspeaker. Ja, dames en heren, zijn we dan weer bij veel.
1: Van Egmond.
0: Ja. En wat zie je voor Wim, die kan toch ook mee? Spitsentrainer.
1: Ja, host.
0: Kantinebeheerder.
1: Kantine. Kan die praten over zichzelf?
0: Misschien is dit het clubkostuum van zijn nieuwe club. Is dat een soort
1: hint? Hij valt ons helemaal niet op welke kleuren dit zijn.
0: Ja.
1: Misschien is het wel een statement, hè, waar ik geweest ben.
0: Coventry City of zo, die speelde vroeger wel eens in het
1: Bruin. Ja, maar die is het niet.
0: Die is het niet. Wie is het dan wel?
1: Ga ik niet zeggen.
0: Wanneer krijgen we daar een uitsluitsel? Want ik
1: ga
0: er
1: niet meer
0: over
1: praten. Ik heb er geen zin in. Pas,
0: serieus, elke week sturen mensen uit het land dezelfde vraag. Hoe zit het nou met die Engelse club van Rome?
1: Ja, maar het is beschamend om erover te praten.
0: Ja. Ja?
1: Als het klaar is, dan meld ik het.
0: Ja. Okay.
1: Dan
0: worden
1: we het aan lopen.
0: Heb je nog Spurs gezien?
2: Je noemt het nu al 5 jaar.
1: Win. Dat is waar.
2: Wat, hè?
0: Spurs.
2: Nee, heb ik niet gezien. Nee.
1: Die gaat redden.
0: Die gaan het net redden waarschijnlijk.
1: Ja, die gaat
0: het
1: redden.
0: Ook spannend.
2: Ik zag wel een stukje... United, Liverpool. Ik kan... Ja, weet je wat ik... We zaten met die Koeman gisteren over het Nederlands elftal.
0: Ja.
2: Maar denk maar dat hij ook denkt van... Hoe zal die Virgil van Dijk eruit komen?
0: Ja.
2: Ja, die 40 wedstrijden in een krankzinnig tempo.
0: Ja. Heel veel
2: elke
0: druk.
2: Keer die blinde spits of die voorstopper die tegen je aanspringt... om te proberen een kopduel te winnen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat gaat allemaal tellen, die jaren natuurlijk. Echt benieuwd naar het.
0: Zou je nog onthullen wat hij erover zei? Of is dat allemaal geheim?
2: Nou,
0: zei hij er nog iets over?
2: Nee, als hij er wel wat over zei... dan zou ik dat niet zeggen, dat hij er wat over zei. Maar nee...
0: Heb je nog wel een beetje gelachen?
2: Je hebt gewoon altijd over vroeger.
0: Ja, vroeger. Ja.
2: Ook vroeger meteen. En altijd dezelfde grap en altijd dit en dat.
0: Valt de naam Hans van Breuken
2: nee,
0: wel eens?
2: Nee, dit keer niet.
0: Nee?
2: Ben ik helemaal vergeten te melden.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ja, weet ik niet.
0: Maar welk verhaal komt er altijd boven dan, wat je wel kan vertellen?
2: Gewoon de plezier gewoon op stap gaan. En vroeger kon je gewoon op stap gaan.
1: Na afloop.
2: Dat
1: kan
2: en nu, ja, begrijp best voor de jongens, die worden meteen gefilmd of...
0: Ja.
2: Het staat op social media. En dat is op zich zou dat nog allemaal niet erg zijn. Maar daar word je ook, niet vrolijk van.
0: Vroeger.
1: Nou ja, ze gingen gewoon de afloop van Interland. Ze gingen als Oranjeraadman mee.
2: Ja.
1: En hadden ze een warming-up. Volgens mij was jij er ook bij.
2: Zo best.
1: En hadden ze een warming-up ergens in Griekenland. Toen liepen ze mij. Die warming-up waren toch heel relaxed. Niet al die achterlijke dingen van nu. En ik stond langs de lijn met mijn pasje als Jan Lul. Van de Oranjeraad. En zei, heb je het dan geregeld voor vanavond waar we heen gaan? De rest moet nog beginnen.
0: Ja.
1: Ik zei, ja, ik ben ermee klaar. We gaan vanavond daar en daarheen. En die bus staat voor de deur. Oké, okay, top. En toen zei ze bij de NOS al zo zeggen, waar zou dat gesprek over gegaan zijn?
0: Ja.
1: Maar dat was een heel andere denkwereld.
2: Ja, zeker. Ja. Maar weet je, niet een avond voor de wedstrijd.
0: Nee.
2: Of 2 avonden.
1: Nee, daarna.
2: Ik had meestal wel gewoon... Nou, dan ging ik, na de wedstrijd gingen we goed te keer... En dan misschien nog op de zondag ook nog als je op zaterdag had gespeeld.
0: Ja.
2: Maar daarna ging je weer gewoon... Dat is toch niet waard dan?
0: Nee.
2: Dat plezier, het voetbal is veel meer plezier.
1: Weet je wel, dat René ook...
2: Als je goed bent.
1: Sorry dat ik erop
2: onderweg. Ja, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, ook gewoon, ik zeg René altijd liefie, maar...
2: Ja.
1: René heeft altijd over die documentaire van Michael Jordan.
2: Ja.
1: En die heb ik nu eens helemaal gekeken.
3: Ja,
1: ja.
3: Goed.
1: En dan heb je het over relaxedheid, over...
3: Kijk eens.
1: Zo die mythe op met dat ding.
0: En, ja, hou me weer naar beneden hoor. Ik heb het gelezen. Ja.
1: Iets grotere letters.
0: Ja. Voor de mensen met de podcast, de firma Hogeveen houdt al een bordje omhoog.
2: Michael Jordan.
0: Michael Jordan.
2: Ontspannen.
1: Oh, je hebt het over uitgaan na afloop van een wedstrijd. En ja. Ontspannen en niet zo gespannen. Ja. Als je ziet wat die deden.
2: Ja.
1: Met die Chicago Bulls.
2: Ja.
1: Met op stap gaan om te ontspannen. Die gingen ook golven, toestanden, golven. Drinken, roken,
2: ja. gokken. Ja.
1: En daarna stonden de heren er gewoon weer. Nou, als je dat nu zegt, word je opgesloten.
2: Ja.
0: Maar het wordt allemaal. Kijk, en de generatie daarvoor, die zijn nog krankzinniger, die verhalen.
2: Ja, jaren 70. Ja.
0: Wat Derksen vertelde, zo'n gozer bij Arsenal. Ik weet niet meer wie dat was.
1: Tony Adams.
0: Nee, het was echt in de begin jaren 70.
1: Ja.
0: Die altijd de eerste tien minuten strak langs de lijn speelde. Ook al werd hij daar zwaar gedekt of zo. Maar dat was alleen omdat hij had allemaal paarden lopen bij de paardenrennen. En die was bijna afgelopen. Hij had allemaal vrienden met transistorradio op de eerste rij. En die gaven die koers door.
1: Terwijl hij in het veld stond.
0: Dat is er ook ontzettend goed.
2: Dat was ook zo goed. De AS Roma speelde tegen Liverpool. De Europa Cup 1.
0: Ja.
2: 83, 84, 85, 83, denk ik. En in Rome, Italianen, altijd zo nerveus. 2 weken in trainingskamp, witte bekjes, weet je, gewoon hoogspanning. En toen kwamen die Italianen, of die Engelsen gingen, die kwamen terug van de warming-up. En AS Roma zat al in de kleedkamer. Zijn ze in Polonaise langs die kleedkamer gelopen van... Always look on the ground.
0: Voor de finale.
2: Wat is dat die goed. Wonnen, waarschijnlijk hebben ze nog 2 cognacjes ook genomen voordat de wedstrijd begon.
0: Is dat die finale met...
2: Met Krobbelaar.
0: Oh ja, ja.
2: Met Grobbelaar.
0: Ja. Maar niet met die penalty-serie.
2: Ja, met die penalty, met die Grobbelaar. Die zo in die goal stond.
0: Want het is volgens mij een van die gasten die misschien wel de beslissende penalty neemt. Dat is die Alan Kennedy.
2: Het zou best kunnen. Maar ze wonnen hem, hè?
0: Ja, ze wonnen hem.
1: Steve Grobbelaar, een Zuid-Afrikaan.
0: Maar toen hadden ze die Kennedy, die ging achter die. Iedereen was heel nerveus, ook die topspelers. En niemand wilde die penalty nemen. Toen zei die Kennedy, ik neem hem wel. Maar die had daarvoor ook een penalty. Die had hij zo het parkeerterrein opgeschoten in de competitie. Toen ging die BBC een documentaire maken, 20 jaar later, zo'n reconstructie. En toen vroegen ze de assistenttrainer of zo van, jij zit in de dugout. In de Europa Cup 1 finale. En je ziet uitgerekend die Kennedy... Die loopt naar de stip om die penalty te nemen. Wat dacht je toen? Toen zei die man... I thought, oh my god, they shot the wrong Kennedy. Ook goed.
2: Ja.
0: Fijn, we zouden nog uren door kunnen gaan.
1: Nee, ik heb nog een vraag voor Joren. Joren, welke keeper... Er is maar één keeper in de geschiedenis geweest... die een gouden Ballon d'Or heeft gewonnen. Gouden bal.
0: Sepp Maier.
1: Geniaal. Ja. Lev Darcy.
0: Maar waar kwam dit nou opeens vandaan?
1: Ja, dat schiet me te binnen.
2: Ja, maar hij is helemaal los.
0: Ja, maar dat schiet mij ook van alles te binnen. Maar dat gaat dan niet opeens... Hij is helemaal los.
1: Hij is helemaal los.
0: Komt door dat pak.
1: Lev Darcy.
2: Is het met jou in de hand?
0: Ja.
1: Hij schiet in één keer in mijn... Komt door dat pak.
2: Jezus, mina.
0: Jorn, blijf nog even zitten. We gaan zo de vragen doen.
2: Ja.
4: Zellig.
0: Je wordt steeds meer aangespeeld als je goed bent. Zo werkt dat in de topsport.
2: Ik vind wel dat Rob het vervelend woord is.
0: Heel irritant. Dat is de warming-up voor dat interview. Daar ben ik bang voor.
1: Ja, dat wordt jouw beste gesprek ooit.
2: Oh, maar ik zie daar zo tegenop.
0: Ja, ik wou net zeggen, echt. Je weet niet, ik ga echt liever op de elektrische stoel zitten.
2: Ja.
0: En dan hopen we dat de stroom uitvalt.
2: Ik ga nog liever naar Curaçao. Dat ik geïnterviewd word door Rob Jansen.
0: Ja, we worden
1: ik heb steeds meer motivatie hiervoor.
0: Ga je ook zo, want ik vind het heel ook intimiderend.
1: Ik heb een ander pak ook nog.
0: Ja, dat vind ik intimiderend. Als de interviewer opeens heel goed gekleed is.
1: Ja, ik heb een ander pak.
2: Ja.
0: Oké, jongens. Dat ga ik ook doen.
2: Voordat hij nog meer gaat zeggen.
0: Ja. Ik weet niet meer. Misschien moet ik nog allemaal dienstmededelingen doen. Nee, nou, hè, Hugo?
2: Geen
0: dienstmededelingen. Okay, Hugo gaat straks de bal verloten.
2: Ja.
0: Moet
2: je cijfers raden.
0: Ik zou kunnen zeggen dat het elke week eigenlijk hetzelfde cijfer is.
1: Hij maakt één cijfer. Elke week hetzelfde cijfer.
0: Maar dat is... Maar het is niet 3. Het is niet 3.
2: Nee.
1: Het is ook niet 4.
0: Dus hier heb je eigenlijk niks aan.
1: Het is wel dicht in de buurt.
2: Ja.
0: Ik bedank iedereen voor het kijken, voor het luisteren. En donderdag zijn we er weer met de vragenrubriek. Tot dan.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 2 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hantavirus uit, waaraan 3 passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de 2 ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar 1 graad of 10. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8:00 dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er 1/2 uur langer over. 1/2 uur vertraging op de A15, Europoort-Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 12 kilometer file. En ook daar bijna 1/2 uur tijdsverlies.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Eenmaal aan is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken. Goede Zone FM.
1: Don't remember your first name.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 2 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus rustiger dan normaal op de wegen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. A1 is dan wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk bij de grens. Tot 8 uur is de weg dicht, dus 8 uur omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen. Daardoor 11 kilometer file en een half uur vertraging. 2 rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hantavirus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met Tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen, zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan minder files dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem. En een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Bij Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging. Verderop is de weg zelfs dicht na een ongeluk bij de grens. En dat duurt nog tot 8 uur vanavond. Tot die tijd dus omrijden via Enschede over de A35. En dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Evedingen 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn 20 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Na een ongeluk met 2 voertuigen en een motorrijder. 2 personenauto's. En daarom is de weg dus dicht voor bergingswerkzaamheden bij Moergestel. Richting Tilburg rij je om via Den Bosch over de A2 en de A65.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Dit is het weerbericht.
1: Er valt vooral af en toe regen in het zuidoosten. De matige noordoostenwind is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig, mogelijk krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. De ochtend begint vooral in de zuidoostelijke helft bewolkt met ook een paar buien. De rest van het land houdt het droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden in het noorden en westen en is de zuidoostelijke helft bewolkt met ook regelmatig regen. Het wordt een graad of 16 in de noordwestelijke helft en maar zo'n 11 graden in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. Die wind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten nog af en toe een bui regen. Na morgen houden we het redelijk droog, maar neemt de kans op buien al dan niet met onweer weer toe in het weekend. Dan is het ook een stuk warmer. Tot zover het weer.

0: Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang en er zijn 2 rijstroken dicht.
1: Het station met de meeste en beste hits.
2: Codezone FM.

0: paar spelers bij die mij wel wat angst inboezemen. Dus ik had liever Roda gehad. Ik was er ook al mentaal mee bezig. Van we gaan weer naar Kerkrade toe. Maar het werd dus in één keer Waalwijk. Dus hier zitten we dan in het Mandenmakerstadion. Het goede nieuws is, ik zat even wat te researchen vooraf. Hans Kraai noemde Willem II de torenhoge favoriet.
1: Ja.
0: Dus laten we ons daar maar even op richten. Maar het is wel een interessant potje.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè. Het is natuurlijk, Willem II heeft wat meer rust gehad. Dat kwam niet verkeerd uit natuurlijk met de blessures die we hadden. Middels even vermelden dat alle spelers en dergelijke allemaal naar binnen zijn na de warming-up. En RKC heeft 3 dagen rust gehad om alles weer op te lappen. Want het was natuurlijk wel een slijtageslag met een verlenging en penalties. En mocht u zo op de achtergrond horen, dit is de nieuwe hit van Nederland volgens mij. Serio. Die staat hier op de...
0: Die staat hier gewoon live te zingen.
1: Ja, die zou hier komen optreden, had ik vernomen op de socials van RKC. Om het een beetje op te warmen hier. Dus vandaar dat hij aanwezig is hier. Dat hij optreedt. Dus, en dan denk ik zo, die man die komt uit Waalwijk. Dat is niet zo, die komt uit Veenendaal. Maar die komt even... Ik denk dat zijn agenda aardig gevuld zit de komende tijd.
0: Ik denk het ook. Ik werd er door mijn zoon op geweest. Cheerio. Ik ken die al die vet niet. Nou. Of dat hele niet. Ja, hier staat

0: dus. Ja. Maar toen gingen we kijken. Ja. En die stond dus gewoon op Spotify op plek nummer 7. Van de meest gedraaide nummers in Nederland. Ja. Dus het is echt de knijter van een hit.
1: Ja.
0: Dus als Willem II wint, zeg ik Pim, zaterdag mee naar Tilburg nemen die gast.
1: Ja,
0: daar mag ook, je dan zijn kuntje weer laten zien.
1: Daar ook even laten zien. Ja, dat zou mooi zijn. Justin, en ik had zijn achternaam ergens genoteerd, maar kan zo snel niet winnen. Maar Justin en nog iets. Die, ja, doet het even om hier het publiek in ieder geval op te warmen. Het publiek van Willem II is al opgewarmd, zo te zien, Koen.
0: Ja, voluit vak, 600 man. Kan geen kip meer bij. Veel mooie vlaggen ook te zien in het stadion. We waren hier ongeveer 3 kwartier, half uur van tevoren op onze plek. Toen was het nog leeg. Toen keken wij om ons heen van, hey, die wedstrijd leeft niet. Lijkt het wel. Nu begint het toch wel aardig vol te druppelen. Met nog een minuut of 8 tot de aftrap. Het zal, neem ik aan, toch wel uitverkocht zijn, Pim.
1: Ga ik vanuit. Ja, ik vind het raar. Want ik zie hier 2 vakken achter de goal. Dat zag ik al op de televisie bij ESPN. Dat helemaal leeg was. Er is een groot spandoek, een zwart spandoek naast het uitvak. Dat zou misschien iets te maken kunnen hebben met veiligheid, weet ik niet. Maar daarnaast ook nog vak inderdaad. En als je een stadion hebt waar, ja, hè, met alle respect 7000 man in kunnen. Zou dit toch wel de wedstrijden moeten zijn dat het ramvol zit?
0: Ja, lijkt me wel, ja. Zeker natuurlijk na die enorme euforie, na die winst op Roda. Ja, je had het net over die slijtageslag. Ik denk eerlijk gezegd dat het na die eerste 2 wedstrijden nog wel meevalt. Maar straks heb je 6 wedstrijden in de benen, hè, als RKC. Of 4 als Willem II. En daarna moet je in één keer tegen de Eredivisieclub gaan spelen. Ik denk dat het dan wel een optelsom wordt. Hè, en dan moet je ook maar kijken of je selectie breed genoeg is. Bij Willem II ben ik een beetje bang dat er toch wat krapjes is op sommige posities. Dus dat is van later zorg. Zal ik even de opstelling van RKC een beetje doornemen?
1: Nou, prima, ja. Ik hoorde wel dat het wel heel mooi dat RKC in Waalwijk, dat heel Waalwijk vandaag ook op deze dag ook rood-wit-blauw gekleurd is. Ja. Dat is wel mooi.
0: Ja, mooi, hè? Dan rij je hier door Waalwijk en dan zie je al die rood-wit-blauwe vlaggen.
1: Ja, dat vind ik wel mooi.
0: Zeker, en dat voor de aartsrivaal notabene.
1: Ja, inderdaad.
0: Even kijken, de opstelling van RKC. Op doel, Yannick van Os. Ja, dat was natuurlijk de grote held in de penalty-serie.
1: Ja.
0: In die wedstrijd tegen Rode JC. Centraal Liam van Gelderen en Royson van Eyma. Linksback Juan Costillo en rechts Nagier Held. Controleurs op het middenveld Godfried Roemeratu, die kennen we nog.
1: Zeker.
0: Komen we er zeker over te spreken. Met naast hem Luc Postma. Daarvoor Harry Kuster. En van links buiten Danilio Cleonice, ook een gevaarlijke speler. Rechts buiten Rian Fage. En in de spits Jesper Uneke. Dat zijn de namen van RKC. Ze hebben tegen Roda 7 keer gewisseld. Wanneer maak je dat dan mee? Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Daar heb je dus en een witte wissel voor nodig. En een verlenging om dat voor elkaar te krijgen. Dat zou niet vaak voorkomen. Dus ze hebben toen gewoon 18 spelers gebruikt. Maar de basis komt er aardig overheen. Ik geloof dat toen alleen Boetius startte. En nu Roemeratu. En dat het verder gelijk is.
1: Ja.
0: Dus dit zijn de namen. Ja, wat zijn de namen die je opvallen, Pim?
1: Nou ja, en Jesper Uneke natuurlijk. Die op het laatst, hè, want we hadden het over de held Yannick van Os. Playoffheld die opstaat. Heel bijzonder, hè. Keeper die eigenlijk heel het seizoen niet gekiept heeft. 1 wedstrijd mee mag doen tegen Jong PSV. En de trainer denkt, nou ja, ik voel dat ik hem moet laten staan. Nou, dat is tot nu toe een heel goed gevoel. Maar Jesper Uneke natuurlijk ook met zijn 14 doelpunten. Ja, en ze hebben natuurlijk ook veel snelheid en diepgang op die zijkant, hè. Met en Cleonice en Rijn Fage. Nou, als ik er 1 uit moet noemen, want ik hoef ze niet allemaal te noemen, maar Harry Kuster, een man achter de spitsen met ook 10 doelpunten, is wel lekker.
0: Jongen van 20, hè? 20 jaar pas, is gehuurd van de Twente Heracles Academie. 20 jaar jong, 10 goals gemaakt. Dat is klap.
1: Ja?
0: Als je dat die leeftijd voor elkaar krijgt. Dus hij speelt bij 20, maar hij speelt op 10. Harry Kuster.
1: Ja, het is de enige man op het veld die zijn leeftijd op zijn rug heeft staan. In ieder geval als
0: zo
1: we alles
0: het, ja,
1: bij elkaar pakken. Zullen we de opstelling in verband met de tijd van Willem II ook even bijpakken?
0: Kom erop, Pim. Ja.
1: Dan kunnen we het daar ook even over hebben. Want daar staat er natuurlijk onze rotsvaste keeper achter in de goal. Didion Heudel van rechts naar links. Vin Stam, Rafael Beonek en Justin Hoogma, onze aanvoerder. En Per van Loon, dus dat betekent automatisch geen Tjua Om in de basis bij Willem II. 2 controleurs, dat is natuurlijk Kelvin Twicht samen met Gijs Besselink. En aan de zijkanten Nick Dodeman en Tjulum. Tjulum natuurlijk de vervanger van El Alouci. Die dus, zoals we al vermeld hadden, wel op de bank zit. En voorin, ja ja, hij staat gewoon in de spits. En daar zijn we heel blij om. Dat is Devin Haan. Wel wat ingepakt. Zijn linkerbeen zagen we net. En wel op de bank Verheid, Thomas Verheid. Maar niet in de basis. Dat betekent ook een basisplaats voor Sigurd Baartmans. En dat zijn eigenlijk de 11 namen die we kunnen zien vanuit Willem II hier in Waalwijk. Ja, dat zijn de 11 namen van Willem II.
0: Ja, je had het al over Devin Haan. Ik zit even terug te denken in die uitwedstrijd hier. Dat Willem II met 0-3 voorkwam. En uiteindelijk werd het 2-3, maar toen scoorde Haan toch twee vrije doelpunten. Ik heb ze nog even gezien. De eerste, die corner. Hij stond hem op te wachten in de bal op een meter of 20 van de goal. En die bal die ploft gewoon in de bovenhoek, dat schot van Haan. En daarna een hele knappe kopbal, ook uit een corner. Die hij bij de eerste paal verlengt richting de tweede paal. Knappe goal. Toen speelde hij nog met een masker. Dus Haan twee goals en ook Verheid scoorde die wedstrijd. En die scoorde ook in de thuiswedstrijd. Dus onze spitsen, die hebben goede herinneringen aan RKC. En Baartmans, ja, voor hem ook bijzonder, hè? Dat hij door de afwezigheid van Verheid, die niet kan starten, nogmaals zit wel op de bank, dat hij toch in zo'n cruciaal duel een basisplek krijgt. Dat is wel bijzonder.
1: Absoluut. En het is, die wedstrijd, wat jij noemt inderdaad terecht, die spitsen die scoorden tegen RKC toen. Ik was hier toen ook samen met Roel van Amersfoort. En dat was eigenlijk de eerste keer dat de Rode Bandieten samen hier zeg maar in de basis starten. En dat hebben ze daarna veel vaker gedaan. Ja. Want dat bleek toch wel een succesvolle formule.
0: Absoluut. Als je gaat kijken waar het verschil zit Willem II voor en na de winterstop, zijn dat de Rode Bandieten, dat is Twicht. Dat is toch ook de tactische omzetting. Dus niet meer echt 4-3-3, maar meer 4-4-2. Dat je op het middenveld wat meer balans hebt. Heeft allemaal goed uitgepakt. En, maar ook RKC heeft het goed gedaan, hè, na de winterstop. Stonden op plek 10 uit mijn hoofd, zijn geklommen naar plek 6. Willem II klom van 9 naar 3. Dus allebei ploegen die in de flow zitten. En ook daarom had ik dus liever Rode JC gehad. Omdat die wat wisselvalliger spelen na de winterstop. Maar goed, Willem II 10 punten meer op de eindranglijst dan RKC. Dus als je op die manier dan naar kijkt, 2 keer gewonnen dit seizoen. Dan zou je misschien toch kunnen stellen dat Willem II toch wel de favoriet is van de twee. Als je er eentje moet aanwijzen, zou het echt Willem II zijn.
1: Absoluut. Kun jij je muziekboxje iets zachter zetten, Koen? Want, ja, zo. Gaat die wel even los.
0: Even los, ja.
1: Ja, we zien rook. We zien de spelers het veld opkomen. Willem II in het oranje vanavond. En ook Ricky de Leeuw, dat is dan wat Willem II ook heeft, de overeenkomst tussen Willem II en RKC. Alle twee een leeuw als mascotte. En dan ondertussen hoort u de opstelling van RKC hier door de box schallen. Maar Willem II dus in het oranje en RKC natuurlijk in het blauw met geel. Wat verwacht je, Koen? Want iedereen zegt wel, Willem II is favoriet. Vind jij dat ook?
0: Ja, vind ik wel, wat ik net al aangaf. Ik denk, als je er eentje moet aanwijzen, is het Willem II. Maar ja, het zijn natuurlijk ook wedstrijden. Daar hoeft men net iets mis te gaan. Of je hebt pech met iets. Kan het ook zomaar misgaan. Dus je kunt er ook wat dat betreft weinig over zeggen. Maar op zich zit ik er wel met een goed gevoel, laat ik het zo zeggen. Wel met vertrouwen dat het goed komt. Ook de oranje tenues, want ook toen we hier wonnen in de competitie met 2-3 speelden we in het oranje. Misschien is dat ook een soort bijgeloof.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Nou, we zien of het helpt.
1: Zolang we maar niet inderdaad, zoals Rode JC laatst tegen ons thuis in het uitshirt aantreedt. Dat is wel een no-go. Maar inderdaad, ja, het zijn al van die kleine dingen die kunnen helpen. Het lijkt erop, want de TOS is voorbij volgens mij, Koen, zoals ik zie. Dus dat betekent dat Willem II de eerste helft naar de fanatieke aanhang van RKC speelt. En dan dus RKC de tweede helft. En Willem II, dat weet ik nog, ja, van toen. Omdat die tegenover elkaar zit, hebben alle tweede ploegen belang bij natuurlijk om de tweede helft naar de goede kant te spelen. En lukt dat dan ook vaak, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus 7000 man kan erin. Dat zit er vanavond niet. Want ja, achter de goal hier, zoals u misschien ook op televisie zult zien, zo niet, dan weet u dat bij deze groot zwart spandoek. Ja, hoeveel man zouden we daar nog in kunnen? Want ja, het is je daar een man of 800 wel in kan. Want uitvak is 600 man. Nou ja, trek dat eens door. Dan kunnen daar misschien wel een man of 800 in die er nog bij hadden gekund. Zou dat uit veiligheidsoverwegingen zijn? Of zou dat zijn omdat RKC de kaarten niet verkocht krijgt?
0: Ja, dat weet ik niet, Pim.
1: Nee, ja, ik stel hem even hardop. Maar,
0: We gaan bijna aftrappen.
1: Ja, eer is aan jou, Koen. Veel plezier, luisteraars.
0: Scheidsrechter Henskens kijkt op zijn klok. De muziek klinkt ook door het stadion, maar dat zal niet lang meer duren. Nog een paar seconden, dan gaan we los hier in Waalwijk. Kwartfinale play-offs. En nu is er gefloten. Willem II heeft afgetrapt. Terug naar Didion Heudel. En die zoekt Beonek op. Die speelt een breedte naar Hoogma. Dus dat koppel is in stand gebleven. Met Stam op rechtsback en Pervaloon dus op linksback. En niet Nathan Tjua om. Toch een...
1: Oh, ik luister even.
2: Ja. Voor hem
1: komt
2: in de plaats
1: Rijn
2: van Hedel.
1: Van Eijma niet.
0: Ja, dus
1: van Hedel.
0: Van Hedel is dus de vervanger last minute van Eijma. Van Eijma is trouwens een oud exponent van de Willem II jeugdopleiding. Maar die is blijkbaar toch niet fit. Terwijl Willem II nu aanvalt, komt er een bal bij de tweede paal, wou ik zeggen. Maar die wordt daar uitverdedigd door RKC. Wat slecht uitverdedigd. Bal bezit bij voor Willem II. Komt hij bij Twicht. Die speelt hem naar Stam aan de rechterkant van het veld. Alle spelers van Willem II nu op de helft van RKC. Willem II komt wat dat betreft goed uit de startblokken met Dodeman. Wordt er even aan zijn shirt en aan zijn arm getrokken. Betekent een vrije trap voor Willem II. Metertje of 15 van de achterlijn. Dicht bij de zijlijn. En overtreding werd gemaakt op Dodeman. En die gaat die bal ook nemen. De man met 17 assists in de competitie. Kijken of je er ook in de play-offs eentje aan toe kan voegen. Veel Willem II is in de 16 bij RKC. En dan is het Dodeman die die bal gaat voorslingeren. Beonek is natuurlijk een goede kopper. Haan staat er natuurlijk ook bij. Kijken waar die bal heen gaat. Komt hij bij de eerste paal. Wordt verlengd door een RKC-speler. En uiteindelijk ook door een andere RKC'er opgevangen. En die peert die bal naar voren. Schot wordt dan gekraakt. Inworp voor RKC aan de rechterkant. Maar Pim, als ik zo die eerste minuten even bekijk, dan is het een hele aardige start van Willem II.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook wel afgesproken is. Van die wedstrijd die ze natuurlijk in de benen hebben. De dag erop waren ze vrij. Wel een clubje, begreep ik, is nog gekomen hier om zich wat te laten herstellen. En de wellness en de massages en dergelijke. En de andere twee dagen zijn ze in de training geweest. Ja, Willem II heeft wat meer rust. Dus wat dat betreft, knallen maar op. En laat maar voelen dat hier niks te halen valt. Nu nog steeds Willem II in balbezit. Aan de linkerkant, paar goede bewegingen. Dit lijkt me te weinig, dit is geen overtreding. Maar meteen ook weer erop zitten. Kijk, dat zie je. Precies wat jij zei, Koen. Willem II zit er meteen op en geeft RKC geen mogelijkheid. Maar nu wel ruimte aan de linkerkant. Kant. En dan is het opletten natuurlijk met Cleonise. Nu aan de linkerkant RKC. Een aanval op aan het zetten. Ook de linksbekker gaat mee. Die Castillo voorzet. Smoort eigenlijk. En dat betekent dat Didion Heudel de bal in zijn handen kan pakken. En rustig de bal uitrolt. De bal blijft nog binnen de 16 meter. Rafael Beonek met zijn gele schoenen ramt die bal naar voren. Dan wordt kopduel aangegaan. Er wordt verloren door Baartmans. Dat betekent dat RKC in eerste instantie in balbezit kwam. Maar Willem II nam al snel weer over. Via Van Loon en Besselink. En het valt op dat RKC zo'n metertje over de middenlijn probeert druk te zetten. Maar zeker niet verder. En er wordt veel gewezen door Uneke. Waar RKC zich moet positioneren. Oh. Dit is een slordige bal. Kan makkelijk overgenomen worden aan de linkerkant door de Castillo. En dit is een slordige bal van RKC. En dan kan Willem II eraan. En Twicht ramt die bal echt werkelijk tegen Fage aan. En die bal gaat over de zijlijn. Dat was een bewustie. Fijn dat dat ook zo uitvalt. Dan is het Finn Stam die mag ingooien. En zo zijn de eerste minuten hier voorbij. In Waalwijk hoor je de Willem II supporters op de achtergrond. En is niet sterker Willem II. Nog niks verder gecreëerd. Maar het is Willem II wat in ieder geval er fel op zit, Koen.
0: Zeker. En wat ik ook wel aardig vind. Ik vind als je kijkt naar die spelers van RKC. Vind ik die Tim van der Leij. Die spits altijd een lepe speler. Die maar een klein kantje nodig heeft. Maar die is er dus niet bij.
1: Nee,
0: zit er niet op de bank.
1: Nee.
0: Kreeg een knal tegen zijn hoofd in die wedstrijd tegen Roda. En is er vandaag niet bij. Willem II nu de aanval via Haan. Probeert daar Twicht weg te steken. Maar die bal was onderschept door een RKC-speler. Betekent de balbezit voor de thuisclub. Willem II zit beduidend hoge druk. Hè? Als je kijkt, Haan bij de 16 en ook Baartmans bij de 16. Van Os probeert daar wat te lokken, denk ik. Die staat toch voor de verre trap. Is het heel eenvoudig hoog, maar die kan opvangen. Komt die bal bij Dodeman rond de middenlijn. Probeert daar Baartmans te zoeken, maar die bal is onzuiver. Waardoor RKC weer kan overnemen. Ook de bal nu weer rond de middenlijn. Klein overtredingje gemaakt door Stam. Een vrije trap voor RKC. Op een ongevaarlijke plek in de middencirkel. Gemaakt op Fage. Die man uit Martinique. Frans paspoort. Caribisch gebied. Er zijn ook wel meer spelers van RKC uit het Caribisch gebied. Een paar jongens uit Curaçao zijn erbij. Waaronder die van Eymar dus. Maar die is er niet meer bij. Ze horen straks al wat er mee in de hand was. Misschien toch geblesseerd geraakt in de warming-up, heb ik zo het idee. Dus de RKC nu via de linkerkant opkomt. Stam zit daar even tussen. En dan wordt daar Fage door Besselink even tegengehouden. Vrije trap voor RKC op de helft van Willem II. Metertje of, wat zal het zijn, 15, 20 over de middenlijn. Maar wel een plek waarbij je de bal kunt indraaien. Maar de afstand is net te ver om hem dan in de verre hoek te krijgen, lijkt mij. Wordt ook kort genomen. Van Gelderen naar de linksback. Castillo, die krijgt hem nou goed terug. Castillo, die kan nu gaan voorzetten vanaf de linkerkant. Komt die bal? Wordt weggewerkt door Pervaloon. Kan Haan goed opvangen. Die geeft hem mee aan Tjuloem. Die vindt Baartmans. Willem II er nu even uit. Baartmans op de middenlijn. Maar die moet dan toch weer even terug. Was even een kleine kans op een counter, maar die kans is verkeken. Maar een balbezit is nog wel van Willem II.
1: Beunek draait om zijn as. En geeft de bal terug aan Stam. Heeft even gewisseld van positie. Finn Stam meestal vanuit rechts uitkomend. En Beunek meestal in het centrum, maar even gewisseld. Twicht. Toch wel het verschil na de winterstop. Zoals Luc Postema dat wel Postema bij RKC dat is. Dat was toch wel het verschil van die opmars, zoals Koen beschreef in de voorbeschouwing op deze wedstrijd. En vandaar de flow waarin de beide teams zitten en de positieverbetering in ieder geval die ze alle twee hebben doorgegaan. Inmiddels Willem II achter aan het opbouwen. Zeker niet achter in de stand, want Willem II staat nog op 0-0 hier in deze bevrijdingsdag hier in Waalwijk. En dan wordt iemand even flink op zijn huid gezeten. En dat betekent een vrije trap voor Willem II. Dat zal denk ik zijn net iets over de middenlijn, of net voor de middenlijn. Er wordt in ieder geval wel genomen. Scheidsrechter vindt het akkoord. Scheidsrechter Henskens. Dat betekent dat Willem II veelvuldig in balbezit is. Naar KC bekijkt dat even. Goede crossbal op links van Beunek. Nu naar binnen. En dan wordt de bal meegenomen nog. Kan hij hem eigenlijk niet kwijt. Draait hij eigenlijk een paar keer om zijn as heen. Nog steeds in balbezit. En die bal wordt aangeraakt. Nee, wordt niet aangeraakt. Tenminste, volgens de scheidsrechter niet. Ik zie ook niemand appelleren. Dus dat betekent dat er een uittrap genomen mag worden door Yannick van Os. We noemden hem al de keeper van 1,83 meter, die eigenlijk geen wedstrijd keepte dit seizoen. Behalve de laatste competitiewedstrijd. En die zich, zoals u misschien wel gezien heeft of gehoord, zich opwierp als bekerheld door twee penalties te stoppen. Eén penalty nog op de lat. En een hele belangrijke redding ook nog net voor tijd in de verlenging. Op een hele goede kans van Rode SC, Jack Koepelov, die er vakkundig uithaalde. Dus wat dat betreft een goede keeper aan de kant van RKC in het doel. Inmiddels RKC via Van Gelderen achterin. En Van Hedel, die dus inderdaad op het allerlaatste moment hoorde dat hij mocht gaan spelen. Eigenlijk ook wel bijzonder dat je op het laatste moment te horen krijgt van hey, je mag gaan spelen. Misschien dat Van Eymar nog niet helemaal fit was. Dat gaan we in ieder geval zien. RKC in balbezit op het middenveld. Zal proberen de zijkanten te zoeken. Dat gebeurt eigenlijk veelvuldig. En daar staat dan die nummer 12, Fage. En ook Castillo weer mee op. Nu dan Fage, maar die laat die bal schieten. Dat betekent de bal even terug op Didion Heudel. Hij heeft geen tijd om hem aan te nemen. Schieten met links naar voren. Baartmans wil het duel aangaan. Lukt niet. Willem II komt met een gelukje in voorsprong of in balbezit. En dat is een overtreding op Baartmans. En dan wordt het melden geblazen. Want dat zou zomaar een gevaarlijke aanval kunnen zijn. Maar ik denk dat hij het bij een woordje houdt, Koen.
0: Ja, hij had best wel geel mogen geven, hoor. Want Willem II had een kans op een counter. Haan die was aan de bal. Die zag Baartmans weglopen. Gaf hem ook diep, maar Baartmans werd neergehaald.
1: Door Posma, ja.
0: Vrije trap Willem II, maar ook wel een countermogelijkheid door de neus geboord. Geen kaart dus voor RKC, maar wel een vrije trap voor Willem II. Metertje of 7 over de middenlijn. Iets rechts van het midden, Nick Dodeman achter de bal. Die zal hem dan hoog de 16 in pompen. Maar moeilijk om daar wat mee te doen. Even kijken hoe... Nou, die komt lekker binnen bij de tweede paal. Wat ingekopt wordt verdedigd. En nog een keer uit de doelmond weggehaald door een RKC-verdediger. Was een mooie vrijtrap van Dodeman. Goed aangesneden, maar uiteindelijk toch eenvoudig uitverdedigd door RKC. Balbezit wel nog steeds voor de Tricolores. Via Beunek. Steekt daar de middenlijn over. Even een tikje breed naar Twicht. Die krijgt een duwtje in de rug van Uneke. Gaat ook gretig liggen, Twicht. En incasseert de vrije trap. Rond de middenlijn. Dan zijn we, even kijken, ruim 10 minuten onderweg. Nog geen echte kansen kunnen noteren. Maar wel gezien dat Willem II de dominante ploeg is. Het meeste balbezit heeft. En prima voor de dag komt, om het zo maar te zeggen. En RKC af en toe wel via die linkerkant dreigend. Met Fage en dan komt Castillo eroverheen. Echt zo'n opkomende bek. Dat leidde een keer tot een voorzet. Maar die kon er ook makkelijk worden uitgehaald door Beunek uiteindelijk. Maar voorlopig het gevaar van RKC, als dat er al is, of de dreiging beter gezegd, komt vaak vanaf de linkerkant. Nu weet Beunek dat eruit te halen. Aan die linkerkant is aan de rechterkant van Willem II. Beunek even terug helemaal. Hoogma biedt zich aan. Beetje postbodevoetbal nu van Beunek. Maar vindt dan uiteindelijk Besselink. Links ligt wat ruimte bij Per Valloon. Die invaller, of ja, die dus eigenlijk de plek heeft ingenomen van Tjuron. Had net al een leuke actie, Pim, links op dat veld. Dat hij toch een paar spelers bezig hield en een corner probeerde te versieren. Dat lukte net niet. Maar je ziet toch dat hij behendig is in de kleine ruimte. En hij heeft ook een hele mooie trap. Dus wat dat betreft snappen we het wel. Diepe bal nu op Twicht. Die is net te hard. Die gaat uit. Doeltrap voor RKC.
1: Ja, ik dacht van misschien gaat hij me in één keer. Nee, maar daar was hij net iets te scherp voor. Ja, terecht wat jij zegt, Koen. Wij hadden het er ook van tevoren even over. Tjua Olm, die wat wisselvallig was in het begin. Maar daarna toch wel veel beter erin kwam. En Per Valloon laat hij staan. Ja, Per Valloon is natuurlijk van oorsprong een aanvaller. Dus ja, die kan in de aanval natuurlijk wat meer betekenen misschien dan Chuan. Maar goed, verdedigend is ook belangrijk. Is omgeturnd, dus wat dat betreft, dit doet hij ook weer goed. Zit er goed even tussen. Die bal gaat terug op Hoogma. En Hoogma verlengt hem dan eigenlijk meteen. Er werd wat onder druk gezet op Beunek. Beunek gaat dan even aanschuiven. Geeft de bal op rechts op Stam. Die heeft wat ruimte. Gaat hij, die gaat de bal al langs geven. Dat is een hele mooie bal op Dodeman. Ja, maar die is net iets te hard. Ja, jij zag het al, Koen. Die bal ging... Je had hem nog gehad misschien met jou. Snelheid.
0: 30 jaar geleden wel, ja.
1: Even geleden, ja. Nee, het was op zich goed van Stam die om de verdediger heen de bal gaf. En, want daar liep Dodeman. Alleen die bal was dus te hard. Ging over de achterlijn. Inmiddels Van Os die de bal met een 1-2'tje genomen heeft. En dan gaat die bal helemaal diep op Cleonise die wegdraait handig. Maar Willem II wat goed verdedigt, goed erop zit. Ja, en dan is het maar afwachten inderdaad hoe het zit en hoe lang RKC te vol kan houden natuurlijk met de energie. Middels Twicht in balbezit komt de bal halen. Zoals we dat van hem gewend zijn, weet vaak heel goed wanneer hij moet versnellen of wanneer hij juist even gas terug moet nemen. Nu Willem II opbouwend via Hoogma. En dan zie je dat RKC pas druk zet over de middenlijn. En Willem II kan via Beunek even eruit. De bal gaat naar Stam. Wil misschien door naar Dodeman, maar dat lukt niet. Want er wordt een goed blok gezet. Inmiddels de bal bij Hoogma. Die een goede inspeelpaas heeft. Nou, misschien een schot. Oh. Dat schot gaat over. Een meter of 5. Dat was aardig wat ruimte voor... Even kijken.
0: Tjuloem.
1: Ja, Tjuloem. Ja, ik twijfel even. Is het Tjuloem of is het Twicht?
0: Het was toch, Tjuloem. Ja. Zoals onze René Treurnaert zo graag noemt, een verticale paas.
1: Ja.
0: Heel mooi ingespeeld van Hoogma. Met Tjuloem die inderdaad veel ruimte had. Hij draaide, hij kon schieten van een meter of 18 naar 20. Maar schoot te wild ruim over. Maar dit was toch een eerste echte mogelijkheid voor Willem II. Had hij iets meer mee mogen doen, Tjuloem. Nu het balbezit weer voor RKC. Maar goed overgenomen de Twicht. Die vindt daar Baartmans. Kan hij aan de bal blijven? Nee, hij verliest dat er wel. Die bal komt dan bij Yannick van Os. Die doelman van RKC. Wel leuk, hij komt van BLC. Een clubje uit FC Den Bosch. Waar mijn zoon ook altijd gespeeld heeft. En dan, hij is de enige prof die BLC heeft voortgebracht. En dan houden ze een jongen toch altijd wat extra in de gaten natuurlijk. Dus wat dat betreft ook wel leuk. Nu RKC dreigend, maar Twicht lost dat goed op. Speelt terug naar Didion Heudel. En voordat Cleonice gevaarlijk aan mij kan zijn, ramt hij de bal naar voren, komt hij bij Haan. Die heeft er gelijk twee mannen in zijn nek. Houdt er een inworp aan over. Of een... De scheids wijst... Ik ga hem een inworp. Of ik dacht ook even dat hij een hensgebaar maakte, die scheids. Hoop misbaar van Unieke.
1: Ik snap het, want volgens mij raakte Haan hem nog aan voor het laatst. Hij is toch voor RKC.
0: Hè?
1: Ja, ja zeg. Leek mij ook.
0: Dat leek mij ook. Maar daarna dacht ik dat hij iets op zijn hand wees of zo.
1: Nee, de grensrechter vlakte voor Willem II. En de scheids besloot zelf dat hij voor RKC was. Dat was het.
0: Oké. Dus Unieke die... was boos om niks uiteindelijk, maar die inworp leverde weinig op. En nu is de bal dus weer terug bij Yannick van Os. Wat ik al zei, die man van BLC in Den Bosch. En die het heel goed doet. Wel heel zuur voor Spenkelink. Die andere keeper, die keepte 37 wedstrijden. Ja, en dan word je dus op de allerlaatste wedstrijd... krijgt dan je concurrent eigenlijk een wedstrijdje cadeau... om te laten zien wat hij kan. En in één keer ben je een plek kwijt.
1: Zo kan het gaan.
0: Zo hard kan het zijn en... Wat helemaal zuur is, er is een hele mooie podcast van die Spenkelink. Die was 10 jaar profkeeper. En in die 10 jaar tijd had hij maar 17 wedstrijden gekiept. 17 wedstrijden in 10 jaar. Altijd reserve.
2: Ja.
0: En hij vond zichzelf heel goed. Maar ja, hij kon het nooit laten zien voor zijn idee. Ja. En nu kon hij het eindelijk een keer laten zien. 37 wedstrijden lang. En overkomt hem dit weer. Dat hij toch in zijn plekje kwijt is.
1: Dit lijkt me buitenspel.
0: Die grensrecht, die laat hem doorspelen. Leek mij toch ruim buiten
1: vacht,
0: spel.
1: Dus dat is fijn. Maar...
0: Ja, maar goed, dan moet die vlag alsnog omhoog. Want het spel gaat nu gewoon door. Terwijl Willem II er toch wel uitkomt. Oh, Paardman, die kan nu daar 1-1. Heeft hem wel een verdediger voor zich. Heeft dan te veel tijd nodig. Komt er toch langs. Paardman zal uit, jongen. Sliding van die verdediger van Hedel, denk ik. Voordat Paardman de trekker kan overhalen. Paardman werd in één keer diep gestuurd. Kwam op de helft van RKC terecht met nog 1 verdediger om zich heen. Het leek wat te veel tijd nodig te hebben. Maar uiteindelijk kreeg je toch die bal in de 16. En op het moment dat hij wilde uithalen, kwam die sliding van Hedel. En toen dan was de kans voorbij.
1: Zonde.
0: Ik hoopte nog even op een corner, maar die bal bleef in. Dus we hebben dan een korte tijd toch een paar momentjes van Willem II. Eerst dat schot van Tjuloem en nu dan die... dieptebal op Baardmans. Nu is RKC. Het begint wat meer een open wedstrijd te worden. Met wat kantjes heen en weer. Bal nu aan de rechterkant bij Held. Dat is die man met die mooie eigen goal in Tilburg. Waardoor wij met 2-1 wonnen. Van RKC. Een minuut of 10 voor tijd. RKC laat nu de bal rondgaan op de helft van Willem II. Willem II allemaal op de eigen helft. Fage hier terug naar Castillo. Even terug naar Roemeraad toe. En uiteindelijk gaat de bal, omdat Haan nog een beetje aanzet, helemaal terug naar de doelman. Ja, Roemeraad toe, Pim, hebben we ook nog gehad, hè?
1: Hebben we ook nog gehad, inderdaad. Ja, had u iets langer haar dan nu. En ja, wat het erover. Het was een wat nonchalante speler. Zo kwam in ieder geval wel op mij over. Maar in ieder geval, hij staat hier niet altijd in de basis, hoor. Want Boetius speelde vorige wedstrijd. En hij viel in. Uiteindelijk. Nu inderdaad in de basis. Hier bij RKC Waalwijk. Die nu via het middenveld misschien wat kan creëren. Bal gaat waarschijnlijk naar de zijkant. Nee, een actie eigenlijk van Fage die zich zelf doodloopt. En dit is een overtredingsscheidsrechter. En nu mag je wel een keer optreden. Want het is een sliding van achteren. Terwijl daar iemand gaat zitten van RKC. Komen we dadelijk wel even op terug. Maar het was een ferme tackle van achter op Baardmans.
0: Ja, Postman was dat, ja.
1: Ja, en niet voor het eerst. En dan krijg je op een gegeven moment ook... Het schijnt eigenlijk niet zo te werken, maar het werkt zo wel. Die optelsom van een aantal overtredingen. En hoeveel kun je er dan maken? Volgens mij was het de nummer 4. Het was Van Gelderen die daar volgens mij... wat die zie ik achter nog
0: staan.
1: Nee,
0: volgens mij was het Postma.
1: Die daar nu ligt.
0: Oh, die daar ligt?
1: Ja, nee, de nummer 6.
0: Dat is onze Roemeraad.
1: Ja, Roemeraad, waar we het over hadden, maar... Hij kan...
0: Even de huiskamervraag, Pim. Welk seizoen speelde die bij Willem II? Weet je het nog?
1: Even kijken, dan ga ik dat uit mijn hoofd doen. 2017, 2018?
0: Nee, 21-22.
1: 21-22, oké.
0: Okay. Het jubileumjaar.
1: En nu moeten we het even onderbreken, want nu is het de 20ste minuut. Ik zie een spandoek en ik zie heel veel mensen gaan staan voor Mounir El Alouchi. Er wordt geklapt, ook door de bank van Willem II, die doet ook mee. Sterkte familie El Alouchi komt in het uitvak te staan. Ja, een prachtig gebaar. Hij zal vast in beeld worden gebracht, denk ik. Nu door de camera's misschien en misschien ook bewust niet. Want het ging er veel over in de persruimte ook vooraf. Van ja, wat kunnen we melden, wat kunnen we niet melden. Maar ja, hij wil zelf ook gewoon dat daar niet heel veel over meld wordt. Ja, je ziet nu El Alouchi in beeld inderdaad. Hij lijkt in ieder geval stoïcijns te ondergaan. Klapt zelf ook mee. Mooi gebaar, Koen.
0: Ja, prachtig. Ik krijg er echt kippenvel van, meen ik.
1: Ja.
0: Het is heel mooi om hier ook al die RKC-supporters om ons heen te zien staan en klappen.
1: Ja,
0: ja, heel mooi. Echt een bijzonder moment. Mooi spandoek ook voor Mounir en zijn familie. Ja, dat was mooi om te zien. Ondertussen gaat het spel door met RKC in balbezit. Rond de middenlijn, diepe bal daar op Held is dat, denk ik. Even kijken. Komt die bal slecht voor bij Twicht. Die kan in balbezit blijven. Even terug naar Valloon. En is het Hoogma die uiteindelijk voor opruiming zorgt. Diepe bal bereikt daar Baartmans niet. Maar Twicht komt aan de bal. En die wordt ook weer.
1: Het is al van die kleine overtredingjes.
0: Ja, van die overtredingjes inderdaad. Rond de middenlijn. Dus Willem II wil er weer uitkomen.
1: Wanneer ga je kaart geven?
0: En Twicht, het was Held die daar de bozener was. Maar Twicht krabbelt gelukkig al voor op. Willem II houdt er een vrije trap aan over rond de middenlijn.
1: Ja, want we moeten niet aan denken, Koen, dat er nog meer mensen uit gaan vallen natuurlijk. He?
0: Nee, het zeker niet.
1: Het is
0: nee,
1: al,
0: nee, we hebben al een behoorlijke ziekenboeg. Een vooral langdurige ziekenboeg.
1: Ja.
0: Dus dat maar maakt de selectie op sommige posities ook wat krap. En Twicht is er nou eentje die in de rest van de play-offs, die hopelijk nog heel even duurt voor Willem II.
1: Graag.
0: Een speler die niet kwijt wil. Beonek nu naar Hoogma rond de eigen 16. Naar Stam, de rechtsback. Terug naar Dinon Heudel. Wordt hem niet echt onder druk gezet. Kan hem rustig verlengen naar Beonek. Even zoeken waar de opening ligt. Ik zou zeggen hier bij Dodeman op rechts. Stam krijgt hem. Speelt de Haan in. Is even teruggezakt naar eigen helft. Haan, prima, balvaste spits. Leuk, mooi om naar te kijken altijd hoe hij de meeste ballen goed controleert. En ook nu weer Hoogma nu. Goeie opening op Haan op de rechterkant. Haan rond de punt van de 16. Kipt die bal voor, wordt dan weggekopt. En daar staat dan helaas geen Willem II, maar wel een ingooi van Willem II. Aan de linkerkant van het veld een beetje halverwege.
1: Ja, een beetje halverwege inderdaad. Waar de ingooien plaats mag gaan vinden. Terwijl we steeds die Willem II supporters op de achtergrond horen. Wat moet dat toch elke keer weer een steun zijn voor de spelers. Nu dan op links Willem II. Moet een voorzet gaan komen. Maar die bal die smoort eigenlijk. En dan kan die weggewerkt worden. Dan gaat Hoogmaat het duel aan. Dat mag door. Dat leek me ook in een fair duel. Terwijl er wel iemand blijft liggen. En dan moet de scheidsrechter fluiten. Want het is een hoofdblessure. Die kunnen ze wel gebruiken hier in Waalwijk. Je had het al inderdaad over Van der Leij. Hè, die inderdaad ook niet bij de selectie zit. We hadden het net over de blessures, Koen. Ja, daar is ook Sarouk bijgekomen.
0: Ja,
1: want
0: toch,
1: ja, die leek op de weg terug toch een terugslag. En die lijkt er nu maanden uit te liggen.
0: Ja, zonde. Hè? Want toen ik hem de eerste maanden zag spelen, was ik niet echt onder de indruk. Maar toen hij eenmaal naast Twicht speelde, leek dat een heel mooi koppeltje. En heeft het prima gedaan in die weken. Ja, dan zo jammer dat hij dan geblesseerd raakt. Ook zijn Etaibi, die ook ja, prima vanaf het begin eigenlijk... het moment dat hij bij Willem II speelde, er in één keer stond. Hè? Alsof hij er al jaren speelde. Ook die valt dan uit. Die zit nu wel weer op de bank. Maar het is wat kwakkeler met de blessure. Het is jammer dat ook zo'n Roek dan nu... ja, die kun je ook nog nodig hebben. Hè? Als we nog een paar wedstrijden krijgen... Doorgekopt van Baartmans. Ja, goed.
1: Blijf binnen.
0: Binnengebleven per Verloon. Bij de linker cornervlak zo'n beetje. Oh, ik wil hem terugleggen. Maar de basis onzuiver. En dan kan RKC uitbreken. Diepe bal nu op Cleonice. Op de rechterkant van het veld. Unieke voor de goal. Maar ook drie Willemsteers om hem heen. Met buitenkant voet voorgezet door Cleonice. Maar eenvoudig uitverdelen te Beunek. Lag wat ruimte, Pim, daar in één keer.
1: Ja, zeker, absoluut. En dan is het opletten geblazen. Met dat snelheid, die snelheid van Fage en Cleonice. Maar vlak ook niet Held en Castillo uit. Die daar dan wel eens opkomen. En die ook behoorlijk wat snelheid hebben. Maar vooralsnog loopt het in ieder geval goed af. We gaan richting het half uur hier in Waalwijk. Stand nog 0-0 in deze KKD playoffs wedstrijd. De kwartfinale, de heenwedstrijd. RKC dus tegen Willem II. Waar Willem II nu in balbezit is. En via Twicht de bal, wou ik zeggen, terug naar Hoogma. Ja, dat gebeurt ook. Maar wel even door even een schijnbeweging te maken naar voren. Hoogma die op zijn gemakje dribbelt. En dan in één keer wat snelheid maakt. Want hij ziet op links ruimte. En dan die ballen verloren. Maar dan toch weer terugveroverd. Door goed te opletten door Per van Loon. Aan de linkerkant. En dan weer de man opzoekend. En dit is natuurlijk niet handig. Want dan kan RKC er weer uitkomen. Misschien gevaarlijk. En dan is Unieke. Die wil die bal heel te hebben. Die staat heel het scherp. En weg van zijn verdediger om de diepte in te gaan. Maar er wordt niet voor gekozen. Nu krijgt hij wel even de bal. Dan kiest hij terug voor een bal even terug op de aanvoerder van Gelderen. En, bal inmiddels aan de rechterkant. Via Cleonice. En vaak met links dribbelt hij. En dan gaat hij voorbij. Nu dan een keer een voorzet met links. Unieke gaat de lucht in. En die bal kan dan niet meer binnengehouden worden. Gelukkig maar. Door Kuster. De man met de doelpunten op het middenveld. Ja, en Koen, als je kijkt, want de bal ligt even stil. Want er ligt iemand op de grond. Het is Beunek inderdaad.
0: Ja, ik zit even te kijken, want hij houdt zijn hoofd vast. Maar hij krabbelt ook alweer overeind, gelukkig. Ik zat even te kijken, komt er zo'n gebaartje van de scheids van de moeten verzorger komen?
1: Kijk,
0: dat gebaar kwam niet. Beunek is boos, hè?
1: Ja, op Van Loonen, dat snap ik. Maar ga verder.
0: Ja. Ja, Verloon nam net inderdaad risico door daar twee keer zijn man op te zoeken en tot twee keer toe de bal te verspelen. De eerste keer kreeg hij hem toch nog in de kluts mee, maar daarna zorgde dat wel voor een uitbraak van RKC. En heeft hij niet de minste tegenover zich. Die Cleonice, 7 goals en 7 assists gemaakt het afgelopen seizoen. Dus wel een jongen die je in de gaten moet houden natuurlijk. Nu Per Verloon weer aan de bal met veel ruimte voor zich. Speelt hem even breed naar Twicht. Beunek biedt zich aan in de middencirkel. Dan zou ik zeggen, bij Van Loon lag misschien wat ruimte links. Hij probeert het door het centrum. Gaat eigenlijk mis, maar krijgt de bal dan toch weer terug. En dan komt de bal in de voeten bij Vin Stam op de eigen helft. En dan is dit even een fase met wat rondtikken en kijken waar de opening ligt. Vin Stam goed op Dodeman aan de rechterkant van het veld met Beunek. Goed gekaatst en dan draait Besselink misschien de verkeerde kant op. Maar de bal blijft voor Willem II. Nu helemaal naar links verlegd naar Per van Loon. Twicht weer. Rond de middellijn. Vin Stam pakt wat meters. Haan vraagt van Spilmer in de voet. Toch weer even terug naar Twicht. Naar Beunek aan de rechterkant. Zo snoept Willem II steeds weer wat meters naar voren. Maar wordt het ook weer teruggedrongen zoals nu. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Besselink rond de middellijn. Ja, en zo blijft Willem II die bal rondtikken. RKC zet net genoeg druk om de dieptepaas te voorkomen. Nu wel weer een inspeelpaas van Hoogma. Die bereikt dan Van Loon uiteindelijk. Maar ook die moet weer terug, Pim. Nou, het is, speelt zich al een paar minuten af rondom de middellijn. Misschien nu dan, Hoogma. Nee, ook niet.
1: Maar wel in balbezit, Koen. En dat is dan wel fijn. Ondanks dat je hebt dat RKC in ieder geval druk zet. Nu wel iets over de middenlijn. Maar wel dat Willem II steeds in balbezit is. Nu dan een diepe bal. Want dat is dan verrassend. Haan, is die sneller dan zijn tegenstander? Nee, maar je ziet ook dat die bal iets te hard is. En dat hij daarom over de verdediging gaat en over de achterlijn ook. Dat betekent dat Yannick van Os weer eens een doeltrap mag nemen. Gaat hij maar de andere kant neerleggen. Ja, ik snap dat soms wel als je tijd wil rekken. Maar volgens mij moet je thuis toch een resultaat zien te halen. Koen, of niet?
0: Ja, lijkt mij ook.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik vond Willem II lekker starten. Laatste fase vind ik het een beetje te tam toch.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ook van RKC, wat je zegt, de thuisclub. Nu Dodeman bij de tweede paal. En gekopt Baarmans. Oeh, goed gekopt hoor van Baarmans. Hij klom inderdaad hoog.
1: Zo.
0: Net als Cristiano Ronaldo, die kan het ook zo mooi. Die hangt in één keer een meter hoog in de lucht.
1: Ga je Baarmans nu vergelijken met Cristiano Ronaldo?
0: Nu, voor nu even wel.
1: Dat is een sprongkracht.
0: Ja, mooi. Goede voorzet van Dodeman. En prima kopstoot van Baarmans. Kwam hoog. En uiteindelijk was het Van Os die de bal uit de hoek kon duiken. Ja, leuk moment. En goed om te zien dat de Baarmans goed stond opgesteld en de Dodeman hem ook wist te vinden. Beonek nu. Baarmans die vraagt voor de diepe bal, krijgt hem niet. Komt bij Haan, uitgewerkt naar de rechterkant. Baarmans komt in die bal, kan er niet bij komen. En dan kan, dat was Dodeman overigens, kan RKC er weer uit via Fage. Maar die komt dan Twig tegen.
1: Wat
0: ja,
1: is nou,
0: en dan zegt de scheids, Beonek hield Fage al een beetje vast.
1: Hij is er niet mee eens.
0: Hij is er niet mee eens, nee. Dus een vrije trap voor de thuisclub. Iets over de helft van Willem II. Dan is het Kuster, denk ik, die zich met die bal gaat bemoeien. Die jonge jongen van 20. Nee, laat hem over aan Van Gelderen, de aanvoerder.
1: Oh.
0: Ja, Haan die gaat er bij die bal vandoor. Grappig moment. Van Gelderen heeft die bal aan de voet liggen om de vrije trap te nemen. Het duurde allemaal erg lang. Haan dacht van ja, misschien is hij al genomen. Dus die pakt die bal van zijn voet en rent ermee richting de doelman. Maar de vrije trap was nog niet genomen helaas. Dus, maar inmiddels wel. En de bal rolt weer. Kijken of RKC wat meer aanvalsdrift kan ontwikkelen. Want het is een beetje tam, vind ik, aan de kant van de thuisclub. Maar dat was het tegen Roda ook, erin.
1: Dat was het tegen Roda ook inderdaad. Ook alle twee de wedstrijd. Ik zat eraan even terug te kijken. Ja. Dat was ook alle twee tam. Ja, zeker. En alle twee in extremis dat er de 1-1 werd gemaakt. En verder was het inderdaad tam. Ja, klopt. En dat is, daar is nu eigenlijk ook al sprake van, hè? Dus dit is een overtreding. Nee, RKC mag door van scheidsrechter Henskens. Komt daar een schot? Nee, op links. Ja, nee, nu komt er een schot. En dat schot gaat een meter of twee over de goal van Didion Heudel. Maar ik ben met je eens, Koen, want daar begonnen we mee. Ja. Dat het wat tam is. Ja,
0: dan mag wat meer leven in de brouwerij. En ook wat meer, kansen. Als je nou gaat kijken, hebben we wat mogelijkheidjes gezien. Een kopballetje, een schot. Maar nog geen levensgrote kansen van beide partijen niet.
1: Was de grootste kans misschien van Ronaldo Baartmans dan?
0: Ronaldo Baartmans, ja. Ja, precies. Ja, dat was een van de betere.
1: Ja.
0: En diezelfde Ronaldo Baartmans wordt nu tegen de gras gedrukt. Hij claimt een vrije trap, krijgt hij niet. Was ook niet heel veel aan de hand, denk ik. Zo'n overtreding die verdedigers heel vaak maken. Waar ze nooit een vrije trap voor tegen krijgen. Maar als je dat spits één keer zelf doet, dan krijg je meteen de vrije trap tegen. Dat stoort men altijd nogal. Als oud spits sprekende. Maar goed, balbezit voor RKC op de eigen helft van Gelderen. Baartman zet wat druk. Tjulung zet wat druk. Die bal gaat naar een medespeler. Hij gaat weer terug. Ja, het is echt een beetje saai. Ik kan er weinig van maken nog. Net hadden we even een fase dat het wat meer open lag aan beide kanten. Dat we dachten van hey, nu gaat het los. Maar dat is nog niet het geval. En we zijn toch al dik een half uur onderweg hier aan Waalwijk. Met Vin Stammer de bal. Breed naar Hoogma. Die moet ook weer even terug naar Beonek. En die vindt dan Besselink. Nou, misschien dat hij iets voorwaarts kan doen. Wordt op de huid gezeten. Komt daar goed uit. Speelt naar Beonek. Die vindt dan Twicht. Stam rond de middenlijn. Nou, misschien dat hij dan een goede paas heeft. Houdt dan toch weer even in en gaat weer terug. Dodeman of Haan had hem wel willen hebben. Maar die, ik denk dat Stam het risico te groot vond om die bal te spelen. Beonek nu rukt op. Kan hij goed, hè, Pim? Met die grote passen steekt hij dan het veld even over.
1: Ja.
0: Als ik dan nog een vergelijking mag maken van jou. Jaap Stam kon het vroeger ook zo. Dat halfjaartje dat hij bij Willem II zat. Dat hij met grote passen het hele veld overstak. En dat zagen we net even terug bij Beonek. Moet nu wel oppassen. Ja, die geeft nu overduidelijk een beuk in de rug bij Uneke. Niet, hé? Hey?
1: Nee.
0: Was dat geen vrije trap?
1: Het was goed verdeend ingrijpen van Jaap Beonek. Absoluut.
0: Okay.
1: Ja, zeker.
0: Ik dacht dat hij vol in zijn rug beukte.
1: Ja, leek mij ook.
0: Ja, ja. Maar goed, hij kwam er mee weg.
1: Nu dezelfde Beunek met een balletje eroverheen op Twicht. Die precies altijd weet wanneer hij even aan moet sluiten. En dan blijft hij een beetje hangen bij de 16 meter. Kan RKC uitverdedigen. Maar niet in balbezit blijven. Want Vin Stam kan de bal overnemen. Weer Beunek die vaak in balbezit is. Nu naar rechterkant. Stam is snel. Maar kan niet op tijd bij die bal. Want Castillo is daar net iets eerderbij. Via een slijding gaat die bal over de zijlijn. Dan gaan we inderdaad richting de rust. Ik zag net Justin de Wild. Zo heet de man van Cheerio. Kreeg nog even doorhebt van Thea. Bedankt. En die gaat denk ik weer optreden dadelijk in de rust. Dus je laat hem niet voor niks komen natuurlijk.
0: Nee,
1: normaal kost hij voor een half uur iets van €3000.
0: Ja.
1: Dus met al die tijden bij elkaar zal het natuurlijk wel oplopen. Dus dat kunnen we nog verwachten. Misschien dat, dat
0: gaat, wat, gaat hij dan weer zijn hit zingen, denk je? Of het B-kantje?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk wel. Ik denk zijn hit zal er wel een keer voorbij komen, denk ik inderdaad. Nu die bal weer over de zijlijn. Door die invaller Hedel. Die dus Eima van Eima is komen te vervangen. En Beunek gooit de bal in. Dat is een maatje Stam. En dan speelt Willem II achter de bal aan. Ja, vaak is het ook zo, Koen, dat deze play-off wedstrijden... dat die vaak niet heel erg goed zijn. Maar dat het vaak spannend is, aftasten. Dat eigenlijk, hè?
0: Zou je eigenlijk gewoon niet moeten zeggen, weet je wat... zeker nu met die vier rondes, dat je gewoon één wedstrijd speelt. Meteen alles of niets. En dat dan in dit geval Willem II echt het thuisvoordeel heeft... van die wedstrijd is dan in Tilburg. Want deze wedstrijd, straks wordt het 1-1, noem maar wat... Ja, dat is dus niks, want die uitgoal telt niet dubbel. Dus dan had je hem eigenlijk niet eens hoeven spelen. Dat heeft niks gedaan voor het resultaat. We zitten ook naar een pot te kijken. Ja, de vonken vliegen er niet vanaf.
1: Nee.
0: Dus misschien is dat toch ook wel aardig om het gewoon over één wedstrijd te doen. Dat je meteen een do-or-die-wedstrijd hebt.
1: Ik weet niet of we dat nog voor elkaar krijgen deze jaargang.
0: Ik denk dat het lastig wordt.
1: Maar ik zou het over... Nee, ja, er is weer gelijk druk erop inderdaad. En dan krijg je dus wel misschien, ja, als je dus het beter hebt gedaan... dat je het voordeel krijgt. Voor mij zou het ook prima zijn als je gewoon de nummer 16 van de Eredivisie... tegen nummer 3 laat spelen van de KKD. Dat zou ik weer prima vinden. Maar ik zie jouw gezicht
0: nee.
1: dat... Nee, nee. Okay. Nu RKC in balbezit. We konden even, want er was wat ruimte voor. RKC aan de linkerkant. Castillo die mee opkomt. Gaat hij een actie inzetten of kiest hij terug? Nee, gaat een 1-2'tje aan. Loopt zelf door. Dan wordt er aan het shirtje getrokken. En dan gaat die bal, bijna nog in eigen doel via een speler Willem II. Maar dat leek eigenlijk. Het was Cleonice die in de 16 aan zijn shirtje getrokken werd. Maar wel gewoon doorkomt. Dus het was niet genoeg voor een penalty. Maar blijf daarmee opletten. Want ja, zo wordt een wedstrijd misschien wel in één keer open getrokken. Door zo'n actie. Nu een corner aan de linkerkant. We gaan eigenlijk bij Koen checken de hoeveelste corner dit is. Want die heeft daar een heel mooi lijstje voor. Dus dat
0: komt
1: helemaal goed. De eerste. Kijk, dankjewel. Was nog leeg. De corner vanaf de linkerkant. Door Fage met zijn linkerbeen komt voor. Bal wordt weggekopt. En dan is er een overtreding gegaan op Besselink in de 16 meter. En dat betekent een vrije trap voor Willem II. En dan is het de Beunek met zijn gele schoenen. Die de bal in de 16 meter gaat. Toch wel, ja. Beunek dacht, Beunek weer tegen de scheidsrechter. Want is toch zo snel verongelijkt. Ja, die bal die was natuurlijk gewoon dik in de 16.
0: Ja.
1: Als je een bal dan ruim buiten de 16 neemt... vind ik het wel terecht dat de scheidsrechter daar iets van zegt. Bal gaat er overheen. En dan gaat Sigurd Baatmans natuurlijk achteraan. Goed erachteraan, maar hij glijdt uit. En dat betekent dat de bal doorrolt. Maar die bal rolt heel zachtjes. Dus dan gaat het duel nog een beetje aan op de achterlijn. Maar dat heeft geen zin. Maar wel weer strijdend zoals altijd. Zoals we ook kennen. Long als een paard. En ging achter die bal aan. Jammer dat hij uitgleed. Anders had hij misschien nog door kunnen gaan. Misschien wel de beste kans van de wedstrijd was via het hoofd van Baartmans. Die hem kon koppen. Kwam heel hoog. Maar die bal kwam in de handen bij Van Os. Nu de bal die klaar ligt op de 5 meter lijn. Van Os krijgt hem aangespeeld. Via zijn aanvoerder Van Gelderen. En nu de bal op de rechterkant, of aan de rechterkant. Dan wil RKC wat tempo maken. Maar omdat Willem II dus goed druk zet, kan RKC daar niet meteen uitkomen. Bal nu links via Castillo en Fage. Die vaak probeert de actie in te zetten. En vaak lukt dat ook. Of door een overtreding, nu niet. En nu blijft de bal een beetje hangen. En nu maakt hij hens. Dat betekent, er is trouwens in Waalwijk bijna niemand het mee eens. Maar dat betekent dat er een... In ieder geval voor Willem II een vrije trap wordt genomen. Is al genomen door Beunek. Dus we gaan richting het einde van deze eerste helft. En staat het hier in Waalwijk, Koen, nog 0-0.
0: 0-0. Balbezit van Willem II in de linkerkant. Via Per Valloon. Speelt hem even terug naar Hoogma. Bij Stam ligt wat ruimte. Bij Dodeman ligt wat ruimte. En die, ik wou zeggen, wordt nu ook ingespeeld door Beonek. Maar die kijkt toch even nog een stationnetje verder. Bij Baartmans kreeg dat toch een duwtje, leek mij. Ja, een vrije trap voor Willem II. Metertje of 10 over de middenlijn. Baartmans is wel lekker aan het sleuren zoals hij dat kan. Mooi om te zien dat jeugdig elan inzet van Baartmans. En die zijn eerste goal van Willem II maakte enkele weken terug. Het zou mooi zijn als hij er vandaag nog eentje kan toevoegen. Dodeman is weer de man met de vrije trap.
1: Twee mag ook.
0: Twee mag ook. Dodeman een halve weken de middenlijn naar de 16 meter. Iets vanaf rechts van het midden komt die bal indraaien. Dodeman gooit die bal voor, wordt gekopt door Beonek.
1: Buitenspel.
0: En die bal gaat dan in de handen van Van Os. En goed gezien Pim. De vlag ging inderdaad omhoog, buitenspel. En zo is het een vrije trap voor RKC. En Pim, nog heel even over die derde plek die dan zou moeten spelen tegen de nummer 16.
1: Ja.
0: Ja, als je de play-offs afschaft, dan is het echt vanaf de 20e ronde, speelronde, is er voor de helft van de teams al niks meer voor te knokken. Ja. Weet je, dan bloedt zo'n competitie compleet dood. Je kunt ook niet degraderen. Dus dan, ja, weet je, waar doe je het dan ervoor? En ook als supporter is dat minder leuk. Dus om die reden ben ik daar zeker geen voorstander van.
1: Dat lijkt me een prima argument. Ja, ja, absoluut.
0: Ondertussen kreeg Unica even een duwtje.
1: Stegenman vindt van niet, trouwens.
0: Grijpt even naar zijn nek. Betekent dat, ja, die staat inderdaad daar met zijn armen te zwaaien. Van ja, wat gebeurde hier nou helemaal? En een vrije trap is inmiddels genomen in de RKC. Ook dat was weer rond de middenlijn. Zoals er al heel veel hier rond de middenlijn zich afspeelt. Komt die bal aan de rechterkant. Tikje breed naar Roemera toe. De bal bezit nog voor RKC via Held. En die moet dan ook weer terug. Iedereen nu op de helft van Willem II, behalve de RKC-doelman. Postma, maar weer een tikje breed. Ja, je kunt ook zeggen, Willem II heeft het aardig voor elkaar. Maar dat geldt dan eigenlijk ook voor RKC. Beide verdedigingen geven weinig weg. Unica nu ingespeeld. Beonek weer met een klein tikje van achteren. Die...
1: Niet doen, Beonek. Die... Wegwezen.
0: Ja, de scheids die heeft hem wel een beetje op de korrel. Ze hebben elkaar op de korrel, want Beonek is vaak ook niet zo blij met de scheids. Maar voorlopig zonder kaarten nog geen één gele kaart gevallen. Deze wedstrijd. Terwijl we nu 41 minuten onderweg zijn, standig altijd 0-0. En noemenswaardige kansen nog niet genoteerd. RKC nu in de aanval. Via Fage naar de linksback Castillo. Ik wil die bal voorslingeren, maar Twicht die schermt die paaslijn goed af. Komt hij bij Roemera toe. De man die dus in het jubileumjaar speelde van Willem II en ook met Willem II degradeerde dat jaar. 22 wedstrijden speelde hij in het rode blauw. Terwijl RKC nu een balbezit blijft. Via Castillo, meter of 25, te ver om uit te halen denk ik. Maar Twicht zat er ook goed op. Fage nu aan de linkerkant. Even opletten nu Willem II. Castillo weer, haalt de achterlijn. Gooit die bal voor bij de tweede paal. Wordt ingekopt. Gaat een metertje over. Kopbal van Held. De rechtsback was meegekomen in de 16. Beetje getipte voorzet vanaf links. En hij kopte die bal niet heel zuiver. Maar kon ook weinig kracht meegeven. Dus het was een... gevaarloze kopstoot over het doel van Didion Heudel. Die ook alle tijd neemt om de uittrap te nemen. Ik ben nog 2,5 minuut officiële speeltijd. Er zal weinig bijkomen, denk ik, Pim, want weinig oponthoud.
1: Ja, wel blessure geval volgens mij met het hoofd van RKC. Dus
0: paar
1: misschien
0: korte
1: een minuutje of twee minuutjes. Ja.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook. Middels RKC in balbezit. Nog een paar meter voor de middenlijn. En dan die Held, die nummer 55 maar liefst. Die inderdaad net even mee naar voren was. En een kopballetje in huis zat over de goal. Nu een bal met rechts over de verdediging heen van Willem II. In de 16 meter blijft die bal hangen. Nu dan een actie ingezet. Kon daar een schot komen? Nee, die bal die gaat naar links. Naar Fage. Die probeert hem te chippen. Dat lukt ook. Even gevaar voor Willem II opletten. Dan is Beonek die de bal uit niet wil verdedigen. Blijft de bal hangen. En via Stam komt de bal dan bij Twicht. Die hem heel mooi weglegt bij Baatmans. Die kan hem goed aannemen. Wordt flink op zijn huid gezeten ook. Maar kan wel in balbezit blijven. Heel goed. Twicht die de bal niet goed aanneemt. Dat zien we maar weinig. En moet dan een overtreding maken. Anders is de tegenstander is weg. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus vandaar dat zie je niet vaak. Via Baartmans kwam hij bij Twicht. Mocht hij hem goed aannemen, dan kon Willem II echt even eruit komen. Maar dat liep net even anders. Inmiddels Postma aan de bal voor RKC. We lopen inderdaad richting het einde van deze eerste helft. Hier 0-0 nog op het scorebord. Weinig of in ieder geval een weinig goede wedstrijd. Maar zeker wel spanning. Nu een bal aan de rechterkant voor RKC. Kan daar een voorzet komen met links. Bal terug in plaats van meteen voorgeven. Daarmee lijkt het gevaar geweken. Maar niks is minder waar. Of kan die bal goed afgeschermd worden? Ja, dat kan met een beetje geluk door een beetje duwen over en weer. Kan die bal eigenlijk over de achterlijnen rollen. En dan is het Peonek die een bal van zo'n pionnetje afhaalt. Want ballen jongens en meisjes die hebben we niet meer. Dus dat betekent dat de bal op een pionnetje klaar ligt. Nu wordt er weer een nieuwe klaargelegd. Dat gebeurt dan wel. En kan Willem II via de uittrap. Inmiddels staat de vierde official met het bord klaar. Dus dat betekent dat er in ieder geval extra speeltijd bij komt.

0: Zwicht zit daartussen. Komt die bal bij Baartmans. Die kan het dan. Ja, doet hij goed hoor. Snoept daar die bal net voor de verdediger zijn voeten weg. Speelt hem terug naar Pervaloon. En dan komt die bal via Hoogma bij Bejonek. En die heeft even een zuur plas. Staat even een paar tellen stil op zijn plek. Alsof hij denkt van joh, 0-0 bij rust. Helemaal prima. Speelt hij weer breed naar Hoogma. Die heeft ook weinig drang naar voren. Hetzelfde geldt voor Twicht. Ja, zo lijkt het erop alsof Willem II die eerste helft uitspeelt. Maar misschien dat Twicht nog... Nee hoor, niet. Ook totaal geen druk van RKC om het Willem II moeilijk te maken. Ja, het is apart, zullen we maar zeggen. 0-0, bijna rust. De laatste minuut loopt. En Willem II tikt het balletje rond. En Henske zegt, jongens, zoek het maar uit. Die fluit af. Ja. En zo gaan we hier rusten met 0-0. Na een toch wel wat teleurstellende eerste helft.
1: Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Willem II die op zich wel goed uit startblokken kwam. RKC hoog onder druk zetten ook. Alleen dat veranderde wel naarmate de eerste helft vorderde. Misschien ook wat onervaren linkerkant bij Willem II. Dat zie je wel. Met een Pervaloon en ook een... Tjuloem natuurlijk, die lang niet altijd start. En dat betekent dat, dat het spannend is. Maar ook dat gevoel heb ik ook nog niet echt.
0: Jij wel nee, misschien dat het in de tweede helft er komt. En leuk is wel, Willem II speelt dan aan onze kant. We zitten ter hoogte van de 16-meterlijn. Dus dat is voor ons wel leuk dat we Willem II van dichterbij zien. En eigenlijk is het het meest trieste moment. Het was eigenlijk het mooiste moment. In de 20e minuut, dat applaus voor Ella Lucci. Dat was heel mooi.
1: Ja.
0: En... verder op het veld zelf waren de hoogtepunten ver te zoeken. Maar we blijven positief. Zometeen de tweede helft. Kan weer van alles gebeuren. We gaan het zien.
1: Misschien hebben ze alles bewaard. We gaan het zien. Tot zo.
2: Hey jongen. Zal ik je even bestoren?
3: Ja, het probleem is dat ik niks hoor als ik een headset op heb. Ja.
2: Ik zeg dat hij praat. Dus dat kan ik even de handen en voeten.
3: Ruis Romond en dat is normaal een uur.
2: Ik heb een kwartiertje even langs de kant voor het gegeten.
3: Oh ja.
2: Het was met name hier dat hij opstoot.
4: Oké. Okay. Daar gestoken.
2: Ja, als ik in die boom heb geparkeerd, was het een half uur.
3: Ja, precies. Ja.
2: Ik heb een wc.
4: Ja, ik ook even. Maar ga je
2: even. Zie je die verdeling voor een wc bij het sportsding? Kijken.
5: Ik zie die zo meer moeten dan Willem II. Dan vind ik dat thuis spelen.
4: Ja, hij heeft echt wel op de aardig.
5: Ja, kom, stimmen.

0: Kelvin Blik.
1: Ja, een hele flikker, moet ik meenemen.
2: Nee,
3: maar
2: eer.
0: Ik ben dus hier buitenlands van Sinaï. Ja, ik ben heel erg. Ik ben vorig jaar, eigenlijk nu een jaar geleden, maar ik ben nog aan het kijken naar die
1: versie.
2: Ik had een raar voorbeeld.
0: ik heb thuis een wasmachine en die zijn altijd te zwaar laat. Ik zit in de marktplaats, ik heb een verhaaltje gezien. Ik zet dat verhaaltje waar de marktplaats staat in chat. Ik zet erbij, maak dit zo positief mogelijk. Heeft hij gedaan, die heb ik op de marktplaats gezet. Ik heb nog niet gekocht, maar ik voel hoe die machine dat draait. Ik vind het zo mooi.
1: Ja, maar dat is wel grappig. Ja, dat is weer, we gaan door.
2: Hoop dat de twee wel niet tegen is dan de ene.
3: Ja, welkom terug vanuit Waalwijk, waar we verslag aan het doen zijn van de playoffwedstrijd. 1-wedstrijd RKC Waalwijk tegen Willem II. 0-0 bij rust en man, wat was het spannend, Koen.
4: Ja, was het wel zo spannend.
3: Ben je een beetje bijgekomen van de eerste helft?
4: Ik heb een slokje water gedronken, even een sanitaire stop gemaakt. Ik ben weer helemaal fris en fruitig voor de tweede helft. En ik zie daar een wissel, 12 en 19.
3: Dat weet
4: ik
3: nooit.
4: Is dat aan de kant van
3: RKC?
4: RKC, ja.
3: Die gaan één of twee keer wisselen. Van de Venne komt erin.
4: Oh.
3: En Fage dus inderdaad eruit. Dus dat betekent in ieder geval dat ze gaan... Ja, sowieso van de Venne. Dat is ook een heerlijke voetbal natuurlijk om in je team te hebben.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ik zie al kijken.
4: Dat is typisch zo'n speler die ik niet graag tegen heb, hoor.
3: Nee, en voordat we beginnen, want ik heb net...
4: Super ervaren jongen ook. Scoort goed, schot in de benen.
3: Ja.
4: Nou, uitkijken met die gast.
3: Absoluut. Even, want ik stond net de tijd te praten. Ik heb de rust even benut met Jari Schuurman. Die staat hier rechts van je. Daar. Hij gaat staan de tweede helft. Eigenlijk mag dit niet, zei hij. Want dan mag hij auto rijden. Hij is ontsteek aan zijn SI gewricht. En dan loopt hij eigenlijk al best wel een hele tijd mee. En, je wil spelen. Je wordt als een speler binnengehaald. Inmiddels zijn we weer afgetrapt. Maar hij vindt het fijn om in ieder geval even hier te kunnen zijn. Dus het was goed om hem in ieder geval even te spreken.
4: Nou, misschien dat Jari dan als talisman geluk brengt vanmiddag. Laten we het hopen. Eerste overtreding is er weer gemaakt. Weer rond de middenlijn. Dat zagen we de eerste helft ook al regelmatig. Van die kleine... geniepige overtredingjes en Baartmans was het slachtoffer. Betekent dat Willem II een vrije trap krijgt. Inmiddels genomen door Bejonek naar Stam. Willem II ongewijzigd. RKC dus die ene wissel. Nummer 12 gaat eraf. En nummer 10, Richard van der Venne, komt erin. Ervaring dus in de ploeg bij RKC. Terwijl Willem II nu met Besselink hier pal voor onze neus... Ja, die krijgt er een vrije trap als
3: wat geel. Wat goedkoop. Hè?
4: Oh. Is dat geel?
3: Ja, ik denk dat hij in de rust heeft gehad. Er zijn al zoveel overtredingen geweest. Er had misschien al eerder geel gegeven
4: Postma
3: moeten worden.
4: Postma krijgt daar de gele kaart. Die zit ik gelijk op mijn lijstje erbij. Nummer 35, Postma. En een vrije trap voor Willem II. Iets in de buurt van de cornervlag aan de linkerkant van het veld.
3: Kunnen we misschien even terugkijken?
4: Een metertje of acht van de achterlijn. En is het Nick Dodeman die bal daar kan indraaien. En dit is nou zo'n mooi moment om eens die bal richting de tweede paal misschien te draaien. Veel Willem II is rond de 11 meter, maar die zullen wel gaan instormen zometeen, heb ik het idee. Dodeman, handje gaat omhoog, komt die bal, draait inderdaad in, dus ligt lekker voor. Oh, kan dit niet aangeraakt worden door een Willem II, maar bal blijft van Willem II. Beunek bij de tweede paal, Haan! Oh, hoe kan die bal er niet in? Devin Haan schiet van de 2 meter... op het doel. En dan is het die doelman die de bal van de lijn redt. Ongelooflijk grote kans voor Devin Haan. Dit had een 0-1 moeten zijn. Zeker als hij aan de bal komt. Was een boogballetje van Bejonek richting de tweede paal. Waar Haan helemaal vrij stond. Echt op 2-3 meter van de goal. Hij volleert die bal. En ja, ook met het idee van deze bal gaat binnen. Maar... op miraculeuze wijze zou ik bijna zeggen, haalt Yannick van Os die bal eruit. En blijft het hier 0-0. Dit was met afstand de allergrootste kans van deze wedstrijd. En dat al binnen 2 minuten. We hebben dus binnen 2 minuten eigenlijk al meer gezien dan die eerste 45 minuten voor de rust. Willem II blijft aan de bal met Twicht. En mag Willem II gaan gooien. Per Verloon hier mag het gaan doen. Die geeft de bal aan Tjuloem. Nou, gooi me voor, jongen. Doet hij niet. Gaat er toch weer terug. Had er beter volgende liggen, Pim?
3: Ja, absoluut. Hoogma neemt over. En inmiddels de bal weer helemaal terug bij Beunek. Beunek naar Stam, die wat naar binnen is gekomen. En inmiddels nog veel mensen die hier gaan zitten. Bal over de verdediging heen is de bedoeling. Maar dat lukte net niet. En dan is het buitenspel voor Tjuloem. Even terug net naar die vrije trap hier aan de zijkant, Koen. Dan wordt de Haan nog even weggeduwd. En dan moet hij zich melden. De nummer 19 van RKC. Die krijgt ook een uitbrander. Het lijkt erop, want ik zag in de herhaling nog dat duwtje op Besselink hier aan de zijlijn. Daar leek me niet zoveel aan. Ik denk dat de scheidsrechters met elkaar even overlegd hebben van goh, we gaan wat strenger optreden. En we gaan meteen even de eerste overtreding meteen geel geven. Dat zie je wel eens. Ja. Om een daad te stellen. Ik denk dat het dat is. Maar geen idee. Inmiddels RKC in balbezit. De bal gaat naar rechts. Naar de nummer 7 die wel eens blijven staan. Cleonise. Die hem nu geeft op de 16-meterlijn. Die bal is net te kort. En dan krijgt hij hem weer terug aan de rechterkant. Tovert hij wat met zijn voeten. En dan gaat die bal naar voren. Kopbal. En die blijft hangen. Van de Venne kan die bal nog binnenhouden. Inmiddels weer Cleonise. Die de bal aan een lijntje heeft. Geeft een voorkort. Wordt weggekopt door Kelvin Twicht. En die bal gaat over de zijlijn. En het is inderdaad wat spannender, Koen, dan in de eerste helft. We hebben inderdaad al veel meer gezien. Die wereldgrote kans, levensgrote kans moet ik zeggen, van Devin Haan. Nu de bal aan de rechterkant van RKC. Middels Cleonise. En dan een duwtje over en weer. Daar is even kijken wie is erbij betrokken. Tjuloem. Maar dat mag in ieder geval door. Want RKC blijft in balbezit aan de linkerkant. Tenminste, de bal was er net en dan wil Willem II. De tempo ligt hoog. Nu dan de bal tussendoor. Nou, 1-op-1 als hij snel is. Maar Dodeman is natuurlijk niet de allersnelste. En dat betekent dat hij om zijn as moet. En dat hij via een verdediger van RKC net niet over de zijlijn gaat. De bal wordt naar voren gegeven. Ook meer duels. En dit duel valt uit in een vrije trap voor RKC. Het is in één keer druk, Koen. Er gebeurt een hoop.
4: Gebeurt er in één keer een hoop. Nou. We hebben trouwens nog een nieuweling aan boord bij RKC. Want ik zag in één keer nummer 19 op het veld staan. Navajo Bakboord. En die is erin gekomen van Harry Kuster. Ah. Die hadden wij gemist, want we zagen dat wisselbord aan de zijkant. Maar kennelijk was daar een dubbele wissel gecommuniceerd. Dus dan zijn we weer bij. Dus Van de Venne en Bakboord erbij bij RKC. Verre trap nu van die doelman van Os. Die dus weer een wereldredding had op die inzet van Haan. Ja, zo wordt het voor Spenkeling, die tweede doelman, moeilijk om erin te komen, lijkt mij. Als die keeper zo tekeer gaat. Slechte paas nu van Loon. Kan opgevangen worden door RKC. Dan is het Castillo die daar aan de linkerkant er vandoor gaat. Goeie sliding van Stam. Die kan meteen oprukken. Geeft die bal mee aan Baardmans. Die bal is net iets te zacht. Want Baardmans blijft een bal bezit. Meter of 10 over de middenlijn. Terug naar Stam. Baardmans weer. Maar inmiddels RKC ook weer terug op eigen helft. Dus moet Willem II opnieuw gaan bouwen via Beunek. Twicht. Veel ruimte bij Per Verloon aan de linkerkant. Bal gaat naar Hoogma. Nu naar Verloon zou ik zeggen. Nee, gaat daar binnen. Haan zoekt daar de opening voor het schot. Maar komt net niet helemaal goed uit. Betekent dat het schot van Haan niet door kan gaan. Maar wel dat RKC eruit kan. En nu, wat Pim al zei, het wordt wat levendiger. Er gebeurt wat meer. Bal nu bij Van de Venne. Aan de rechterkant slingert die bal voor. Wordt gekraakt, het schot, door Hoogma. En op de terugweg raakt die bal ook Van de Venne nog even. En dat betekent dat Willem II mag gaan gooien op de eigen helft aan de linkerkant. Ja, er zit meer pit in deze wedstrijd, absoluut, dan in die eerste helft. En daar hoopten we wel een beetje op. Want die eerste helft was een beetje zouteloos. Maar nu al een paar aardige momenten gezien. De eerste grote kans en ook de eerste gele kaart is voor Postma zojuist. Die verdediger van RKC. Terwijl RKC nu in aanval is. Aan de rechterkant. Met Bakboord. Bal iets over de middenlijn naar Roemera toe. Toch weer terug naar Postma. Spel verlegd naar de linkerkant. Oh, daar krijgt de Willem II-speler een tik in zijn gezicht. Ik denk niet dat het heel bewust was van Castillo, denk ik. Zag die Willem II-speler even naar de grond zakken. Vrije trap zal het zijn van Willem II. Maar spel ik het even stil voor een... kun jij zien wie dat is, Pim? Want de scheidsrechter blokkeert net mijn zicht. Hij zit iets schuiner ervoor.
5: Ik zit even te kijken. Nee. Ik kijk dan ook naar de schoenen. Of het dan... Nee, Beonik staat nog. Dus wat aan de rechterkant zal het dan toch Stam geweest zijn. Staat inmiddels al wel weer. Nee, ik kan het zo niet zien. Koen, inmiddels zijn we ook alweer aan het voetballen. Ja. Ik was nog even op zoek naar die wissels inderdaad die RKC heeft gehad. Inmiddels hoort u op de achtergrond weer de Willem II'ers. De bal gaat diep. Uneke kan het kopduel winnen. Maar er is eigenlijk niemand van RKC die meegekomen is. En dat betekent dat Willem II vrij makkelijk de bal over kan nemen. Beonek nu veel meer beweging ook. Baltempo ligt hoger bij beide ploegen. En dat zorgt in ieder geval voor dat het prettig is om naar te kijken. De belangen zijn natuurlijk ook groot. Want qua finale van de KKD playoffs. Dat betekent dat de winnaar van dit tweeluik gaat spelen tegen de winnaar van de Graafschap en Almere City. Die wedstrijd, in ieder geval de eerste wedstrijd, heenwedstrijd, is morgen. En de return is zaterdag. Net als de return van deze wedstrijd zal om 16:30 zaterdag zijn. Nu de bal over de verdediging heen. En die bal is te hard voor Sigurd Baartmans. Dat betekent dat Yannick van Os, een hele goede vriend van Jari Schuurmans, hoorde ik net toevallig nog. En dus hij is blij dat hij in ieder geval mag keepen. Maar laten we hopen dat hij vandaag ook laat zien dat hij misschien wel eens een slippertje maakt. Nu weer de bal van Postma naar de spits, naar Uneke. En die begaat dan de overtreding. Ja, die krijgt ook geel. Meteen geel. Leek me wat ongelukkig. Maar ja, ongelukkig of niet, het was best wel een behoorlijke tik. En dan Beunek meteen ook weer daarbij. Tegen Uneke. Die is de hele tijd al praten tegen Uneke. Ja, ik denk echt dat ook net zoals het tempo wat hoger ligt van de beide ploegen. Dat ook de scheidsrechters onderling of de arbitrale
4: kwartet
5: toch. Hè? Ja, met de mannen nog achter de VAR. Dat die in ieder geval ook wel geëvalueerd zullen hebben. Inmiddels gaan er een aantal spelers van Willem II warm lopen. Hier voor onze neus. Wie zien we er allemaal lopen? In ieder geval Matthijssen zie ik daar in ieder geval bij. En nog wat jonkies die even moeten zorgen dat ze in ieder geval warm blijven. En niet koud op de bank blijven zitten. Inmiddels Hoogma met de bal terug op Didion Heudel. Die met een diepe bal op Baartmans laat de bal voorbij gaan. Dan is het Cleonise die de bal speelt. En dit is een overtreding van Kelvin Twicht. Daar kun je ook heel veel geven, Koen, of niet?
4: Ja, dan als je dan consequent bent als scheids. Ja. Maar dacht, ja, dan geef ik het 3 en 5 minuten. Dat is ook wat overdreven. Dus Twicht komt ermee weg. Nu weer aan de bal. Speelt daar Baartmans in. Net iets te slordig. Maar balbezit bij voor Willem II. Ja, ook nu wordt Tjuling weer vastgehouden. Het is een beetje rommelig allemaal nu. Ja. Bal rond de middenlijn. Wat kleine overtredingjes. Een hensbal geloof ik nu ook nog. Hoe dan ook. Willem II krijgt een vrije trap. Een paar meter voor de middenlijn op de eigen helft. Beonek naar Stam. RKC jaagt er nu iets verder achteraan dan in de eerste helft. Toen kwamen ze vaak niet verder dan de middenlijn. Nu zie je toch dat ze op een meter of 25 Willem II opvangen. Met 3 man sterk nu. Bal terug naar Didion Heudel. Die speelt weer terug naar Beonek. Die kan opstomen op de rechterkant. En dan is daar normaal gesproken Dodeman een aanspeelpunt. Maar die stond toch gedekt door Held. Die van rechts naar links is verkast. Was rechtsback, is nu linksback. En dit is buitenspel van Dodeman, lijkt mij. De scheidsrechter laat het doorgaan. Dan komt de schot uit de tweede lijn. Recht op Van Os. Die poging van Tjulum. Alleen die dieptepaas op Dodeman leek mij meters buitenspel. Maar die grensrechter liet zijn vlag naar beneden. Ja, vaak zie je dan toch als dan de kans verkeken is dat die vlag alsnog omhoog gaat. Deed hij niet. Maar goed, we hebben een VAR, hè, dus ik snap het. Maar als iemand 5 meter buitenspel staat, dan is het vaak niet zo erg om die vlag toch omhoog te steken. Maar misschien zit ik ernaast. Kan natuurlijk ook. Willem II weer aan de bal. Via Tjulum. Die houdt daar een inworp aan over. Linkerkant. Metertje of 10 van de cornervlag. Dus Willem II in de aanvallende positie. Per Valloon die gaat het doen. Twicht biedt zich aan. Een paar meter achter hem. En die verlegt het spel dan naar Vin Stam. Wordt daar op de huid gezeten. Maar blijft rustig. Blijft in balbezit. En zo verhuist de bal weer van links naar rechts en weer terug. Valloon verspeelt hem daar. En dan kan RKC eruit komen via Cleonise aan de rechterkant. Baartmans verdedigt daarmee. De vraag is of je kleding niet erbij kan houden. Maakt daar een sliding. Tackle. Een tackle. Altijd gevaarlijk als een aanvaller dat doet. En dan geeft hij een corner. Maar dat leek mij toch onterecht. Want het laatste tikkie was toch van Cleonice, lijkt mij. Hmm. Hoe dan ook, de tweede corner voor RKC vanaf de rechterkant. Terwijl ik even mijn koptelefoon afdoe om het stadiongeluid beter te laten doorklinken. De sfeer komt er nu waardig in hier in Waalwijk. Corner wordt nu genomen vanaf de rechterkant. Ver voor doel ingekopt. Ja, dat scheelt niet eens zo gek veel hoor. Een halve meter over. Over het doel van Didion Heudel. En zo komen er over en weer wat kantjes en mogelijkheden. Maar balbezit nu dus voor Willem II. Vierde doeltrap. Didion Heudel laat het aan Bejonek. Ja, wat ik al zei, RKC staat nu veel hoger druk te zetten dan voor de rust. Vangen Willem II op nu rond de eigen 16. Maar Willem II komt eruit. Via Baartmans komt de bal bij Dodeman. Gelijk drie man in zijn nek. Oh, er is ook weer een charge daar op Twicht. Of Besselink. Tweede geel is dat. Oh. Hoppa! Dat is een rode kaart.
3: Ai, ai.
4: Ja, daar gaat een mannetje van het veld af.
3: En dat is denk ik die...
4: Nou, Unieke en Posma hadden geel.
3: Gaan we eens eventjes terugkijken. Het was een behoorlijke charge ook die gemaakt werd. En er gebeurt tussen... Ja, dit is natuurlijk ook Unieke, denk ik. Die de rode kaart krijgt. Ja, ja. En hij zegt ik, het is de bal. Maar waren de eerste helft de kaarten aardig op zak bleven. Ja, het is ook niet slim, Koen, om... Ja, dit is echt zo'n typische aanvallersovertreding. En vooral met geel op zak moet je natuurlijk dat risico niet nemen. Maakt mij verder niet uit. Maar even kijken dadelijk of we hem nog in herhaling krijgen. Maar volgens mij... Hij is er niet mee eens. VAR zal, denk ik, ook gaan kijken. Of is dat alleen bij een rode kaart? Nee, ook als er een... Ook bij een gele kaart?
4: Ja, wel twee keer geel.
3: Ja, twee keer geel en rood. Maar de vrije trap is genomen. En dat betekent, even kijken. Ja, dit is gewoon terecht een gele kaart. Absoluut. En weer Van Loon die de bal verliest. En RKC probeert eruit te komen. En nu is het wel zaak dat... En hier is niet zo heel veel aan. Tjuloem bij... even kijken. Van de Venne die... zijn hand ligt op zijn rug legt. En dit ga je nu krijgen natuurlijk. Dat ook RKC wat dingetjes uit gaat lokken. En inmiddels...
4: Hey Pim, ja. Toch even. Unieke krijgt rood.
3: Ja.
4: Die scoorde 14 goals.
3: Ja.
4: Tim van der Leij is er niet bij. Scoorde 13 goals.
3: Ja.
4: Kuster scoorde 10 goals. Is gewisseld.
3: Ja.
4: Dus er zijn nu zomaar 37 goals. Niet meer beschikbaar voor RKC in deze wedstrijd. Denilio... Cleonice is nu de topscorer met 7 goals die nog binnen de lijnen staat. Flinke aderlating dus. RKC met 10 man verder. En dus ook de spits er niet meer bij. De man die heel vrij scoorde tegen Rode JC. Dat betekent ook dat hij er in Tilburg natuurlijk niet bij is. Dus dat is voor Willem II positief. De spits van de tegenstander uitgeschakeld door 2 gele kaarten. Ja, dat is niet slim. En de balbezit is van Willem II. Nu zullen we denk ik toch een ander spelbeeld zien. Dat RKC weer achterover gaat plooien. Want wat ik al zei, ze speelden iets verder op de helft van Willem II. Maar dat zal nu minder zijn. En Willem II heeft het mannetje meer. En de vraag is dan of we dat kunnen uitbuiten. Hoogma nu. Ja, er komt nu een soort handbalverdediging krijgen we nu. Met al die geel-blauwe hemden op de eigen helft. En Willem II speelt eromheen op zoek naar de opening. Via Besselink, Bejonek, Stam. Ja, Pim, het wordt een heel andere wedstrijd zo.
3: Nou, het wordt echt een andere wedstrijd. Ik ben benieuwd. Nu Tjuloem die hem erin gaat chippen. En Baartmans die er nog bij komt. Die bal wordt aangeraakt. Wel dus een corner voor Willem II. Ja, het is wel tijd om dan ook de oogst te koen. Want soms zit het mee, om het zomaar te zeggen. Met die rode kaart van de spits inderdaad. En dan is het leuk dat je heel veel balbezit gaat krijgen waarschijnlijk. Maar dan moet je ook toeslaan ook. Want we zijn met topsport bezig. Dus laat in ieder geval ervoor zorgen dat we ook meteen snel ook die 0-1 maken. Want dan wordt het nog moeilijker natuurlijk voor RKC. Corner nu van de linkerkant. Bal komt voor van Dodeman. Die bal erin! Ja! En dan is hier 0-1 voor Willem II. En de goal wordt geclaimd door volgens mij Beslink of Vin Stam. Dat gaan we in ieder geval eventjes terugkijken wie het laatste zetje in ieder geval geeft. Die bal die blijft een beetje hangen. Komt dicht in de buurt van de goal. En blijft daar hangen. En wordt dan nog net even aangetikt daar bij de tweede paal. En die bal verdwijnt in de goal. En zo staat Willem II hier met 0-1 voor in Waalwijk. Net na dat moment dat RKC met 10 man verder moet. En dat is wat je noemt oogsten. Op het juiste moment ook toeslaan. En het doelpunt gaan we toewijzen. Koen, wie geeft het laatste zetje?
4: Ik denk Vin Stam. Ik zit nog even in de beelden terug te kijken. Ja, het is natuurlijk een geweldig scenario. Eerst die rode kaart. En nog geen 1 of 2 minuten later de 0-1. Ja, dan ziet het er een heel goed uit voor Willem II. In de wetenschap dat Jesper Unneke er ook in Tilburg niet bij zal zijn. En RKC hier nog een klein half uur met 10 man verder moet. Dus dat is een hele mooie plotwending in Waalwijk. 0-1 voor Willem II. Moeten we nog even de beelden bestuderen. Het gaat allemaal heel snel.
3: Of gaat hij er nog in via een verdediger?
4: Ja, dat,
3: die bal die blijft hangen. Ja, hij gaat erin volgens mij via het dijbeen. Gaan we eens even goed kijken. Ja, via, volgens mij is het dan toch denk ik een eigen goal. Ja, via, ik denk, Roemeratu. Kijk, ja, volgens mij toch een eigen doelpunt van Roemeratu. Die het laatste tikje geeft. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooie en een mooie opsteker na in ieder geval, wat ik al zei, die rode kaart voor RKC. Nu wel RKC in balbezit. En dan is het buitenspel. Dat betekent weer een vrije trap voor Willem II. En nu is het de druk lekker hoog houden. En proberen nog meer uit te lopen, Koen.
4: Ja, ja zeker. Dat is, ja, want nu is RKC rijp voor de slacht. Als je nou door kunt drukken en nog een goaltje erbij kunt maken, dan kun je het hier al voor 80% beslissen natuurlijk. Ja, die Unica zal zich ook wel op zitten vreten nu in de kleedkamer natuurlijk. Met die rode kaart, onnodige rode kaart. Een overtreding op het middenveld. Tja, waarom zou je dat doen? Terwijl je ook nog een schil op zak hebt. Het is, laten we zeggen, onervarenheid toch. Het is een jonge speler. Terwijl we nu weer diezelfde handbalverdediging zien aan de kant van RKC. Willem II die probeert daar nu weer doorheen te voetballen. Er staat een wisselklare pin bij RKC.
3: Ja, komen we zo op terug.
4: Daar komen we zo op terug. Held nu die de bal flinke peer naar voren geeft naar Cleonice. De bal blijft een beetje hangen. Hoogma komt hem terug. Ja, inderdaad prima gedaan Didion Heudel. Maar de ruimte in één keer nu bij Per Verlone aan de linkerkant. Die linksback van Willem II houdt even in. Speelt hem naar Twicht. Die heeft ook ruimte om naar voren te komen. Vin Stam. Die verlegt het spel van rechts naar links naar Verlone. Die kan die bal inhouden. Komt daar Van de Ven op hem af, maar Verloon blijft in balbezit. Ja, Willem II krijgt nu echt meer ruimte om een balletje aan te nemen. Omdat RKC echt ver naar achter verdedigt.
3: En dan is het natuurlijk ook Koen met die wedstrijd 3 dagen geleden in de benen. Is het natuurlijk ook zaak dat je tempo blijft maken. Dat je de RKC ook echt probeert kapot te spelen. Want ja, dit kost natuurlijk heel veel energie voor RKC. Om maar weer achteruit te lopen. En weer naar links en weer naar rechts. En dat Van Kaam staat klaar om in te vallen in ieder geval bij RKC. Dus we gaan dadelijk kijken voor wie die in ieder geval in de ploeg gaat komen. Maar het is in ieder geval zaak tempo hoog houden en proberen gewoon meer doelpunten te maken. Per van Loon inmiddels in balbezit. Ook gunstig, dit wat er hier gebeurt op het veld in RKC. Ook gunstig dat je ook een Verheid waarschijnlijk, als het zo doorgaat, niet hoeft te brengen. Haan misschien nog zelfs eerder kunt wisselen. En dat je die allemaal in ieder geval probeert zo fit mogelijk te houden. Voor het restant van de play-offs. Hoe lang ze ook gaan duren, want dat weten we natuurlijk niet. Tjulum inmiddels in balbezit via Twicht. Die van links naar rechts gaat. Hoogma die ook heel hoog staat op het veld. Nou, sterker nog, gaan we schieten Hoogma? Nee, 1-2'tje. Ah, en dan is het Haan die de bal net niet goed kan controleren. En de bal kan weggewerkt worden. Kan RKC er enigszins weer wat uitkomen. Misschien een bal over de verdediging, al zal dat niet meevallen. Met veel spelers van RKC achterin. En nu een bal aan de rechterkant. Kan misschien een voorzet komen van Willem II. Komt ook, maar die bal is een prooi voor Yannick van Os.
4: Ja, en ik zat voorafgaand in deze wedstrijd nog even te kijken van hebben deze teams elkaar al eerder getroffen voor de play-offs? Dat bleek het geval, 1986. RKC Willem II werd toen 0-2. Dus het zou zomaar een herhaling kunnen zijn van de wedstrijd exact 40 jaar geleden.
3: Zo.
4: En ja, als ik jou vraag wie scoorde de goals, Pim, ja, dat kun je niet weten natuurlijk.
3: Nee.
4: Good old Wannie van Gils.
3: Oh, ja.
4: En minstens even good old Kevin Maddock.
3: Ja, uiteraard. Alle twee bekend, ja, zeker.
4: Twee bekende namen, dus die scoorden destijds de goals van Willem II. Te wonnen hier met 0-2. We promoveerden niet, dat werd toen Veendam. Alweer jarenlang ter ziele, maar destijds wonnen zij daarna een competitie. Maar hier nog altijd 0-1 met Pervalon aan de bal naar Tulum. Dan weet je dat de bal aan de linkerkant van het veld zit. Maar die wordt verlegd door Hoogman naar Stam. Legt hem daar de 16 in, maar die bal is te kort. En dan kan Cleonice eruit gaan, maar dan is... Ik wou zeggen dode man op tijd terug, maar Cleonice blijft in balbezit. Diep op de helft van Willem II nu, maar wel 6-7 oranje hemden alweer terug in de Willem II-verdediging. En zo moet RKC ook weer even pas op de plaats maken. En komt er deze counter een einde. Van de Venne ook weer even terug. Nu iedereen op de helft van Willem II. En probeert, ik denk Pim, dat RKC even naar adem loopt te snakken nu.
3: Ja, in ieder geval iemand die niet naar adem aan het snakken is, is Van Kaam. Die kan weer opnieuw aan zijn warming-up beginnen, denk ik. Want die staat best al aardig lang aan de zijlijn klaar. Maar ja, als de bal niet uit het veld gaat, dan kan RKC gewoon even via Van Gelderen nu de bal nog rondspelen. En dat is wat het geval is. Ja, jij zei het al, Koen, heel veel doelpunten die natuurlijk in één keer ook weg zijn bij RKC. Ja, er zijn maar 4 ploegen die meer doelpunten gemaakt hebben dan RKC afgelopen seizoen. 71 maar liefst. En daarentegen tegen Willem II, wat maar 1 ploeg had, wat minder doelpunten tegenkreeg. En dat was natuurlijk ADO Den Haag. En dat is wat dat betreft veel scorende ploeg tegen de ploeg die wat verdedigend in ieder geval goed staat. Cleonice gaat naar de kant, als ik dat goed zie. En, nummer 7 en nummer 8. Dat is wat ik zei. Ja, Daniel van Kaam, die komt in het veld voor RKC om misschien wat meer controlerend te gaan spelen. We gaan het zien. Dan krijgt Baartmans nog wat aanwijzingen van een van de assistententrainers van Willem II. En dan zag ik net ook Chua On naar de kant gaan. En Bamba. Dus het zou zomaar kunnen dat die dadelijk Willem II komen versterken. Dat zou dan voor Van Loon kunnen zijn. En misschien voor Tulum. Ja, of misschien gewoon wel voor Haan. En dat je Baartmans gewoon in de spits zet. Maar goed, dat gaan we in ieder geval dadelijk bezien. Ik zie in ieder geval al Jos van Nieuwstad. En dan wordt... dit is een mooi moment. Ja, Koen, zeg het maar.
4: Ja, we horen hier applaus. En dat is niet voor niks, want Monir Elalucci die gaat zich warm lopen. Die liep hier net voorbij. Misschien dat hij toch nog wat minuten kan maken. Ook Van Aalst is daarbij. En ook die gaat misschien nog invallen zometeen. Maar eerst de dubbele wissel bij Willem II. Die staan wel al klaar. Dus dat is inderdaad Bamba en Chua On. Die melden zich bij de vierde man. Dus... De bal is even uit nu. De scheidsrechter maakt het gebaar. Laat ze maar komen. Dan gaan we eens even kijken wie er uit gaat.
3: Van Loon Tulum of inderdaad Haan zou ook nog kunnen. Wat denk jij?
4: Toch eerst de inworp. Ja, dat is opmerkelijk. Want de scheidsrechter maakt het wisselgebaar. Die zal dan nu inworp is genomen en de bal gaat uit. Nee, wordt nog steeds niet gewisseld. Nou, we gaan gewoon nog even door hier. Maakt niet uit. Balbezit voor RKC. Op eigen helft. Postma aan de bal. Heeft ook al geel op zak. Gaat die bal naar het midden. Naar Van Hedel. Op Van Kaam, die invaller. Vanaf de rechtsbuitenpositie. Die is door Fris. Haalt de achterlijn, maar loopt die bal ook over de achterlijn. En dan is het een... wordt ook aangeraakt. Corner dus voor RKC in de rechterkant van het veld. 10-11. Maar ja, bij een corner kan het altijd nog gevaarlijk worden. Dus zijn er natuurlijk momenten op zich. Corner genomen vanaf de rechterkant. Een van de medespelers biedt zich aan voor de korte corner. Maar ik neem te gaan dat die bal in één keer voor de goal gaat. Het duurt allemaal wel lang, Pim, die corner.
3: Nou ja, absoluut. En Elalucci komt nog even terug. Dus die gaat er al snel in komen. Want ik zag Chua On. Nu een voorzet van RKC wordt weggekopt. En Chua On is weer even terug naar de kleedkamer. Dus ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar dat gaan we daar vertellen. Nu een chip-in van RKC. En die bal wordt uitverdedigd door Willem II. RKC blijft wel in balbezit. door de man Castillo, die wat meer centraal is gaan spelen. Nu bij de rechterkant door Van de Venne. Bal gaat terug op Van Kaam. En nu even een periode dat RKC wat in balbezit is. En dan zullen we inderdaad, kijk, nu komt Chua om weer terug. Dus gaat er sowieso wel inkomen. Geen idee, want misschien moest hij snel nog even een plasje plegen. Middels RKC aan de rechterkant. Bal gaat over de heen. En dan heel wild wegwerken eigenlijk door Willem II. En dat was Haan volgens mij, die daar helemaal aan de linkerkant staat. Dan denk ik dat die misschien dadelijk eruit gaat. En dat Tjulum misschien door gaat schuiven naar de spits of Baartmans. Of Tjulum die op 10 gaat spelen. Dat zou ook kunnen. En dan Bamba aan de linkerkant. Nou, we gaan het zo zien. Maar ook El Alouchi komt erin. Dus ik denk dat ze in één keer die drie wissels willen toepassen. Nu de bal. Een diepe bal over de verdediging heen van Willem II. Zijn bedoeling. Van Loon die volop druk zet en de bal ook aanraakt. Dat betekent dat de bal over de zijne gaat. Snel in op of Van Kaam opletten geblazen. Want die heeft wat ruimte en tijd. RKC blijft in balbezit in eerste instantie. En ook in tweede instantie. Even slordige fase van Willem II. Na die 0-1 voorsprong. Want zoveel staat het hier in Waalwijk. 0-1 voor Willem II. Door dat eigen doelpunt dus door Roemeratu. Middels RKC weer in balbezit. Terwijl ze met 10 man staan. Dus daar zou wel meer druk kunnen komen. Ook niet de Willem II denkt, nou, probeer die 0-1 over de strepen te trekken. Want het is nu belangrijk dat je het uit kunt breiden. RKC aan de linkerkant naar binnen inmiddels. Randje 16 meter. Willem II kan overnemen. En dan een hele wilde peer over de zijlijn. En dat kan niet anders dan dat er iemand misschien niet helemaal okselfris is. En dat die wissels in ieder geval kunnen komen. En ook even weer rust in de gelederen. Drie wissels, we zeiden het al. Bamba komt erin. Ook Chouaon komt erin. En een bijzonder moment, want Mounir El Alouchi met een vreselijk verdrietige week gaat in ieder geval invallen. Tjulum gaat naar de zijkant, dat is de nummer 11. Ondertussen, als ik ze noem, kun jij ze bijwerken, Koen. Nummer 11, Tjulum gaat eruit. En nummer 22, dat is Van Loon, die eraf gaat. En daar komt dan Chouaon natuurlijk. En wie zien we nog meer naar de zijkant?
4: Devin Haan.
3: Is dat Devin Haan. Ja, en daar komt dan Bamba ervoor in. Dan hebben we de administratie, denk ik, compleet. En ik denk dat het goed is, René. René, sorry. Koen. Hallo, Piet. Koen, dat Haan rust kan krijgen, toch?
4: Ja, ik hoop wel dat we genoeg stootkracht voorin over hebben. Want dit zijn wel wedstrijden. Als je de 0-2 weet te maken, dan ben je al heel ver. En bij 0-1 kan er nog thuis nog van alles gebeuren. Tegen 10 man is het wel een moment om om te profiteren, om maximaal te profiteren. Maar goed, ik ken ook de medische toestand van Haan niet. Hè. Misschien dat
3: misschien zijn er afspraken.
4: Dat er een afspraak is inderdaad om het laatste kwartier Haan eraf te halen. Bamba er dus bij. El Alouchi erbij en Chouaon. Verse krachten. En misschien dat Bamba eens een keertje van zich kan laten spreken. Natuurlijk een leuke speler om naar te kijken. Alleen het rendement is vaak minder. Het zou mooi zijn als hij een keer zijn goaltje kan meepikken. Balbezit voor Willem II via El Alouchi. Nou, Stam, dat lijkt mij buitenspel van Dodeman. Maar de bal gaat ook over hem heen in de handen van Yannick van Os. Die een geweldige redding paraat had op een inzet van Haan. Maar bij die corner, ja, die bal toch een beetje over zich heen zag ploffen. En bij de tweede paal binnen zag vallen. Een beetje een raar, rommelig doelpunt. Roemeratu inderdaad, die de bal als laatste raakte. 0-1 is voor Willem II. Nog een kwartiertje op de klok. En wat blessuretijd. Terwijl nu Van de Venne probeert van een meter of 40. Maar die claimt ook een vrije trap. Het was meer van, hé, ik claim een vrije trap. En in mijn val ram ik die bal nog op goal. Maar ja, eigenlijk geen van twee was het succesvol. Want die vrije trap kreeg je niet. En die bal op goal was een slap rolletje. Maar nu slordig verdedigd door Willem II. Komt RKC in balbezit van de linkerkant. De bal komt voor. Wordt dan goed wegverdedigd door Twicht. Maar wel in de voeten weer van Held. Die Curaçaose linksback van RKC. Kan Postma opstomen. Combineert met Bakboord. Post weer. Postma verspeelt de bal. Bamba. Nou, misschien dat hij wat kan. Die verspeelt die bal dan ook. We krijgen wel een tikkie. Dat betekent een vrije trap voor Willem II. Op de eigen helft. Een beetje halverwege links. En daar is Chouaon op zijn vertrouwde linksbackplek. Vrije trap inmiddels genomen naar Beunek. Nou, het zou mooi zijn, Pim, als er nog eentje bij komt, toch?
3: Ja, absoluut. En dat kan misschien zomaar gebeuren. Bal nu aan de rechterkant. Kan misschien een voorzet komen. Haan inmiddels naar de kant. Baartmans dus in de spits. Vraagt ook om die bal. Maar gaat toch even de bal even terug naar Beunek. Beunek Bamba vraagt. Heeft veel ruimte aan de linkerkant. Moet daar ook eventueel snel naartoe. Misschien via tussenzon Chua om. Mounir Elalucci aan de bal. Fijn om te zien. Bamba nu. Gaat er een actie komen. Heel veel ruimte voor Chouan in de 16 meter. Maar Mounir Elalucci krijgt de bal aangespeeld van Bamba. Die laat de bal wat onder zijn voet doorrollen. En kiest dan even terug voor een veilige bal op Besselink. Nu de bal naar links, naar Twig. Twig naar Bamba. Bamba, nu dan actie of een voorzet? Nee, een chipbal. Heel goed. Nou, Elalucci, wat zou dat mooi zijn. Beunek gaat hem naar rechts spelen. Komt aan de 2-0 de bal.
4: Oh.
3: Wordt geschoten door Dodeman. Maar die bal die komt in de handen van Os. Eigenlijk een slap rollertje. Maar slimme bal van Bamba op Elalucci inderdaad. En die kon niet uithalen. Beunek kon niet uithalen. Dodeman wel. En die deponeerde de bal eigenlijk in de handen van Os van RKC. Nou, misschien dat er weer een fase komt. En laat die heel lang zijn. Dat Willem II in balbezit is. En hopelijk die 0-1 wat verder uit kan breiden. Naar een 0-2 hier in die wedstrijd in Waalwijk. Bamba in balbezit. Bal even terug naar Chua. Onder twee wisselspelers die er dus net inkwamen. Aan de kant van de tricolores. En dan komt de bal nu in het midden bij Beslink. Bal gaat naar rechterkant, naar Beunek. Beunek flink ingeschoven. Dat kan ook natuurlijk als je tegen 10 man speelt. Dat je om de beurt wat inschuift. Nu de bal naar Chua On. En inmiddels de bal naar Bamba. Maar die bal is slordig van Chua On. En dan moet Bamba een overtreding maken, wou ik zeggen. Maar de bal mag gewoon verder gespeeld worden. Nu Twicht. Nou, gaat hij schieten? Nee. Hij kiest voor een bal naar de rechterkant. Naar Dodeman. Dodeman even een chip vooruit. En dan een voorzet. Bal wordt weggewerkt. Willem II neemt over gewoon via Beunek. Blijft dus in balbezit uiteindelijk. Gaat hij nu voor een voorzet? Nee. Die bal gaat via Twicht. Twicht naar de rechterkant. Kan er nu dan een voorzet komen? Nou, rechts buiten Beunek. Dat is, ja, jij vergeleek hem al met Stam een beetje. Ja. Dat was die actie inderdaad daar straks. 0-2 in balbezit. Pakken deze even mee, Koen.
4: Ja.
3: Misschien een voorzet nu. Nee, bal gaat via Beunek eventjes weer terug. En dan is het een wat langere fase dat Willem II in balbezit is. Nou, Bamba, doe iets leuks. Aan de linkerkant wil hij doen. Hij is er voorbij. Nu met links voorgeven. Nou, goede voorzet op zich. En dan gaat die bal uit. Nee, Bamba kan er nog bij komen. Heeft er nu aan zijn rechterkant. Aan zijn rechtervoet, moet ik zeggen. Aan de rechterkant. Nou, een voorzet. Nou, kan iets komen. En dan is het helaas. Baartmans neemt hem aan in de 16 meter. Met zijn linkervoet. En schiet hem lang in de verre hoek. Tenminste, dat was zijn bedoeling. Bal gaat over de achterlijn. Wissel. En daar komt Kramer, denk ik.
4: Ja, nou, die spits hadden ze er wel over natuurlijk. Ik noemde net het rijtje met Uneke en Van der Leij. En gaat, Van Helen gaat eraf. Ja, Kramer heeft pas één goal gemaakt dit seizoen. Maar we zagen ook tegen Roda dat hij met zijn kopkracht toch een kopbal had. En nog een assist uiteindelijk op die belangrijke gelijkmaker. Dus met Kramer weer een echte spits in het veld bij RKC. Met nog een kleine 10 minuten op de klok. Doeltrap nu van Os. Ja, dan heeft natuurlijk RKC echt wel een aanspeelpunt met Kramer. En ook wel een character aan boord, zou ik zeggen.
3: Zeker.
4: Een jongen met rare streken en die de zaak wel eens kan oppoken.
3: Niks te verliezen ook.
4: Ja. Niks te verliezen. Balbezit voor RKC. Van Os, bal aan de voet. Speelt hem naar voren. Zoekt natuurlijk Kramer, die een beetje de rol heeft die Verheid bij ons heeft. Het aanspeelpunt. Altijd fijn voor een keeper als je de bal daar kwijt kunt. Maar inmiddels ligt de bal aan de overkant bij Didion Heudel. Die neemt alle tijd. En speelt dan Beunek in. Die verlegt het spel even naar links, naar Hoogma. En die vindt Tjoe On rond de middellijn. Snijdt even naar binnen, tikkie breed. En staat Bamba, staat helemaal vrij. Beunek ziet dat. Bamba, pal voor onze neus, neemt die bal goed aan. Staat rond de punt van de 16. Probeert de achterlijn te halen. En wordt daar de bal afgestoept door zijn verdediger. Maar Twicht komt daar goed tussen. Komt er wel bij Tjoe On, komt hij weer bij Bamba.
3: Hey, is dat Hens?
4: Ja, een soort aangespeeld Hens. En dan... Hey, Bamba, wat doe je?
3: Wat doe je nou?
4: Duwt daar zijn tegenstander voor ver. Hele domme actie. Gele kaart voor Bamba. Ja, dat moet je nou niet doen, vriend.
3: Oh, Kramer, kijk, kijk eens wat Kramer komt doen. Kramer,
4: Bamba moet daar weg.
3: Ja, die moet daar zeker weg.
4: Bartmans, je snapt het, die trekt Bamba snel weg. Want voor je het weet krijgt hij nog een gele kaart.
3: Ja, Kramer komt het vuurtje opstoken, wat jij al zei, hè. En die krijgt denk ik ook geel. Of wat gaat hij doen nu? Ja, die had al geel. Dan moet je eigenlijk Kramer ook geel geven.
4: Kramer doet net alsof hij niks hoort.
3: Ja, natuurlijk.
4: En die
3: dacht, ik ga proberen Bamba nog eventjes wat meer. Dus hij krijgt ook geel. Nou ja.
4: Hij laat een Bamba voor de tweede keer de gele kaart zien. Maar goed, niet met de bedoeling van dit is je tweede. En dan krijgt Kramer ook geel.
3: Ja, wat gaat hij nou vragen?
4: Ja, dat is wat we net al zeiden. Kramer is een character. Het is een jongen die dat opzoekt. Ja. Maar ja, voor hetzelfde geld. Want hij zocht Bamba op in de hoop dat Bamba...
3: Juist, natuurlijk.
4: Een gekke actie zou uithalen met een kopstoot of zo.
3: Ja.
4: En gelukkig was Baartmans er op tijd bij om Bamba weg te trekken. Maar goed, geel voor Bamba en geel voor Kramer. Ja, niet slim van Bamba. Niks aan de hand.
3: Niet. Nee.
4: En hij claimde Hens bij die actie. Hens van de tegenstander in de 16. Dus het was een penalty geweest. Maar die krijgt hij niet. En dan moet je gewoon rustig blijven. Nou goed, de rust is weer wedergekeerd. Vrije of een doeltrap van... een vrije trap van Os.
3: Vrije trap inderdaad van Os wordt verlengd door Kramer. Willem II kan overnemen. Verder duels op het middenveld. Misschien kan dit toch wat doen. Ballen tussendoor, maar die bal wordt keurig verdedigd. En dan kan Willem II er misschien uitkomen. Dit is een duwtje en dan toch nog kan hij de bal aanraken, Baartmans. Maar ja, daar mag je best voor fluiten. Nu dan dat Willem II over kan nemen aan de rechterkant. Bal gaat over de zijlijn via een Willem II-been, dus RKC. En die gooit snel in, want RKC heeft nog een achterstand weg te werken. En moet dus haast maken om hier een beter resultaat op het bord te zetten dan dat er nu staat. Die 0-1 die is ontstaan door het eigen doelpunt van Roemeratu. We gaan richting de eindfase. Nog minder dan 10 minuten te voetballen. Misschien nog wat blessuretijd erbij met al die wissels. En misschien nog wat er allemaal gaat gebeuren. Maar één ding is zeker, er gebeurt veel en veel meer in de tweede helft dan in de eerste helft. Willem II met een flinke por naar voren. En dan kan Willem II misschien overnemen. Dit is slim van Ella Lucci, die dat fantastisch doet. Heel veel respect dat hij hier zo op het veld staat. Komt nu weer een balbezit op de helft van Willem II. Kan wat draaien, krijgt een zet een 1-2'tje. En kan de bal bezorgen bij Beunek. Beunek naar Hoogma in de middencirkel. En dan naar Chuba On, tot zover heel veel ruimte. Nu Bamba, de man dus die net geel kreeg. Gaat hij een actie inzetten? Nee, kiest even voor een weg terug. Dan staat er inmiddels een speler klaar die dadelijk in gaat vallen. Dat zal Van Aals, denk ik, zijn. Van Chua On, die de bal probeert via een verticale paas. Zoals jij dat noemde, geloof ik.
4: Jazeker.
3: Ja, maar die vond niemand. Bal over de zijlijn. Dan zal er waarschijnlijk een wissel aankomen bij Willem II. Dat kan nu gaan gebeuren. Uriel van Aals, die klaar staat. En Baartmans, die naar de kant gaat. En dat betekent dat Willem II of met een valse spits gaat spelen of zonder spits gaat spelen. Wat denk jij, Koen?
4: Ik denk dat Van Aalst gewoon als diepste man gaat fungeren. Je wil er toch iemand hebben, zeker als je tegen 10 man speelt. Het zou raar zijn als je dan geen spits hebt. En Van Aalst zoekt inderdaad de punt op. Dus Beunek aan de bal, vindt Stam. Ja, Willem II had de zaak verdedigend goed op orde vandaag. Eigenlijk amper kans weggegeven. Dat Bamba nu het avontuur zoekt naar Ella Lucci. Aan de linkerkant van het veld snijdt wat naar binnen. Vlecht die bal dan naar Dodeman. Naar Beunek, meter of 25 van de goal. Dodeman weer. En dan is dat een corner voor Willem II.
3: Hoeveel?
4: Als ik het goed heb bijgehouden, nummertje 3.
3: Nummertje 3.
4: En uit een van die corners viel die goal. Kijken of... ook dit weer wat oplevert, want 0-1, nog een minuut of 4 officiële speeltijd. Ja, die 0-2 zou wel heel mooi zijn, want dan is het zaterdag heel comfortabel. Corner genomen door Dodeman. Komt die bal, wordt kort bij de eerste paal, maar die wordt dan door een RKC-verdediger nogmaals tot corner verwerkt. Dat is corner nummertje 4.
3: Ja, ik was even afgeleid. Ja, man hier die de analyse altijd maakt. En die staat... Ja, we zullen eerst even de corner. Hoe kom ik daar wel op terug? Corner rechterkant. Natuurlijk weer Nick Dodeman. Komt met de corner. Draait wat weg bij de... En dan wordt hij doorgekopt door Chua On. Wordt hij opgepakt door Elalucci. Nou, Elalucci, schiet dus gewoon, joh. Ja, en dan gaat die bal bijna er nog in via een hoofd van een RKC'er. Ja, die bal die blijft hangen. Ja, veel mensen kijken erachter. Ja, Hessel... de data-analyst die enorm aan het schreeuwen is. Die contact heeft met de keeperstrainer van Willem II. Die dat dan weer doorgeeft aan de spelers. En Schuurman staat erachter. En die staat ook een beetje te lakken. Maar ja, heerlijk om te zien. Weer een corner aan de rechterkant van Nick Dodeman. Heeft de bal liggen. Twee handen de lucht in. Bal gaat komen. Wordt voorgezet met rechts. Nu dan wat dichter in de buurt. En een kopbal van Justin Hoogma. En dan is het gevaar weer even geweken voor RKC. En gaan we naar de slotfase toe, Koen.
4: Yes, nog een paar minuten op de klok. Een paar corners op rij dus voor Willem II. Met een mooie indraaiende bal van Elalucci.

0: weer. Net als afgelopen wedstrijd tegen Roda, wie wat minuten mag maken. Heeft daar wel een gele kaart te pakken.
1: Mooie
0: crosspaas van Tjua On. Dan is het jammer dat Dodeman die niet op waarde weet te schatten. Want die leidt daar balverlies. Houdt er wel een inworp aan over. Snel genomen door Stam. Even terug naar Beunek. Weinig Willem II is echt voor de goal. Van Aal staat daar. Ella Lucci staat wat verder van de goal af. En vooral Bamba die staat vrij. Dus ik zou zeggen, lever die bal in bij Bamba. Misschien dat hij nog een mooie actie in huis heeft. Komt hij bij Bamba inderdaad. Zoekt daar natuurlijk zijn man op. Dat is een specialiteit. Trekt naar binnen. Toch weer even terug naar Besselink. Beunek, meter of 30 van het doel van RKC. Op de as van het veld. Het is druk daar natuurlijk met al die verdedigers van RKC. Dan gaat hij naar Tjua On. En die linker zijlijn heeft een goede trap. Hem legt hem toch even terug naar Elalucci. En die tikt hem breed naar Besselink. En ze schuift weer een metertje van metertje op. Voorzet Beunek. Net te hoog voor Van Aalst. En zo gaat die bal over de achterlijn. Is dat een corner? Dat verbaast mij ook eerlijk gezegd. Ook de spelers van RKC protesteren. Want die bal was te hoog voor Van Aalst. In mijn beleving raakte niemand die bal nog aan. Maar het is wel een corner voor de Tricolores. En dan is het natuurlijk Nick Dodeman. Die vandaag toch ook weer een assist kon bijschrijven. Of mag je geen assist op een eigen goal? Ja, geloof het niet, hè?
2: Hij werd nog verlengd volgens mij.
0: Ja. Maar wie weet nu dan een echte. Dodeman. Die, de scheidsrechter geeft even commentaar. Ligt de bal 2 centimeter buiten het cirkeltje? Ja, dat was het probleem denk ik. Corner voor Dodeman. Vanaf de linkerkant indraaien. Tussen met zijn rechtervoet. Ook Elalucci biedt zich aan. Maar hij denkt ook dat die bal in één keer hoog voor het goal gaat komen. Komt hij? Dodeman. Keeper zit erbij. Zit er niet bij. Oh, hij zit er wel bij. Ja, uiteindelijk. Het was even grabbelen. Maar uiteindelijk heeft Van Os op te pakken. Er ligt daar een van die RKC-verdedigers op de grond. Maar die grijpt even naar zijn gezicht. Maar die komt ook alweer overeind zo te zien. Ja, betekent dat Van Os de bal weer in het spel kan brengen. Dan gaan we nu zien wat erbij komt. 4 minuten.
1: Ja, 4 minuten, zei de stadionspeaker. Komt er nog bij. En wat lachende gezicht hier omheen. Het viel me ook op dat met dat doelpunt dat heel veel mensen hiervoor omhoog sprongen. Ja. Dus hier zitten veel Willem II'ers. Dus het is altijd goed om in dat gezelschap te zijn. Inmiddels Jannik van Os die ver buiten zijn kooi is. En nu een lange bal in petto heeft. Op natuurlijk de spits Kramer die nu dan in balbezit komt. Wil verlengen. Die mooie assist in huis zat op Uneke. Die dus al in de kleedkamer zit met rood. Nu dan opletten geblazen. Goed. Bal denk ik het stadion uitgeschoten. Ja, ik zie hem niet neerkomen. Dus eerste bal het stadion uit hier in Waalwijk. En dat levert een ingooi of corner op. Ik denk gewoon een ingooi. Ja, dat kan natuurlijk niet anders. Terwijl Jaren Schuurman weer rustig richting zijn auto loopt, denk ik. Dan een ingooi voor RKC in de buurt wel van die cornervlag. Dat absoluut. En de bal wordt nu ingegooid. Daar wacht RKC mee. Dan komt er iemand anders die dan de bal wegschopt en een andere bal pakt. Was misschien toch niet helemaal goed. Of een droge bal. Dat kan ook. Bal wordt ingegooid. Wordt goed weggekopt door, even kijken, Tjua On was dat. Bamba die op moet passen. Nu wel snel achter die bal aangaat. Want die bal gaat terug richting Van Os. Met zijn rechterbeen peert hij de bal naar voren. Dan gaat weer Tjua On het duel aan.
0: Ja, en
1: dit is helemaal niks aan. Dit is inderdaad. Ja. En ik denk dat hij nog geel gaat krijgen. Ook nee, nu niet. Dat was Tjua On die weinig deed. En aan de actie kon je eigenlijk al zien dat dit helemaal niks was. Want zo kun je natuurlijk helemaal niet vallen.
0: Welke gevaarlijke plek, Pim?
1: Ja, inderdaad, een gevaarlijke plek. Een vrije trap voor RKC. Ik schat op een metertje of, wat zal het zijn, 20-21 van de goal. Beetje aan de rechterkant. En een linkspoot achter die bal, die de bal gaat nemen. Stegeman die nog even wat laatste instructies geeft om goed alles even neer te zetten. Vrije trap in één keer. Ik denk dat er een voorzet gaat komen. Ja, voorzet bij de tweede paal. Valt hij binnen? Nee, wordt weggewerkt. Kan Willem II die bal binnenhouden? Ja. Kan Willem II dan misschien een counter plaatsen? Veel rennende mensen, zowel van Willem II als van RKC. En dan wordt de bal weggewerkt, maar die bal smoort. En dat betekent dat Kramer de bal over kan nemen. Is wel ver verwijderd van de 16 meter. Bal wordt ingepompt, daar is Kramer weg. Beunek werkt die bal weg. Dan gaat Van Aalst er heel snel achteraan. Ook nog druk zetten op Van Os. En dan is het RKC die probeert te bouwen aan een nieuwe aanval.
0: Ja, we zijn

0: toch even een gevaarlijk moment bij de vrije trap. Maar goed verdedigd van Willem II. Die bal uit de 16 weggekopt. Moet er niet aan denken dat hij hier in de blessuretijd nog die 1-1 valt. Want dat zou onnodig zijn. Terwijl nu Kramer weer die bal verlengt. Stam zit er dan nog even bij. En dan zorgt Elalucci voor opluchting. Gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn. En dan mag RKC gooien rond de middenlijn. Nog een minuutje te spelen. Dan zit het er alweer op hier. Dus waarschijnlijk gaan we eindigen met 0-1. Geen type bal richting Kramer. Ook die wordt weggekopt. Bamba probeert er dan nog bij te komen. Toch weer Kramer aan de bal. Halverwege de middenlijn naar de goal van Willem II. Nu komt die bal nog één keer voor de pot. Nee, wordt gekraakt door Stam. Kramer dan in de 16. Wat gaat hij bij die bal doen? Hij legt een breed afstandsschot. Bamba zit erbij. Nee, dit loopt bij de sisser af voor RKC. Bal rolt richting Didion Heudel.
1: Ja, klaar.
0: En dan zegt Henskens, het is mooi geweest. Einde wedstrijd 0-1 winst voor Willem II in die kwartfinale van de play-offs. Zaterdag de return. Rode kaart voor RKC was natuurlijk het kantelpunt in de wedstrijd. Want een paar minuten daarna lag de 1-0 voor Willem II tegen de touwen door die eigen goal van Roemeratu. En dan gaan we hier met 0-1 naar huis. Nou, Pim, dat is een prima resultaat.
1: Ja, dat is inderdaad een meer dan prima resultaat. Als je alles bij elkaar optelt. Jij herhaalde ook al wat dingen. De spitsen niet bij. Veel doelpunten ingeleverd door RKC. Maar ook gewoon 0-1. Nul doelpunten tegen. Zelf een doelpunt gescoord. Ja, dat is natuurlijk een meer dan prima resultaat. Daar kunnen we mee thuiskomen, zoals we dat zeggen. En daar hoeven we niet eens zo lang voor te rijden om thuis te komen. Dat scheelt ook, hè?
0: Ook dat nog, zeker. Ja, dus nee, het ziet er goed uit, Pim. Zaterdag de return.
1: Ja, zaterdag de return. 16:30 dan speelt Willem II thuis tegen RKC. En dan mogen ze deze 0-1 voorsprong proberen te verdedigen. Laten we hopen dat dat lukt en dat we een ronde verder komen. Maar de play-offs is echt pas gespeeld. Dat hebben we gezien als de allerlaatste bal gespeeld is en de allerlaatste fluitsignaal is geweest. Dat is ook zo.
0: Zeker. Ondertussen kijken we even naar het uitvak. De sfeer zit er goed in daar natuurlijk. De spelers lopen nu ook richting het uitvak om het feestje te vieren met de supporters. Ja, het is een, ook als je de hele wedstrijd bekijkt, wel een, vind ik wel een terechte overwinning. Als je kijkt naar wie van de beide teams toch het spel domineerde, was dat meer Willem II dan RKC. We hebben ook, als je gaat kijken, heel weinig kans uiteindelijk. Maar een hele grote kans van Haan. Dus ook qua kansen is het in Tilburgs voordeel. Dus dan is die 0-1 is in mijn ogen terecht. En biedt ook alle vertrouwen voor zaterdag. Wat ik zei, dus zonder Unike. Willem II heeft Verheid ook nog kunnen sparen. Wat ook fijn is. Heeft toch weer een paar dagen extra rust. En nou, ik zei voor deze wedstrijd, ik heb er vertrouwen in. En richting zaterdag nog weer wat meer vertrouwen.
1: Ja, absoluut. We gaan kijken. Ondertussen inderdaad de supporters die bedankt worden. Terecht ook door alle spelers van Willem II. En de uitgangspositie is in ieder geval goed. Dat is een feit. En laten we hopen in ieder geval dat we dat zaterdag een goed vervolg kunnen geven. Ja, en het is ook zo dat meerdere dingen natuurlijk ook gunstig zijn. Die we net al een beetje hebben genoemd. Terwijl nu even de handen in de lucht gaan. Ja, wat dat betreft op alle fronten in ieder geval goed nieuws voor het vervolgen. Koen, dankjewel.
0: Yes.
1: En iedereen bedankt voor het luisteren. En zaterdag dan zijn Rijke René en Olivier volgens mij aan de beurt. Dus mannen, mocht je meegeluisterd hebben, heel veel succes komende zaterdag.
0: Yes, dank voor het luisteren.
1: Yes, dankjewel.

0: professionele luizen in de pels. Atletico de Madrid zelf op zoek naar een derde finale onder Simeone's bewind. U weet hoe hoog en hoe groot de druk is om een prijs te pakken dit seizoen. En dat is druk die ze zichzelf hebben opgelegd door een vertrekkende Griezmann. Maar ook door Simeone die toch al lang moet wachten op nog eens een prijs. En een heel seizoen lang over niets anders heeft getoeterd. En zeker ook nog eens de teleurstelling van de verloren finale van de Copa del Rey maken dat Atletico deze allerlaatste kans moet grijpen. Dit is de opstelling van Arsenal en het is één grote beloning. Een erkentelijkheid aan de jongens die het zeer goed deden. Oké, tegen Fulham. Nu ook niet de hoogvlieger in de Premier League. Maar wel een wedstrijd met veel druk ook van Arsenal. En het was echt wel de beste helft en de meest overtuigende thuiszegen in lange tijd. Eigenlijk sinds begin februari. Dus ja, geen Zubimendi. Dat is opvallend. Want dat is iemand die altijd als eerste op het wedstrijdblad staat. Maar Lewis Kelly, de jonge Miles Lewis-Kelly, deed het gewoon prima. Dus start. Het is ergens jammer voor Arsenal dat Ødegaard niet fit is. Maar ze recupereren wel. Bukayo Saka, ook Eze speelt. En dus ook Leandro Trossard links vooraan. En Victor Gyökeres. Misschien was het ook wel, zonder te veel superlatieven te gebruiken, maar voor hem toch misschien wel de beste prestatie in een shirt van Arsenal. Dus oké, allemaal boost voor de Gunners. Dit is Atletico de Madrid, waar er één wissel is vergeleken met vorige week. Johnny Cardoso op de bank en Lenormand in de ploeg. Het is met Llorente in het middenveld. Zoals ja, Simeone het aanpakte na rust.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Qatar Airways. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: North London Forever klonk hier het ondertussen clublied, omarmde clublied van die ja, jonge zanger uit deze buurt, uit Highbury, waar het voormalige stadion stond. En nu dus echt wel geadopteerd als lied van die Arsenal. Het is 8:00 s'avonds. We zitten in de terugwedstrijd van de halve finale. En ik moet zeggen, veel sfeer hier. Vorige keer, vorig jaar, kwartfinale tegen Real Madrid. Dat was blijkbaar een van de luidste avonden ooit in het Emirates. We hebben zo'n voorgevoel dat die avond qua volume wel eens zou geëvenaard kunnen worden. En daar hebben dan die fans van Atletico ook zeker veel mee te maken. Want die zijn in volle getale al uren sfeer aan het maken. Ah, even uit. De bal rolt. Wat voor schouwspel krijgen we? Hopelijk geen penaltyfestival zoals Maarten het noemde bij het begin van de uitzending. Als vorige week had het ons op klasse, op flitsen, op kwaliteit beslissen. Niet door scheidsrechter Sieber. Koke, 118e wedstrijd in de Champions League voor hem. Voor de captain van Atletico. Ademola Lukner. En Koke die even kan switchen. Simeone werd er afgehaald bij rust vorige week. Hij werd er een beetje geschoven. Dan Llorente mee in het middenveld voetballen en dat ging toen toch een pak beter. Veel meer dynamiek in dat middenveld, loopvermogen, bal vastzet toch ook met Llorente. En een opjager. Hè. Simeone speelde niet zijn beste helft. Maar heeft genoeg krediet om hier vanavond wel gewoon opnieuw te mogen starten. Er is al een overtreding op Bukayo Saka. Even aangetikt. Licht contact. Meer contact dan op de teruggedraaide strafschop. Vorige week op deze. Dit is Trossard. En Gabriel. Het moet toch kicken zijn voor Trossard om na een redelijk uitzichtloze situatie bij Arsenal en toch hier te kunnen en mogen staan. Scoren, dat is toch altijd lang geleden, maar hij drukte echt wel zijn stempel. Tegen Fulham. Ik zeg het, dan moet je een beetje geluk hebben dat Ødegaard dan niet fit genoeg is. Anders zit je wel gewoon weer op de bank vanavond. Ook gewoon Martinelli kunnen zijn. Dus dat is de verdienste van nog altijd jonge man. We gaan hem nog altijd jonge man noemen. Uit Waterschijl, als ik me niet vergis. of winterslag. Eén van de twee. Gaan ze daar beter mee? Lewis Kelly. We hebben hem als voetballer gemist. Kende het ozo moeilijke tweede seizoen. Het seizoen van de bevestiging. Met weinig minuten. Zeker niet in het middenveld met de komst van Zubimendi. Maar ook niet op linksachter met Calafiori. Die veel minuten pakt. Ook Hincapié. Die de voorbije maanden veel op linksachter is gaan voetballen. Dit is Rice. Net ver genoeg. Je ziet wat de bedoeling is. Goede spanning van de Calafiori. Die een doeltrap vermijdt. 3 minuten onderweg. De kans hebben we nog niet gezien. En hij is al aan het ijsberen. Mobiel neemt zijn tijd. En ja, goed dan recht naar Gabriel. Oké, dat is ver. Saliba. Griezmann in het midden, dat heeft White gezien. En pas kwam er niet echt uit. Trossard gaat wel opwezen. Goed gedaan van Leandro Trossard. En voilà. Daar scoor je punten mee.

vorige week eerste 5 minuten voor Atletico. Dan Arsenal dat geleidelijk aan de wedstrijd begon te controleren. En het best comfortabel had. Het is pas na rust dat Gunners echt wel moeilijk hadden bij vlagen. Bij momenten, zoals Arteta het noemde. Atletico is goed in momenten. Daar moeten we ons tegen wapenen. Daar heeft hij eigenlijk wel gelijk.

voor het eerst bij David Raya. Hij kijkt op. Hij zag Saka en Gyökeres zachtjes voorwaarts lopen, maar een echte oplossing bood hij niet. Het is risicovol, maar zo kennen we hem. Het is vooral goed uitgevoerd. En zo kan je toch even van onder die druk uitvoetbal. Gabriel. Hij zag er een ander mens uit. Bukayo Saka. Vorige weekend zagen we hem weer bewegen op een manier zoals we dat van hem gewend waren. Deze krijgt de fout mee. En Griezmann trapt de bal weg. Maar hij gaat zich beroepen op de onwetendheid. Hij wist het niet. Hij had het niet door wat er gefloten was. En dan denkt Arsenal, oké, maar dan maken we daar meteen een gevaarlijke stilstaande fase van. Of het kan, zover. Dat is een andere zaak. We gaan het via Trossard oplossen. Dat is verstandiger. En zo ben je toch een pak dichterbij, plots. Met Rice en een bal die valt in de armen van Oblak. Calafiori. Met Llorente. En de wik zit erop. Maar geen appel bij die man, dus dat leek me niks.

Jukeres gaat richting Oblak. En de Sloveen zoeken naar Simeone. De tante was slecht van Calafiori. Hier is Simeano. Oh, Simeone liever. Giuliano. Simeone, de eerste kans. Gaat naast van Alvarez. Giovanni, dat is een andere. Dat is zijn broer. Eerste keer Atletico. Geen offside door de hangende Saliba. Heeft snelheid Simeone. En dan moet je Alvarez toch oppikken. Saliba had het door, maar zette zijn voet naast de bal. Kon hem niet blokken en daar... Het is ook niet dat er helemaal niks aan de hand was. Maar enkel Gabriel die even de handen opwierp. Geen reactie bij Siebert. Aanname Lewis Kelly. Kon even naar Trossard. Saka. Ook nooit verkeerd. Twee jongens van heel end. Saka en Lewis Kelly. Boston Boys van de Academy.

net goed op de borst van White inspelen. En Eze, spelverdeler, net goed. Hier Calafiori, zelf doen. Dat denk ik niet de beste oplossing, niet het beste idee. Trossard was aangewezen, maar Calafiori voelde ergens het publiek en dacht, oh, dat had een kans. De bal lag een beetje te veel naast zich en dan ook onder het lichaam. Was moeilijk om hem te kadreren, laat staan Oblak te verslaan van die afstand.

De rust bij Raya en de steun. Bal van 6 van Declan Rice. Lewis Kelly. Wilde Llorente opvangen in de rug en heeft overtreding gemaakt. Dat heeft Siebert goed gezien. Hij is nogthans een van de specialiteiten van Lewis Kelly. Iemand op zijn rug pakken en wegdraaien. Maar die Llorente was er goed omheen gedraaid. En dan is het natuurlijk vasthouden wat hij doet, Lewis Kelly. Hier voelt hij, ik verlies het duel. En ja, dan is het gewoon een overtreding. Dan kan je niks tegen inbrengen. En dan gaan we een vrije trap nemen met Alvarez of Griezmann. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Voorbrengen. Of trappen. Omgekeerd dan. Na dik 10 minuten. De spidercam. Dat doet ons denken aan Declan Rice met zijn vrije trappen tegen Madrid. Kort genomen. En Griezmann neemt mee. 16. Goeie bal. Net te ver. Het idee was goed. Calafiori kon niet ontzetten. Simeone. Ah, tussen twee mannen. En Alvarez is even los. Hier is Griezmann. Griezmann legt terug. En Raya. En hier de kans. En liet de goal. Want hij hobbelt ernaast. En zelfs geen hoekschop. Siebert zegt wegblijven. Want protest bij Alvarez. Atletico combineerde met even wat druk. En Arsenal toch in de verdrukking. Griezmann, gevaarlijk dit. Kreeg hem toch voor. En dan Raya. Ja, dan moet je, als je hem laat gaan, is het een te groot risico. Maar hier kan hij hem niet klein vastpakken. Daar zat ook Lenormand bij. Dus Raya moet tussenkomen. Maar als je hem dan niet kan klemmen, kan hij overal eindigen. Het valt mee voor Arsenal. De regen begint hier te vallen. Wat een verrassing. Het regent in Londen, er zijn nog zeker één. Gisteren toch de volle 10 minuten zon gehad. De bank holiday. Dat gisteren was. Ingres en White. Is het voorspelbaar? Lukman. Goed opgelost door Lenormand. Ruggeri. Alvarez weer. Dat was Ben Griezmann, de meest invloedrijke man bij Atletico vorige week. Wordt ook van hem verwacht natuurlijk. Het was even schrikken toen hij naar de kant moest. Met wat op een blessure leek. Uiteraard kreeg hij rust afgelopen weekend. Dat kreeg ook letterlijk iedereen. Ook Oblak. Het is al een tijdje dat Musso speelt in de Liga. En hij is fit, Alvarez. Dan is hij niet volledig fit. Het is de enige match die nog telt. Ik ga nu ontcijferen wat dat betekent. Je mag altijd uw creatieve antwoorden insturen via de Instagram van Highland Sport. Goed van Lewis Kelly. Deze keer voor Llorente en het Liverpool.

Saka niet verliezen. Tot tijd terug naar de Spanje. Raya. Wat wil hij zoeken? Hij wil per se naar Saliba spelen. Dat scheelt hem ook weer niet veel. Met Alvarez. Trossard in de bal. En nu de volle druk bij Orente. En nu gaat Raya wel lang spelen. Dat herkent hij dan wel. Veel gevoetbal. Maar erg ver zijn ze niet meer opgeschoven.

0: Kelly. Prima bal. Calafiori. Terug op Eze. Ja, hij zat er eerst naast, White. Nee. Hij zat er eerst naast. Dus dat heeft Siebert weer goed gezien. Voilà. Ondertussen Simeone in de rug van Gabriel. Die kon net oplossen. Steun van Trossard. Sterk van Leandro. En Gyökeres. De eerste keer met zijn favoriete actie. Sterke been. Meepakken.
1: En een hoekschop.
0: Hij doet niet meer. Lenormand. Kom volgen. Hij zal ook blij zijn dat het maar een hoekschop is. Want het had erger kunnen zijn. Nou ja, maar een hoekschop. 36% van de goals van Arsenal komen van op stilstaande fases. Dat is meer dan een derde. Dat is veel. En zoals we zagen tegen Newcastle, ook kortgenomen hoekschoppen horen tot hun arsenaal. Pun intended. Set piece FC. Dit klinkt op de tribunes. Veel volk rond Oblak. En Siebert die uiteraard even wil tussenkomen. Want zag daar van alles gebeuren. Hij ziet er al van alles mislopen. De bal mag komen. En wij zitten met de rest van het stadion toch op het puntje. Declan Rice. Kan ze geweldig leggen. Hier komt hij. Hij is erg ver. Daar een vrije Saka. En die moet er dan beter mee doen. Het was toch weer gelukt. De variant. Hoog en ver. En Saka stond alleen. Alvarez had hem niet in het oog. Elke keer niet makkelijk om zo te verwerken. Net omdat hij zo hoog komt. Oblak. Saliba. Wolf van Lukman. Ik vorige week niet zijn beste match vond spelen. Is het ook een grote kans om Atletico de overwinning te schenken. Dus, zeer snel en zeer sterk begonnen aan zijn carrière bij Atletico. Maar toch af en toe eens recht op een minder momentje. Hij heeft een lastige voorbereiding gehad natuurlijk. Met conflicten bij Atalanta dus. Dat wreekt zich dan ook wel op een gegeven moment. Balbezit is ruim voor Arsenal. 72% voor de Gunners. Dus het gevoel wordt bevestigd door de statistieken. Goeie bal van White. Hier Saka, daar Gyökeres. En nog niet afgelopen. Hier opgepikt, Lewis Kelly. Even naar Gabriel. Die gaat schieten. En dat scheelt niet zoveel. Aar Oblak zag hem goed komen. Een kans voor Arsenal. Schot dat voorbij zoeft. Misschien wel de beste. En wat bijna eerste kwart van deze wedstrijd is. Goed dat hij hem laag kon houden. Ah, kijk. Geen kans op een goal met een Oblak die de hoek volledig covert. Sterk van Calafiori, ook Lewis Kelly. Is van de opleiding een middenvelder, niet vergeten, ondanks de linksbackpositie die voor hem een beetje gecreëerd is door Arteta. Hij ziet het. Ook in de Champions League vorig jaar voelde hij zich daar als een vis in het water. Ik las in de Engelse pers. Het is alsof hij er al jaren speelt. Ja, hij speelt er ook effectief al jaren. Hij is er op opgeleid. Ruggeri. Hij heeft ruimte. Hij moet komen met Simeone op het veld. crosspas was niet goed genoeg. Zo zitten we nog een keer op de helft van Arsenal. Balbezit voor Atletico. Toch ook al twee keer is komen dreigen. Eén keer echt gevaarlijk. We hebben de bal niet nodig om te creëren. In het midden van het park. Een tik van Rice. Overtreding. Ja. Voorlopig 10 op 10 voor Daniel Siebert, de Duitse topref. Pubil langs Trossard, die uiteraard niet gaat opgeven. Maar goed gedaan door Mark Pubil. Lukman. En Alvarez. Daar zit White ertussen. En Raya met zo'n bal in de channel. Hier is Gyökeres. Wint dat wel makkelijk. Prima gedaan. En nu wil men een aansluiting. Saka is toch op zijn gemakje. Gyökeres ziet zijn ploegmaat en gaat hem nu geven. Hij gaat een beetje in de weg lopen, Saka. Maar ik zou zeggen, Victor, pin hem de volgende keer af. Dan was het bijsluiten van Saka zonder overtuiging, voelde ik. Hij moest er een beetje op staan wachten. Gyökeres, die de handen op elkaar krijgt voor deze actie. Zo gaf hij ook een assist tegen Fulham. Wij haalden inspelen op Saka toe. Die het fantastisch afronden.

Smit en Lukman. Arteta vond het een overtreding van Lukman. Gaat hem over de achterlijn op. Gaat in Mola. Uit Londen. In zijn stad. Geboren in Wandsworth. En opgegroeid. Niet zo ver van hier. De opleiding van Charles. Lanceert door Carlos Frank. Belgische coach.

Je zou er toch speciaal een ticketje voor kopen om Diego Simeone bezig te zien. Het is een orkestmeester met een orkest dat vaak moet luisteren. Declan Rice. En Griezmann tackelt, maar tackelt mis. En Rice nu in de 16. Daar was Llorente weer. Was goed gedaan van Marcos Llorente. Was nodig om terug te keren. Flinke inspanning van de Spanjaard. En Rice die daar even de tribunes ophitst. Griezmann. Een verdedigende aanvaller. Maar toch vooral een aanvaller hier. En hier set piece FC weer. Hier komen ze. Daarnet de variant goed uitgevoerd. Halen we dan de laatste pion. Saka. Maar wel goed gelopen, goed getrapt. Wat krijgen we nu? Eze komt kort. Lewis Kelly heeft vrijheid. Wordt niet ingespeeld, het gaat naar Saka. Dit lijkt me toch niet volledig de bedoeling. Maar wel erg ver terug. Eze. Toch Lewis Kelly. En die zit daar. En dit type is Lewis Kelly. En ik vind niemand. Goeie actie van Lewis Kelly. Gabriel haalt binnen. Saliba en Co. haalden de druk erop. En deze is te ver. Dat is niet zijn kwaliteit. Toch gevaarlijk. Kijk. Als het toch nog de bedoeling was, doe ik er mijn hoedje voor af. Maar dan hadden ze vrijwel iedereen in dit stadion liggen. En hier. Dat bedoelden we dus daarnet. Met dat afhalen van de tegenstander. En als daar nog een Saka zou hangen, dan is het 1-0. Dat beseften zij ook. 25 minuten ver. Lukman voor White. Nou, ging dan neer. En White begreep dat Saka vertrok. Die twee hebben in principe wel een verstandhouding. Zeker als je nog eens Ødegaard bijzet. White, Saka, Ødegaard, dat was toch voorbij seizoenen een succesvolle driehoek. En als je dan één van de drie laat ontbreken, merk je dat vooral denk ik bij White. Die heeft veel van zijn pluimen verloren het laatste jaar. Het is dan ook niet logisch, of niet onlogisch, dat Jurrien Timber de nummer 1 is op rechtsachter. Paris is een blessure.

is it? Nu een overtreding krijgen. Liggen veel stil. De paas werd afgeblokt. Oké. Simeone. Griezmann. Vrijheid om aan te nemen. Goed gedaan van Antoine Griezmann. En Ruggeri.

Llorente. Mooi hakje. Zoeken naar de 1-2. Calafiori was gelukkig voor Arsenal mee. Was het iets vergeten. Trossard en Calafiori gaan het oplossen. Ja. Zo.

half vijf van Arsenal begint op te warmen. Waaronder ook Kai Havertz. Zit op de bank. Blessure van tegen Newcastle valt dan toch mee. En als Gyökeres moe is en de onvermijdelijke wissel komt eraan en op minuut 70 is hij toch een flinke toef. Llorente sprinten met de bal, lopen en iedereen proberen aflopen. Kan hij? Llorente voorzet, daar is bijna Lookman, maar sneed naar voor en miste de bal. Alvarez.

allemaal combinaties bij Atletico. Zonder meteen voorwaarts te gaan. Op met een klein risico. Simeone vindt het niet fijn dat er terug werd gespeeld op Oblak. Dit viel allemaal mee. Klein hartaanvalletje bij de Madrilenen daar in de hoek. Wij zitten bij Pubil. Goed ingespeeld. Griezmann, Llorente, kappen en afdrukken op Gabriel. En de vlag uiteindelijk toch de lucht in. Tempoversnelling van Atletico. Pubil, prima paas hoor. En dit, ja, het zal net buitenspel zijn. Hè. Lijkt te kloppen. Oh, Trossard in de rug kwam ingegleden. Liptekes. Maar 0-0 dus. Na een half uur voetballen. Dat is... volgens de verwachtingen. En dat is ook een fijne reflectie van de match momenteel. Het is zeker niet saai. Spanning druipt er vanaf. Maar veel momenten hebben we nog niet gecreëerd. Ja. Zoals ik dus al zei, na de verwachtingen. Beulenwerk, spitsenwerk. En een flink duel met Ruggeri. Niks. En weg van de back van Simeone.

Veerman. Declan Rice. Hij heeft het spel voor zich. En kiest de rechterkant. White en Saka naar binnen snijden. En dan kan er wat gebeuren. Calafiori. Handeling. Dat is te traag. Aanval leeft nog. Trossard nu. Kan eens die actie maken. Simeone is een bijter. En is vervelend genoeg ook heel snel op de eerste meters. Ja. Die kan Trossard volgen. White. Goed geveinsd. En nu met links. Oké, hier is Trossard binnengehouden. En Calafiori, veel volk in de 16. Gabriel afgeweken. Oblak heeft in twee keer. Eindigt op een sof. Dit moment van dreiging van de thuisploeg. En dan gaan we snel richting Griezmann. Prima aanname, balletje. Is net niet goed genoeg.

Meer heen en weer, daar zeggen we geen nee tegen deze partij. Het zal nooit tegen 200 Peru zijn. Maar even van 16 naar 16. Rice en Trossard is daar weer. En de impuls van het thuispubliek. Eze. Lewis Kelly. Trossard, nu mag je wel eens gaan. Trossard, uiteindelijk toch voorzetten. Trossard, dat is te veel. Tegen twee man. En hij krijgt hem meteen terug. Beter nu. Trossard, dat is een strafschop toch? In de rug geduwd. Oh ja, Siebert. Eze. Waar gaat het heen? Rice op Hanschko. Daar leek me dan weer niks aan. Hoekschop. En Siebert net niet belaagd. Dat zag er toch verdacht uit dit. Ja, dat is... Ha. Hij loopt er van de bal. Dit is een strafschop. Als ze voor onnozele handspellen een strafschop geven, moeten ze hier ook een strafschop vergeven. Daar is het dan een clear error. Ja, dan zitten we weer in dat verhaal natuurlijk. Check is over. Het is geen strafschop. Oké. Okay. Voor mij was er wel één. Was er uiteraard geen sprake van zelfs. Enfin, we hebben weer iets om met de collega's tijdens de rust over te hebben. Het zou dan weer typisch zijn dat het doelpunt van op penalty zou komen. Troostprijs voor Arsenal is de hoekschop die eruit is gekomen uit de vorige actie. Eerste keer van op die kant. Eerste keer Bukayo Saka. Misschien wel een derde gevaarlijke moment. Eze kort. Ja. Eze Saka. En Rice. En Llorente.

wel de uitleg van Arteta na de wedstrijd. Nou, onze penalty die werd wel teruggedraaid, maar deze die krijgen we nog niet meer. Dus vorige week was het wel clear error genoeg en nu niet. Dat zal wel de uitleg zijn van Mikel Arteta. Love him or hate him. Zoals het team altijd verdedigen. Op welke gekke manier dan ook. En gek is een understatement. Raya. Ver weer. Saka gaat wat in de weg lopen bij Ruggeri. En kijk, het levert op. Hier is Eze. Aan de bal Eze. Was toch te weinig ruimte. En natuurlijk is dat een fout. Ja, ja. Op Koke.

En nog een beetje. Was er volop. Van Riccardo Calafiori uit Rome.

Geen enkel zitje dat niet is ingevuld. Ik kijk even rond mij en normaal gezien heb je toch altijd ergens wel een hoekje, een vakje waar er dan toch 10 man niet is komen opdagen. Ik vind werkelijk geen enkel leeg zitje. Behalve daar in de VIP-boxen, maar goed. Die worden in het pakket verkocht.

Vlaanderen. Toch stil aan de rust. Een wedstrijdbeeld dat zich een beetje heeft vastgemetst. En dat is een weggever van Lukman. Gyökeres, Trossard, veel volken onder de bal nog bij Atletico. Hier is Gyökeres, veel werk. Gyökeres kan afleggen. Maar wordt goed opgevangen door Griezmann. En waar moet hij nu heen? Oeh, is dat een hoekschop? Nee, dat gaat hij niet krijgen. Maar je voelt dat er een verandering is in de appreciatie voor de Zweed. Heel veel growls, zeggen ze in het Engels. Een beetje gemor, gemopper, gekreuk als iets fout deed. Pakweg een paar maanden geleden. Dat is toch echt gewijzigd. En ja, zit ook al 20 goals. Dus op basis van de statistieken kan je hem eigenlijk niet afvallen. En natuurlijk is het niet de meest verfijnde spits. Maar dan begint hij toch steeds meer hem te waarderen voor wat hij wel brengt. Natuurlijk mag de lat altijd hoger. Aan de Europese top. De top van de Premier League. Hij is 27. Zijn beste jaren gaan er nog aankomen als spits. En een investering van 65 miljoen. Ja, moet je toch best een beetje tijd geven. Ruggeri voor Saka. Hoeveel kilometer zou Arteta lopen tijdens de wedstrijd? Kunnen we dat in de officiële statistieken ook zien? Als middenvelder ook een kilometer vreter. Bij Arsenal en Everton. PSG

0: meteen doorkomt. Saka en White. Sterk genoeg zijn. Goede combinatie. Mooi van White. Komt net niet uit. Natuurlijk in hoeveelheden. In volume. Veel meer momentjes van Arsenal. Maar laat u niet in het slaap wiegen. Laat u niets wijs maken. Ze hebben niet veel nodig, Atletico. En de paar keren dat ze voor Raya zijn verschenen, toch niet ongevaarlijk geweest. Dus wat mij betreft, toch ondanks de statistieken, qua gevoel, toch een wedstrijd in evenwicht. Uiteraard meer dominantie van Arsenal. Maar Atletico zit mee in de match. Kan het voorlopig toch nog managen. En als je dat soort uitspraken maakt, is het meestal het moment voor Arsenal om nu eentje binnen te leggen. Als de vloek van de commentator. Trossard gaat er aan beginnen. Tegen twee man, toch voorgebracht. Hij mag hem niet verliezen. Ai, ai, ai. Saliba eerst op de bal. Op Alvarez. Goed gedaan van Saliba. Het publiek hield zijn adem in. Maar dat zag er eigenlijk van in het begin goed uit voor Arsenal. En Saliba. Die genoeg snelheid heeft. Aan de bal heeft hij zich nog niet volledig kunnen of durven uitdrukken. Lewis Kenny. Typische actie, drijvend met de bal. Ergens doorslingeren. Eén keer. Doet hij doorgaans vaker. Het risico balverlies is te groot. Kunnen we wel in komen. Gabriel. Saka weer. We zijn hem niet kwijt. Dat is daar toch even het belangrijkste voor de Gunners. En Atletico weer met vijf man op een rijtje. Simeone die gewoon als rechter wingback staat te verdedigen. Goeie bal, prima bal van Saliba. Hier is Gyökeres. En Oblak eruit. Krijgt hij hem voor. Victor Gyökeres. Wie vindt hij? Daar vindt hij Trossard. Kan hij schieten? Kan hij schieten? Jazeker! En Oblak. En de goal voor Arsenal. Bukayo Saka. En 1-0. 1-0. Voor de Arsenal. Te mee naar dat helse kabaal hier rondom ons heen. Het Emirates Stadium ontploft. Bukayo Saka, captain vanavond. Publiekslieveling. Heeft gescoord. En gaat dat doelpunt ook blijven staan? Dat is nu de enige vraag die op ieders lippen is gebrand. U moet u dit beeld voorstellen. Een man of 35 in onze nek aan het meekijken naar ons kleine schermpje. Zijn naam wordt al omgeroepen. En wij kijken nog eens mee naar de beelden. Geen offside. Gyökeres. Opkijken. Trossard zien. Trossard. En dit duurde zo lang. Om dan uiteindelijk toch te schieten. Het is geen buitenspel. Ik denk Griezmann die het opheft. En deze 1-0. Ja. We zijn over 99% zeker dat hij blijft staan. Het doelpunt staat, is bevestigd. Arsenal staat 1-0 voor. En Atletico, dat comfortabel was in zijn... laat ze maar komen, wij counteren wel, af en toe gesprekken. Moet nu uit een ander vaatje tappen. En gaat toch weer wat weer risico moeten nemen. En wat denkt Arsenal? Ja, laat dat maar gebeuren. Komen jullie op hun beurt. Op jullie beurt, maar af. It's 1-0 to the Arsenal. En onze Belg, Leandro Trossard, heeft er een grote rol in gespeeld. We gaan rusten. 1-0. Diego Simeone mag er zijn kop overbreken. Een niet onaangename eerste helft. Spanning. Die zal wel lang blijven, denk ik. Maar Arsenal heeft de eerste stap gezet. Heeft het eerste bloed gesneden. Voilà, tot straks.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de Volvo EX30 werd ontworpen in Zweden en wordt nu bij ons gebouwd in Gent. Een compacte SUV met een groot design. En tot 476 kilometer rijbereik. En dat is vreewijs. De Volvo EX30.
2: Opgelet, fijne spitcrew. Er komt een gezinsvakantie aan. Maak jullie klaar voor hardnekkige vlekken.
3: Alles wassen, dat duurt eeuwig.
4: Hebben jullie die vlekken gezien?
5: Dit is een klus voor de nieuwe Vanish.
6: Vanish unieke versneller tackelt hardnekkige vlekken snel. In tegenstelling tot alleen wasmiddel.
7: Vlek erin, schoon eruit, supersnel.
8: Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
9: Dit was ooit wit. Kun je het weer stralend maken?
10: Vanish Crystal White kan dat.
11: En snel ook.
12: Het pakt vlekken aan en maakt wit weer stralend. Zelfs op een snelle was. Vertrouw op Vanish, vergeet vlekken.
13: TV van TV Vlaanderen. Stream de beste series, zoals Snoepjes. Bekentenissen van Brabants grootste ecstasybazen. Conflict, wanneer alles stopt, begint de strijd. En Black Daisies, een verdwenen kind, een stad vol geheimen. En kijk al je favoriete tv-zenders live of wanneer jij wil. Op TV van TV Vlaanderen. Alles van TV in één app. Kijk 30 dagen gratis.

0: extra knapper. Gewoonweg Suprema. Nieuw van Dr. Oetker.
1: 26 juni, Flanders Expo Gent. De foute party van Q-Music. Met Natalia, Denzel, Ingeborg en K3. En ook met Dorothy Vegas en Like Maarten. De Jordi, Lies en de Romeo's. Scoor snel je tickets op qmusic.be.
2: In drie fases helpt CityPlus Sleep Complete. Bij het inslapen, slaap te bevorderen en uitgerust te ontwaken. CityPlus Sleep Complete, het winnende trio voor een complete nacht. Gekozen product van het jaar.
3: O-A-Oasis! O-A-Oasis!
4: Die tenenlaadjes begeven zich echt op gat.
5: Verfrissend en fruitige iced tea. Laag in calorieën. Ontdek het gamma Oasis iced tea.
6: Verkoop je auto niet zomaar aan gelijk wie. Probeer liever wijkopenauto's.be en vermijd discussie met onbekenden. Geef gewoon de gegevens van je auto in en ontvang je topprijs op wijkopenauto's.be.
7: Groente en fruit van Bellorta, dat is puur vakmanschap. Klaar voor frisse lentegerechten? Klaar om samen te koken, te proeven en te genieten. Want de smaak van hier is de smaak die ons verbindt.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: I'm here to pick up my son, Milo.
10: There's no Milo here.
11: Who picked up my son from school?
12: We're missing something. You think this is someone they know?
11: I'm so sorry.
13: You honestly believe that this is all a coincidence?
14: No, this was all planned.
13: I didn't see this coming. These nice people killing each other.
15: All her fault. Maandag bij VTM 2.

0: Jawel, de verlossing dan toch voor Arsenal dat dominant was met bijna 70% balbezit tegen een verdedigend Atletico en op voorsprong komt dankzij Leandro Trossard. Hè. Dat is chauvinistisch, maar dat mogen wij zeggen, hè Frank?
1: Ja, het was Saka die hem binnentrapte natuurlijk, ja. Maar het was wel een goede actie van Trossard. Het was een goede actie van Arsenal. Een hele goede aanval. Saliba die hem goed doorsteekt. Ik denk dat de verdediger er nog even aan zit, waardoor Oblak eigenlijk ongepast uitkomt, moet dan terug. Dan zit er weer een verdediger aan, waardoor die bal bij Trossard komt. Dan lijkt hij te lang te wachten, denk ik. Geef die bal op, hij staat vrij. Maar uiteindelijk gaat hij toch verrassend voor het schot. Hier zie je Gyökeres geen buitenspel. Bal een klein beetje afgeweken, waardoor Oblak terug moet. En dan behoudt hij het overzicht of probeert hij Trossard te vinden in de tweede zone. Hij kan hier afleggen op Eze, maar verkiest om dat niet te doen, om een schot te pakken. En dan zie je hier dat het nipt buitenspel is, die teen of die voet van Saka. Maar duidelijk onside. Dit is nog een goede redding van Oblak. Gaat hij dan niet meer op tijd recht om Saka ook nog het scoren te bletten. Maar het is de aanverdiende voorsprong. Het was 5 minuten. In de eerste 5 minuten was het Atletico die eerst gevaarlijk werd. Maar je zag dat Arsenal echt wel groeit in die wedstrijd en de overhand nam.
0: Ja, en een soort wedergeboorte, hè, voor onze vriend Trossard na een moeilijke periode. Hoe beoordeel jij zijn hele eerste helft, Mark?
2: Goed, maar de spelers van Arsenal in het begin beseften niet goed dat hij zo goed in vorm is. Ja. Hier is het Calafiori die eigenlijk die bal moet spelen. Kan zo een 1-tegen-1 situatie creëren in het begin van de wedstrijd. Had dan zijn eigen kansenschot ver over. Werkte goed voor de ploeg mee. Kwam mee laag verdedigen als het moest. En dan diep spelen voor Gyökeres, een goede bal. Dus zat meteen eigenlijk goed in de wedstrijd. Al kreeg hij niet alle ballen die hij wou en die hij eigenlijk had moeten krijgen. Hier is het Gyökeres met Eze. Die moet eigenlijk naar de andere kant, naar links. Daar komt dan weer Trossard in een 1-tegen-1 situatie. Eze beslist om terug naar rechts te komen, waardoor hij zich vastloopt en het momentum weg is. En dan begonnen ze meer met Trossard te spelen. Hier goed aanspeelt in de 16 meter van Gabriel, denk ik. Omvergelopen door Griezmann. De scheidsrechter vindt dit geen penalty. Ik wel. Ja. Ik vind dat je ziet dat de knie van Griezmann in de dij van Trossard komt, haar achterkant. Ik dacht alle mensen uit die vinden dat het geen penalty is om overeind te blijven als je zo'n kniestootje krijgt. De scheidsrechter staat er met zijn neus op en toch vindt hij dit onvoldoende om geen penalty te geven of onvoldoende op penalty te geven.
0: Maar de man aan de overkant van de tafel vond het ook te licht.
1: Ik vind het in de zin licht dat er niet elk contact, we zeggen het voor de niet elk contact is een penalty. En komt er een schot, ja, hij ontneemt wel een kans om te schieten. Dus in die zin is het meer penalty dan die bijvoorbeeld op Eze in Atletico.
2: Ja, maar hij heeft controle over de bal. Ja. En hij krijgt toch een kniestoot in de achterkant van zijn dij. Mm-hmm. Hoe kan je dan recht blijven? Het is niet dat hij een klein tikje krijgt. Hij krijgt een knie van Griezmann. Ja.
1: En ik denk dat de scheidsrechter gewoon op voorhand beslist heeft in deze wedstrijd natuurlijk geen penalty gegeven. Want hij heeft al te veel over penalties gegaan in die heenwedstrijd.
0: Maar als het erin is, is het erin.
2: Ja, toch.
0: Ja. Arsenal heeft ook wel een punt dat ze vorige week corrigeerd worden en er hier geen krijgen. Maar goed, ze staan op voorsprong. Atletico moet aan de bak en dat is alleen maar goed voor de wedstrijd. Zo meteen de tweede helft.

0: scherpe trends, zachte prijzen. Van Haren, hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. En voor beproefde basics en bereidingen voor elke dag. Boni, overal thuis.
2: De Andrew Agassi die voor ons kookt, amai.
3: Tennissen, dat kan hem maar koken.
2: Die techniek, juist de finale van 99.
3: Volgens mij maakt hij zalm.
2: Zalm, zalm, zalm.
3: Doe nu eens kalm.
2: Kalm, kalm, kalm. Oei, dat is precies toch niet voor ons. Maar als je het niet opkrijgt, je weet me te vinden, hè.
3: Nee, nee, hij mag niet bedelen.
2: Nee, want uw ogen zijn groter dan uw buik.
3: Ja, in uw geval zeker.
2: Oh, bel, bel, bel.
3: Oh, schattig, maar zo dom. Zilverkruist.
2: Maak het leven makkelijker.
4: Oh, die nieuwe Silit Bang reinigingspasta is geweldig. Wat was dat? Hey, super effectief. Wauw. Niets kan de nieuwe Silit Bang Ultra reinigingspasta weerstaan. Bang, en het vuil is weg.
5: We zijn in de buurt, we springen even binnen.
6: Met Mobiel Plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Jonas alles wat hem nodig heeft om zijn date te imponeren. En dat vanaf 47 euro per maand. Want met een goed muziekje, een gezellig haardvuur en wat slimme snufjes kan er eigenlijk niks mislopen. Allee ja, shit, bijna niks. Mobile Vikings. Gelukkig je dan nog snel internet, hè, jong?
7: De Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Op mijn barbecue heeft elke Belg toch zijn favoriet sausje, hè?
8: Ja, hier, de puzzelaar.
7: Die heeft graag dat alles bij elkaar past.
8: En daar, dat is een artiest.
7: Ja, en dat is een rugbyspeler.
8: Dan deze.
7: Den deze. Oh, ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
9: Tradition.
10: De Vos Lemmis.
11: Bij XL snappen we dat het elk jaar sneller Moederdag is dan je denkt. En deze zondag is het zover. Dus kom snel langs en vind jouw Moederdag cadeau. Oh ja, die gaat ze heerlijk vinden. Ici Paris XL.
12: Laat ze see you shine.
11: Shop nu de mooiste Moederdagdeals voor de beste prijs.
13: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro.
15: Nu bij Hans. Geniet met twee personen van de 3-is-1 actie.
16: Is dat ook cool?
17: En u kunt de actie dus nu ook met iemand delen.
18: Omdat ik een bv ben, bedoel, dat is echt niet nodig.
17: Nee, de actie geldt voor iedereen en op het hele assortiment.
19: In dat geval?
16: Ja, in dat geval. Cool, helemaal matching.
19: Helemaal matching.
15: Maak een afspraak op hansanders.be. Thank you.

0: Kiosk.be is de plek voor wie smult van sappige verhalen en voor literaire fijnproevers. Nu al vanaf €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Jouw sofa. In jouw kleur en jouw prijs. En altijd in voorraad. Seats & Sofas. Vandaag kopen, vanavond zitten.
2: Seatbelts, please. You caught me.
3: I was told that you can transport anything.
2: As long as I don't know what it is.
3: If all goes well, perhaps we'll work together again in the future.
2: Just don't get ahead of myself.
4: Crime is chauffeur en huurling in de Transporter Refueled. Vrijdag bij VPM 2.
5: Je gaat nu een ticketje op de trein moeten kopen. Oké?
6: Nee, dat duurt.
5: Ja, maar dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Nee, we kunnen daar niet over discussiëren.
7: Welkom in onze museumbewaarplaats. Hier staan onze kroonjuwelen, onze koninklijke rijtuigen. Ja, met een lichtbad en een toilet. Daar zat koning Albert I. Het idee alleen al dat hij daar gezeten heeft en dat hij van daaruit het land bestuurd heeft, is fantastisch.
8: Niks dan liefde voor de trein. Donderdag bij VTM 2 en op VTM Go.
9: Stream nu alle afleveringen met VTM Go+.

0: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Qatar Airways, officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Ja, u bent op tijd terug. Come on, you Gunners, wordt hier massaal gescandeerd bij de start van de tweede helft. Voorlopig de belangrijkste helft van het seizoen. Maar u weet, het is de bedoeling dat je een paar keer de belangrijkste helft van het seizoen speelt. Pas dan is zo'n seizoen echt succesvol. Om maar te zeggen, cruciaal voor beide elftallen. Voor Atletico de laatste 45 misschien wel van het seizoen. Of zit er toch nog iets in? Kunnen ze wat ze vorige week deden snel en sterk starten? En eigenlijk een kwartier, 20 minuten lang de betere zijn van Arsenal en dan ook scoren. Kunnen ze dat trucje, dat kunstje herhalen? Hier in het Emirates Stadium. Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten en welke richting deze wedstrijd nog zal uitgaan. En dat maakt het volgens mij toch nog altijd zeer interessant. Ook al is het veel meer een schaakspel. Een tragere affaire. De wedstrijd die we morgen in München zullen beleven. Verschil moet er zijn. Geen wissels. Marc Poubil en Alvarez en Rice en Saka. Gyökeres. Trossard die net iets te ver was gaan lopen. Dat is vlak onder onze neus. We zitten helemaal links. Aan de linker 16 meter. Dus daar waar Ruggeri loopt, moeten we toch goed opletten. Alvarez Poubil is mee, met veel gevoel. En daar toch een koppende Lukman. En een vallende White. Gyökeres had het wel moeten winnen. Hij heeft er nog niet veel verloren vandaag. Duels. Prima wedstrijd. Voorlopig voor de Zweed. We wachten even, omdat VAR iets aan het checken is. Maar het is snel over. Ik denk in die fase met Lukman, of er geen bal op een arm was gekomen. Check is over. Saka komt het bij het spel. Ja, VAR is op de lucht.

Griezmann. Handig tikje. Simeone. Pobiel. Morente en Co wachten. Dat is een goede keuze van Pobiel.

Koke. Initiatief wel van Atletico. Griezmann, dat is slordig. En nu kan Arsenal counteren. Kijk eens naar Gyökeres die aan het lopen is. Trossard, aanname. Was best ver. En dan is hij even vastgehouden. En is dat een overtreding? En dan wil men uiteraard geel. Arteta is wel heel erg boos. Duivenberg komt hem even kalmeren. Het is zo kort vastgehouden, ik denk. Oké, ik snap dat Siebert hier dan geen geel voor geeft. Ook al de letter van de wet. Qua gevoel, oké. Daar gaan we nu niet geen punt van maken. Rice. Hij alleen achter de bal. Kort naar Lewis Kelly. Dat doet hij ook. Naar Bukayo Saka. Saka 2 tegen 1. White, alle tijd voor een goede voorzet. Vallende Gabriel. Dat pikken we dan straks wel op. Atletico wil counteren. Weer geen goede bal van Griezmann. Dan gaan we maar ingooien. Herhaling. In deze fase doen we normaal enkel oog voor Gabriel. Maar het is vooral Gabriel die hem vast heeft, dus doet niks verkeerd. Ruggeri. Saka moet mee hoor. Ruggeri trapt een bal. De linksvoor op dat moment naar de linksvoor van Arsenal. Voor de ver. Aan de bal. Heeft hij me toch nog nooit kunnen overtuigen, Ruggeri. Het was vooral de uitglijden van Gyökeres. Oké, de lopende Simeone. Saliba geeft hem weg. Simeone gaat scoren. Oeh, geen strafschop dan. Bal zegt hij. Siebert, hij heeft het gezien. Simeone mocht de ogen kunnen doden. De blik van zijn vader. Uiteraard gaan we meteen checken, maar Siebert is er rotsvast van overtuigd dat dit de bal was. Verre bal in de rug, Saliba met een serieuze kemel geeft hier bijna de goal weg. En dan is het vooral goed verdedigd van Gabriel. Hier, Simeone. Voilà. Ja, veel bal heeft hij toch niet. Hij heeft geen bal. Heeft geen bal. En ze geven hem niet. Bon, daar hebben ze allebei iets om tevreden over te zijn. Goed getrapt wel. Raya komt. Mobiel. Nee. Ik vond het een minder duidelijke dan die op Trossard in de eerste helft. Gabriel speelde met een risico. Hier nog eens de goal. Trossard. Oblak. Saka.

assist van Llorente. Zeer zuiver op de bal getikt. Prima balherovering. En dan ook nog eens Griezmann vinden. Die de andere kant op wil. En Lookman zag snijden. White was mee. Niet afgelopen. Nu wel afgelopen. Trossard. Gabriel en Gyökeres nu. Sterker dan Lenormand. Daar moet hij toch een centrale verdediger gewoon meer power tonen. Lenormand valt een beetje tegen.

langskomen. Niet te vervelen de bal voor Ruggeri. Die toch wel naar binnen kan komen. Aan kan nemen. Griezmann. Nee, zit niet op het niveau van vorige week. En Rice met de bal. Declan Rice. Waar gaat dit eindigen? Declan Rice. Hier, Jukeris. Ah, dartelend over dat veld. En nu naar de overkant. 6 jongens van Arsenal, 4 van Atletico. Snel uitgerekend, denkt Griezmann. Daar ga ik me niet aan wagen. Dat is de moeite niet waard. Even wachten op de cavalerie. En die is er ondertussen. Goeie bal zeg van Simeone en Pupil. Rossard, Calafiori. Calafiori, weinig volk mee. Jukeris is de logische keuze. En die zal er dan wel iets van maken, zeker. Voilà, prima. Calafiori, nog één mannetje te vinden. Waar is Saka? Calafiori ziet het niet. Hij ziet het niet. De linksachter ziet het niet. Kan al iets gebeuren. En Saka, dat was één moment dat hij al speelbaar was. Tik te veel. En Pubin weer. Griezmann, nu wel goed. Griezmann, goed schot. Raya, snel plat. Griezmann opnieuw. Oeh, en? Een schwalbe, zegt Siebert. Haha. Een sloeber genaamd Antoine Griezmann. Schot was goed. Raya, en is het dan een overtreding van Griezmann? Of is het... Oh, het is... De overtreding van Pupil die gefloten zal zijn, want dit is toch... Ah, hij is toch geraakt hoor. Is toch geraakt? Is toch gewoon geraakt? Moet hier niet naar gekeken worden dan? Raakt hem op zijn voet, denk ik. Ah, er is een potential penalty check. Oh, de check is open. Oké. Okay. Hier moet toch maar gekeken worden? Tja, is toch een overtreding? Maar goed, vorige week is hij ook niet meegekregen, dus te licht, zal Frank Boek zeggen. Maar ja, voor die mensen is alles te licht. Love you, Frank. Geen goedkope penalties, we weten wat de UEFA ervan vindt en erover denkt. Goed, dan is de volgende vraag, wat is goedkoop? We hebben vers bloed op het veld. Cardoso, Surlot en Molina erin. Exit, Lokman, Lenormand, Simeone. Lenormand die te veel duels verloor. Dus en ook de derde centrale verdediger is eigenlijk Pupil. En Hansko is toch het partnership. Calafiori. Hij aan de kant. Incapier erin. En verdedigend sterker profiel. En ja, je moet eerlijk zijn, dat is niet de beste match van Emre Eze. Geweldige voetballer, tijd voor iets anders. Een counterprofiel in Madueke. En de clubcaptain staat klaar. Hij is fit genoeg voor een half uur, misschien wel meer. En de andere, Bukayo Saka, ook hij naar de kant. Voor Martin Ødegaard. Dus de band mag van de ene arm naar de andere. Hij heeft het lang volgehouden, een uur. Nog niet helemaal fit, maar wel fitter dan de voorbije weken. Het zit in de stijgende lijn. En hij heeft zijn deel gedaan. Een andere dynamiek nu in dit team met Ødegaard. Hoe fit is hij? Drie wissels dus langs beide kanten.
deze Gyökeres, die laat je toch zo lang mogelijk staan.

leuke binnenkomen van Cardoso in de rug van Lewis Kelly. Aanname uit de kaart, meteen doorgedraaid, goed gedaan. White, Madueke. Frisse benen. Leuk tikje van White, hier is Ødegaard. Hij had het moment niet mooier kunnen schrijven. Hij had de perfecte binnenkomer geweest voor Martin Ødegaard. Maar dat heb je dan met binnenkomers. Vaak net iets moeilijker. Weet hij in de match komen. De bal voeren. Dat moet ik zeggen. Dat doordraaien. Dat is meteen goed gedaan. En Alexander Sørloth nu dus wel. De man waarop gerekend wordt. De man in vorm toch. Vorige week geen minuut gespeeld. 14 goals al in 2026. En Gyökeres. En Oblak. De training tegengekregen, Gyökeres. Had niet echt door wie of wat hij aanliep. Keek gewoon naar de bal, zag daar Oblak en gaat zich toch vol in dat duel smijten. Siebert heeft gelijk. Hij keek en hij ving hem op, mag niet. Overtreding van Gyökeres, goed gezien. Hier is Sørloth, nog een Scandinavier, minstens even sterk. Trossard niet, wel Griezmann. En Sørloth is toch in de buurt. Hij zal nog een flinke kluif aan hebben. Kokke,

Kijk, Ødegaard. Iedereen mee naar voren halen. Hoger. Hij in de press naast Gyökeres. Ja, er wordt druk gezet, maar te ver van de jongens van Atletico. Dus dat kunnen ze makkelijk uitkomen. Trossard doet veel meer goed dan slecht. Leandro Trossard. Gyökeres deze keer niet beschermd door de scheids. Pupil die... Ja, ik vind dit een goed duel. Dit moet kunnen. Een beetje vasthouden, maar dat deed Gyökeres evenzeer. En dit is natuurlijk wel een ingooi voor Arsenal. Dat is een fout van Siebert. Sørloth. Goed aangenomen. Koke. Weggever nu. Alvarez. Cardoso. Grote bal voor Llorente die goed verwerkt. Aanneemt. Doorgaat in tweetje. Llorente. Bal kwijt nu. Nou ja. Veel volk. Voor de bal was er niet meer. Wat gaan we nog krijgen vanavond? Alex Baena. Die gaan we nog krijgen. Nou, wat gaan we nog krijgen? Waar gaan we heen met deze halve finale? Niets is uitgesloten. We zijn al dichtbij, is misschien overdreven, maar toch momenten geweest op een 2-0. Maar zeker ook op een 1-1. Atletico gaat er steeds meer voor gaan. Aanvallend profiel erin. Vraag is voor wie? Toch maar opletten. Set piece again, maar nu tegen. Griezmann. Goed aangesneden op het hoofd van Saliba. Molina. Wow, mooie bal van Molina op Alvarez. Die nog veel werk heeft. Dit was slecht uitgevoerde voorzet. Declan Rice, naar de overkant. Gyökeres maakt de actie. Moet nu ingespeeld worden. Hier komt hij. Rice ziet het niet. Maar iedereen in de tribunes wel. Makkelijk spreken voor ons. Dat beseffen we. Maar toch, Trossard.

Kapje weg en Trossard in de bal. Goed geswitcht bij Arsenal. En zo creëer je ruimte. En zo kom je aan de bal. Prima bal! Overgezet door Gyökeres. Dit was de kans op 2-0. Volgens het boekje. Heel mooi gedaan van de Gunners. Met Trossard en Hinkapje in een hoofdrol. Maar de hoofdrol, die was weggelegd voor Victor Gyökeres. En die moet hem, sorry, toch op het kader krijgen. Ja, dit moet je lager duwen. Moeilijk hoor, ik snap het. Oh, en veel scheelde het niet. Als je hem naar een hoek duwt, heeft de Oblak geen verhaal. Gewoon op het kader krijgen. Safe laten maken. Opvallend. Beste voetballiefhebber. Exit. Griezmann. Exit. Alvarez. Thiago Almada en Alex Baena erin. Simeone niet tevreden over Alvarez en over Griezmann. Die ja, minder hoog niveau halen dan vorige week. Het waren de twee beste in het Metropolitano. Vanavond een pak minder sterk. Dat is zo. En dan is Porto onverbiddelijk. En dat moeten zij. Van het veld. En was dat dan het laatste Champions League optreden van Antoine Griezmann. It's out of his hands. Dat is het enige dat we zeker weten. Oh, dat is geen slechte bal van Bayern. Mooi laag en hard getrapt. Hij heeft al wat moeten incasseren, Luis Kelly. Danet Cardoso. Nu elleboogje Koke. Mag niet. Dus zal Arsenal alle tijd nemen. Dan kunnen de jongens weer naar voren. Ja, ja, daar zitten ze. Ook de regisseur. Vindt het toch de moeite waard om hen even in beeld te pakken. De vier voorste jongens, Lukman, Simeone, Alvarez, Griezmann, allemaal eraf. Met nog een kwart wedstrijd te gaan. Arsenal doet het weer kort. Deze bal van Luis Kelly. Hoha. Als Trossard een halve seconde vroeger vertrekt, is het de perfecte bal. Het valt me toch ook vandaag weer op. Tegen Newcastle deden ze het kort. Tegen Atletico doen ze het vaker kort. En wat hebben die twee ploegen gemeen? Ja, toch een goede mandekking. En vooral Newcastle, de grootste ploeg in de Premier League. Atletico verdedigt heel fel. En dan gaan ze zich bij Arsenal dus aanpassen. Waar we dus kunnen inkomen.

Lewis Kelly met een paasje op Incapié. Het spelen was gewaagd van Gabriel, maar goed gedaan ook dit van Trossard. En Incapié gaat doorgaan. Gubil is een goeie, is een blijven. Het rusten we al voor vanavond. Hola, Molina is een weggever. Voilà. Ik hier toch meer in te zitten. White kiest voor een snel schot. Maar zonder een gevaar. Molina, ja hallo. Ja hallo. Hij zal White niet gezien hebben. Dan kun je er ook wel van uitgaan.

half vijf de wissels op bij Atletico. Er komt eentje bij als we straks verlengingen zouden halen. En dat moet het toch nog gebeuren voor Atletico. Ruggeri. Cardoso. Men gaat het moeten komen van de jongens van de tweede garnituur. Llorente. Raya komt. Raya pakt. Voilà. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Zo hoog. Wauw. Gyökeres. Sterk hoor. Wauw. Trossard nu. En opnieuw Gyökeres. En een hoekschop. Hand op elkaar voor Victor Gyökeres. Al die jaren. Het enige wat ontbrak, zei men, is een spits. Hij is niet zonder kritiek gekomen de eerste maanden van het seizoen. Zeker niet. Ze zijn er nog altijd niet vrij van. Maar nu begin je toch te merken. Ja. Het is wel handig. Een goede 9. Als hij speelt zoals vandaag en afgelopen weekend. We zijn er weer met een set piece. Een stilstaande fase. Is nu wel het moment gekomen. Declan Rice. Koppeltjes. Deze keer wel rechtstreeks. En dan toch weggekopt. Hachko. Dat krijg je dus als je hem dan voorgooit. Madueke is er langs. Goed gedaan, Madueke. Voorbrengen. Ja. Oeh. Is het toch een overtreding, zegt hij. Slingeren zich rond zijn tegenstander. Zubimendi. Voor Lewis Kelly. Lijkt een logische keuze. Zo kan zitten Lewis Kelly. Dus lijkt ook gewoon een probleem te hebben. Even een rustmomentje. Vooraleer we de finale periode van de reguliere speeltijd ingaan. Nog altijd 1-0. Als u de eerste helft gemist heeft. Goal van Bukayo Saka. Als schot van Trossard dat gepakt werd door Oblak. Vlak voor rust. In de eerste helft waarin Arsenal meer de bal had. Vaker de bal had. Qua gevaarlijke momenten. Toch redelijk in evenwicht was. Atletico absorbeerde. Leek comfortabel te zijn. Maar liep dan toch op een goal. Hoe graag hij gezien wordt, dat zagen we, dat hoorden we vooral al toen zijn naam werd omgeroepen bij het bekendmaken van de startopstelling. Dit is de mama links van Lewis Kelly. Zijn agent, zij heeft zelfs een VZ2 om andere ouders van jonge getalenteerde voetballers op te leiden, te informeren over wat er allemaal op hun pad komt. Want plots gaat het om veel geld en zijn er malafide figuren in de buurt. Je moet sterk in je schoenen staan om je zoon of dochter te beschermen in dat milieu. En daarvoor steekt zij haar nek uit. Daar doen wij ons spreekwoordelijk goed vooraf. Respect daarvoor. Mama. Ja, mama wie? Mama Lewis Kelly? Mama Kelly? Geen idee. Of mama Lewis? Even nu het punt niet, denk ik. Bal is bij Oblak. Sørloth met Saliba. Oh, sterk van Sørloth. Ook dit komt doorspelen, maar Saliba had het door. Belangrijk om dat voetje ervoor te zetten. Baena en White. Maar de WK gaat steun verlenen. Baena toch voor. En een hoekschop. De Charles strak gespannen daar. In het vak met Madrilenen. Getrapt. En weggekopt. Gyökeres. Trossard en Llorente. Molina. Als een goede bal op Baena. Doorkoppen. Hansko. Beetje goed geluk dan.
natuurlijk.

Almada kijken zelfs niet op. Als het dan hoort. Oh, Gyökeres kan op een gelukje meepakken. Victor Gyökeres. Zelfzuchtig hier.

gioco Quartì. Ja, en ook Raya. Ja, jongens. Nu gaat de bal snel terugkomen. Thiago Almada. Basisspeler bij Argentinië. Houdt daar Simeone op de bak. Bij Atletico is het toch niet meer. Ruggeri. Almada. Veel tijd. Alleen gelaten. Raya komt. Botsing. Gabriel en Sörlot. Krijntjes naar het hoofd, Gabriel. Dan zien we Sörlot duwen, vallen en hij krijgt die een knie van Raya tegen zich. Die zich ook meteen, meteen appelleerde dat hij hem geraakt had. Knie tegen het oor. En hij had natuurlijk ook Gukeres vast. We krijgen hier potential penalty check op ons scherm. Maar de check is al meteen over. Dit het moment. Wat een beeld. Gedaan weer van Gukeres met veel gevoel. Hier is Madueke. Veel jongens terug van Atletico. Madueke. En Ruggeri. Sörlot. Probeer het doorkoppen. Saliba wint het wel. Houwerde en torende over. Alexander Sörlot. Erdogan. Nog een keer aan de bal. Direct aan de spits. Die heeft deze keer verliest. Madueke, goed gedaan. Madueke. Wie voor de goal? Niet echt iemand. En Baena komt erover. Wow, heerlijk van Baena. Het terugtappen. Maar Trossard is degene die laat slacht. Pitsige, flinke duels. Allebei er vol in. 50-50. Moet je als voetballiefhebber toch ook kunnen appreciëren, toch? We gaan niet verwend worden om alleen maar de PSG's en de Bayern's appreciëren. Het is ook echt de moeite. Kijk, Zubimendi. Madueke en Ødegaard kan draaien, heeft wat tijd. En White, raar dit. Toch nog voorgekregen. In plaats van terug te kappen. Ging hij toch nog vol draaien? Dan moest hij zijn voeten zoeken. Nee. Nu hij uit positie. Maar gaat Sörlot ook induiken. En dan moet Saliba mee natuurlijk. En komt de ruimte in het centrum. Sörlot is er blijven hangen. White bijna terug. Llorente brengt en weggekopt. Blijft een flinke opdracht. Scoren tegen Saliba en Gabriel. Tegen die fameuze defensie van Arsenal. Hola Molina door de benen. Maar Atletico gaat niet stoppen met proberen. Goeie bal. Raya kan doorduwen. En White kan het tegenaan.

0: zetten. Madueke. Ja, durft niet vol in duel gaan. En krijgt onder zijn voeten van het publiek. Baena. Serlot. Llorente. In de armen van Raya. Hield zich in, Madueke.
1: Ja.
0: Dan moet je gewoon even er vol op gaan. Bijna het antwoord. En profiteren van Atletico. 1-1. Bubiel en Gyökeres. En Gyökeres heeft hem. En dat is een overtreding. Dat is een overtreding. En geel, meer niet. Verdediger in de buurt. Nee, waar had men op gehoopt? Uiteraard geen rood. Hij zat er voor, klopt. En hij hield hem vast. Maar er was iemand in de buurt. En zo zie je maar, Lenormand had er dikke problemen mee. Kunnen we een betere herhaling zien? Want daar lijkt Molina toch verder ervan te zitten dan ik mezelf voor de geest halen. Voor mij was het omdat hij ook van links komt. Ja, geen rood. En de VAR deelt dat. Bevestigd. Ik zou er op een beeld Molina er toch vooral achter zitten. Enfin, we hebben geen goede herhaling gekregen. Hoe wij het hier beleefden. Terecht dat dit bij geel blijft. Martinelli staat langs de zijlijn. Krijgt finale instructies van Mikel Arteta. De bank is uitleg komen vragen aan de vierde ref voor waarom het geen rood is, denk ik. Uiteraard zijn zij het daar niet mee eens. Maar van op de bank kan je het toch minder goed zien. Zo zijn wij op een minuut of 8 gekomen van de 90 minuten. Emirates Stadium is in zijn mopjes. Maar doorheen de gezangen en de blije gezichten heerst er toch een spanning. Martin Ødegaard kan die wegnemen. Als hij hem goed brengt, daar is Gabriel en Saliba kan koppen. Niet genoeg. De 2-0 zou Arsenal verlossen. Daar zeg ik niks naast meer, denk ik. En ook niks nieuws. En dan gaan de handen op elkaar voor Leandro Trossard. Zeer sterke wedstrijd. Van een trouwe dienaar van Arteta. En van dit moderne Arsenal. Moeilijkere periode erop zitten. En met zijn ervaring afgelopen weekend. Echt nog eens ouderwets kunnen antwoorden. Met een goede partij. En vanavond op wat dan toch het allerhoogste niveau is. Gewoon een goede mars gespeeld. Rudy Garcia kijkt tevreden toe. Madueke. Ødegaard.

arbitra, ja. Een lel erop. Maar wel een efficiënte lel. Martinelli, nee, hoeft hem niet binnen te houden. Gaat van zichzelf buiten voor een ingooi voor Atletico, diep op de eigen helft. Oh, wat een beeld. Wat een geweldig beeld. Lief en leed, joh. Lief en leed. Martinelli, hola, is er langs bij Llorente. En hij heeft de hoekschop mee. Alle zeilen bijzetten. Ja, je komt er niet zo makkelijk langs. Bij Marcos Llorente. Was Martinelli nogthans bijna gelukkig. Kijk naar de ogen van Llorente. Wat een absolute krijger is dat toch. Heerlijke voetballer. Blijft werken. Altijd alles geven. Hij ziet er veel te veel als een surfer uit. Door de krijger die hij is op het veld. Allee. Nog maar een keer een hoekschop. De vijfde. Declan Rice. We hebben toch opdracht gekregen om hem nu vooral gewoon voor de goal te poppen. En dat gaat Rice doen. Ver. Daar is Gabriel met de kopbal. En dat moet dat nog beter. Geen contact. Slecht contact. Dat hebben we al honderden keren gezien. Gabriel aan de tweede paal. En dan terugkoppen. Mendy doet zijn werk en meteen op Gyökeres. Kobiel zit ernaast en had hem toch weer. Oké, Gyökeres gaat zwijgen nu. En naar de overkant met wat ruimte voor Baena tegen Saliba en White. En daar is Sørloth met de kans voor Atletico. Maar hij mag er niks van. Alexander Sørloth, wat een kans. De kans voor Atletico. Ai, ai, ai, ai, ai. De man in vorm. Had hem al binnen te duwen. En net op dat moment blokkeerde de machine. Hoeveel van dat soort momenten gaat Atletico nog krijgen? Het werd hier heel stil in het Emirates. Maar ze zijn daar ontsnapt.

Sørloth. Geeft ons de kans om zijn kans nog eens te herbekijken. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Sørloth. Op dat steunbeen, op dit moment. Ja, het is moeilijk, hè, een bal van de zijkant. Dan wil je dan dat steunbeen, moet het ergens zetten natuurlijk. Komt dan heel snel in het baan van het vertrekkende schot. We hebben het allemaal al eens voor gehad als voetballer. Ik vermoed amateurs, zoals het onszelf, iets meer dan Sørloth, maar het overkomt hen dus ook. Ook in minuut 87 van de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League. Ach, misschien krijgt hij nog een moment. Hier, tegenaanval met Sørloth. En Baena goed ingevallen. Mooie aanname van Almada. Bucarest moet mee. In Capier. Had alles mee. Kijk aan de inspanning van Bucarest. Wat er volop doorjaagt. Vorige week, dikke uur gespeeld, Jukeres. Kleine 70 minuten. En dan moest hij eruit, 69 minuten. En dan werd hij gewisseld door Gabriel Jesus. Daar was geen sprake van vanavond.

Sanchko opent op Ruggeri. Nog anderhalve minuut. En dan gaan we al naar de toegevoegde tijd. Baena. De tijd begint te dringen. En dit is impliceren in het onderbewustzijn van Arsenal duwen. Dat de wanhoop nabij is. De supporter achter ons suggereert one minute at a time. Ik vrees dat we hem zullen moeten gaan teleurstellen. Ach manneke. Ach mannekes. Vreselijke momenten voor de supporters van Atleti. Team van Arsenal. Dit is dan op een andere planeet. Ødegaard goed meegenomen. Vastgehouden door Cardoso. Hier is Martinelli. Ødegaard. Leuk tikje. Daar is hij weer. Llorente. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijke wedstrijd van Llorente. Of hij nu op rechtsachter moet staan voetballen. Sørloth. En Gabriel. Maar het was de Braziliaan die de overtreding maakte. 5 minuten erbij. Het valt naar moderne normen nog mee voor Arsenal. Waar de tunnel al vol staat. 5 minutes of added time. Baena is hem kwijt. Rice. Oh, dit kan een goede bal zijn. Ja. Positioneel stond hij goed. Bubiel. Nog altijd een lichte regen. Daar beneden op het veld. In Islington. Er komt ook een windje opzetten. Die voert langs de perstribune. Over de tribunes. Van deze stand. De spanning is te snijden. Is voelbaar. Palpable zeggen ze in het Engels. Mensen wiebelen nerveus op de stoel. Ikzelf ook een beetje. Wat kan Atletico nog? Kunnen ze nog iets voor elkaar krijgen? Ze zijn nooit te onderschatten. Maar is dat Atletico? Bestaat dat nog? Daar mag nu een antwoord op komen.

0: Met elke seconde die verstrijkt, komt er een decibelletje bij.
1: Enfin, El Halfke.
0: Worden ze toch net iets te opmoedigen. Iets wilder. Iets enthousiaster. En met elke seconde die verstrijkt, staan ze zichzelf toe om zichzelf te laten gaan. Om blij te worden. Om uit te kijken. Om te hopen. Want die hoop grenst nu bijna aan de zekerheid. Ook nog geel voor Arteta. Het is genoeg geweest. Sunot komt door, maar niemand in zijn rug. Dit mag net niet gebeuren. Van Rijs, Hinkapier en Popiel gaat te vol duwen. En heeft al geel, maar dit gaat hij geen geel voor krijgen. Wel de overtreding. Iets te stevig geduwd van Popiel. Ik apprecieer het wel dat hij vol in de strijd durft gaan met Gyökeres. Hoe krijg je zo'n bonk? Onvergeduwd, ruzies op de banken, Longley. En natuurlijk Jiménez, Uruguayaan. Met Koke als gediende. Na Koke als gediende. En dat brandje is alweer geblust. Anderhalve minuut nog. De bank van Arsenal. Opwarmers die, ja, 90 minuten er niet meer kunnen inkomen. Die staan al de hele tijd langs de lijn. Meter supporter. Jesus, Mosquera, Havertz. En daar. Daar komt White. Hij wint dat duel. Saliba. Of. Het duw van Kokke in de rug van Martinelli. Gaat aan het dansen? Nee. Maar de bal is wel verdwenen. Dat kon je ook weten. Dan wordt de bal weggegooid. En geel voor Kokke. Maar ook geel voor. Is het de reservedoel? Maar ik weet niet wie de bal heeft weggetrapt. Calafiori. Ik zie dat in gezicht. Het was Calafiori. De laatste seconden zijn bijna om. Hoeveel spelen we nog over in de toegevoegde tijd? Er wordt gesmeekt aan Siebert om af te fluiten. Dat gaan we nog even niet doen. Daarvoor is er te weinig gevoetbald de voorbije minuut. Opstootje op de bank. Ook weer assistent. Of fiscal coach. Calafiori. Arteta zegt, mannen, niks doms.

0: doms doen, geen rode kaarten, geen finales missen. Sörlo. Het is afgelopen. Het is gedaan. En luistert u mee. Arsenal haalt voor het eerst in 20 jaar de finale van de Champions League. En dan valt er een pak van de schouders.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Wat een beeld, wat een beeld, wat een blijdschap. Onversneden blijdschap. Dit is een team dat de voorbije weken in de touwen hing, dames en heren. Dat de titel uit handen zag glippen. En dat nu op een paar dagen tijd weer hoop heeft. Hoop op een historische dubbel. Pole positie in de Premier League. 5 punten voor op City. Met nog 1 wedstrijd natuurlijk achter hand voor City. Maar ach, in het slechtste geval 2 punten voor. En het ticket voor Budapest, voor de Puskas Arena, voor de finale van de Champions League. 20 jaar na die verloren finale in Parijs tegen Barcelona. En dat zorgt voor zeer veel blijdschap hier achter ons. Moet je eens kijken wat het betekent voor al die mensen hier. De schoonheid van voetbal. En voor Simeone, voor Griezmann. In ieder geval voor Griezmann de laatste dans. Wat betekent het voor Simeone? Hij blijft voorlopig toch nog coach van Atletico de Madrid. Maar gaat hij ooit nog zo'n goede kans krijgen op het halen van de finale? En nu gaan we even zwijgen.

erbij. Alsjeblieft, dankjewel. Noodlanden forever, zingt Louis Dunford. We zijn hier de, wat is het, 60.000, 70.000 al mensen die dat ook vinden. Er gaat hier een feest van je welste losbarsten. Want Arsenal plaatst zich voor de finale. Is nog geen prijs. Is nog geen prijs. Maar wel kans op een prijs. En ze hebben recht op dat feestje als je het aan mij vraagt. Einde van een zeer boeiende en vooral zeer spannende avond. Niet het meest academische voetbal. Wel zeer goed geamuseerd. Maar de top, ja, die gaan we morgen aan het werk zien. En dan zie ik u graag terug, beste voetballiefhebber. Geniet er ook van, Maarten. Take it away.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: So, what would you little maniacs like to do first?

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al.